0: de middag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Sijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren is.
5: Hé, wacht je.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
7: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middag van Fjouwer
5: en Sijs. En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Stewart bij Omroep Friesland.
1: Ja, zit al.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Ik heb er nog een keertje van oor.
0: De PC in Weidem.
1: Ja.
2: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van 12 uur al ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet zien te dromen.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

gek ben, maar ik sinds alles ken. Ik lees een baksteen op een plank en vergissel je mij alles vraagt hoe de aas zonne zweet.

voor de eer. Maar ik liet je hoe de dik mij steel. Ik lees een baksteen op een planken en vergissel je mij al eens vraag hoe de aas zonne zweet.

0: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

die brok aan. Het is lastig voldoen aan een titel als held van een stad. Hij had nul energie om zijn vinger te wiezen. Nee, net meer de jongste. Zien hier.

Het grijf wie verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar litten en de rein sloeg zeft op het ritsig

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Doe het bij Omroep Friesland.
1: Ja, Sipal.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keerske van oor.
0: De PC.
1: Ja.
2: De Hielendij op Radio en op Omroep Friesland.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar de heffingen zijn op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, dit is Friesland van de Moorn. Het is 12 minuten hoe zij zijn, we zitten er weer klaar voor. De Moaasvogel die zit in de kou, die komt eraan. Denk ik. Mooie prijzen te winnen, een soort muziek. En Nijs, we hadden aan zijn oor de geerkomsten van de boeren gisteren. De Friese boeren waren manmachtig aanwezig in Hoornsterzweg om plannen te smeden voor protest. Want ze zijn net eens met een stikstofplan van de minister.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mooi, Harm Wijstra.

0: Bar en Ticento. Nou is mijn Italiaans net zo goed als mijn collega Willem van Melfort. Maar ik ga even zorgen dat het echt al weer betjutte. Ik zie je en ik hoor je. Nou, ik hoop je dat je muziek weer hebt, want we zitten er wel klaar voor.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Die brief moet van tafel. Ja, absoluut. De brief moet van tafel. En dan aan de basis beginnen.
0: Rom alve 100 meisken binnen Juster Joen Aarkam op een informatiejong voor Friske Boeren. Was de zwerg wie dat, aan zijn Jester Meerroer. En David Bois, die tekent vertrij hier bij Cambuur. De Italiaan, maar Cambuur in de eredivisie horen.
4: Ik ben een speler die heel veel draven wil. Ik ben explosief en rap. Jonker dat ben ik wel een beetje technisch, maar dat is ik iets waar ik nog wel beter in werk ken.
0: Ja, zei Jan Dirk de Haan als vertaler van deze David Bois.
5: Ik wist net dat Jan Dirk zou draven koeren.
0: Nou, misschien zit er dan een contract niet van hem bij Cambuur. Want er moet wel wat gebeuren.
5: Zeker.
0: Ja. Goedemorgen, Vijkenwouda.
5: Ja, dit
0: is de editie van Waar is die Jontje in augustus 2026 van Friesland van de Moorn. We zitten er klaar voor. Ik zei, de vogel zit in de kou, dus die kan eruit.
5: Nou, het is geen fabeltjeskrant, maar de criminelen verdienen je dik geld met de handel in blikjes zonder stageyield en een prestigieuze universiteit in de Verenigde Staten. Die skikt voor miljoenen in een rjochtzaak hoe de handel in lichaamsdieren op de Zwarte Merk.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: Het is hier het eerst bewolkt. Rijn in de rin van de Moor wordt het dan weer droeg. En hoe dan krijgen we een afwisseling van zinnen en enkele buien. De temperatuur die rint hier op naar zo'n 20 graden. Morgen hebben we te krijgen met een onstabiele streaming. Dan ben er buien. Ben er ook wat zinnen. En ben er ook nog buien met tonger. En tussen al die buien troon, dan wordt het maximaal geen 20 graden. En vreed, dan bloot het droeg waar, maar wel grote verschillen van plak naar plak. En de temperatuur die leidt dan weer om de 20 graden heen. We willen weer op de hoogte van het waar. Aansen hebben we dus over die informatie om voor Friske Boeren in Waasterzweg. Massale opkomst er van alve 100 meisken. Nee, doe maar, juist er meer hoor. Dit is één nacht alleen.

0: alleen.
1: Doe maar en één nacht alleen.
2: De Maas.
1: Ja, Joert komt er voorbij. Hij is heel vleren de Maasvogel, want ik ga de koren van de Priezenkloes al kreken. Er leidt een t-shirt in, een aaiwekker en een thermoskonne. Misschien hebben we er nog wat extra prijzen bij doen kunnen uit de simmer die doorblum binnen. Maar dekken geen garantie van jou, want die is net in die kloes. Maar als het hem jaren vleren jest.
2: De Maas.
1: Dan pas mij eens een appje sturen met Maasvogel erin naar 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. Ik zie trouwens dat er alweer eerste Maasvogels gaan melden. Jaap en Charlie, die ben altijd een traditioneel van seizoen al. Jan Jaap, die zei de eerste betierde tjenst. Goedemorgen, team Harm. Ik ben er weer bij. En Jan Theo, die is direct betierd bij. Want die is Joert op een rit naar Sierikzee. Dan via Rotterdam weer naar het Hegenoorden. De groetjes komen van Jan Theo. Werk ze, allieer.
3: Om het Jochen Oeren, Friesland van de Moor.
1: Rond 1100 mensen die binnen Justerion al kwamen op een informatiejoen van Friese boeren in Waastersweg. Die waren georganiseerd door boerenorganisaties als Farmers Defence Force, Agractie en Dutch Dairyman Board. Het is het begin van meer acties de komende tijd. En daarmee willen deze boeren en haar collega's duidelijk maken wat de stikstofplan van het kabinet voor haar budgetten. Er waren afspraken van Sita van Kijpen en Jeroen van Maanen. Haar boodschap is helder. Landbouwminister Jamie van Essen die met die stikstofplan van het kabinet inloeken. Melkveehouders Michiel Kroes en René Orten die wien een belutsen bij de organisatie van de Joen. En ze gaan bedroeien in de zuideersthoeken van de provincie. En daar libbert de discussie over die stikstofplan heel bot.
4: Dit is natuurlijk de hoek waar de provincie Friesland ook eigenlijk in zijn plan eigenlijk al alle pijn neer wil leggen. En dat, ja, dat werkt wel door.
5: Volgens mij is je wel meer als 1000 man.
6: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. De opkomst die lijkt enorm groot te worden. Daar zijn we ook zeer blij om natuurlijk. Dat we hier vanavond alle bezoekers duidelijk kunnen maken hoe groot de impact is van de brief die nu nog op tafel ligt.
5: Weet je hoe groot die impact is voor jouw bedrijf?
6: Ik weet hoe groot die impact is voor mijn bedrijf. Ja.
5: Vertel.
6: Het zou inhouden dat ik drastisch moet reduceren in het aantal dieren wat we hebben. En financieel is dat een onhaalbaar verhaal.
5: Dus dan moet er een hoop vee wat?
6: Dan zou er inderdaad een heleboel vee weg moeten. Ja.
5: En dan kan het niet meer uit?
6: Nee, dan is daarin voor mijn geval geen boterham meer te verdienen.
5: En hoe is dat bij jou?
4: Ja, dat komt op hetzelfde neer. Ik denk dat in principe, er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
5: Zie je een alternatieve oplossing?
6: Jazeker.
5: Vertel.
6: Die brief moet van tafel.
4: Ja, absoluut. De brief moet van tafel. En dan aan de basis beginnen.
5: Ja, we zitten dan hier als njoggen met het stikstofprobleem. Moet een boer dan net meer in balans met de natuur werken?
6: Ik denk dat we het moeten zoeken in het feit dat een gecreëerd probleem onoplosbaar is.
4: Ja, absoluut. Kijk, ooit is de verkeerde afslag genomen. En daarin zie je dus ook grote verschillen in Nederland ten opzichte van andere landen. Hier is alles op stikstof gefocust. En dat wordt allemaal met modellen ingevuld. En dan, daar lopen we nu helemaal in vast. En we zijn in zo'n modelwerkelijkheid terechtgekomen. Dat je gewoon, als je zelf hier door Drents-Friese Wold loopt, een heel ander beeld ziet dan wat men geschetst. En we moeten eerst uit die modelmatige werkelijkheid.
5: Ben je mee aansluitend bij LTO?
4: Nee.
6: Nee.
5: Want LTO die is je net, tenminste net als organisatie achter deze manifestatie. Hoe zie je hem daarna?
6: Wij weten 100% zeker dat er vele LTO-leden hier wel op bezoek zullen zijn. En wij hopen op deze manier ook voor hun helder te krijgen wat deze impact gaat ook voor hun als bedrijf gaat inhouden.
4: En ik denk dat aanvullend, bij LTO speelt denk ik hetzelfde als bijvoorbeeld ook bij het CDA en de VVD. landelijk helemaal aan de top. Het speelt een heel andere werkelijkheid dan in de basis. Heel veel LTO-leden spreken we wel die het met ons eens zijn. Die ook vinden dat de brief van tafel moet. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij een CDA en VVD. Daar zie je ook in de gemeente en zie je ook mensen lopen die het daar totaal niet mee zijn. Tenminste, die mensen die geworteld zijn op het platteland. Alleen het Haagse loopt zo ver weg van wat er hier op het platteland gebeurt. En daardoor krijgen die grote verschillen.
1: Waarom alve 100 mensen dus juist erop een informatie om van Friese boeren in Hoaasterswerg? Daar werd ik bekend dat het net bij deze actie bloot. Want op 12 september is een grote actie onkundige bij het provinciehuis in Ljouwt.
3: De media van de morgen.
1: Blikjes, daar maar we toe gaan.
0: Ja, blikjes.
1: Blikjes.
0: In Nederland worden eerlijk tientallen miljoen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat gebeurt via Nederlandse websites en etensbezwargers. Het is een miljoenenhandel waar ik crimineel geld onverdien. En dat doet blik met onderzoek terug één vandaag. Het is heel eenvoudig om deze vaak goedkeper blikjes te keepen. En dat kan bij lietse particuliere bedrogen of bij grote websites. Waar juist die blikjes een belangrijk deel van de omzet binnen. En die statiegeldplicht op blikjes die is in 2023 invierd om minder zwalkafval in het milieu te krijgen. Maar er worden eerlijks nog tussen de 24 en 50 miljoen blikjes zonder statiegeld verkocht.
1: Hoeveel?
0: Ja, een heel soort dus. Tussen de 24 en 50 miljoen. En die worden dus illegaal uit Denemarken hellen via Duitsland. En ja, daar kom ik bierblikken uit Polen bij, die komen naar Islanta. En ja, die drankjes worden verkocht door restaurants en websites die ze dan weer legaal verkeerpen maaien. Ja, het is krek een beetje als mij, Biggeliks, doe mij eens net zo'n lawaai uitlaat om die brommer, hè?
1: Nee.
0: Maar doe mij eens een boffenkeepje.
1: Ja.
0: Het is, nou ja, dat doet dit een beetje aan het denken. Ja, het importeren van blikjes zonder statiegeld, dat is dus verbinden, maar de verkeer net. Ja, en de gevolg is wel dat deze blikjes heel vaak in het milieu veromvoerd worden. Ja, en dat willen we dus net. Maar dan wordt dus dik geld onverdienen. Dus ik denk net dat we er voor eerst van af binnen.
1: Nee, en bij zo'n gewoon talen binnen ik flinke bedragen.
0: Oeh, behoorlijk, ja, zeker. Dus nou, wat flinke bedragen, hè, dan wat vind je van 53 miljoen dollar, Harm?
1: Nou, dat kan niet worden waar. Dat is een flink bedrag.
0: Dat was toen de wekker op een tier.
1: Ja, wil ik een wekker wel op een kwartier of jou van zetten, ja.
0: Nee, maar dat
1: ik
0: is
1: krijg minder trouwens, hè?
0: Ja, krijg wat, hè? Ja.
1: Scheelt een peer.
0: Maar de prestigieuze Amerikaanse Harvard Universiteit, die schikt voor dit bedrag een rechtszaak die draait om de verkeer van lichaamsdielen op de zwarte merk. En het geldt dat je het naar nijbesteden van mensen die te nij hun deer, hun lichaam, hun stoffelijk omschot ter beschikking stellen onder wittenskip, zodat die universiteit koer daar dan onderzoek mee dwaan. En als dat onderzoek kleer wie je, dan moest die universiteit het lichaam cremeren of begraven. Maar nou het dus een mijnwerker, een art manager, die het dus tussen 2018 en 2021 ja, de holen, de harses, de hoed en de handen en oorlichaamsdielen uit het mortuarium mij naar hoes nam om ze te verkeerpen.
1: Jakkes.
0: Het is heel luguber.
1: Ja.
0: Gewoon kepers, die mochten zelfs naar het mortuarium komen, zodat ze hun lichaam onwijzen kon. Van nou, ik wil graag die hollen. Ja, dat is echt net voor te stellen. En ja, die man is intussen veroordeeld. En de nijbesteden die hebben nou een rugzaak, het zijn Harvard ontspannen. Want ze zijn, ja, die universiteit, die heeft vissen te min dienst in het wangedrag van deze man. Ja, de leiding van de universiteit, bieden schikking, ik al zijn van, ja, criminele en moreel verwerpelijke daden die in strijd zijn met de normen voor de behandeling van orgaandonoren en hun naasten, zissen ze nou. Maar ja, ze hebben dus te laat ingrepen en ze hebben nou aankocht met 53 miljoen dollar.
1: Zo.
0: Ja.
1: Wat een verhaal bij dit.
0: Ja. Je zou naar zissen, wat is er nog aan?
1: Ja. Ja. Nou, dan mogen we nog even muzieknijs erbij, hè?
0: Ja.
1: Want,
0: ja, dat is een beetje sneu.
1: Ja, Frank Beard is net meer.
0: Ja, en dat wie de Frank, hij heette Frank Beard. Het wie de drummer van ZZ Top, het wie de jinnige, het zonder lid.
1: Zonder Bert.
0: Precies.
1: Ja. Zo'n zou nog hier in de Budden.
0: Ja.
1: Nou, in het verhaal met die Budden is ook nog wel een verhaal, hè? Hoe dat ontstier.
0: Wat, dat mag je me even vertellen.
1: Nou, zij waren dus al heel skoft actief als band. Maar toen hield ze even een break. Want in Jontje zei ze, zondag waren ze er even kleer mee.
0: Ja.
1: Toen ben ze al je Hawaii gang.
0: Ja.
1: Toen had ze een Irak, had geen contact met elkaar gewoon.
0: Oké.
1: Okay. Zonder ook van elkaar. Ja, wie hier dat ze neer dienen,
0: mm-hmm.
1: Skeerden ze zelf ook net. En toen kwamen ze weer bij elkaar.
0: Ja.
1: Eens had je een good bird. Maar dat weer samen een mooie look. Toen zei hun manager van nou,
0: Houd dit maar,
1: want je kent wel wat mij. Ja. En zo kwam haar look.
0: Ja. Dit zijn dus die drummer, Frank Beard. Ja. Bijzonder.
1: Zo'n zondag hier, dan maken we een noemerke van gaan draaien.
0: Ja, nee, zeker. Wat een mooie intake.
1: Nou, doe hier voor een voorkeur, toch?
0: Ja, LaGrange. Oh, ja, heerlijk.
1: Heerlijk, hè.
0: Als die naar auto's zist.
1: Ja.
0: Ja, denk om verkeer, hè, maar dit is zo lekker.
7: Rumors spread around in that Texas town. About to check outside again. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile. Range. They got a lot of nice girls.

0: zijn denk ik als nou onderwijsbusnetwerk. Als het gas krijgt een beetje meer indruk, hè?
1: Dat is mijn neiging wel een beetje.
0: Ja, dat mij net. Bij deze even een waskouwing, dat mij net.
1: Nee.
0: Oh, ZZ Top even in Friesland van de Moorn. We hebben wat bedoeljes binnen. Het zeert er direct al bij mij, die is betierd. Morgen W&W, zei hij.
1: Tjo, W&W, ja.
0: En Grietje Paulus zei, het mooie van vakantiebaan is dat er een vakantietaslag bij zit.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ik geef eens jongen, ja, dat zit er bij deze vakantiebaan.
1: Ik net in die kloos van de Maasvogel.
2: Maar Harm Wijstra is alweer...
0: Ik zal even zien.
1: Ja.
0: Leid de handen even lopen. Dus dat zou kennen.
2: Ja. Het is nog petit, maar...
3: Harm Wijstra
2: is al wekker.
3: Nodo nog.
2: Van Saison Jochenoren.
3: Friesland van de Moor.
0: Ja, dit is de mooiste vakantiebaan die is hakken. Strijwieken, Friesland, wekkermeidje met Fijke Wouda. Daar hoe ik in vakantietaslaag voor.
1: Dat is als bibetalium.
0: Ja, toch? Nee, hartstikke mooi. Ja, we zullen Noha Oerwatoos. Want hij groeide op in een grutte miljoenenstad. Rome hakken toe. Maar is de komende jaren te vinden in Ljouwt. Ja, dat is een verschiltje. David Boa, die tekent voor treien hier bij Sportclub Cambuur. De Italiaan die met Cambuur in de Eredivisie hoorde. Een reportage van uw collega Willem Vermeldvoort.
4: De training bij Cambuur is in volle gang. Maar de nieuwe aanwinst, David Boa. Een Italiaan. Binnen in Rome, maar nou is de 24-jarige in Ljouwert.
5: Sinceramente no, maar ik wist een paar...
6: Nee, cool Ljouwert eerlijk zijn net. Maar ik ga een tocht door de stad maken en een station. Het is heel mooi rustig en dat bevalt mij wel. Het is een

0: En explosief en rap. Jonker, dat ben ik wel een beetje technisch, maar dat is ik iets waar ik nou wel beter in werk in. Dat wil ik hier dus ik kwam.
1: Diciamo che queste sono le mie caratteristiche principali.
2: In Rome spelen hij met grote namen als Edin Dzeko, Radja Nainggolan en Daniele De Rossi.
1: Dai, De Rossi. De Rossi anche. De Rossi.
0: Daniele De Rossi is een legende in Rome en wie ik belangrijk voor mijn ontwikkeling. Letter had ik hem als trainer hoorn. Hij zorgde ervoor dat ik keihard werkje van mijn sport en dat ik liepje voor het voetbal.
1: Il papa. Sì.
2: Snel speelt het Cambuurtje in Feyenoord. Maar of Boua erbij is, dat is de vraag.
1: Al 100% no, maar sto bene.
0: Ik ben nog net 100% fit, maar ik kan wel spelen als het mat. We moeten ik even zien hoe de komende weekenden trainingen gaan. Maar mocht de trainer mij nodig hebben, dan steen ik op het veld.
1: Quindi quando il mister mi chiamerà, sono pronto.
3: David Boua dus, de nieuwe jongewinst van Cambuur. Vertrouwen hier had het tekenen bij de Leeuwarden.

0: gewoon thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is 12 minuten oer Jelverson. Heeft het hier voor het Nijs op een rietje zetten? Het Friese Nijs hier is Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. De provincie Friesland met een stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen alwiezen. Oors volgt op 12 september een actie bij het provinciehuis. Dat werd dus duidelijk op een bijeenkomst met meer dan 1100 boeren in Wansterzweeg. De bijeenkomst werd georganiseerd door Farmers Defence Force, Agractie en de Dutch Dairyman Board. Melkveehouder René Otten van de organisatie leidt uit wat de stikstofplan voor de boeren budgetten.
6: Er zijn een paar

0: maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er staan ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
1: Er had juist een brandweer in een loods bij een transportbedrijf in Bename, de man als rak. Er kwam een soort reek uit het pan om genoeg materiaal en brandweermeesten op plak van de brand te krijgen. Wat opschaalt naar middelbrand, waar ik nog een heegwerker in skekel om het dak te controleren. Bij de brand is net in een verwoene rekken. 20 sollicitanten gaan haar melden voor het ambt van burgemeester van Westellingwerf. Die doen 14 malie en 6 vrouwen, maar wat opvalt is dat er één kandidaat bij zit die het nog geen 20 jaar is. Bestuurskundige Renske van der Tempel hieroe.
2: Als het fulltime werkje was, moest het wel 18 wezen. Anders heb ik nog leerplicht of kwalificatieplicht. Ik lees een artikel in Binnenlands Bestuur dat de gemiddelde leeftijd van burgemeesters wel wat zakken. Maar dan hebben we het over krijgt onder de 54. Mm-hmm. En in Friesland is het juist krijgt wel wat heger. Daar zitten ze ook op 58 jaar. Dus ja, het zou mooi wezen, altijd wat zakken. Maar ja, dit is wel een heel stik minder.
1: Stineke de Graaf is nou waarnemend burgemeester van Westellingwerf. Ze volgen André van der Nadort op, doet hij naar de gemeente Waardhoekegier. Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro uitloeken voor het omkeepje van 450 hectare aan landbouwgroen. De provincie wil die groen inzetten om meer natuur aan te lezen, de stikstofproblematiek aan te pakken en als ruilgroen voor boeren die het bijgelies bij kwetsbare natuurgebieden wijen. Naast de provincie is groen ook vaak de ontbrekkende skekel om terug te pakken in objecten zoals de waterkwaliteit, natuurherstel en het bieden van toekomst aan de landbouw.
3: Dankjewel Fijke. Meer nieuws kunt altijd nemen via uw app of omroepfriesland.nl.
4: Friesland van de Mol.
5: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou, Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Dadelijks dan bieven we bij de Veerhaven op Schiermonzeeg. Want daar wordt officieel van de Moorn het Verneide Havenkantoor in gebruik naam. Daar hebben we toe. En we zijn in Dokkum. Daar is de expositie Femicide iepenen. Daarmee wil de gemeente Noord-Eerst Friesland bijdragen om bewustwording van femicide en het peteer over geweld tegen vrouwen stimuleren. Maar eerst geven we naar Waberjocht met Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm en Feike.
0: Wat voor morgen hebben we?
1: Nou, het is eigenlijk een morgen om even rechts te beginnen. Dan kan de krant wel even lezen of even een goed boek pakken. Want ja, de dij die zit in mijn rijwetter. Op stuit rijdt dit een groot deel van de provincie. Er loopt een steuring over en die zorgt er vanmorgen voor dat we nou meestentijds wie het waar hebben. Op stuit zorg ik dat dit in Isbrecht is 1,8 mm valt van nou seizoeren. En de temperatuur leidt zijn op 16,4. In Akrum is het 16,2. Dat wie sinds justermorgen 8,2 mm van een mooi randje voor de natuur. Bakkenveen wie op stuit 15,9 en Friese Pjel 15,6. Nou, zaak als zij, het is vanmorgen bewolkt en meest reinig. In de rin van de morgen, begin van de midden, dan wordt het droger. Dan krijgen we een afwisseling van wat zinnen. Maar ik dan wel een paar buien. En de temperatuur, nou, die rennen op naar zijn jongetje om 20 graden. Daarbij is de wind zwak ontmatig en is meest zuidwest ontwest. Nou, jong is het dan een schof gedroeg en zakt de temperatuur vannacht naar zijn tredje rond 15 graden. En vannacht is het wachtje op naaie buien.
0: Buien dus, maar litte zin en morgen ik nog zien.
1: Nou, ik heb even gezien, want we hebben morgen krijgt een natuurles van een griepje. Dat betekent de boppeloft, die kwal het oud. De boppeloft is op stuit op 4,5 kilometer naar zijn min 14, min 15. Maar dat is morgen min 18, min jongetjen. En dat is een mooie combinatie voor de farming van buien. Want het zeewetter is warm, zei ik van de week. Ik eerder zei, dus we hebben morgen een afwisseling van soms wat zinnen. Maar ik een tal stevige buien. Soms een klap toren bezitten. Trots het temperatuurverschil verwacht ik morgen toch best wel een buiige dij. En de wind is daarbij west-zuidwest en is meest matig. En de temperaturen, het is maar de vraag of die de 20, 21 graden zijn in de verwachting of die heller worden. Want op stuit zorg ik toch wel dat er flink wat buien berekenen worden. Dus we zal morgen, de natuur kan morgen denk ik echt geniertje van een beetje een veroring dat het weer een beetje beter worden kan. Maar dat heeft de natuur natuurlijk hut nodig.
0: En de dagen daarna?
1: Nou. Op vrijdag dan horen we die kelt in de boppeloft nog wel. We horen een afwisseling van zinnen en ik regelmatig buien. De temperaturen rinnen dan, zijn jochtje om 20 graden. Nou, dat is eigenlijk krek wat onder de maat van deze tijd van het jaar. Maar fijn dat Kevin al die hitte best wel hebben. De wind is meest matig, west, zuidwest. En in de buien om, dat vier ik naar de zitten, hebben we natuurlijk minder zichten. Want zowel morgen en vrijdag, ik ken in pittige buien het zicht aardig bromrinnen. Nou, op sneeuwen dan zien we dat, dat er een hege druk gebied het westelijk van Ierland langzaam wat belangstelling voor u krijgt. Met woord is ik sneeuw jou geen droogwagen orange, want we hebben met het warme wetter nog steeds makkelijke vorming van een bui. Maar er is zeker zin in wat meer droge perioden. Het is, zal dan zo'n 20 graden wijzen. En ik ben een wien meest matig uit het westen. Nou, en op snijden zal het hele drukke gebied nog wat meer zijn best van. En als dat allemaal wat slaggert, dat is natuurlijk nog maar wijsje, dan zou het een droge snij willen kennen. Maar dat moeten we even in de gaten houden. We moeten in ieder geval joort eerst rijwetter een paar buien. En morgen echt pittige buien.
0: Sibbele, dankjewel. We hadden straks weer hoor.
1: Ja, hartstikke best. Tot straks.

0: De Friske Kate Bush, Anke Stelma en Lege Dreamers live in Op een Uurtje bij Omroep Friesland. Het is 20 minuten van zon.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het verdijde havenkantoor in de Veerhaven op Schiermonnikoog, die wordt van de Moorn officieel hierbenen. Gebouw is tagelijk bij de hellingbaan der onpakt en met de dienstverlening verder verbeteren. Ik praat erover met de directeur van Wagenborg Passagiersdiensten, dat is Jiskje Hollander. Een goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er krijgt vernijd onder dat havenkantoor?
2: Nou, dat is best een soort. Allereerst binnen het is Gruttewen. Er zijn tagongsporties kom. Dus eindelijk kunnen ik uitchecken en inchecken op Schiermonnikoog. Dat is het enige plak waar we dat bij Wagenborg nog net koen. Maar ik denk haast in heel Nederland. Bij je reis ging je nog net koen. En dat is ik bijzonder. We hebben de minder valide voorzieningen gewoon volle beter maken. En dat wie heeg diert.
0: Ja, want je is eindelijk een heeg diert. Dus dat gebouw wie je bord onvernijing, daar ga ik wel in de gaten.
2: Nou, in dat opzicht. Ik bedoel, het leidde verder nog kreeg bij. Maar het koe echt wel modernisering gebroeken. En zeker dus voor gebroekers met wat, nou ja, oren neden, zeg maar.
0: Ja, want hier heb je dan in het verlenen dan bericht nog kregen dat mensen, ja, daar verlet van hier.
2: Ja, zeker. Wij zijn natuurlijk, wij worden altijd adviseerd door onder andere een consumentenplatform die hier dan heel skoft hier die een punt maken van dat ze zo'n ja, eigenlijk maar dat gewoon bijvoorbeeld een minder valide toiletvoorziening wijzen op zo'n haven. Hè. Dat is gewoon ons heel ongemakkelijk voor mensen die dat nodig hebben. Nou, dat hier we net en nu hebben we het wel.
0: Dat is mooi. Ik zei het ook, de hellingbaan is onpakt. Wat is daar correct om gebeurd en wat is voor de mensen die het net begrepen een hellingbaan ik alweer?
2: Een hellingbaan is dus een opkomst voor minder valide. Dus meestal mooi een rolstoel, meestal mooi een rollator of meestal mooi dennenwijn natuurlijk. Die moeten ik in zijn havenkantoor komen. Dat havenkantoor looit heel heeg. Dat heeft natuurlijk een specifieke reden, omdat het gewoon af en toe onder wetten rint daar op de haven. Dus dat moest hegen lezen. Maar ja, toch dat wij verbouwden en toch dat wij de reizigers nou geleiden aan de ene kant in het kantoor en aan de andere kant Ruud. En dat het werd te krijgen mooi die tagongsporties. Ja, moesten we wel zorgen dat ze er aan die ene kant echt goed opkomen kon. En daarvoor weer een hellingbaan nodig. Maar dat maakt tegenwoordig gewoon een soort eisen voldaan. Dus dat is nou een hele installage worden. Maar mooi, moet ik zeggen.
0: En dus kan er vanmorgen officieel openen worden. Hoe ziet dat programma er correct uit?
2: Nou, eerst mag natuurlijk iedereen die de juiste kast is en net voor Schiermonnikoog komt, die mag er nooit daar. Dus we beginnen rond een uur of jouw over. Dat is de burgemeester daar, die zal een praatje horen. En dat vinden ik leuk, we hebben net alleen nog gewoon praktische dingen gedacht. Toen mag ik natuurlijk wat mooi wijzen voor het eeg. Dus we hebben een kunstenaar, een street artist, LJ van Tuinen, hebben vregen om daar een kunstwerk te maken. En die zal daar live om beginnen te jaren de burgemeester.
0: Dus het wordt live maken, dat is wel spannend dan.
2: Het wordt live in ieder geval starten, ja. Ja, ja. Ja, dat is spannend. Ja, dat ben ik benieuwd naar.
0: En wanneer maakt de kleerwijs uiteindelijk?
2: Nou, het is een kunstenaar, die heeft wat vrijheid om het te maken. Maar ik denk dat dat binnen hier of twee mannen een heel aanwijze zeel. Maar vandaag, of hoe het beginnen werd.
0: Ja, het wordt een feestje, want ik begreep wel, je bent blij met het resultaat.
2: Zeker, het is gewoon echt een vooruitgang. Maar wel zeggen ze, tagongsporties op Schiermonnikoog, dat hier voor de eilanders toch een bijzonder hiet. En die moesten er ook even aan wennen. Maar noten het rint het denk ik hartstikke goed.
0: Ja, de passagiers hoeden net meer van de partij. Het boordkaartje wordt net duurder razen.
2: Het boordkaartje wordt net duurder. Dit zit alles bij de service in.
0: Joch. Meisje er een mooie dij van, Jiskje Hollander van Rederij Wagenborg.
2: Heel hartelijk dank.

0: got it.
1: Ja, mooi.
2: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
3: Friesland van Hoorn.
1: In het gemeentehuis van Dokkum is juster de expositie Femicide evene. En daarmee wil de gemeente Noord-East Friesland bijdragen om bewustwording van femicide en het peteren hoe geweld tegen vrouwen aan de gang houden. Femicide is het deertje van vrouwen omdat ze vrouw binnen. Meestal tiert het toch een partner of de ex-partner. De expositie die reizigt langs Oje Plakken in Nederland is van de stichting Open Mind en jouwt een gezicht onder slachtoffers van femicide. Een van de persoonlijke verhalen komt van Marianne Stoppelenburg. Ze had haar bod verdiepen in alles wat met femicide te krijgen had. En zij vertelde haar verhaal bij de opening van die expositie. Esther Bethlehem van RTV NOF die vroeg ons Stoppelenburg wat zij nou krijgt onder femicide versteert.
4: Er zijn allerlei definities. Wat het meest gehanteerd wordt is dat het vrouwenmoord is. Moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Daar heb ik zelf al een beetje moeite mee met die definitie. Want hoe kan je vaststellen dat een man zijn vrouw vermoordt omdat ze een vrouw is? Dat is een beetje lastig, maar kijk, het gaat mij niet om definities en ook niet om cijfers. Het gaat erom hoe zorgen we er met elkaar voor dat vrouwen niet meer de kans lopen gedood te worden door hun eigen partner. Want daar hebben we het over.
5: Ja, en in ieder geval om die bewustwording te creëren is hier nu een tentoonstelling over femicide. U heeft ook uw persoonlijke verhaal hier gedeeld. Want wat is u precies overkomen?
4: Heel kort gezegd is het zo dat mijn dochter in 2019 een relatie is begonnen met een man waar ze 5 jaar lang een relatie mee heeft gehad. Mee is getrouwd, mee is gaan samenwonen en samen een kind hebben gekregen. En hij heeft haar na 5 jaar op 5 mei 2024 gewurgd en daarna zelfmoord gepleegd. Waardoor hun kind zonder ouders is achtergebleven. En dat is mijn grootste zorg.
5: Ja, en u deelt dit verhaal hier ook bij deze tentoonstelling. Waarom vindt u het zo belangrijk om dat persoonlijke verhaal hier zo kenbaar te maken?
4: De belangrijkste reden daarvan is dat ik zelf eigenlijk niets wist. Vrijwel niets wist over femicide, over intieme terreur, dwingende controle, rode vlaggen. Ik had daar eigenlijk nog niet van gehoord voordat mijn dochter overleed. Daarna ben ik me daarin gaan verdiepen. En zoals gezegd heb ik er nu inmiddels mijn werk van gemaakt om te delen wat ik allemaal geleerd heb sinds de dood van mijn dochter en wat ik zo ontzettend graag had willen weten voor die tijd. Ik wil niet zeggen dat ik haar had kunnen redden, want dat is ongelooflijk moeilijk. Maar ik had wel anders gehandeld. Als ik de kennis had gehad die ik nu heb en die ik nu dus, ja, daar heb ik mijn missie van gemaakt. Om dat te delen met andere moeders en oma's en zussen en vaders en broers. Om hun eigen familieleden te behoeden voor zo'n drama.
5: En u zegt, als ik anders had geweten, had ik ook op een andere manier gehandeld. Wat hoopt u dan met deze tentoonstelling te bereiken bij de mensen die hier langskomen?
4: De twee belangrijkste punten die ik overdraag zijn ten eerste dat jij en ik als burger veel en veel meer in een vroeger stadium kunnen waarnemen en ook kunnen doen. Want we zijn nu een beetje gewend aan het idee dat hulpverleners, politie, justitie, die moeten ingrijpen als het misgaat. Maar dat is vaak veel te laat. Dan is het geweld al enorm geëscaleerd. Dan is er haast geen redden meer aan. Dan kunnen we natuurlijk iemand opvangen en in veiligheid stellen. Maar als we dan alleen ons beperken tot straffen van de daders, ja, dan komen we niet verder. Dus jij en ik kunnen in een vroeg stadium wat zien en iemand aanspreken en kijken of je wat kunt doen. En waar de oplossing in mijn visie zit, is bij de pleger. Als we geen effectieve hulp op touw zetten voor plegers van geweld, en dat kunnen mannen zijn, meestal mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn. Als we plegers van geweld niet op een effectieve manier kunnen helpen, dan kunnen we dit probleem nooit oplossen.
5: En wat vindt u ervan dat zo'n tentoonstelling hier nodig is om dit kenbaar te maken?
4: Ja, een tentoonstelling als deze zorgt voor bewustwording. En dat is toch altijd stap 1. Maar als je je bewust bent van de omvang van dit probleem, en dat is gigantisch. Ik heb net een rekensommetje laten zien dat er 40 miljoen incidenten per jaar in ons land plaatsvinden, waarvan 95% onzichtbaar voor ons is. Zolang we ons dat niet bewust zijn, gaat er ook niks veranderen. Maar dit hoop ik mee te geven, dat mensen snappen dat ook in hun eigen woonwijk, in hun eigen klas, in hun eigen groep collega's of sportvrienden, komt dit voor. Daar zitten overal plegers en slachtoffers. En dan pas kunnen we tot een verandering komen. Als het dus vanuit de burgers in dit land een normaal onderwerp wordt om over te praten.

0: Dolly Parton en Jolene.
1: Hij had nog net volle beweeg trouwens, de Maasvogel.
2: Nou, net zo volle zin in.
1: Nee.
2: Dus je met een bakje koffie
1: ik haal zwaar aan Rob omdat het eruit komt.
2: Ja.
1: Hij denkt, het reint, Harm.
2: ik val helemaal in de boete.
1: Ik leeuw het wel. Nou, we zullen maar eens nemen wat zie je het voorzetten. Misschien komt hij in de boete.
3: De media van de morgen.
1: Uiteraard een vleerende Maasvogel, de meeste Dutje Maasvogel, app en Elmer of Friesland. En gisteren misschien wel van terug met die mooie Friesland van de morgen prijzen. Het Orenijs, de kranten en orenzaken.
2: Ja, nou, ik ben een beetje schrokken van Nijs wat nou niet krijgt binnenkomt. Teheran, Iran dus, hoe waagt het om doelen in het zuidoosten van Europa om te vallen?
1: Oh.
2: Als Amerikaanse president Donald Trump de strijd opviert. De zakenkrant Financial Times die schroot dat. Ja, ze zeggen, we praten met mensen uit de omjouwing van het Iraanse regeer. Ja, mogelijk doelwit is Bulgarije. Daar is een luchtmachtbasis, Besmer. En ja, daar mag je Amerikaanse vliegtuigen die kennen bietanken. En een oordoel is Cyprus, waar in de, of 13 maart een Britse luchtmachtbasis rekkenwaard al terug een drone. En ze sjoeg ik dat ze onderzeese glasvezelkabels onvallen kennen. Dus
1: dat is wel verontrustend.
2: Het is een enorme escalatie van het geweld uit dit trokje te verzels. En het had ik te krijgen met de inlaatste tasten daar in het land. He, want er zijn alle keer van die hardliners die binnen op veiligheidsposten en militaire posities beneemd. Dus het land graaft hem, hield hij het verder in. En wat hield hij het extremer? Ja, extremer koe ik al haast net. Want jij eigen meesten op zo'n wijze, he, met 10.000 tagelijk hoe de kling jijen.
1: Ja.
2: Maar dit ziet er net goed uit. Nou, Harm, dat maakt even wat fleurigs uit zien hoe.
1: Jeugdsentiment.
2: Jeugdsentiment, ja. Ja, prachtig. De Fabeltjeskrant. Alle originele aflevering van het bandenprogramma. Dan hebben we het oor. 1600 afleveringen.
1: 1600?
2: Het is geen fabeltje. Nou, ze komen alle keer op YouTube beschikbaar. De eerste 10 aflevering ben van Joe te bezien. Via het YouTube-kanaal van de serie. Tussen Jantje 68 en Jantje 89 is dat uitstuurd. Kesnijtje, dat zou Jutte Dij, denk ik, haast net zo'n kans krijgen. Jutte Dij, dan moet alles binnen een jaar of twee jaar, maar dat we vervast kunnen.
1: Dan moet het een succes zijn, dan moet het er wel
2: en dit is gewoon 20 jaar, is dit uitstuurd West. Dus de vertrouwde verhalen, stem en kenmerkende sfeer van de originele serie, die blauwe beholden. Maar ze de aflevering ben wel digitaliseren en technisch verbeteren. De kleuren ben optimaliseerd en de serie heeft een moderne uitstraling gekregen.
1: Nou, die wel aardig. Juster, ik shirt haast nooit, maar toevallig ga ik voorbij het jeugdjournaal.
2: Ja.
1: En hier ze dus jeugd van nou.
2: Ja.
1: Dit chillen.
2: En kon die de fabeltjeskrant?
1: Nou, dat net, maar ze waren dus verrassend positief dat ze dit echt wel zien wonen.
2: Oké. Okay.
1: In tijden van TikTok en een andere kanaal. Ze zijn, dit is leuk.
2: Dit is nou.
1: Dus.
2: Ja, kwaliteit, hè.
1: En het zit op YouTube nou. Dus dan kan de jeugd het weer herontdekken.
2: Nou, mooi initiatief. Omdat ik heb trouwens ooit een keer een stagiair uitlezen met waar Dirk wie.
1: Oh.
2: Als deraaier. Kerst die nog.
1: Ja hoor.
2: Nou. Ja, dus het is soms wat vluchtig. Maar de Fabeltjeskrant is dus voor eeuwig te bezien.
1: Nou, het is tijd om te skakelen hier in Hilversum. Daar zitten ze net van de Fabeltjeskrant. Nee. Daar hadden ze serieus nijs. De collega's van het NOS Journaal. Stien van die kleren.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
7: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
0: Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
10: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
11: Hallo

0: is kap.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op jouw minuut nieuwe zon, verder mij Friesland van de Moor, verbinder ont Jochen Oeren. Aanstaande hebben we het over een grote opkomst bij een actie van Friese boeren. Over 100 mensen in de Jufterin Waastersweg. Wat ze daar besprutsen, dat die eerst aanstaan, hebben we het traapje aan met een solo-hit van de jonger van Van Helen.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Hey, okay.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Van de Moor.
20: Mijn Harm Wijstra.

0: hardst van die radioshooters?
1: Och, Erkes, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al commercieel ingesteld.
2: Die zeggen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
1: Ja, tegen. En heel goed druk.
2: Maar dan was meer.
1: Zonder meer?
2: Dan was wat oors.
3: Je moet een beetje op haar uitgebloven van alle naadjes, hè?
0: En dan is het goed bij Omroep Friesland.
1: Te mooi, man.
0: De beste muziek.
1: Ik ervan.
2: Marieke, het lijst een lijst.
3: Is je bereid en biedt goede informatie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spiegelt.

0: Nontje Zonentachtig, David Lee Roth en Just Like Paradise. Ja, daar worden vroeger wel even van vleren.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Je brief moet van tafel. Ja, absoluut. De brief moet van tafel. En dan aan de basis beginnen.
0: De brief van de minister die maakt van tafel. Alweer 100 boeren die binnen juster Jonne Alkam op een informatiejoen in Waansterzweig aan zijn juister meer horen. David Bois, die tekent voor 3 hier bij SC Cambuur. De Italiaan die maakt Ljouters helpen om haar in de eredivisie te houden.
4: Ik
5: ben een speler die heel veel draven wil. Ik ben explosief en rap. Jonkerdaad ben ik wel een beetje technisch, maar dat is ik iets waar ik nog wel beter in wil ken.
0: Is dit een omschrijving van us? Explosief, draven en technisch?
6: Ja. Ja, doe best al behoorlijk technisch, dus daar hoef je net zo volle mee te leren.
0: Dat is wel explosief. En we kunnen beide wel een beetje draven.
6: Nou, ja, precies.
0: Fijke Wouda, goeie man.
6: Goeie combi. Ja, gemeente die hield niet meer geld binnen via de toeristenbelasting. En we hebben meer toeskendokters uit het buitenland wie ons Nederlandse studenten keer op keer uit laten worden om er net genoeg opleidingsplakken binnen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart noemen, Sibbele Waaier. Sibbele, goeie man.
7: Goeiemorgen. Joert is het eerst bewolken en reinig. Letter in de maandtijd staren gewoon droer. Van de middag een afwisseling van zinnen en nog een paar losse buien. De temperatuur rent op naar maximaal 20 graden. Zuidwesten ontwestenwind is zwak ontmatig. Komende nacht komen de naaie buien. Mogelijk met een klap tonger en windschitten. De minimumtemperatuur let om de 14 graden heen. Morgen heeft te krijgen met een onstabiele streming met een afwisseling van zinnen en buien weer van gewond met tonger. De west-zuidwestenwind is meest matig. Tussen de buien terug wordt het maximaal 20 tot 21 graden. Meer hoe het waar. Oeren jaloer.
0: Rond 1100 meisken binnen Justrion Alkam op een informatiejoen voor Friese boeren. Nu was er zwerg wie dat. Het waard organiseren toch organisaties als Farmers Defence Force, Agractie en Dutch Dairyman Board. Het is het begin van meer acties de komende tijd. En daarmee willen de boeren en haar collega's duidelijk maken dat de stikstofplan van het kabinet ja, eigenlijk van tafel matten. Er wien onder meer taspraken. En de taspraken wien helder. Landbouwminister Jamie van Essen die maakt zijn stikstofplan inloeken. Melkveehouders Michiel Kroes en René Otten die wien belutsen bij de organisatie van de Unie Waastersweg en haar een bedrijf in de zuideesthoeken van de provincie. En daar libbert de discussie over de stikstofplan heel bot.
3: Kijk, dit is natuurlijk de hoek waar de provincie Friesland ook eigenlijk in zijn plan eigenlijk alle pijn neer wil leggen. En dat, ja, dat werkt wel door.
8: Volgens mij is je wel meer als 1000 man.
9: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. De opkomst die lijkt enorm groot te worden. Daar zijn we ook zeer blij om natuurlijk. Dat we hier vanavond alle bezoekers duidelijk kunnen maken hoe groot de impact is van de brief die nu nog op tafel ligt.
8: Weet je hoe groot die impact is voor jouw bedrijf?
9: Ik weet hoe groot die impact is voor mijn bedrijf. Ja. Ja,
8: vertel.
9: Het zou inhouden dat ik drastisch moet reduceren in het aantal dieren wat we hebben. En financieel is dat een onhaalbaar verhaal.
8: Dus dan moet er een hoop vee wat?
9: Dan zou er inderdaad een heleboel vee weg moeten. Ja.
8: En dan kan het niet meer uit?
9: Nee, dan is daarin voor mijn geval geen boterham meer te verdienen.
8: En hoe is dat bij jou?
3: Ja, dat komt op hetzelfde neer. Ik denk dat in principe, er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
8: Zie je een alternatieve oplossing?
9: Jazeker.
8: Vertel.
9: Die brief moet van tafel.
3: Ja, absoluut. De brief moet van tafel. En dan aan de basis beginnen.
8: Ja, we zitten dan hier als njoggen met het stikstofprobleem. Moet een boer dan net meer in balans met de natuur werken?
9: Ik denk dat we het moeten zoeken in het feit dat een gecreëerd probleem onoplosbaar is.
3: Ja, absoluut. Kijk, ooit is de verkeerde afslag genomen. En daarin zie je dus een grote verschil in Nederland ten opzichte van andere landen. Hier is alles op stikstof gefocust. En dat wordt allemaal met modellen ingevuld. En dan, daar lopen we nu helemaal in vast. En we zijn in zo'n modelwerkelijkheid terechtgekomen. Dat je gewoon, als je zelf je door Drentse-Friese Rot loopt, een heel ander beeld ziet dan wat men geschetst. En we moeten eerst uit die modelmatige werkelijkheid.
8: Ben je mee onslettend bij LTO?
3: Nee.
9: Nee.
8: Want LTO die is je net, tenminste net als organisatie achter deze manifestatie. Hoe zie je hem daarnaar?
9: Wij weten 100% zeker dat er vele LTO-leden hier wel op bezoek zullen zijn. En wij hopen op deze manier ook voor hun helder te krijgen wat deze impact gaat, ook voor hun als bedrijf gaat inhouden.
3: En ik denk dat aanvullend, bij LTO speelt denk ik hetzelfde als bijvoorbeeld ook bij het CDA en de VVD. Landelijk helemaal aan de top speelt een heel andere werkelijkheid dan in de basis. Heel veel LTO-leden spreken we wel die het met ons eens zijn, die ook vinden dat de brief van tafel moet. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij een CDA en VVD. Daar zie je ook in de gemeente en zie je ook mensen lopen die het daar totaal niet mee zijn. Tenminste, die mensen die geworteld zijn op het platteland. Alleen het Haagse loopt zo ver weg van wat er hier op het platteland gebeurt. En daardoor krijg je die grote verschillen.
0: Ja, dat is nog net uiteten, dit verhaal. Nee, er komen nog volle meer acties, hadden boeren onkundigen. En op 12 september kerst hem maar reed omcirkelen, want dan is er een actie bij het provinciehuis in Ljouwert.
1: De media van de morgen.
0: Ja, dat wordt nog wat, ja. Dat is juist. Met alle acties die er nog onkomen, want
6: nou ja, dus die had ik een heel soort op het spul verzeld.
0: Dat bedoel
6: voor
0: ik.
6: De boeren, ja.
0: Dus het komt erop aan.
6: Ja. Ja, en wat meestal denk ik in Den Haag ik net begrepen is, wij doen ons werk. Hè? Dit is dus werk. Maar een boer, ja, die leeft op zijn werk. Het is zijn hele privé- en wenssituatie.
0: Nou ja, het is zijn hele levensverhaal misschien wel.
6: Precies. En ja, ik denk dat daar soms wel eens wat te makkelijk onvoorbijgong.
0: Achter een bureau kun je heel makkelijk.
6: Ja, zeker. Wij kennen Jerik van alles erop.
0: Maar wij zitten hier achter een zuidstuurbureau.
6: Ja, zeker.
0: Wat gaat daar op het bureau lezen?
6: Nou, Nederlandse gemeenten die zijn voor hun financiering in toenemende mate afhankelijk van de toeristenbelasting. Het onderdeel van deze heffing in de totale gemeentelijke belastingopbrengsten is in het seniortiet meer als verdubbelen van 4% in 2017 naar 10% in 2026. Het financieel dijblad groot der oer. De gemeente Amsterdam die spant de kroon met de belasting op overnachtings van bezoekers. Haast een vierde van de belastinginkomsten van de Haardstad komt via deze heffing. Ja, dat is wel een heel soort, want het is een beste begrutting die het Amsterdam heeft. En uit Amsterdam boeten beschaving bloot, dan is de toeristenbelasting dit hier goed voor zo'n procent van wat gemeenten met lokale heffingen denken op te hellen. En dat is nog heel een romme verdubbeling ten opzichte dus van het Sienerlien. Dat we doen nog 3%. En Corine Hoeben van het Centrum voor Onderzoek van de Economie en van Lagere Overheden, die heeft dit al hier in kaart gebracht. Dus dat is nogal wat.
0: Zo.
6: Ja. Ja. Dan het tekort aan toeskendokters in Nederland. Wat hield dit vaker opvang ter meesting van boeten de Europese Unie. Komen onder andere uit Syrië, Zuid-Afrika, Turkije, Brazilië en Irak. Het aantal toeskendokters dat van boeten de EU naar Nederland komt is in 4 jaar meer als verdubbelen. Het liep de toeristenbelasting wel. Door blikken uit de cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Die om in Nederland als toeskendokter dat ze dan hier een werkje meiden, maar ze een vakbekwaamheid toetsen litten en de Nederlandse taal leren. En pas daarna komen ze in aanmerking voor een BIG-registratie. En is aardig wat belangstelling voor. Er werk je in totaal haast 2300 toeskendokters met een boetelands diploma in Nederland.
0: 2300?
6: Ja, haast ja. En eerlijks komen er gemiddeld 150 tot 1200 toeskendokters bij. En ja, het is een beetje pijnlijk, want dat komt omdat er vastzitter Hans de Vries van KNMT, dat is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de tandheelkunde, moelevol.
0: Zo, mooi scrabblewoord.
6: Ja, precies. En die zei, dan wil je gewoon te min toeskendokters opleiden. Er zijn meer als genoeg studenten die wel graag toeskendokter worden. Alleen er komen elsier meer dan 2000 aanmeldingen binnen. Maar een grutpaard wordt gewoon keer op keer uitlaten. Soms 3 keer op Riegen. En ja, dat is een beleidskeuze vanuit het ministerie van OCW. Er zijn te min financiële middelen om die Toskedokters op te leiden. En de Vries neemt het pijnlijk dat jonge mensen in de riegen steken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat kosten ook een belangrijke rol spelen. En het ministerie van VWS die zei nou dat er een heldere en zorgvuldige betingsten binnen voor Elsenier die mijn boetelands diploma in Nederland als Toskedokter onder de slag wil. En ze zullen nou ik zien dat het aantal opleidingsplakken dat nou wel eens net genoeg is. Maar dat met Nijdezimmer maar dat duidelijk worden. Ja, dat ben we nou. Dus kom maar op.
0: Kees onder bak.
6: Zeker.
0: Wat ik onder bak in is David Boa, die had voor 3 jaar een contract tekenen bij Cambuur. Hij groeide op in de miljoenenstad Rome. En vooral dat de komende jaren voor de, ja, net miljoenenstad, maar oud-culturele haatstad van Europa.
6: Ja,
0: Leuwert
6: Sassi is, ja.
0: Leuwert, uw collega Willem van Meldvoort, die een moeltje Italiaans spreekt. Dat doet er goed, dus Willem.
6: Ja, dat had hem daar met de Olympische Spelen in Milaan, had hem dat ik aardig wat opsmieten.
0: Ja, want hij had studeerd in Italië en ze had er die taal wat hem meegemaakt. Dochter Goert en daarom koerde Joost met een nieuwe onwens van Cambuur praten. En kennen wij dat WR litten? En ik jij hem hinkrijgt.
6: Ja, en dus hard is ik, want er binnen al aardig wat meldingen binnenkomen.
0: Nou, dan kist als de een waarneming die in haast ik nog even terug aan Moaasvogel, de 0620 Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen, door mij om de mooie prijzen.

Waarsvogel dus, nee, 0520, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of de Omroep-app. En dan doos mij om zo'n mooi t-shirt, een eyewekker of een thermoscanner. No rain me in. No.

0: duet tussen Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In. Het is wel gast weer jouw beachten. Zult eerst haar oer Cambuur.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Want bij Cambuur kennen er dan wel wat spielers bij. Dat is de opdracht van de technisch directeur Lars Lamboy. Ik word ondervinding zie je de layouters nog. Want de competitiestart is nog net zo geweldig. Twee wedstrijden spelen 0 punten. Maar er is toch nog vertrouwen. En er binnen weer wat tekenen om de horizon dat het misschien toch goed komt. Want ja, het seizoen is nog lang. En een van die tekenen is een nieuwe speler die het vertrouwen hierbij tekenen had. Dat is David Bua. Die komt door vanuit Italië en die materiaalders helpen om in de Eredivisie te blijven. Dus verslagjouwer Willem van Meldvoort, die sputst de nieuwe speler.
3: De training bij Cambuur is in volle gang. Maar de nieuwe onweest, David Bua. Een Italiaan. Bennen in Rome, maar nou is de 24-jarige... In Ljouwert.
4: Sinceramente no, maar ho visto un po'
5: della città. Nee, ik wil jou eerlijk zijn net, maar ik ga een tocht door de stad maken en een stuk zien. Het is heel mooi rustig en dat bevalt mij wel. Het is een groot verschil met Rome, want dat is een miljoenenstad. Maar ik zal me hier rap aanpassen.
4: Sì, però mi sto trovando bene ora.
3: Bua had een Italiaanse mem en een huid uit die voorkust. Hij wie in Italië een groot talent. Hij speelde bij de jongeren van AS Roma en het Italiaanse Overtal. Maar hij brutst neer terug in het eerste. Daarna speelt hij jaren op clubs bij legere niveaus. Na al die tijd in Italië volgt nu de oerstap naar Nederland. Hij moet Cambuur helpen in de Eredivisie te bloeien. Bua is een verdediger.

0: voor het voetbal.
1: Il papa. Sì.
2: S'noi speelt het Cambuurtje in Feyenoord. Maar of Boua erbij is, dat is de vraag.
1: Al 100% no, maar sto bene.
0: Ik ben nog net 100% fit, maar ik kan wel spelen als het mat. We moeten even zien hoe de komende weekend de trainingen gaan. Maar mocht de trainer mij nodig hebben, dan steen ik op het veld.
1: Quindi quando il mister mi chiamerà, sono pronto.
3: David Boua, onthoud die naam. Hij tekent vertrouwen hier bij SC Cambuur.
4: Joerts bij Omroep Friesland.
5: Ja, Zipbal.
6: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
5: Nog een keerske van oor.
4: De PC in Weidem.
5: Ja.
6: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
5: Wat een oorwinning.
4: En voor 12 uur al ik live op televisie.
7: Dit jaar gewoon niet in de droom.
6: Simmer in Friesland.
8: Wij willen wij.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
14: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Leren mediteren, zen.nl.
14: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Hey Remon!
18: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Hey,
18: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
2: We zijn alweer Roede Helte, want het is 1 minuut hoe Jalwe achten. Hij is het hier van het Nijs Zuid-Friesland, Fijke Wouda, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. De provincie Friesland met het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen afwijzen. Oors volgt op 2 september een actie bij het provinciehuis. Dat werd juist onduidelijk op een bijeenkomst met meer dan 1100 boeren in Waasterzweeg. Bijeenkomst werd georganiseerd door Farmers Defence Force, Agractie en het Dutch Dairyman Board. Melkveehouder René Otten van de organisatie luidt uit wat de stikstofplan voor de boeren budgetten.
4: Er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere de zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
3: Telefoonnummers van de vleerbasis in Ljouwert hebben een aantal dagen te zien west in een online video van Luchtverkeersleiding Nederland. Podcastmaker Menno Zwart ontdut de fout, schreef de Ljouwerter kranten. Zwart is vleertuigkender en journalist en vertelde erover in zijn podcast The Mike High Club. Het gaat om 088-nummers die te zien wienen in een video van de serie Op de Radar op YouTube. De beelden ben intussen offline hellen. Een trede van de 100 gymnastiekverenigingen in Friesland kampt met een tekort aan trainers. En dat had grote gevolgen. Niet alleen voor de band die het net langer gymnastiekje kennen, maar ook voor de vereniging zelfs. Ledencontributie is de wichtigste bron van inkomsten en die droeg het op om te lessen net teruggaan. Alle Donker van Sport Friesland zei dat de situatie net goed is.
5: Grote clubs zitten wel echt te stoeien met hoeveel trainers kunnen we helpen. Nou, ik ben vaak jongens geworden, dus dat ben wel de uitdaging waar mij te meiden naar. En ja, de Lietse dorpen krijg ik steeds minder clubs. Dus ja, minder vrijwilligers, minder clubs. Nou, dat had er wel mij te meiden dat we over heel Friesland deze uitdaging moesten.
3: Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro

0: Loeken voor het omkeepje van 450 hectare aan landbouwgroen. De provincie wil die groen inzetten om meer natuur aan te lezen, de stikstofproblematiek aan te pakken en als ruilgroen broeken voor boeren die bij kwetsbare natuurgebieden werken. Nevens de provincie is groen ook vaak de ontbrekkende skekel om terug te pakken in objecten zoals de waterkwaliteit, natuurbestel en het bieden van toekomst aan de landbouw.
1: Dankjewel Feike. Meer nijs kunt altijd nijlezen in uw app en ook op omroepfriesland.nl. Aansen hier op de radio, het waar.
2: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages on het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
3: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's, is de van Elsenie.
4: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
4: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.
6: Friesland van de Mol.
7: Mijn Harm Wijstra.

0: Dit is nog Jochen Oere, Friesland van de Moon. Mooi dat je erbij bent. Als dan hebben we toe, hield het meer zin die in Jermoed zitten. En daarom kun je geen squalspullen aanschaffen. En we binnen op de haven van Schiermonzee, want daar is het vernijde havenkantoor klaar voor de opening, de officiële opening. Als dan hebben we contact met de directeur van de Veertje in Ster. Maar eerst joggen we in het waar. Dan doen we met Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ik ga het even op de thermometer zien hier bij het Omroep Friesland terras. We tikken de zonnetje graden nog.
1: Nou, dan zit je maar warmtjes bij, want in de Lemmer is het een graadje minder warm.
0: Ja, dus,
1: ja, het is ongelooflijk. Nou, de temperatuur is kwaad wijzen, die schommelt eigenlijk door de provincie heen en staat rond de 16 ont 17 graden. En de delslaghoeveelheden die binnen nog bescheiden. Bakkenveen 1,6, Friese Pjellen een orel en in Grauw 0,4 mm. Ja, en ik zie het even te zien naar de waarkaart van een week waarom. Dan denk ik, jongen, dit maakt het waar nou zo leuk en interessant, want we staan er heel oors voor. We ben Joert, hebben les van een steuring die sloekt in de mand die langs met eerste die jouwt dus rijwetter en er komt een paar millimeter uit hek het op. Later in de morgen dan wordt het stadig van droeger en dan hebben we vanmiddag een afwisseling van zinnen en nog een paar buien en dan kan de temperatuur nog opbrengen naar zijn jongetje om 20 graden. Nou, later in de middag denk ik dat het sowieso wat droeger is en dat we tijdelijk wat op wat geniertje kennen van de zinnen. En dan is het wachtje ik nog een gedeeltelijk droege jongen. Komen de nacht weer op een nije trog met buien. En deze buien die ontstaan omdat de boppenloft ook wordt. Ik ken dat jouw het vannacht buien die letter in de nacht mogelijk mijn tonger en ik een per windjetten vooral op het water hoe dat gebeuren kennen. En de temperatuur die zat je naar de 14 graden. Dus wat een zuterige wijze de morgen. En met je mij een knipje van de zinnen en jon droeg en vannacht weer buien.
0: En hoe is het morgen dan?
1: Morgen, dan krijgen we dus echte meidje met de koude boppenloft. Die wordt nog wat kouder. Dat betekent dat de buiengiet toeneemt. En die lucht die nou nog min op 4,5 kilometer naar rond de min 14 is, die zakt naar min 18, min 19 graden. Nou, in combinatie met warme wetter krijgen we dus morgen absoluut een onstabiele dag met pittige buien. Weer van sommigen met tonger. En die windjitten, dat zou ik samen kennen, want er is echt een onstabiliteit. En de temperatuur, die zullen dan morgen, zo'n 20 graden. Hè, die denk ik, 21 graden, maar dan moet de zinnen was in best wel. Ik heb erop morgen onstabiel waar en voor de natuur een gouden dag.
0: En de dagen daarna, van de kroepen, we zijn naar het weekend daar?
1: Ja, nou ja, in het weekend kroepen, dan word je eigenlijk groepen dat wij weer mooi waren. Hè? Ja. Zo werkt dat vaak.
0: Ja, maar zo werkt het net dus.
1: Zo werkt het net helemaal. Nee, want nadat we de tongenjant, dan hebben we op vrede nog altijd te krijgen met die koude boppenloft. En ja, dat warme wetter, dat is een prachtige energie om buien te creëren. Dus ik vreed, hoor het zeker net droeg. We hebben net zinnen, maar ik er nog buienactiviteit en mogelijk ik nog maar een klap tonger. Temperaturen die rennen dan op naar zijn 20 graden. Dat is voor deze tijd eigenlijk best wel bescheiden. En de wind is matig uit west-zuidwest. Nou, als we dan de vreedhand hebben, dan zoek ik toch even naar dat weekend. We hebben hen geroepen. De sneeuwen, dan kroept er een hege drukgebied vanuit het westen wat naar u staat. Dat betekent dat de scherpe kantjes van de kjeld in de bopperlucht wat afneemt. En dat er zinnen wat meer rond te krijgen, maar er nog steeds een bui vallen kan, met temperaturen van rond de 20 graden. De wind is dan meest westelijk en matig van kracht. Nou, en dan snijden, dan komt het hege drukgebied kroep nog wat meer naar u staan en dan kan het nou op een enkel lichtbuikje naar droog bloeien. Nou, ja. Wat vinden we daarvan?
0: Ja, nou ja, dan maar positief zien het als hebben.
1: Assa is toch. We moeten gewoon even doorheen. En nogmaals, we hebben allemaal de natuur heeft het nodig. Dus we moeten het maar even accepteren.
0: Zo is het. Een noffelijke dag.
1: Een noffelijke dag.

0: of twa, of drieën. Maarten, Bounty Hunters Jerst.
1: De exacte tijd is...
0: 20 minuten van 8 nog weer.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Hield dit meer gezinnen die zitten in Jermoede. En kunnen daarom haast geen squalspul aanschaffen. 60% had geen geld voor een dure laptop. En vaak kan direct net in zijn squaltas of gymkleren gekocht worden. Dat toch blikken uit landelijke cijfers van de stichting Armoedefonds. En in uw provincie is de neet betieren heeg. De stichting Leergeld met drie oordelen in uw provincie. Die springt dan vaak in de bres. Bij financiële help. Petra Huisman is van Leergeld Bjout en omkrieten. En vertelt hoe belangrijk het is dat zij er binnen.
3: Vorig jaar hebben we zo'n 15.000 aanvragen toegewezen. Dus dat is best wel een hoop.
4: 15.000, dat ben je meesten een gezin waarvan de financiële middelen net zodanig binnen dat ze die zelf keepje kennen.
3: Ja, klopt.
4: Ja, wat voor zaken praten we eigenlijk precies hoor? Wat er dan kocht worden, wat ze in de betelling kennen?
3: Nou, bij ons gaat het natuurlijk, wij hebben heel wat wat je kan aanvragen bij ons. Maar voornamelijk nu schoolspullen. De schoolspullenpas, dat is zo'n actie die geweest is, net afgelopen. Dat is wel jammer, want de scholen zijn net begonnen. Maar je kunt ook bij ons een laptop aanvragen. Of een contributie, of een fiets om naar school te gaan. Of zwemles, zwemdiploma.
4: Ja, ja. Ja. Je dingen die duur binnen, van heel veel mensen, ja. Te duur binnen. Kees, zeggen ze dat wat je honoreert, is, ik moet zeggen, als onvraag, als stichting Leergeld, dat eigenlijk nog maar een tipje van de ijsberg is?
3: Ja, zeker. Wij zijn ook wel een beetje het afvoerputje. Ik denk vooral bij ons is dat kinderen niet mogen lijden onder geldzorgen. En dat toch wel structurele hulp noodzakelijk blijft. Want financiële problematiek bij gezinnen is toch wel hardnekkig.
4: Ja,
3: zelfs als er werk is.
4: Ja, maar je biedt dan incidentele hulp. Is dat voldoende?
3: Dat zou je eigenlijk alle gezinnen moeten vragen. Ik denk het niet.
4: Nee. Je moet meer omvragen hebben willen. Stel ik me eens voor, waarom gebeurt dat net, denk je?
3: Nou, eigenlijk willen we natuurlijk helemaal geen aanvragen hebben, want dan is het hele probleem opgelost.
4: Ja, dat is de ideale wereld, maar die bestuurt helaas net. Ja.
3: Nee, precies. En veel mensen weten niet waar ze recht op hebben. Het is ook wel dat veel mensen heel veel schaamte hebben om het aan te geven dat ze een beetje hulp nodig hebben. Maar bij ons kun je ook voor even korte duur kun je bij ons terecht.
4: Ja, en is het ingewikkeld om te vragen? Want dat jest ik wel eens. Hè? Dat is, ja, dat is een woud van regels, westrogeen en maas. Is dat BMX zo?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Als je bij ons als nieuw gezin komt, dan komt er wel een intermediair. Die maakt een afspraak om even te vertellen wat het allemaal inhoudt. Wat je ze kunnen aanvragen en hoe dat in zijn werk gaat. En dan heb je eigenlijk alleen maar een inkomensgrens waar we dan mee werken en that's it. Dus ja. Het is niet dat je alle mappen of de papierenboel op tafel moet leggen en helemaal bloot moet. Nee.
4: Ik heb begrepen dat die inkomensgrens per 1 juli, dat kan me correct lien, wet verroren is. Waarom is dat eigenlijk?
3: Dat heeft gewoon met hoe het landelijk allemaal geregeld is. Voor meer informatie kun je terecht op de website. Wordt het telkens aangepast.
4: Ja, oké. Okay. En dan kan ik zeggen, wet die inkomensgrens ongeveer op zit, hè?
3: Ja.
4: Ja. Maar goed, Jim Soenaak wil meer omvragen hebben, willen, zodat je wat meer financiële help bieden kennen.
3: Ja, natuurlijk. Ja, dus kijk, kinderen worden beperkt in hun ontwikkelingskansen door armoede of dat er eventjes wat weinig geld is, dus zorgen. En dat veroorzaakt stress. Dus kinderen moeten gewoon lekker mee kunnen doen. En het is mooi dat wij een steentje bij kunnen dragen, zodat kinderen hun juiste schoolbenodigdheden krijgen en dat er genoeg te doen is dat ze gewoon een voetbal kunnen als ze dat willen.
4: Ja, en zwemles. Ik had ze belangrijk.
3: En zwemles, ja, superbelangrijk. Ja.
0: Zei de Petra Huisman van Leergeld Ljout, tjin collega Erik Enema. Soort reacties, joh.
1: De Maas! Wow!
0: Op uw Maasvogel, er zit een heel soort mensen in grote tonnen. Want als dan wordt er onder de tasjoch van een notaris wordt er in uithellen. Nou, het komt erop del, wij prikken gewoon in. En als hij opneemt, dan had hij het lok om de Maasvogel te wijzen.
5: Zeker.
0: Denk je, soort mensen die appen dan het wutje en daarna ben ze net meer bereikbaar. Want dan ben ze al op haar werk, bagelijks.
5: Ah, ja.
0: Daar heb ik lijst achter gekomen, want ik roep van, ja, maar telefoon wil in de gaten houden.
5: Tuurlijk.
0: Als dat werk zit en de basis een beetje streng, dan mij ze telefoon net meer in de gaten horen. Dan is het nog een verhaal.
5: Zelfs net voor de Maasvogel.
0: Nee. Albert doet mij, Annie doet mij, Ingrid doet mij, Tineke doet mij, Isbrand, Marta, Charlie en Jaap en Benen, Ali, zoog ik. Nou, een soort mensen die wel even mij doen om de mooie prijzen. En ik ga even zien, die Simmer in Friesland prijzen.
5: Ja.
0: Die Fiskerspet.
5: Ja.
0: En die Sinnebril en die plakt daartoe.
5: Ja.
0: Die lizen direct nog achter in het hoekje.
5: Ik zie ze lizen daar. Ja.
0: Dus die jou ook nog voort?
5: Nou, vooruit.
0: En Bouke Bijma, die houdt wel een beetje een toepasselijke invulling om die Maasvogel. Die denkt dat het een ladybird is.
5: Oh, ja, van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.
0: Ja, ja, die zien wij die LP.
5: Ja.
0: Die man met die grote zwarte snor.
5: Ja.
0: En wat had hij een stem, hé?
5: Oh, nou, dit is heel een whisky-trainer hier, denk ik.
0: Zo.

0: Lee Hazelwood. Jeremy Nancy Sinatra. Ja, ik zit hem te zien, maar ze hakken ook nog zo'n heel miljoen harkers per maand op de streaming. Hè, deze,
1: zo.
0: Deze twa. Nancy vanzelf, ja. De dochter van Frank.
1: Uiteraard, ja.
0: En Lee, wie ik een beetje de producer van alles.
1: Ja.
0: Pikzwart hier.
1: Grutte snor.
0: Een snor.
1: Ja.
0: En een stem. Dus hij is heel wat whisky erin.
1: Nou ja, dat mij haast wel als aan stem heest.
0: Ja, heerlijk. Wat mooi.
1: Jeugdsentiment.
0: Ja, he, dat is waar.
1: Nou ja, in mijn studententijd draaien we dit heel vaak in onze studentenhoes.
0: Oh ja, ja. Ah, ja. Nou, dan weer dat even genieten voor
1: dat. Het is net wat we daarbij dronken.
0: Ik ken weer schieten.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
0: Soort mensen die het wel even de Maasvogel winnen willen, Joert. Want Wietse die is erbij, Marijke erbij, Geert. Gary die zit nog heel tijd achter het redelint. Die zei vanuit mijn nest, stuur ik deze Maasvogel. Het hield toch eigenlijk net van mij, want ze mij dan het meidwam wensje dus wel een of kutstuurding. En jou even horen dat ze erbij is. Wie ben er ook bij? En die zei, ik ben zeker bereikbaar. Nou, waar weet wie bij Belly Verdij aasen waarom? Eerste orenzaken. Het Verdijde Havenkantoor in de Veerhaven op Schiermonnikoog, die wordt van de morgen officieel openen. Het gebouw is tagelijk bij de hellingbaan daar ompakt en met de chainsverlening verder verbeteren. Ik praat erover met de directeur van Wagenborg Passagierschansen, dat is Jiske Hollander. Een goeie morgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat is er krijgt vanuit onder dat havenkantoor?
4: Nou, dat is best een soort. Allereerst binnen het is Gruttewen. Er zijn tagongsporties kom. Dus eindelijk kunnen we ik uitchecken en inchecken op Schiermonnikoog. Dat is het enige plak waar we dat bij Wagenborg nog net kon. Maar ik denk haast in heel Nederland. Bij je reis ging je nog net kon. En dat is ik bijzonder. We hebben de minder valide voorzieningen gewoon volle beter maken. En dat wie heeg die het.
0: Ja, want je is eindelijk een heeg die het. Dus dat gebouw wie je bord onverneiging, daar ga ik wel in de gaten.
4: Nou, in dat opzicht. Ik bedoel, het leidde verder nog creëers bij. Maar het koe echt wel modernisering, gebroeken. En zeker dus voor gebroekers met wat, nou ja, oren neden, zees maar.
0: Ja, want hier je dan in het verliezen dan berjocht nu kregen dat mensen, ja, de verlet van hier.
4: Ja, zeker. Wij zijn natuurlijk, hè, wij worden altijd adviseerd toch onder andere een consumentenplatform die hier dan heel scoft hier die een punt maken van dat ze zo'n ja, eigenlijk maar wij gewoon bijvoorbeeld een minder valide toiletvoorziening wijzen op zo'n haven. Hè. Dat is gewoon ons heel ongemakkelijk voor mensen die dat nodig hebben. Nou, dat hier we net en nou hebben we het wel.
0: Dat is mooi. Ik zei het ook, de hellingbaan is onpakt. Wat is daar correct ongebeurd en wat is voor de mensen die het net begrepen een hellingbaan ik alweer?
4: Een hellingbaan is dus een opkom voor minder valide. Dus meestal mooi een rolstoel, meestal mooi een rollator of meestal mooi dennenwijn natuurlijk. Die moet ik in zijn havenkantoor komen. Dat havenkantoor looit heel heeg. Dat heeft natuurlijk een specifieke reden, omdat het gewoon af en toe onder wetten rint daar op de haven. Dus dat moest hegen lezen. Maar ja, toch dat wij verbouwden en toch dat wij de reizigers nou geleiden aan de ene kant in het kantoor en aan de andere kant Ruud, en dat werd te krijgen mooi die tagongsporties, ja, moesten we wel zorgen dat ze er aan die ene kant echt goed opkomen kon. En daarvoor weer een hellingbaan nodig. Maar dat mag tegenwoordig gewoon een soort eisen voldaan. Dus dat is nou een hele installage worden. Maar mooi, mag ik zeggen.
0: En dus kan er vanmorgen officieel openen worden. Hoe short dat programma er krijgt uit?
4: Nou, eerst mag natuurlijk iedereen die bij ons te gast is en net voor Schiermonnikoog komt, die mag er nooit daar. Dus we beginnen rond een uur of jouw over. Dat is de burgemeester daar, die zal een praatje horen. En dat vinden ik leuk, we hebben net alleen nog gewoon praktische dingen nog. Toen mag ik natuurlijk wat mooi wijzen voor het eeg. Dus we hebben een kunstenaar, een street artist, LJ van Tuinen, hebben vregen om daar een kunstwerk te maken. En die zal daar live om beginnen te jaren de burgemeester.
0: Dus het wordt live maken, dat is wel spannend dan.
4: Het wordt live in ieder geval starten, ja. Ja, ja. Ja, dat is spannend, ja, dat ben ik benieuwd naar.
0: En wanneer maakt het kleerwijs uiteindelijk?
4: Nou, het is een kunstenaar, die heeft wat vrijheid om het te maken, maar ik denk dat dat binnen een of twee mannen een heel eindwijze zeel. Maar vandaag, of hoe het beginnen werd.
0: Ja, het wordt een feestje, want ik begreep wel, je bent blij met het resultaat.
4: Zeker, het is gewoon echt een vooruitgang, maar wel zeggen ze, tagongsporties op Schiermonnikoog, dat hier voor de eilanders toch een bijzonder hiet, en die moesten er ook even aan wennen, maar noten het rint het denk ik hartstikke goed.
0: Ja, de passagiers hoeden net meer van de partij, het boordkaartje wordt net duurder razen.
4: Het boordkaartje wordt net duurder, dit zit alles bij de service in.
0: Joch, meisje er een mooie dij van, Jiske Hollander van Rederij Wagenborg.
4: Heel hartelijk dank.
3: Friesland van de Moor.

0: Desja, Austin, in Friesland van de Moorn. Het is haast 8 uur.
1: De media van de Moorn.
0: Nou, voordat we met Hilversum contact hadden, nog even contact met Feike, want die had een krant voor hem lezen.
2: Zit ik wat dichter bij als Hilversum?
0: Ja, gelukkig al. Kan die gewoon niet negen zien, maar kan corona uitzien.
2: Nou, inderdaad. Wetterskippen, die kende droegte net langer om. Dus groot het AD oer en ze praat met dijkgraaf Hein Pieper. Hij is van het wetterskip Rijn en IJssel. Hij zegt, ja, er moet een Europees actieplan komen. Bij meerdere wetterskippen is de rek eruit. En er moet heel rap wat verorien op het merk van wetterverdeling. In Nederland, maar ik in de Europese Unie. Dit is geen probleem dat wij als Nederland alleen kunnen oplossen. Ook andere landen waar de Rijn stroomt moeten maatregelen treffen. Ja, hij hekelt de rol van het regeer, vindt dat Nederland de Germoorland in actie komen maat. In Nederland schrikken ze nu pas wakker als waterschappen in het westen maatregelen treffen en de haven van Rotterdam wordt geraakt. Dan hebben ze ineens oog voor de droogte en de situatie in de Rijn, terwijl wij hier al jaren voor waarschuwen.
0: Oh, je zit
2: wat bekend voor, dus op de Rhône-Stad.
0: Je zit wat onder wat in meer plakken lippert.
2: Ja. Nou, hij zei er moet een soort van twadde IJsselmar komen bij de Rijn, zodat we de wetter in opvangen kennen.
0: Ja, we hier voor een week een man, he, die natuurman, die zei, ja, dat IJsselmar, dat is een beetje de Rijntonnen van,
2: ja.
0: Van het noorden.
2: Dus hoe dus
0: een twadde maar.
2: Ja, maar ja, hij zei, ja, dat wordt het even vanzelfs, voordat dat er is. Ja, en dan gaan we even op vakantie, want als we op vakantie binnen in het Boeteland, ja, gewoon bij zijs van, we gaan naar een museum. Maar wist wat heel die populairder wordt? Die grote supermerken in Frankrijk en Spanje.
0: Oh, die hele grote, ja, als je warenhuizen bent, hè?
2: Die gigantisch. Ik meid het zelf, ik wil graag even omstruinen. En dan schust hij de eer en uit. Ik meid het eten en alles wat er tentoonspreid wordt. Het is echt, ja. En een heel soort meesting die doet dat ik. En ja, vanzelfs is daar een consumentenpsycholoog voor. Hij neemt de hang naar buitenlandse supermerken logisch vanuit het tjengen van hedonistische adaptie.
0: Nou.
2: Tja, nou. Ik viel me niet zo heel die. Nou, een hedonist. Nou, bij onze supermarkten kennen we het assortiment wel. Dat vinden we saai, veel saaier dan onze smartphone, waarop we continu iets nieuws zien. In het buitenland is daarentegen alles nieuw. Schappen vol verse prikkels. Ons brein wil telkens nieuwe dingen ontdekken. Die nieuwsgierigheid kan op allerlei manieren bevredigd worden, ook door naar de supermarkt te gaan. Ja, het is vergezen, ik nou een keer. Tenminste, als net al te volle kerpers.
0: Kerst er vergezen
2: ombrengen. En je brein is nieuwsgierig, maar ook lui. Je loopt langs de schappen en al dat nieuwe komt zo naar je toe. Zelfs op de markt moet je meer doen. Praten met de koopman. Een schap zegt niets terug. Dat maakt het heel laagdrempelig. Ja, soort mensen vind ik dan ook wel een beetje spannend om dan in Frans of Spaans wat zissen te maken.
0: Ja, dus ik is het vrij wat onder.
2: En in zo'n grote supermerk, denk ik, is het vrij om struinen.
0: Wij struinen even richting Hilversum. Dat is een minuutje, dan ben we er. Ja.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
7: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
6: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is alweer 6 minuten nu 8. De laatste uren van Friesland van de Moorn. We hazen contact bij Weidem. Want daar staat Joert de 50ste Fralius PC. Dan hebben we toen Keertsen vanzelfs op het programma. En er is aan zijn muziek van Alex Warren.
8: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Kom op 12 maand augustus naar het Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijk. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
5: Friesland van de Moorn.
1: Met Harm Wijstra.

0: 08 met Alex Warren en de Fever Dream.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mai Harm Wijstra.
3: Hoe zorgen we er met elkaar voor dat vrouwen niet meer de kans lopen gedood te worden door hun eigen partner? Want daar hebben we het over.
4: In Dokkum is de expositie Femicide Iepenen. Die in mei wil de gemeente Noord-Rijs Friesland bijdragen om bewustwording van femicide en het peteren hoe geweld zich in vrouwen op gang houden. En Keert Vriening Nijkriging Weidem is Joert voor de 50ste keer gastheer van de Vrolies PC. We zoeken aan ze van Rut op die dij met uw collega sportverslagjouwer Helco Broersma. En Feike Wouda zit ook nog heel dit in Jonke mei. Goedemorgen, Feike.
5: Ja, goedemorgen. Het kabinet heeft er spiet van dat het de Tweede Kamer net eerder informeerd had over het veromvinden van zijn datakloers met miljoenen documenten, het taslagerskandaal. En de Duitse grenscontroles, ja, net sinds de alle kritiek uit Nederland, wij, die gingen gewoon verder.
2: Goedemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
4: Eerst het waard in het kwart nomen en Sibbele Waaier. Sibbele, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Het is eerst bewolken en reinig. Letter in de maandtijd starig ontroer. Van de midden een afwisseling van zinnen en nog een paar losse buien. De temperatuur in het op naar maximaal 20 graden. Zuidwesten ontwestenwind is zwak ontmatig. Komende nacht komen de naaie buien. Mogelijk met een klap tonger en windschitten. De minimumtemperatuur let om de 14 graden heen. Morgen heeft te krijgen met een onstabiele streming met een afwisseling van zinnen en buien weer van gewond met tonger. De west-zuidwestenwind is meest matig. Tussen de buien terug wordt het maximaal 20-21 graden. Meer over het waar, oer en jaloer.
4: In het gemeentehuis van Dokkum is de expositie Femicide Iepenen. Daarmee wil Noord-Rijs Friesland bijdragen om bewustwording van dat thema en het peteren hoe geweld zich in vrouwen op gang houden. Femicide is het deden van vrouwen omdat ze vrouw binnen. Meestal is het toch een partner of een ex-partner. En de reis in de expositie van Stichting Open Mind houdt een gezicht aan slachtoffers van femicide. Persoonlijke verhalen komen naar voren in de expositie. Een van die verhalen is van Marianne Stoppelenburg. Ze had haar bord verdiepen in alles wat met femicide te krijgen had. En ze wie ook bij de opening van de expositie in het gemeentehuis. Esther Bethlehem van RTV NOF die vregen ons Stoppelenburg eerst wat zij nou krijgt onder femicide versteert.
3: Er zijn allerlei definities. Wat het meest gehanteerd wordt is dat het vrouwenmoord is. Moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Daar heb ik zelf al een beetje moeite mee met die definitie. Want hoe kan je vaststellen dat een man zijn vrouw vermoordt omdat ze een vrouw is? Dat is een beetje lastig. Maar kijk, het gaat mij niet om definities en ook niet om cijfers. Het gaat erom hoe zorgen we er met elkaar voor dat vrouwen niet meer de kans lopen gedood te worden door hun eigen partner. Want daar hebben we het over.
7: Ja, en in ieder geval om die bewustwording te creëren is hier nu een tentoonstelling over femicide. U heeft ook uw persoonlijke verhaal hier gedeeld. Want wat is u precies overkomen?
3: Heel kort gezegd is het zo dat mijn dochter in 2019 een relatie is begonnen met een man waar ze 5 jaar lang een relatie mee heeft gehad. Mee is getrouwd, mee is gaan samenwonen en samen een kind hebben gekregen. En hij heeft haar na 5 jaar op 5 mei 2024 gewurgd en daarna zelfmoord gepleegd. Waardoor hun kind zonder ouders is achtergebleven. En dat is mijn grootste zorg.
7: Ja, en u deelt dit verhaal hier ook bij deze tentoonstelling. Waarom vindt u het zo belangrijk om dat persoonlijke verhaal hier zo kenbaar te maken?
3: De belangrijkste reden daarvan is dat ik zelf eigenlijk niets wist. Vrijwel niets wist over femicide, over intieme terreur, dwingende controle, rode vlaggen. Ik had daar eigenlijk nog niet van gehoord voordat mijn dochter overleed. Daarna ben ik me daarin gaan verdiepen. En zoals gezegd heb ik er nu inmiddels mijn werk van gemaakt om te delen wat ik allemaal geleerd heb sinds de dood van mijn dochter en wat ik zo ontzettend graag had willen weten voor die tijd. Ik wil niet zeggen dat ik haar had kunnen redden, want dat is ongelooflijk moeilijk. Maar ik had wel anders gehandeld. Als ik de kennis had gehad die ik nu heb en die ik nu dus, ja, daar heb ik mijn missie van gemaakt. Om dat te delen met andere moeders en oma's en zussen en vaders en broers. Om hun eigen familieleden te behoeden voor zo'n drama.
7: En u zegt, als ik anders had geweten, had ik ook op een andere manier gehandeld. Wat hoopt u dan met deze tentoonstelling te bereiken bij de mensen die hier langskomen?
3: De twee belangrijkste punten die ik overdraag zijn ten eerste dat jij en ik als burger veel en veel meer in een vroeger stadium kunnen waarnemen en ook kunnen doen. Want we zijn nu een beetje gewend aan het idee dat hulpverleners, politie, justitie, die moeten ingrijpen als het misgaat. Maar dat is vaak veel te laat. Dan is het geweld al enorm geëscaleerd. Dan is er haast geen redden meer aan. Dan kunnen we natuurlijk iemand opvangen en in veiligheid stellen. Maar als we dan alleen ons beperken tot straffen van de daders, ja, dan komen we niet verder. Dus jij en ik kunnen in een vroeg stadium wat zien en iemand aanspreken en kijken of je wat kunt doen. En waar de oplossing in mijn visie zit, is bij de pleger. Als we geen effectieve hulp op touw zetten voor plegers van geweld, en dat kunnen mannen zijn, meestal mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn. Als we plegers van geweld niet op een effectieve manier kunnen helpen, dan kunnen we dit probleem nooit oplossen.
4: Zegt Marianne Stoppelenburg, haar dochter Sandra, wie dus het slachtoffer van femicide. Mevrouw Stoppelenburg, wie juist op de opening van die expositie in het gemeentehuis van Noord-Friesland in Dokkum. En die expositie is nog rond heel wijs september op werkdagen te bezien.
2: De media van de morgen.
4: We hadden de klokken even wel liek zetten, want ik krijg wat berichten van wist niet net dat het 8 uur weer feiken. Dat wisten wij wel.
5: Wisten we wel.
4: Maar wij woonden nog even in de kranten zien.
5: Uw enthousiasme. Ja. Dan,
4: dus moest ik even de wekker zetten dat we op die ja. We kleer binnen om 8 uur. Dat iedereen net van slag is. Want
5: nee.
4: Friesland is een beetje van slag. We wien even 3 minuten oertier.
5: Dus had je nog wat te letten op het werk komen, dan kan je altijd zeggen, ja, het leidt nog nummer op.
4: Ja, die harme feiken is
5: ja,
4: schuld.
5: Ja, precies.
4: Nou, excuses.
5: Ja, dat zeker. Nou, dat had het eigenlijk. Kabinet, ik het dat ik zijn excuses. Ja, ze hebben er spijt van dat het de Tweede Kamer net eerder informeerd heeft over het veromvinden van een datakloes met tiental miljoen documenten over het taslagenschandaal. Schandaal. Ja, dat antwoordt het staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Financiën op Kamervragen. En tegelijk jou is ik omdat er geen opzet was het om informatie achter te houden of belastingplichtigen te dupieren. Maar ja, die informatie over die datakloes, die weer eind juli 2024 wie die al bekend bij de kabinetsleden. Maar ja, die biechten dat pas ouderen april, biechten ze dat op. Dat is een grote samenleving documenten ontdutsen wie. En ja, die hier zijn ze ook inbracht worden maten bij de parlementaire enquête over die taslagenaffaire. Maar die wie in 2024 al ouderen. Dus ja, en een meiwerker van de belastingdienst die wie al in 2022 op de hoogte van het bestaan van deze datasameling. En op dat moment waren ik nog stikken samelen voor die enquête. Dus hier nog mijn naam worden kent. Maar ja,
4: ja,
5: had je het net weten, of had je het net naar boeten brengen, je weet het wel, maar je brengt het naar boeten, dan ja,
4: dan wordt het even verhaal, ja.
5: Ja, precies. En de Duitse grenscontroles, die worden met 6 maanden verlengd, in elk geval heel maart 2020. En dat het de minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken, mag ik zeggen. Het op mij deelt onder de Europese Commissie. En ja, hij had het onkundige. Ik al hen naar de onrest in de Spaanse enclave Ceuta. En daar hebben we nou, 80.000 migranten bezochten toen om vanuit Marokko die Spaanse enclave te bereiken. En ja, de ontwikkelingen aan de Europese buitengrenzen laten zien dat het indammen van illegale migratie nog steeds controles vereist. Die binnen al zo'n 2023 binnen die inviert. Ja, het al meerdere ongelokken het dat laat. En daar ben zelfs ik al deren bijvallen. Nederland is dus ik full chin op deze controles. En ze zeggen ja, door die ongelokken en ik het oponthoud, dat veroorzaakt het elke dag weer files bij de grensovergang. Maar ja, van september 2024, want januari is dit jaar, het de politie, de Duitse politie, bij de grens al 68.000 illegale migranten tjenholden.
4: Dat is nou zien.
5: Dus ja, je kan wel zeggen, het docht wel van tuten die reclames. Reclames, die, die acties. En ja, het is kennelijk toch nodig.
4: Ja, maar zo'n oantal.
5: Nou, dat is net niks.
4: Nee. We moeten gauw verder, hè? Want,
5: ja, nee, ik hoor op.
4: We moeten tier in helje. En als nou op A32 riest, vanuit jouw 18 jaar vind je, ja, dan haast even pech. Want er is een stikkende vrachtauto. Dat is in de richting van Grenzen 30 is de verbindingswij der dicht. Op het knooppunt bij Jereveen. Op de A-zone is dat. Dus hard en rekken mij als de onderwijs bist. Als we dan weer in Weidem. Zie ik contact met collega Helco Broersma, die wordt de 50ste Vrouwelijks PC. Vanzelfs op de radio hier heel duidelijk te volgen. En van 12 uur van midden op televisie?
5: Ja, 12 uur van midden.
4: De beelden ik op televisie vanuit Weiden. Eerst gaan we naar Polen. Ja, ik ga die plaat een paar keer al draaien.
5: Oh ja.
4: Simmer hit uit Polen.
5: Heerlijk.
4: Ja.
5: Ja.
4: Van Kuba i Kuba.
5: Ja, maar dit is echt zo'n heerlijk relaxte plaat.
4: Stiekem
5: hier later.
4: Jazeker. Ja, zeker.

0: is een grote hit op dit stuit in Polen. Wat er Gries draait op de radio. Ook zelf ondervinden doe ik een paar weken geleden in de landweer. Kuba i Kuba en Stigni Lato. Jij is in Friesland van de morgen.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, de simmer in Friesland. Het waar lid het wat afwitten, maar er is nog eerst een prachtig evenement wat bij die simmer in Friesland past. Dat is de Vrouwliers PC. De keertvereniging van Weidem, die is hier voor de 50ste keer gastheer van die Vrouwliers PC. De jubileumeditie dus. En ja, sportverslagjouwer Helco Broersma, die de hele dag ook bij voor Omroep Friesland. En we gaan al even contact met Helco. Helco, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Harm.
0: Ja, dat doet Polverpatoeren mij. Ja, de eerste omloop is voor Nijskerig, hè?
3: Ja, dat misschien wel een voordeel voor de nieuwe kreeg, dat de mensen voor vandaag te plak zitten matten. Want het waren Rutte favorieten, maar hebben zo laten aan om de man die omdat ze voor vandaag schimmel kon matten. De Rutte favorieten binnen Louise Krol van Rensje McGeest, Jeanette Wienia en voor Rensje is Jeske Terpstra van Jeske Rijn. Nou, Louise heeft 3 keer die vrouw die speciaal won, maar Jeanette 4 keer. En ze hebben beide al een keer koningin in de West, Jeanette 2 keer. En ze matten zien Larissa Smink, Anouk Smink, die komen beide van Makkum en Senne Itzadi. Aan de sneeuwen we in zo'n is wie de generale repetitie. En toen stonden ze in de finale Schimmel Koort. Het was een hele spannende strijd. Eerst maar een vastsprong voor de partij van Lara en Smink. Maar uiteindelijk won Louise Krol, Jeske Terps en Jeanette Wienje de partij. Er zijn halve vrije formatiepartijen in Westen. Hebben ze zo'n van won. De partij van Lara en Smink won 2. En de andere kanshebster is Annette Hama en Gerda Ligema en Nijholt. Die won in 2024 met Louise Krol en Jeanette Wienje de PC. De nieuwe rekken zijn geblesseerd. En uit het partij. En achterin is de Jenny Terpstra uit Mantrum. Die heb ik wel kans, die kunnen we wel verrassen. Maar die moet eigenlijk als nummer 1 en 2. Ik voort dadelijk aan de bak zien Iris Veldman, Rex Winia en Jeldo Koopmans. Dan kan je zeggen, het onderste blokje, dat is mooi dat je daarin zit. Dan heb je kans om via een steen het nummer de finale te hellen. Nou, die jou toch de meeste kans van Anne Enema van Sijs Wierum, Iris Oosterbaan van Snits en Vierde de Vries van Greens, die haar laatste vrouwelijke speciaal keerst. Maar ze moet wel oppassen, denk ik, op het tweede list, dat ze de eerste list omloop winnetje Gerberg, Koster, Rix Blanke en Noelle Hiddinga. Ja, die Ferrari PC, de 50ste editie. Nou, er zijn heel wat evenementen al west. Sneuwen we dus dan die generalen daar in Swijs. Die vereniging bestuurt trouwens 124 jaar. Snijden een gigantische reunie van oud-keertjes die Dalia Maidi in hebben de PC. Er winnen dan meer dan 1200 deelnemers. En daar is ook het boek ja, op eigen kracht is daar presenteerd. Ja, Kerst zou zo nemen, een keertsbibel. Met anekdotes, uitslagen, prachtige foto's, de hele historie van het keertsen. En waarom op eigen kracht? Omdat de vrouwen zelf bevochten hebben dat het keertsen van vrouwen ik op elkaar is komen te steen. In Jotje Sand, dus die eerste PC. Toen werd een vrije formatiepartij. Maar Janneke Pagels, Hilde Achenbach en Houtje Roden, dus als winnaressen. Daarna had het een schoftron en Latje West. Maar ja, eigenlijk moet een vrouwelijke PC vrije formatie worden. En dat waren het ik al rille gauw. En Afke Hielkema en Manon Scheepstra binnen eigenlijk, ja, kan je zeggen, 2 vrouwen die het vaakste doen hebben. Zij toch net meer mooi, Manon Scheepstra, die vorig jaar nog wel, het nog wel een pik in mij, die een comeback. Maar zij is nou taskkoster, denk ik. En ik, die andere vrouwen die het altijd mij die hebben, die zullen jullie wat extra onwijzig wijzen. Omdat om die editie heen natuurlijk van alles, die 50ste editie van alles bouwt is. Ja, voor de Sminken, om het samen te zeggen, Larissa Smink en Anouk Smink, is het nog een bijzondere partij. Want zoen ze winnen, dan krijgen ze de zilveren wimpel. Dat is bij Vrouwelijks Keertsen, wat je winnen, de Oud Meijers, die is in Hitsum. De Jong Vammen in Mantrum, de Boomspartij en de PC. Dan hij dus voor jouw voornaamste partij won. En er zijn maar 8 vrouwen in nota die daarin slagen binnen. Onder andere ik, Jeanette Wienia en Gerda Liekema Nijholt. Maar ja, ze staan wel voor de regentaak om in de eerste omloop te winnen van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Wienia. Die zijn absoluut favoriet. Ze moesten in het begin van het seizoen een beetje op gang komen. Maar daarna pakten ze haast heel te winst. Maar misschien, waar weet, ben ze op de eerste omloop het beste te pakken. Ja, hoe is die Vrouwelijke PC eigenlijk ontstaan? Nou, de Vrouwelijke PC heeft al een heel lange traditie. Over 2 jaar besteedt die 174 hier. Maar toen zei men, we moeten echt wat voor Vrouwelijke doen. En met name Jan Suijerveld in Weidem. Die zei, we moeten iets opzetten. En voortdurend ik maar PC nemen. Nou, wie vanzelf is. Ik wil wat juist dan zeggen, maar uiteindelijk is het nog helemaal geaccepteerd. De 50ste Vrouwelijks PC. Hij wordt echt in het rietje zetten van Malis PC, Vreulen en die Vrouwelijks PC. Dus als laatste in de Riege. Hij valt nou boeten de grote vakantie. Maar ik denk dat er hier wel een soort publiek komt. Omdat het vanzelf de 50ste editie is. Iedereen wil een warmmaatje. En de loting, ja, liek het dan ongunstig. Maar ik wil gunstig omdat je er voort en dadelijk bijwijzen moet om het goed te volgen. En te zien hoe de favorieten het in de eerste omloop schimmelkort door. Dus daar wie die vastzitter Foutje Touring, ik wil blij mee. Want Weiden verzinnen het. En ze hebben het prijsgeld extra omheen gehoord. Er is goed voor 4400 om prijs te verzinnen door de drie toeren. Dit aan het eind van de lange keerts nou ja, voor de tenten staan. En dan is ik de grote vraag, wat de koningin. Misschien valt je net in je haarzelf wel op. Het is een partij die het om alle hoeren uiteenzet op het mooie, smoeke keersveld erin worden. En maar die tjerken daar op de achtergrond als ze op het dorp onrieden komen, just, is een heel mooi plakje. En misschien wordt het wel een historische dag, maar een verrassing. Maar ja, dat is keertsen.
0: Ja, nou, we zullen al je volgen van al hoeren hier op de radio. Helco, een hoffelijke dag, hè?
3: Ja, bedankt. En jij maakt nog verder.
0: De hele dag is het te volgen hier op de radio, de Vrouwjes PC. En ook via de liveblog in uw app en op de website. En van 12 uur, ik zei het al, is het ek te zien in beeld op de website, app en ek op de televisie. Het is Hastie Alvignon, het Nijs uit Friesland komt er aan.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Hey Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is 1 minuut oor Jalpen Joon. Dit is het Friske Nijs met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. De provincie Friesland had het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen afwijzen. Oors volgt op 12 september een actie bij het provinciehuis. Dat werd juist heel duidelijk op een bijeenkomst met meer dan 1100 boeren in Waasterzweeg. De bijeenkomst werd georganiseerd door Farmers Defence Force, Agractie en de Dutch Dairyman Board. Melkveehouder René Otten van de organisatie leidt uit wat het stikstofplan voor de boeren budgette.
16: Er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere de zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
15: Telefoonnummers van de vleerbasis in Ljouwert hebben een aantal dagen te zien west in een online video van Luchtverkeersleiding Nederland. Podcastmaker Menno Zwart ontdutst de fout, schroot de Ljouwerter kranten. Zwart is vleertuigkenner en journalist en vertelde daarover in zijn podcast The Mike High Club. Het gaat om 088-nummers die te zien wien in een video van de serie Op de Radar op YouTube. De beelden binnen intussen offline hellen. Een tredde van de 100 gymnastiekverenigings in Friesland kampt met een tekort aan trainers. En dat had grote gevolgen. Net alleen voor de band die het net langer gymnastiekje kennen, maar ook voor de vereniging zelfs. Ledencontributies, de wichtigste bronnen van inkomsten. En die droeg het op om het lessen net terug te gaan kennen. Alle Donker van Sport Friesland zei dat de situatie net goed is.
17: De grote club zit wel echt te stoeien met hoeveel trainers kunnen we helpen. Nou, ik ben vaak jongens geworden, dus dat ben wel de uitdaging waar mij te meiden naar. En ja, de Lietse dwarpen krijg ik steeds minder clubs. Dus ja, minder vrijwilligers, minder clubs. Nou, dat had ook mij te meiden dat we over heel Friesland deze uitdaging moesten.
15: In het gemeentehuis in Dokkum is juster de expositie Femicide openen. Hiermee wil de gemeente Noord-Friesland bijdragen aan de bewustwording van femicide, het deedzien van vrouwen om zijn vrouw binnen. De reizigende expositie van Stichting Open Mind jouwt een gezicht onder de slachtoffers van femicide. Marian Stoppelenburg had haar de bot in verdiepen naar haar dochter slachtoffer waard.
18: Waar de oplossing in mijn visie zit, is bij de pleger. Als we geen effectieve hulp op touw zetten voor plegers van geweld. En dat kunnen mannen zijn, meestal mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn. Als we plegers van geweld niet op een effectieve manier kunnen helpen, dan kunnen we dit probleem nooit oplossen.
14: Zei Marianne Stoppelenburg, haar dochter, was dus slachtoffer van femicide. Die expositie is nog ont heel september te zien in Dokkum. Dankjewel, Feike. Meer Nijs, kist altijd in Vini Nieuws app en ik op omroepfriesland.nl.
19: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit je goed.
21: Wil je de vitaliteit van jouw personeel

0: Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden, fietsen.
1: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij al goed.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Is jouw keunskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn kunstgebit aan huis.
4: Friesland van de Mol.
5: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een liedje aan Oerke Friesland van de Moorn. Als het wordt je Maasvogel instuurt via de app van Omroep Friesland of op uw appline. Dan zoek maar in de buurt blauwe van de telefoon. Als dan bellen we Maasvogel waarom. We zijn ook nog bij de boeren. Die haar nieuwe acties aankondigen van het provinciehuis. En de nieuwe onwinst van Cambuur. Hij tekent van treien hier de Italiaan David Boa. Uw sportverslagjouwer Willem vermeldt voor. Die sputs met hem. Maar eerst het waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ik ga het even op de thermometer zien hier bij het Omroep Friesland terras. Weer tik je de zonnetje graden
1: nog. Nou, dan zet je hem er warmtjes bij, want in de Lemmer is het een graadje minder warm. Ja, het is ongelooflijk. Nou, de temperatuur is kwaad wijzen. Die skommelt eigenlijk door de provincie heen en staat rond de 16 tot 17 graden. En de delslaghoeveelheden die binnen nog bescheiden. Bakkeveen 1,6, Friske Pjellen een orel en in Grauw 0,4 mm. Ja, en ik zie het even te zien naar de waakkaart van een week waarom. Dan denk ik, jongen, dit maakt het waar nou zo leuk en interessant. Want we staan er heel oors voor. We ben Joert, hebben les van een steuring. Die sloeg in de mand die langs met het eerste. Die jouwt dus rijwetter. En er komt een paar millimeter uit. Hek het op. Later in de morgen dan wordt het stadig wat droeger. En dan hebben we vanmiddag een afwisseling van zinnen. En nog een paar buien. En dan kan de temperatuur nog opbrengen naar zo'n jongetje nog 20 graden. Nou, later in de middag denk ik dat het sowieso wat droeger is. En dat we tijdelijk wat op... wat geniertje kennen van de zinnen. En dan is het wachtje ik nog een gedeeltelijk droege jongen. Komen de nacht weer op een nieuwe trog met buien. En deze buien die ontstaan omdat de boppenloft oud wordt. Ik ken dat jouw het vannacht buien die letter in de nacht mogelijk met tonger en ik een per windjetten vooral op het water hoe dat gebeuren kennen. En de temperatuur die zat je naar de 14 graden. Dus wat een zuterige wijze de morgen. En midden mij een kniepje van de zinnen en jong droeg en vannacht weer buien.
0: En hoe is het morgen dan?
1: Morgen, dan krijgen we dus echte meidje met de koude boppenloft. Die wordt nog wat kouder. Dat betekent dat de buiengiet toeneemt. En die lucht die nou nog min op 4,5 kilometer naar rond de min 4 is, die zakt naar min 8, min 9 graden. Nou, in combinatie met warme wetter krijgen we dus morgen absoluut een onstabiele dag met pittige buien. Weer van sommigen met tonger. En die windjitten, dat zou ik samen kennen, want er is echt een onstabiliteit. En de temperatuur, die zullen dan morgen, zijn 20 graden. Hè, die denk ik, 21 graden, maar dan moet de zinnen was in best wel. Ik heb erop morgen onstabiel waar en voor de natuur een gouden dag.
0: En de dagen daarna, van de kroepen, we zijn naar het weekend daar?
1: Ja, nou ja, in het weekend kroepen, dan word je eigenlijk... groepen dat wij weer mooi waren. Hè? Zo werkt dat vaak.
0: Ja, maar zo werkt het net dus.
1: Zo werkt het net helemaal. Nee, want nadat we de tongenjant hebben, dan hebben we op vrede nog altijd te krijgen met die koude boppenloft. En ja, dat warme wetter, dat is een prachtige energie om buien te creëren. Dus ik vreed, hoor het zeker net droeg. We hebben net zinnen, maar er nog buienactiviteit en mogelijk ik nog maar een klap tonger. Temperaturen die rennen dan op naar zijn 20 graden. Dat is voor deze tijd eigenlijk best wel bescheiden. En de wind is matig uit west-zuidwest. Nou, als we dan de vreedhand hebben, dan zoek ik toch even naar dat weekend. We hebben heen geroepen. De sneeuwen, dan kroept er een hege drukgebied vanuit het westen wat naar u staat. Dat betekent dat de scherpe kansjes van de kjeld in de bopperlucht wat oud neemt. En dat er zinnen wat meer rond te krijgen, maar er nog steeds een bui vallen kan, met temperaturen van rond de 20 graden. De wind is dan meest westelijk en matig van kracht. Nou, en dan snijden, dan komt het hege drukgebied, kroept nog wat meer naar u staan, en dan kan het nou op een enkel lichtbuiken naar droog bloeien. Nou, ja. Wat vinden we daarvan?
0: Ja, nou ja, dan maar positief zien en toch hebben.
1: Assai is toch. We moeten gewoon even erheen. En nogmaals, we hebben allemaal de natuur heeft het nodig. Dus we moeten het maar even accepteren.
0: Zo is het. Een noffelijke dag.
1: Een noffelijke dag.

0: Diana Ross en The Happening.
1: De Moas.
0: Dat is ook altijd een hele happening. De Moas vroeger, want daar komen al je bejochen binnen.
2: En dat wordt heel niet meer, liet het wel.
0: Ja, maar dat is een goed teken, Feike.
2: Dat er goed harken wordt.
0: Zij is het. En absoluut. Dat meestal nu aan zo op het hier erbij binnen.
2: Ja.
0: Dat deed mij nemen. Ik kende door mij praten de laatste weekend.
2: Ja.
0: Krijg heel dit meer respect voor die Feike. Want gewoon, wij hebben hier alleen nog op basis.
2: Ja. En nou 4 dagen in een weekend.
0: Omdat Erie op vakantie is, ja. Zit ik hier alle dagen.
2: Nou, hoe bevalt het?
0: Ja, het bevalt best.
2: Ja.
0: Maar het is zo aan het eind van de week, ik lach je wel een beetje uit.
2: Heb ik ook, hè. Dus,
0: ja. Maar een soort mensen die het Wutje Maasvogel appen. En een van die mensen, dat is Tineke. Tineke, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, doe is er ook alweer op die het bij, hè?
3: Zo is dat. Ja hoor, zeker.
0: Ja, want hoe betekent hier die wekker?
3: Nou, even kijken. Dat was 7 uur vanochtend.
0: En had dat een reden? Mast dat betekent al? Mast ergens wezen? Of?
3: Nee, ik hoef nergens te wezen. Ik wil, nee, dat is gewoon... ja, dat is gewoon... je wordt gewoon wakker. En dan...
0: Ja. Ja, je bent uiteindelijk gelukkig weer wekker. En dan,
3: gelukkig wel,
0: dan gaat de radio dus op Omroep Friesland, begreep ik, hè?
3: Ja, precies. Ja hoor, die heb ik er altijd op staan. Ja,
0: dat jaren Feik en ik graag. En ik, okay, de andere mensen hier, die jaren dat ik graag.
3: Ja.
0: Wat brengt u het tussen die dan, Tineke? Want hoe is dat net speciaal voor haar?
3: Nee. Maar nee, gewoon... ik ben gepensioneerd, dus ik hoef verder niks.
0: Nee. Oh, maar dan komt de dagen wel door, hoop ik.
3: Ja hoor, ja, dat kom ik zeker wel door. En dan krijg je eens een keer wat visite. En dan moet je even boodschappen. En, nou ja, zo gaat het dan wat.
0: Ja, wist. Nou, ja, ik ga je in de prijzenkloos een mooie prijs lezen.
3: Oké.
0: Kist eerst kiezen tussen een eyewekker of een thermoscan of een t-shirt van Friesland van de Moorn. Een van de 3 prijzen kunnen we opsturen.
3: Oké, een t-shirt vind ik wel mooi.
0: Een t-shirt, nou dan, ja. Ja, die vinden Feike en ik ook mooi, maar die hebben we nog net. Maar wie vindt mooi dat de harkers hem hebben, want die kunnen een reclame erin voor dit programma, hè?
3: Zo is dat, ja, precies.
0: En
3: ja,
0: dan heb ik nog een viskerspet en een zinnebril en een plaktattoo van Simmer in Friesland voor die.
3: Oh, fantastisch. Nou, hartstikke mooi.
0: Dat, dat maakt de dag even mooi, toch?
3: Zo is dat. Zeker weten. Ja, hoor.
0: Tineke, dankjewel.
3: Ja, oké. Ja, bedankt. Ook een fijne dag.

0: Heerlijk, de gitaar van Santana, mij Rob Thomas en Smooth. Jerestien, Friesland van de Moorn en Tineke van de Lemmer. Die hier ervan trof met het Friesland van de Moorn t-shirt. Waar die vrouw een fleuris in. Dat horen we vast misschien al. Rond 1100 mensen kwamen justerjoen naar een informatiejoen voor Friese boeren in Waasterzweeg. Verschillende groepen die kwamen daar bij elkaar om te protesteren en bij te praten over de stikstofplan van het kabinet. Protesteren, want de boodschap van haar is helder. De landbouwminister van Essen die moet de stikstofplan van het kabinet inloeken. Melkveehouders Michiel Kroes en René Otten die winnen belutsen bij de organisatie van de Joen. Ze gaan bedroeg in de zuid-eersthoeken van de provincie. En daar libbert de discussie over de stikstofplan heel bot.
1: Kijk, dit is natuurlijk de hoek waar de provincie Friesland ook eigenlijk in zijn plan eigenlijk alle pijn neer wil leggen. En dat, ja, dat werkt wel door.
2: Volgens mij is je wel meer als 1000 man.
3: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. De opkomst die lijkt enorm groot te worden. Daar zijn we ook zeer blij om natuurlijk. Dat we hier vanavond alle bezoekers duidelijk kunnen maken hoe groot de impact is van de brief die nu nog op tafel ligt.
2: Weet je hoe groot die impact is voor jouw bedrijf?
3: Ik weet hoe groot die impact is voor mijn bedrijf. Ja.
2: Nou, vertel.
3: Het zou inhouden dat ik drastisch moet reduceren in het aantal dieren wat we hebben. En financieel is dat een onhaalbaar verhaal.
2: Dus dan moet er een hoop vee wat?
3: Dan zou er inderdaad een heleboel vee weg moeten. Ja.
2: En dan kan het niet meer uit?
3: Nee, dan is daarin voor mijn geval geen boterham meer te verdienen.
2: En hoe is dat bij jou?
1: Ja, dat komt op hetzelfde neer. Ik denk dat in principe er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere de zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
0: Ik bloot net bij de actie van Juster Jon. Op 12 september komt er een nieuwe actie. Die zal dan wezen bij het provinciehuis in Ljouwert. Ja, hij groeide op in de miljoenenstad Rome, maar is de komende jaren te vinden in Ljouwert. David Boa die tekent voor 3 jaar bij Sportclub Cambuur. De Italiaan die met de Ljouwerters in de eredivisie horen. Verslagjouwer Willem van Meldvoort die sprutst de nieuwe onwenst.
4: De training bij Cambuur is in volle gang. Maar de nieuwe onwenst, David Boa. Een Italiaan. Bennen in Rome, maar nou is de 24-jarige... In Ljouwert.
5: Sinceramente no, maar ik wist een
6: paar. Nee, cool, Ljouwert eerlijk zijn net, maar ik ga een tocht door de stad maken en een stuk jongen. Het is heel mooi rustig en dat bevalt mij wel. Het is een groot verschil met Rome, want dat is een miljoenenstad. Maar ik zal me hier rap aanpassen.
5: Sì, però mi sto trovando bene ora.
4: Boa had een Italiaanse mem en een huid uit die voorkust. Hij was in Italië een groot talent. Hij speelde bij de jongeren van AS Roma en het Italiaanse overtal. Maar hij brutst neer terug in het eerste. Daarna speelt hij jaren op clubs bij legere niveaus. Na al die tijd in Italië volgt nu de oerstap naar Nederland. Hij moet Cambuur helpen in de Eredivisie te bloeien. Boa is een verdediger op de rechterkant.
6: Ik ben een speler die heel veel draven wil. Ik ben explosief en rap. Jonkendaad ben ik wel een beetje technisch, maar dat is ook iets waar ik nog wel beter in werk ken. Dat wil ik hier dus ik kwam.
5: Diciamo che queste sono le mie caratteristiche principali.
0: Ja, dat zei de nieuwe onwenst dus van Cambuur, David Boa. Als de Maaskranten.
7: Friesland van de Moor.
8: Bij Harm Wijstra.
9: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Eerst nog even een stapje naar achteren.
10: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness.

0: Madness en One Step Beyond.
1: De media van de morgen.
0: De Friese krant, wat schreeuwen die feiken?
2: Ja, erop uit in het eindelijk krijgt wat wietere bosk. Dat is des grote het Fries Dijkblad toer. Zet er een foto bij. De fietsers die mij Rijnklingen om op paard binnen. Want ja, het wie vol nedig verzelfs. Ja, eindelijk, hè, want dat mij witproces, eindelijk weer wat Rijn. Natuur wie de bot ontta. De tuin neek verzelfs.
0: We kunnen heel wat vallen van dat ze weer bij binnen.
2: Ja, dit is nog lang net genoeg inderdaad. Dus nou, de temperatuur is nog prima. Dus ja, de fietsers die blauwen wel. En ja, even naar Rijnjas komen. En dan ben je er wel. Dat hier dus het Fries Dijkblad voorop stingen. En ja, voor op de Ljouterkrant is je ook een foto. Nog één knuffel en dan laat ik je gaan. Ja, soort Friese middelbare scholieren. Wie juster de vakantie echt te eind. Nog één knuffel van mem. En dan ja, voor het eerst de nije squallen. Die is juster dus bij RSG Snits. En ja, foto erbij. Dat een van de leerlingen die krijgt nog even een dikke knuffel van mem. Voordat ze dus Nijskwalen ken.
0: Een nijhaatstik.
2: Een nijhaatstik, zeker. Nou, boeren kondigen een demonstratie aan voor het provinciehuis. Daar zit ik nog voorop. En het filmploeg gaat in Haas opnames maken voor maffia-scènes. De dramaserie Koning van de Wallen. Wat zag de meesten met een krachtige uitstraling. Nou, die heeft in Haas genomen.
0: Ja, die oude zoon kerst er voorbij.
2: Die oude zoon kerst er voorbij, hè. Dus, nou ja, dat is dan in kwart een tussen dus.
0: Aans hier op de radio, noden voor, Wim Brons. Goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen, Harm. Nou, hoe oude zoon praat. Wiebe van Dijk heeft een singeltje op nou.
0: Oh.
3: Ja, het gaat over een skip wat, een visserskip wat verzonken is. En waarbij het bemanningsleden omkwam binnen vanuit Haas. Dat wordt komende weken betocht bij de, nou vlak voor de visserijdagen in Haas.
0: Ja.
3: Die ramp met dat skip. Wiebe van Dijk heeft er nou een singeltje uitgebracht. Dat heb ik dadelijk.
0: Nou, leuk.
3: Is nog niet te horen geweest.
0: Leuke
3: primeur. Een primeur heet dat.
0: Nou, dan horen we de radio. Dat was sowieso Harborn. Wim, Aasen, mij noden voor. Fijke er bij mij met Nijs. En wie ben er morgen weer, Fijke?
2: Wij zijn er morgen,
0: zeker. Ja. Morgen, meisje, er een mooie dag van.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
14: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
13: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
8: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
13: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Het is 12 minuten, Jochen van Hette. Welkom bij Noder Voor. Waar is de mooie Jochentje in augustus? Vooral het eerste hoor, is muziek het allerbelangrijkste. Beginnen bij muziek in Jochentje 83. Elton John, I'm Still Standing.
16: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
17: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
18: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
20: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
21: Nul de Voor.
22: My Vim Brons.

Elton John, I'm Still Standing. 83, altijd meisjesjongen, je krijgt wat beleefd hebben. En je hebt het oerleefd, en dan ken je dat. Lekker mij brullen. Elke situatie is geschikt ervoor. Ik zeg niets, ik ben onderwijs hier in Belekkum. De host, het echte, wie echt de meeste rijden die ik heen daar aan het water rijden, mannen. Het ging mijn bakken uit de loft en al je fietsers die stappen naar. En die zegt stinken van, huh, komt de wetter uit de loft. En nou ja, wat rijden kleren aan en zo wat. En ik kan me zo voorstellen dat zij ek Elton John wel op haarzelf willen kennen. Wat je dat wel kind dan? Een meisjesjongen mij altijd. Ek zonder reden trouwens. Goeiemorgen. Het is nodig voor. Van het op welkom. Toto, Stop Love and You, 88.

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Just when I thought.
0: Country pop is het toch zeker. Maar nog iets akoestischer. Kunnen we de Australen kloten van het blok?
2: Doe

0: but it won't.
1: Ja, yeah, Gruber Douster is al bij 24. Jelien, dat hij dit opnam. 2001 kwam dit uit. Ja, yeah, ja. Yeah. Dit van een ballade van Chicago. If you leave me now. If you leave

Man, wat een mooie. If You Leave Me Now van Chicago, het 26, wie dat? Nou, daarvoor, op Waans de Moon, een jochtje in augustus. We hebben nog een hard game in het programma. Je hebt de verletterde quiz. De twaalfde uur is dat. Nog verslag van de Vrolijks PC van het Weiden. Maar Helco Broersma is erin. De pimpampetautomaat. En muziek is het allerbelangrijkste. Zeker in de eerste uur is het. Meer platen, minder praten. Ultieme vorm van minder praten is een instrumentaaltje.

0: Op een dag hier Billy Joel de zenuwen en hij hier achter zijn piano zitten. Toen rollen dit uit. De Root Beer Rag. Billy Joel, wie dat?
1: Guus

0: de hand.
1: Alexander Curley, wie dat?
2: Joet bij Omroep Friesland.
3: Ja, zitbal.
4: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
3: Kan er nog een keertje van oor.
2: De PC.
3: Weidem. Ja.
4: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
3: Wat een oorwinning.
2: En voor 12 uur al ik live op televisie.
5: Dit jaar gewoon niet in de droom.
4: Simmer in Friesland.
6: Wij willen wij.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor per

0: vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Minuutje hoe je af te zien. Hier is het Frieske Nijs. Mijn Fijke Wouda. Bedankt, goeiemorgen Fijke.
8: Een goeiemorgen. Telefoonnummers van de vleerbasis in Ljouwert hebben een aantal dagen te zien geweest in een online video van Luchtverkeersleiding Nederland. Podcastmaker Menno Zwart ontdutst de fout, schroot de Ljouwerter kranten. Zwart is vleertuigkender en journalist en vertelde droer in zijn podcast The Mike High Club. Het gaat om 088-nummers die te zien winnen in een video van de serie Op de Radar op YouTube. De beelden ben intussen offline hellen. Oud-wethouder Esther Hanemaier uit Dokkum is op 50-jarige leeftijd verstoorn. Ze wie voor het CDA jarenlang actief in de lokale politiek en wie wethouder in de gemeenten Dongeradiel en Noord-East-Friesland. De politica die in 2000 mei onder landelijke verkiezingen helle krijgt net genoeg stemmen voor een zit in de Tweede Kamer. Hanemaier luts haar in 2022 waarom uit de politiek, om ze slim zie ik wie. Een tredde van de 100 gymnastiekverenigingen in Friesland kampt met een tekort aan trainers. En dat had grote gevolgen. Niet alleen voor de band die het net langer gymnastiekje kennen, maar ook voor de vereniging zelfs. Ledencontributies wegens de banen van inkomsten en die droeg het op om de lessen net terug te gaan. Alle Donker van Sport Friesland zei dat de situatie net goed is.
9: De grote club zitten wel echt te stoeien met hoeveel trainers kunnen we hellen. Nou, ik ben vaak jongens geworden, dus dat ben wel de uitdaging waar we mij te meiden naar. En ja, de Lietse dwarpen krijg ik steeds minder clubs. Dus ja, minder vrijwilligers, minder clubs. Nou, dat had er wel mij te meiden dat we over heel Friesland deze uitdaging moesten zoeken.
8: Hij groeit op in de grote miljoenenster Rome, maar is de komende jaren te vinden in Ljouwert. David Boua tekent voor trije hier bij SC Cambuur. De Italiaan moet Cambuur in de Eredivisie houden. Hij leidt in het Italiaans uit wat voor speler hij is.
10: Ik ben een speler die heel veel draven wil. Ik ben explosief en rap. Jonker dat ben ik wel een beetje technisch, maar dat is ik iets waar ik nog wel beter in werk in. Dat wil ik hier dus ik kwam.
11: Diciamo che queste sono le mie caratteristiche principali.
8: Ja, hier en Jan Dirk de Haan in de oorzetting van het Italiaans. Het waar, hoe het eerst bewolkt en rein in de rin van de mond droeg en oerde een afwisseling van zinnen en buien. De temperatuur rint op naar maximaal 20 graden. De westenwind is meest matig. Vannacht wordt het zo'n 13 graden.
7: Dus, duidelijk. Dankjewel, Fijke. Hoor een nijbulletin van Dijen. En altijd alles op omroepfriesland.nl en op de app op smartphone of zelfs. Download hem, hij staat stiekem handig. Dadelijk Davin naar Michel. En het duurt allemaal te lang.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek

0: jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Noden voor.
4: Maivin Brons.

zangeres bij Mappen op. Iets 15 jochter en daarvoor duurt te lang. Maar Davina Michel, best een goede zangeres is dat. Maar haar duurt te lang, 2018. Het kwam uit de beste zangers, hè? Dat zie je het zien. Zo dan, komt er wat uit. In dit geval Davina Michel. Het is daar maar worden zondje een heel, nee, achtje een heel voor het zien. Dus dan is de mond en jochtje in augustus. Is dit Bruce Springsteen, een van zijn mooiste ballades. Meeting Across the River. Hey.

LP Born to Run. Bruce Springsteen, Meeting Across the River. Hier dat. Dan. Ik giet al jadder hoor. Er komt ook een week een korte betinking vlak voor de hazervisserijdagen. Voor de trije bemanningsleden van het skip dat de HA-10 uit Haas, die het zonken is in Jotje Jen 60. Onderwijs op de IJsselmar. Vlak voor de Friese kust trouwens. En daar ben drie bemanningsleden dus bij omkaan. In Jen 60, dat is een groot drama. En van daar, dat is ook een plaquette nog in Haas die daarom herinnert. En tak om wieken dus een kwarte betinking voor de Hazervisserijdagen. En er is nog een plaatsje hoe het bracht. Terug de Hazer Wiebe van Dijk. Te Jeremij. Arie Kuppers, die dat produceert. En die heb ik hier te lezen, die opname. Is leuk, leuk, mooi worden. Titel is gewoon de HA-10. De namen van dat skip, Wiebe van Dijk is hier.

0: Correcte opname dus, Lisse. Die begon ik bij de HA10. Escapesramp uit Njotje Jen 60 bij Haas.
1: Wie voor de kust, voor de...
0: Wij kwamen de zon. Nee, dat kennen we bij ze. Bij... Nou, wie voor de Friese kust. Maak een piaan, daar wie het. Even exact wezen bij deze dus.
2: Jedder of letter?
0: Half minuten voor het zien we erbij. 20 minuten, goeie 20 minuten kwetsen wij. De duistige quiz, Jedder of letter, werkt niet als zaken. Muziek om elkaar te relateren, maar Stine Tiet, dat is het idee. Te winnen de koffiemok van de Noden voor Koffiemok, de Noden voor Koekjes en Noden voor Koffie, Theelepel en het Omroep Friesland Zimmerpakket heb ik nog. Dat wordt ik nog bij vrachtrijden. Kies mij dan. De quiz zit in het rand van. Ja. Mag ik nog zissen? net van deze man. Maar de vraag is wel. Hij is het Jutsin Jiri en wat is zijn naam? En dan steert verder de quiz in het rand van de voorname van deze man.
3: I did not have sexual relations with that woman.
0: Hoe heet deze man? Dat is even de vraag. 0620 voor jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. De quiz geert oer, hoe is je voorname?
3: I did not have sexual relations with that woman.
0: Maar dan mijn muzikanten met die voorname, hè? Dat is het idee. Dat... Maar ja, hoe heet hij nou? Wat is je voorname? Dat is weer goed. Ja, de achternaam, hij staat dan ook direct bij. Dat kan net missen. Als de voorname wist, hij is de achternaam. Hebben u 0620 voor jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Of via de applicatie van de nummer op de mobiele telefoon. Want dat communiceert ook heel handig en dan hest hij maar vast. Dat is ook altijd prima. Dat is goed om te hebben. Ik ben benieuwd. Ondertussen Phil Collins. Two Hearts, yeah.

0: just one line, two hearts, Phil Collins.
1: I did not have sexual relations with that woman.
2: Dat is net Donald Duck, John. Echt net. En ik net Donald Trump, Lammert. Waar is het wel? Dat is de vraag 0620 voor jou, Jochen, Epic is vooral. En dan ook Gary Rafferty. Ik heb hem alle dagen beloofd. Dat heb ik me net onthouden, maar hier is hij dan weer. Bij The Garden of England.

0: of their leisure time. I can announce today that the experiment promised in our election manifesto is to begin in Surrey. These will be no holiday camps.
1: Harry Rafferty en The Garden of England. Het nummertje 80 in dit geval. Van het album Snakes and Ladders. En DNA Koe, die had dit wel proberen, mijn oude album, maar ik kon net helemaal meer. Maar de tijd mij komen, hier het idee in de jaren 80. Dan is je toch wat uithekken. Unlike Rod Stewart bij Gleeks. Dat heb ik al eerder analyseerd. Het is waarom de week heb je dat? Ik geef van deze week weer meer. Rod Stewart, die wil maar je tiet mij. En Gary Nethandel. Hij probeert het wel, dat zeker. Maar het was niet zo overtuigend meer. Aan je recente glijstje in hichtepunt. Oké, we zijn 12 minuten voor het zien om correct te wijzen. Dadelijk het NOS-nijs. En dan oer ik het waar van Nodevoort.

0: Omroep op Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
3: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Staal, zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Jouren 20 Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ah, 12 minuten nog zien. Tijd voor meer decibellen. Het valt daar, Queen, Crazy Little Thing Called Love, komt erop.
6: Kom op 22 augustus naar het Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, met alle je erin.
0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
9: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
10: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
11: Nul de Voor.
12: Mijn Wim Brons.

The Crazy Little Thing Called Love. Jochen is altijd Queen. Zo'n rockabilly kant u het haast in dit geval. Hè? Maar een lekker plaatsje is het. Der Horreus. Of eerst. Misschien meest. De allerlekste Crazy Other Letter. Een soort mensen die kwamen mij goede antwoorden. Ik kan nog net in details treden. Het is net Trump en net Donald Duck dat hek al wel zijn. En daar... Dat hoor ik vol. Die twee binnen het net, waar is het wel? Het juist dadelijk naar Bruno Mars, Risk It All.

0: I'd risk it all for you, Bruno Mars.
1: Voor al die lijste trompetjes, die toch het heel dol wat mij betreft.
0: Als wat met het oog op morgengevoel krijgt er haast van. Dit is van Bruno Mars, Risk It All. Er zijn een soort mensen die niet weten wat dit is.
2: I did not have sexual relations with that woman.
0: Echt een heel soort mensen, maar die kreeg al je net op de telefoon. Vervolgens ben je net breekbaar. Dus bedoel is best. En je bent de Beatles to the rescue. Je bent altijd to the rescue trouwens. Lady Madonna, en dan de quiz. Lady.

0: hartstikke idee. Lady Madonna van de Beatles, 68 in.
1: Jedder of letter?
0: Ja, daar hebben we dan eindelijk hier voor de telefoon opnaam. Johannes Wolbers van Jester Wirm. Goedemorgen, Johannes.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoi. Mooi is de wijdoste. Voor de quiz.
2: Ja.
0: Ja. Wie net zo dreig voor die dit?
3: I did not.
2: Nee, dat is niet. Nee, dat is niet. Dat is goed beeld worden. Ja, ja.
0: Ja, dat is.
2: Dit is twee keer al zo vaak de vrouw te komen.
0: Ja, die quote. Ja, dat is de quote, hè, van hem, zo'n beetje.
2: De quote, hè? Ja. Dat
0: is echt verschrikkelijk.
2: I did not.
0: Nee. Maar dat vinger erbij, hè, dat wie als.
2: Ja, dat ja.
0: Hoe heet hij, wat wie zijn namen nog maar weer?
2: Bill Clinton.
0: Ja. Mooi. Waar is ze? Is die kwalificeerd voor de quiz?
2: No.
0: Ja, man. Ja, de prijzen, daar zit op de wachtje vanzelf. De koffiemok, de koekjes en de koffie- en theelepel en het zimmerpakket.
2: Is altijd leuk worden om. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel. Het is wel grappig. Van die eenmalige actie. En als je dan geluk hebt, gecertificeerd. En je kent dan even mooi dan. Is best wel leuk. En winnen je niks, dan heb je dan mooi, you know?
0: Wat hij nou? Moest een beetje dichter bij de microfoon komen, ik heb je beter verstaan. Maar de praat vrij snel.
2: Oh ja, dat is zo.
0: Ja.
2: Als je. Priezen is leuk, maar mooi dan is mooier. Alleen is de gedachte.
0: Voor de gezelligheid en voor de eeuwige rom. Mooi. Nou, leven we maar los, Johannes. Ik begon dit programma, of dit oeren bedoel ik, My Crazy Little Thing Called Love van Queen. En Jorge de Santo, de vraag is, die Bill Clinton, maar dat I did not have sexual relationships with that woman. Sprut zei, die woorden jedder of letter uit als die plaat van Queen, Crazy Little Thing, uit Jorge de Santo.
2: Van mij letter.
0: Ja. Want dat wie in 1998 dat hij dat opbracht. Mooi, ja. De koffiemok has te pakken bij deze. Dan geven wij.
2: No.
0: Ja.
2: Ja.
0: Priezen met toch wel een beetje belangrijk.
2: Hè? Ja, zeker. Dat is een unieke ding. Ja.
0: Mooi. Bedankt even naar de muzikanten die het Bill hieten. Van Bill Clinton geven wij deze Bill. Een van de meest relaxte noemers ooit. Man. Of is dit een zankje net zo?
2: Nou, ik kom er wel bekend voor.
0: Okay.
2: Ja.
0: Nou ja, Bill Withers, Lovely Day. Dat hij heel lang die adem. Hij kan heel lang de adem eindeloos onhouden, dat Lovely Day.
2: Hij had het langer volgens mij, ja.
0: Kan het noemen jij er of letter uit als Bill Clinton zijn uitspraak in 1988?
2: Ik dacht van jij er.
0: Helemaal goed, 28 wie dat. Dat Bill Withers kan, maar Lovely Day.
2: Ja.
0: Dan hebben we nog een Bill en die komt van de rock'n'roll. Nou wordt het net zo moeilijk meer.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
0: Nou,
2: dat is echt ouwe. Ja,
0: juist wat het goede antwoord al natuurlijk, ja. Want het is het, dat is het inderdaad. Hij werd een kam in. Ja, wat je van jou de 50 weer dat al?
2: Wat een interessante week. De week er aan
0: hier. Nee, kijk dat.
2: Nee.
0: Goed, conclusie. Alle prijzen die kant uit. Of was het alles of niet? Alles of niet? Het keer nog? Als je zei van nou, ik neem graag risico's.
2: Nee, ik vind het wel leuk. Ja.
0: Snap ik. Prijzen in de pocket, clear, Johannes. Hartstikke mooi en eeuwige rond van zelfs. En de gezelligheid. Het wie echt heel gezellig. Het wie heel leuk.
2: Ik vond het, Wim, zet erom aan de muziek. Dat vind ik meestal leuk.
0: Mooi. Nou, dat doen we.
2: Ja.
0: Dank. Hoi.
2: Onder andere keer. Helder, hurry.

Brothers, Lovely Day. Of je dit echt live koert, dat weet ik eigenlijk net. Zo best kennen trouwens. Ja. Supertramp though, and give a little bit.

Roger Hudson en zijn band Supertramp. It's on a song to give a little bit. Ja, dat, het is daarmee weer een 23 minuten nu zien. Dit is nodig voor, baas de mooie jongetje in augustus. Hier is de begin van de soundtrack van de nieuwe film van Steven de Jong. De Sultan van Berkoop. Zal in november gaat hij in première? Ja, zeker in heel november. Maar een deel van de soundtrack is nu al vast. Utka, komt meer. Dit is Karel Wilms en het is nooit te laten.

is nooit te laat, hè. In het stalling Warfs. Maar toch makkelijk, hè. Toch in minuur. Ze van Karel Willems. De film De Sultan van Berkoop. Die er ook komt, dus. Nou, ik heb nog iets draaien, vlak voor het Frieske Nijs. Kwart. Herman's Hermits. I'm Henry VIII, I am. 65. Hoor op me.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent...

0: Het gebouw is tegelijk met de hellingbaan voor mensen in een rolstoel ompakt en moet de dienstverlening verder verbeteren. Directeur Jiske Hollander van rederij Wagenborg leidt uit wat er al je verloren is.
1: Nou, dat is best een soort. Allereerst binnen het is grutter worden. Er zijn tagongsporties komen. Dus eindelijk kunnen we uitchecken en inchecken op Schiermonzeeg. Dat is het enige plak waar we dat bij Wagenborg nog net konden. Maar ik denk haast in heel Nederland. Bij Roosje ging ik nog net konden. En dat is ik bijzonder. We hebben de minder valide voorzieningen gewoon volle beter maken. En dat wie heeft die het.
0: Ja, reizigers matten dus daarna terug poortjes. En dat wie nevens Hollander wel even wennen voor de eilanders.
1: Maar wel zeggen de tagongspoorties op Schiermonzeeg. Dat wie voor de eilanders toch een bijzonder hiet. En die moesten er even aan wennen. Maar noten het rint, denk ik hartstikke goed.
0: Op de weidevloren in Ljouwert had van de morgen een botsing geweest tussen een vrachtwein, auto en een linebus. De helptjeensten rukken machtig uit. Eén persoon moest behandelen worden, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. Er werd nog onderzocht hoe het ongeluk gebeuren kon. En oud-wethouder Esther Hanemeijer uit Dakkum is op 50-jarige leeftijd verstoren. Ze was voor het CDA jarenlang actief in de lokale politiek en wie wethouder in de gemeenten Dongeradiel en Noord-East-Friesland. De politica die in 2000 mei onder landelijke verkiezingen, maar helaas kreeg net genoeg stem voor een zit in de Tweede Kamer. Hanemeijer lust haar in 2022 waarom uit de politiek om ze slim zie ik wie. Hij groeide op in de grote miljoenenstad Rome, maar is de komende jaren te vinden in Ljouwert. David Boua tekent voor 3e jaar bij sportclub Cambuur. De Italiaan maakt Cambuur in de Eredivisie horen. Hij leidt in het Italiaans uit wat voor speler hij is.
2: Ik ben een speler die heel veel draven wil. Ik ben explosief en rap. Jonkendaad ben ik wel een beetje technisch, maar dat is ik iets waar ik nog wel beter in werk in. Dat wil ik hier dus. Ik kwam.
3: Diciamo che queste sono le mie caratteristiche principali.
0: Ja, Jan Dirk de Haan liet de oorzetting die van het Italiaans. Het waren Joerd is bewolkt en rein in de rin van de maand droeg en oerdij een afwisseling van zinnen en buien. De temperatuur rint op naar maximaal 20 graden. De westenwind is meest matig. Vannacht wordt het zo'n 13 graden.
4: Oké. Fijke, dankjewel.
0: Radien.
4: We horen nog een bulletin van die hoorn. En altijd alles op omroepfriesland.nl. De app, ik zelfs download hem, hij is handig. En de mensen vooral ik broeken. Dadelijks de Traveling Wilburys en The End of the Line. Die komt erop.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Node voor.
15: My Wim Brons.

Altijd leuk, de Traveling Wilburys. The End of the Line, wie dit in dit geval is. De vrolijke PC is Joatien Weidem. Wordt die keerst. En Helco Broersma is daar. Frus, die contacten we naar deze. Hebben we hem beladen. Douma en Douma en de dokters. Titel Sliepen.

0: Dalma en Dalma en de dokters, wie dat maar sliepen. Dan is het tijd om naar Helco Broersma te gaan in Weidem. Die dochter een vastkoging, toch, Helco, voor de Vrolijks PC?
1: Ja, het is een jubileumeditie, Wim. De 50ste Vrolijks PC. Het weer destijds 175 jaar verleden. Over 2 jaar dan dat de Maris PC begon. We hebben de Vreule die het volgende jubileum had. Maar de Vrolijk die hebben dus nu haar jubileum. 50 jaar verleden. Ja, er weer een soort weerstandje in het Vrolijks keertje. Maar op eigen kracht heeft het, zo heet het boek ik, wat uitkomen is voor deze editie. Nou, het is echt een keertjebibel met alles erin. Uitslagen, foto's, anekdotes en neem maar op. En een prachtig boek voor jou, 100 bladzijden. In beperkte oplagen. Maar na je kreeg in Weidem zei hij, van die vrouwen moet ik wat gebeuren. In het bijzonder de persoon van Jan Sauerveld. En hij had het van me gekregen. Hij zei, we nemen het voort naar mijn PC. Nou, dat wie vanzelf is, ik weerstand zien. Maar dat is heel al voorbij. Want als ik zorg naar de skierzochters, Jenko Sieverda, skierzochter, als je leest hier dan. Maar ik bouw ook je Houtsma, dus ik een vrouwelijke skierzochter erbij. De 50ste vrouw is PC op een gasmatte die er hartstikke mooi bij luidt. Nico Oostra, dat is hier de gasman. Zeg maar, nou, die hebt het prima van me koor. Dus deze kinderkids is hier een excuus van Fiene. Ja, Louise Kral, Mats en Deine, met Jeanette Winia, die won het vorig jaar. Maar Mats en Deinen weer invalster. Maar ze werd aardig nog wel even weer huldigen. Omdat de winnaars van vorig jaar nog even speciale incenties hadden worden. Maar diezelfde Louise Kral en Jeanette Winia binnen op een ei op een lijst van 12 betoeren de grootste kandidaat. Want zij wonnen zo'n van de alvervrij van maasjepartijen. Maar ja, wat het lot bracht. Ze maakt voortdraag zien haar grootste concurrent. Larissa Smink, Anouk Smink en Senit Sardi. En die Larissa Smink en Anouk Smink. Ja, die wil ik graag winnen. Want bij de Vrolijk hij een wimpel. Had je de oud meis winnen, die jong van op de boomspartij en de PC, dan krijg je een speciale wimpel. Bij de man is dat een klaverke fjouwer. Dus daarom komt het publiek voor dadelijk ik wel maanmachtig hierheen. Want ze willen die spannende partij volgen. Wie ben meer kans hebben? Annette Haan, Gerda Ligema Nijholt, winnares in 2024. Jenny Terpstra en het betoer van Anne Endema, Iris Oosterbaan en Vierde de Vries. Nou, de waarbrugten binnen wel goed. Net de waren van de keer, ze misschien zo nou aan buiken. Maar ze moeten er al je voor dadelijk scherp opsteen hier in Weidem. Prijzen hield dus ik even verheugen. €4.400 aan prijzen. En we hebben al een mooie ding in hand. De generalen wie in Swijns. De Snijs hier een grote reunie. Met 200 Ferrari die het ooit eens een keer mij dienen aan die Ferrari's PC. En man die weer de lotting. Maar je hoort met het echt bar op het keersveld. Om alle hoeren zetten we het aan. En verwacht je wel spannende partijen. En waar wit misschien direct in de eerste list een verrassing tussen. Als Louise Kral verliest aan de Arisa Smink. Want die heeft treikjes in haar keerts op de eerste omloop. En toen Larissa Smink en die treikje van Louise Kral. Dus die ben waarschijnlijk van alle horen hier in alles goed verin van de partijen op de eerste list.
0: Nou, laten we dan vatbaar even stevig omzetten. Maar dit is nieuwe versie. U bracht in het rand van het WK dat team. Spaanstalige en Engelstalige gebieden. Wie? Ik heb het over voetbal, in dit geval. Lee Towers en William Jans. De Hollandse Iglesias is dat. En die maken wat moois van You'll Never Walk Alone. Maar een part in het Spaans, ja. Hello. Lekker over de top. Lee Towers en William Jans.
2: When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark.

0: Nieuwe versie van You'll Never Walk Alone. Lee Towers en William Jans. Ik heb vierde net echt jet. Ik vond hem wel leuk zelf. Maar het wie net in december heeft iets dronken. Of dit is er misschien wel van hoop team. Dat weet ik eigenlijk niet goed. Wat voor inzet dat je erop ziet. Ik zeg hem wel van de week ook nog die William Jans bij de Tros Muziekfeest op het plein. De wie die ek. En hij die daar vol overgave Julio Iglesias. Nou, ik vond het wel fascinerend om te zien. En ik vond het echt wel leuk. Maar het publiek, dat kon net zo uit meisje jongen. Dat, die is die wat te zien van, nou ja, leuk. maar hij doet het knap.
1: Mooi.

als ritme aan de Grijdenbraan, Simmer in Friesland. Theo Kuipers had ook voor Tros Muziekfeest op het plein zitten. Die zei: Wim, Jannes, wie echt geweldig. Dat klopt, dat vond ik echt, Theo. Het voelde me al in de wol op dat hij net echt, hij net doosje is. Dat is een stieve door, gaat hij in. Maar het wie wil feest, dat weet duidelijk. En gelukkig gaan daarna nog als grote uitsmijter Raymond van Barneveld. Hoe heet hij? Ja, van Barneveld, hè? Heet die jongen. Maar dat is wel zomernachten. Dus dat pakt uiteindelijk nog even stevig uit. Oké, okay, nou de Cats.

leven. Jonas Anders, de Cats, wat een geweldige plaat is dit al. Rock'n'roll, I gave you all the best years of my life. Ja, wat? Net Raymond? Rutger van Barneveld. Van de zwoele zomernachten. Ja. Oké. Ik zal het net wegwezen. Oké.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dat is 12 minuten Noord-Al van Bedoggen. Dit horen verslag van de Vrolijks PC in Weidem. En dus is BZN wel op zijn plak om mij te beginnen. Rock in the Trolls dadelijk.
4: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
5: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
7: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Staalzaar geboren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Nul de Voor.
9: Maivim Brons.

0: Jubilatie, Rockin' the Trolls, Jotje 80. Deze ren wie dat. Als hier van dit radioprogramma. Dit oerke. Dit radioprogramma. Tredde oerke alweer.
1: V, H, Z, O,
0: en hebben we al die timpampetmachine, de letter getrollet.
1: B, T, C, I, M,
2: W, L, J.
0: De J. Jongen, jongen, jongen. Daar zie ik je dan een plaatje mee. Die begint met een J, een titel of een artiest die begint met een J. Janis Joplin is twee keer zo'n dubbele J. Maar van alles is mogelijk. Kom vooral terug met die platen. We zullen eens best doen om ik de wat ingewikkelder noemers even te scannen. Het zetten even dat er wat leuks bij zit. Hè, want dat is natuurlijk wel die taak hier. Dus dat zullen we zeker doen. Maar het mag net in het regen worden. Want ja, we hebben ook keertsen en gezellig iets. En ik weet het wat al eer. Dus maakt je het net al te moeilijk. Net al te dreeg. Titels of artiesten mij jij graag naar 0620. Via horen, joggen, joggen, die en joggen, joggen. Of via de app van Omroep Friesland op de smartphone. Communiceert heel handig. Zoet zeker proberen je. Ondertussen kunnen doelen eerst naar de illegale taxi. Vind.

0: T-A-X-I, helemaal net. Het is de
1: J.
0: Dit muziekje. Wat het dan bij beginnen, een artiest of een titel. Johan Tumble in Val. John krijgt. Jannes. Werd overregeld door Sjoukje. En ik troch. Misschien troch. Waar kan ik nog meer mee? Bergen. Theo van Zels, die ziet Jedrek Loer. In het muziekfeest op het plein. Maar goed, Jannes dus, het vaak in het bij deze. Ze hebben zien wat er nog meer binnenkomt. Jermaine Jackson, of Jack Jersey. Twakker, jee, oké. Jody Hoer van Diggelvuur. En Jammer de Zinnen van Siemens Sanne. Wordt onvrede of die wat neemt. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Ja, echt mooi. Van de week al een keer draait trouwens. Dus ik vermoed dat iedereen een beetje betrof valt. Dan wordt ik neemt Elvis. Het is namelijk zijn 49ste stierdij. Joet. En dus komt Lies Visser daarmee aan. En ik Mariet die vregen Jailhouse Rock van Elvis Presley. Ik zei ze, die maakt een grote kans dan. Die verwoon mij een heel rationele reden eigenlijk. Van, hey, dat zijn 49ste stierdij is, Joet. En vanzelfs kunnen we die prima hebben, die plaat. Je zit in mijn hoofd, de nieuwe van de drie J's. Joe Cocker, You Are So Beautiful, Jolene, Dolly Parton, werd neemt. Echt twee keer, en volgens mij echt mooi. Jonathan Jealous, prachtig. I'll Find My Way Home, de Spoelstra Boys komen erbij aan. En Jennifer Warnes, First We Take Manhattan, liedje van Leonard Cohen. Mooi uitviert. Iep Boersma schreeuwt dat. Zeker, al je mooie kandidaten. Als er nog één hest, heb het dus. 0620, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen. Titels of artiesten, mijen.
1: Jee.
0: Dat is de pimpampet op je efter, Joet. Ingewikkeld is het net. En dat mag het ook net weer. Altijd de leukste titels. We kiezen naar Mumford & Sons. En Little Lion Man.

0: Mijn Mumford & Sons en Little Lion Man. Wat wordt er toch met die...
1: Jee!
0: Dat jaren we dadelijk. Want we eerst eventjes naar beiden, naar de Vrolijks PC. Helco Broers, Maes de Vrus. Helco, hoe gaat het?
2: Om half uur ben je het aanzetten met de nummers 1 en 2, 3 en 4. Nou, beide eigenlijk een beetje eenzijdig troef om het samen te zien. Annette Haan, Gerda Liekema, Nijholt, Jenny Terpstra ben ik wel favoriet in Iresveld, maar Rick Stwinia en Jaldo Koopmans. Dat Petour stiert een eerst voor en zo is 4, het weer zo is 2, maar Annette Haan mist het perk. Dus houdt het Petour van Iresveld maar nog even het boordje vast en wat ze nou doet. Ze brengt een over in bij Rick Stwinia en wordt die bal de goed keert. Ja, die wordt de keer door Gerda Liekema, Nijholt. Gerda Liekema, Nijholt heeft trouwens al één keer de PC. Toen die ze dat met Louise Kral als je net winnie de naarekken ze blessure en ik uit het petoer wij en zet ik een keer een tredde prize won en ze is ik in bezit van de wimpel, dus al die partijen die erbij jaren Oud Meijers, Jongfamen, de Bongspartij en de PC, dus je hebt ze al in haar bezit. Jenny Terpster is trouwens een routinese docht al voor het ziende keer mooi aan deze PC. Aan de andere kant Iris Veld met opslaagster uit Ron Riep, die had een keer de finale helm, maar die verleren ze wel. En Jeldo Koopmans, het jonge famke uit Lollem, die had een keer de tredde prize pakt en die begon ik deze editie, deze 50ste editie, maar een opslagbal dit zie je. Daarna die is het nog een keer. En dat Petour, dat is zij met Anne Djoeken en Elske van Straat en Rex Fokkema, Marit Wielinga en Linda van der Meer. Die partij is vol in Sieder. Diezelfde Britt Joustra, die stiert met haar maat nog voor. Misschien het rij eerst en misschien het vier. We pakken nog even een opslagbal mooi. En die gaat boeten van Iris Veldman. Dat bezit Annette Haan. Zijn Iris Veldman is het spul voorsprong van Annette Haan. En Britt Joustra en Rex Fokkema, die stiert voor al misschien het rij en misschien een fjouwer.
0: Ja.
1: Jee.
0: Die hebben we bij de hoorn. En wat komt er nou uit er al in? Van alles is weer binnenkomen. Werkelijk geweldig. Leuk idee. Johnny Cash wordt neemt. Hurt. Join the silence. Of, enjoy the silence is dat. Dat is een smokkelactie. Minnen. Het is enjoy the silence. Het is net join the silence. Die pass mode. Maar jou diks. Dan Johanna, Johnny, Johanna en Sjoukje, twakke jeek. Zit erin, oh al de hoge kien, we staan weer scheef. Zo leuk bij ze, Menno. Dank voor de Johnny Cash nog een keer. We nemen Jambalaya van de Carpenters. Gary komt in mijn ek, hartstikke mooi. Just a little bit of peace in my heart van de Golden Earring. John Mayall wordt neemt. J'aime la vie, Sandra Kim. Jolene, Dolly Parton nog een keer. En Theo Kupers, die veroor 12 rijk is in gedachten. Die schakelt oer op Van Jannes is hij nou uitkomen op toch maar Jan Klaassen de trompetter uiteindelijk via een tussenbij. Ik weet niet wat er dan tussen niet ziet, maar dus dat is een Jannes minder. We hebben nou twee keer Elvis en twee keer Jannes. Of we nou gewoon de meeste stemmen. En dan zeg ik van ja, Elvis is een stierdij. Je wordt het nu ook de 40ste dan, maar we toch. Omliek, nou, ik wil graag iedereen. Ik wil graag iedereen. Elke plaatje wil draaien, maar ja, ik ken nou allemaal. Maar het is uiteindelijk een keuze, meidje. Dank voor alle leuke suggesties. Hier is Elvis.

Jonathan Jeremiah. Het was woensdag in dit, een good day, wie dat. En voor Elvis Presley dus, Jailhouse Rock. Het is 6 minuten voor Jelver Tolven. We hebben nodig voor, baas de man. Jotje Augustus, dit horen door al verslag van de Fralies PC in Weiden. We hebben daarvoor regelmatig contact met Helke Broersma die daar zit. En ik heb nog één plaatje te listen, wat ik nog even introduceren moest hier op de radio. Van het louter duo Trash Chic. Even naar Lanzarote, ja.

Frans van der Borg is nog altijd dwaande. Maar Arnold de Jong. Goed, ik ben het Frans van der Borg in Hurdegriep. En Arnold de Jong, ik zei jouw auto duo. Arnold de Jong, maar dat is mijn grens. Weet je dat zeker? Ja, het is dan Leeuwarden duo. Weet je, let maar, dit is een single. Wie een simmer, misschien heeft ze miljard uitgebracht, ja, maar... Is je even wat lezen bleu, dat ken ik. Lanzarote. Onder de naam Trash Chic opereren zij, hè? Bij deze dus op de radio. Het is hartstikke halve tolven, het Frieske Nijs dadelijk weer. En dan hebben we een Jiddisch kalender nog. Tussen jouw tolven en tolven op orde van Willem Meersentiets. En vanzelfs verslag van die Vrouwelijks PC in Beidem, dat horen we direct in. Dus...

0: thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: FM. 10 seconden, hoe je al vertolven. Fijke Bouda.
12: Een goeie morgen.
11: Ja, hoi.
12: Hoi. Friske bijen op het voortzetonderwijs maakte gemiddeld een stuk verder fietsen om op school te komen als in de rest van het land. Met name bijen die naar de haven of het VWO gingen, maakte heel wat kilometers al is. Dat ook blijken uit cijfers van het CBS. Landelijk jongen maakte bijen gemiddeld 3 kilometer fietsen. Bijen in de Friske Maarden binnen mij zowat 14 kilometer, het langst onderwijs in uw provincie. Het vernijde havenkantoor in de Veerhaven op Schiermonnikoog is niet correct officieel open. Het gebouw is tegelijk met de hellingbaan voor mensen in de rolstoel ongepakt en met de dienstverlening verder verbeteren. Directeur Jiske Hollander van Rederij Wagenborg leidt uit wat er al hier verroren is.
13: Nou, dat is best een soort.

0: ik hartstikke goed.
1: Op de Weidevloer in Ljouwert had van de morgen een botsing geweest tussen een vrachtwein, een auto en een linebus. De helpchasen rukten machtig uit. Eén persoon moest behandelen worden, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. Er werd nog onderzocht hoe dat ongeluk gebeuren kon. Oud-wethouder Esther Hanemeijer uit Dokkum is op 50-jarige leeftijd verstoren. Ze was voor het CDA jarenlang actief in de lokale politiek. En ze was wethouder in de gemeenten Dongeradiel en wat is het Friesland. De politica die in 2000 mei om de landelijke verkiezingen, maar helle kreeg net genoeg stem voor een zit in de Tweede Kamer. Hanemeijer luts haar in 2022 waarom uit de politiek om ze slim ziek wie. Dan het waar, het eerst bewolkt en rein in de rin van de mond droeg en oedij een afwisseling van zinnen en buien. De temperatuur rint op naar maximaal 20 graden. De westenwind is meest matig. Vannacht wordt het zo'n 13 graden. Maar Wim, wat ik me afvreet, hoe zit het met waar bij de vrouwelijks PC in Weidem?
2: Ik heb beter dan elke broers, maar vreet je.
3: Ja, nou, de buien gaan om u heen en de zinnen is er wel. Dus on nota, ik zie wel lof. En dan denk je van, de slaapt naast wat uit. Maar gelukkig heeft er een schieterig centje om het zo maar uit te drukken. Ja, en van 12 van de vier open toeren die het op dit stuit ontkeert zijn binnen, is het ik wat schieterig. Omdat ze heel ooit achtersteen. Annette Haan, Gerda Liekema, Nijholt en Jenny Terpster net. Die zijn aardig wel dingen werkmaatjes. En Iris Veldman, Rick Stwinia en Jaldo Koopmans. Ze staan ondertussen voor, maar schinnenvjouwer eerst en een schinnenvjouwer. Nee, die partij verent eenzijdig. Annette Haan slaagt goed op. En Gerda Liekema Nijholt, maar Jenny Terpstra in het perk slaan zich nog wel een gauw eens even een balsje boven. Dus Iris Veldman, die komen er echt net op de pos. Britt Jouwstra, Anne-Dioke Dijkstra en Elske van Straten. Elske van Straten is trouwens debutante. Zij komt uit Feinsum. Ik dacht betoer, steert al op 5 eerste noos. Ze steen de schinnen vjouwer eerst voor, maar toen pakte Rick Swakkema. Het is haar 12e PC, maar ik ga lijsten, want ze trok studie in Greens, haalt ze ermee op. Marit Wielinga en Linda van der Meer, ja, die zijn beide debutant, maar de debuut zal net zo goed verinnen. Ze hebben in elk geval wel een wordt je helle. Ze staan nu ondertussen maar 4 om 1 achter. Linde van der Meer kan nog even bij vermelden trouwens dat ze Udron Riepwoy komt. Nou ja, waarom zo niet? Nee, omdat haar broer Aron de Tiet heel goed keertste en van Udron Riep de Vreule won. Nou, Linde is nog net zo vier dat ze de vrouwelijke PC winnen wil. Maar ze heeft natuurlijk als debutant wel even prilt. En op die 50ste editie mooi, dan is ik zelf altijd mooi. Maar in Sintig troef in partij 1 zijn 2, 3 zijn 4, mooi. Annette Haan en de partij van Britt Jouwstra op weg naar de overwinning en dus naar de tweede list.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht. En laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Node voor.
10: Maar Wim Brons.

Ren, Lenny, Ren. Ach, daar ben ik. Ik weet hoe het wakker is. Oké. Waar moet het vertolven worden? Maar hij zal het ter sprake komen. Hij kwam al voorbij. Dan wat ermee is naar Rutger van Barneveld. In het rand van het Tros Muziekfeest. Dit is het Noorden voor Muziekfeest. Zeker, alle dagen weer. Maar jij, Rutger van Barneveld, jazeker. Ja,

0: Rutger van Barneveld. Tadam. Dit weekend zit hij op Glamour Beach bij de Lemmer Sugar Crack. Oh, daar komt Willem mee, om Willem Breusma. Nou, dat is mooi. Hij ziet het ooit in een televisieprogramma. Ik geloof in mij, maar artiesten die het meer geloven in zichzelf in dan het lieke talent. Hè? Dat wie de formule van dat programma. 4-4 verliezen ongeveer op de buis. Maar ja, hij had het nou toch even die in. Maar dit zwoele zomernachten. De keer met de pauk. Tadam. Dat had het wel in dit chanson. Oké, dan van de hoofd van diezelfde Willem Breusma. De Jiddisch kalender van Juwet. We beginnen bij Pat Senatora. Dat is een jazzbassist van Herb Albert en de Tijuana Brass. Die had zijn jiddy in Virginia nodig. Roger Cook, zanger van Blue Mink, werd 86. Dave Morgan van ILO, 84 jiddy. En Jean Dicoto Mandeng. Die is van Oshibisa. They got an awful lot of coffee in Brazil. Die werd 83 op deze dijk. Ian Gillan, zanger van Deep Purple, 81 jiddy. Tony Williams, bassist van Steeler's Wheel, 79. Elliot Lurie, dat is de frontman van Looking Glass, 78. En John Deacon, bassist van Queen, 75. Joey Tempest dan, frontman van Europe. Ben in Jontje, 63, wordt 63, deze dag. En Richard Harry van The Harrys is 62, wordt Joet. MC Eric van Technotronic, 56, Joet. En John Ryan, bekend van het Veske Fireball, van Pitbull en zo. Die is Juwet 39 geworden. Nou, dat is wel een lekker freeklaatje. Lekker Simmers vibe nog. Ik heb dat dan correct even meenemen. Dus is hier John Ryan, my Pitbull. Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Die John Ryan, dat is dus die gast die Fireball zei. Ik denk dat Nijdo Amderm is hij, John Ryan en ik net. Jochen het Rietig hier is, je weet niet wat, die Fireball van Fruit Antalrein. Oké, het is de mij weer een 13 minuten voor Tolven. Tiet om weer even te zien. In Weiden bij de Frolies PC, Heilko Broersma.
1: Ja, de eerste twee partijen benut. Annette Haan, Gerda Liekerman, Nijholt en Jenny Terpstra. Maatje die in werk met een klassieker. Schinnen Vierweers en Schinnen Saïs dus. Janiris Veldman, Rick Swinia en Jaldo Koopmans. Britt Joustra aan de Juke Dikstra. Elske van Straden, Lint Hastelijkegoed. Vier Mamien en Schinnen Saïs. Schinnen Petoer van Rick Fokkema, laatste PC dus. Marit Wielinga en Linda van der Meer. Die beide debutanten dus. Marit en Linda de Roo en Elske van Straden naar de tweede list. Ja, maatje we dus nu op van de SMB. En krijg je het aanzet tussen de strijd tussen twee favorieten. Louise Krol, ze won zo'n wedstrijd in dit seizoen van de Alwe. Zie Larissa Smenk, die won er twee. Larissa Smenk keert met haar nichtje Anouk Smenk en Sandy Tsardi. Die komt uit Dronriep bij de Vrouwen uit Makken. En Louise Krol, Rins McGeest, Jeske Terpstra, dit hier als mater bij. En Jeanette Winia, die het al vijf keer deze Vrouwen PC won. En Louise Krol, die dat drie keer. Het besjut is dat ze zo'n keer Simmerko keert hebben al in de eerste omloop. Standaard Simmerkoor, zeg maar. En drie keer 100 per toer van Larissa Smink. Ja, misschien is dat haar voordeel dat ze ze voortdurend treffen, maar dat mag we maar afwachten. Hier is het publiek wat al aardig maagdig opkomen is. Van komen voor deze partij, want ben je wel twee favorieten. De toer van Ette Haan. Ik vond trouwens ik twee keer wat krijgen we nou? Er een blessure voortdurend in het perk van. Oei, dat leek het net zo best, denk ik. Een blessure daar van Anouk Smink. Die. Ja, en ik zie eigenlijk al de trend, haast al bij Larissa, dat is haar nichtje dus. Maar het komt net goed, Jelle IJsinga, die gaat voortdadelijk in het perk aan Anouk Smenk, die ik weer omkomen is van een zware blessure. Ja, Jelle IJsinga, de fysiotherapeut, is er al bij. De wanden kent even uit. Ja, dat wordt een kwestie van behandeling. Hopelijk kan Anouk Smenk verder, maar het zou wel een deceptie wezen van deze partij vanzelf. Zij leidt er voor in het perk. Nou ja, de partij is nog maar krek uit aanzetten. Er hangt een 2-2 aan de Telegraaf. Nou, dat is een bijzaak. Ze heeft een enorme pine, ze looit. En daar zit Sene Tsari achter. Hopelijk keer ze verder. Maar die partij tussen deze partoeren die het beide koers hebben binnen Louise Krol en Larissa Smink. Dat looit even stil. Jelle IJsinga is de wandel mooi Anouk Smink.

0: Brian Adams.
1: Heaven, 87. CD Reckless, af LP toen nog. Zomerritten voor Tolven is het weer. Ben je nog even naar Helco Broersma? Nee, ja. Ja, want hoe is het met die blessure? Hoe rent het ermee al, Helco?
2: Nou, nevens mij rent het net goed al. Larissa Smink en Sanit Sari, dat zijn de beide maten. Die staan nu toe lezen met de scheidsrechter. Je krijgt altijd een 10 minuten tijd om die blessure te behandelen. Maar ja, zat dan ook Smink van het veld al gewoon de Farinse uit te maken. Dan kennen, denk ik, Larissa en Sanit net meer erop rekenen dat het goed komt. Zien Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Dan zou het beschutten dat ze maar zien 12 naast een vierde keer te maten. Maar dat jij hem naar tol.
0: Nee, Tolven bij Erik Hennema dan, want die is dan
3: de presentator van
0: de discjockey van dienst, zullen we zeggen. Hoi Erik.
3: Jazeker, nou ja, het keerst nog zelfs hoe je dit vierde derde. Ik maar die blessure natuurlijk, wat we nu krijgen, dat is wel heel sneu natuurlijk. Als er een van de treien van een partoer uitvalt, en daar heeft het alles geen van. Nou, het keerst dus in Waidem, daar hebben we ik de komende oren bij. En vierde erom denken van een heel bijzonder tekenboek uit de Sontje de Eeuw. Dat is maken toch een Friese keuster. Een omke van Rembrandt eigenlijk, of de vrouw van Rembrandt, mag ik zeggen.
0: Ja.
3: Dat het jaren en jaren in bezit was van een rieke Amsterdamse bankiersfamilie, van Egen. Maar dat boek is nou skonken onder het Rijksmuseum. Is goed voor het eerste cent in het Rijksmuseum. En ze in dat museum is dat belied als een bam. Want het is echt een heel bijzonder boek. En dat verhaal je eerst dadelijk ik.
0: We houden de radio hoor, Erik.
3: Ja, dat is ook wel.
0: Ja,
3: nee,
0: ik. Dankjewel.
3: De BG's.
0: Microfoontje maar.
3: Wat leuk.
0: Alsjeblieft.

Spiks en de Specs van de Bee Gees. U het zo'n 60 generietje draaien, die pak ik dan. Ik vat maar even bij. En dat is een kantje van normaal bij deze, net als gisteren. Groetjes van Chris Stoel in de linkere rugtrom van het radioprogramma. Mijn naam is Wim Brons. De hartelijke groetnis van mij, maatje. Er een hele mooie middag van. Houd de radio vooral, hoor. Graag een mol voor een nieuwe, nodig voor.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
0: Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's, is de Van Elsen hier.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Een eeuwenoud tekenboek van de Friese kunstenaars van Joet Oudersen in het Rijksmuseum in Amsterdam. En verder keert ze in een Wiert Weidem. En ook alleen is de 50ste Frolies PC van start gongen. We zijn er live bij.
10: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag mee die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
11: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Noe in Friesland.
12: Erik Enema.

0: I Wanna Be The Only One. Ja, dat is hier van Eternal, wie dat natuurlijk. Ja.
1: Van Tolvo, in oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland, mijn Nijs, sport, ware muziek, de komende oeren op Jo Radio. De stikstofbrief van tafel is net de oplossing voor de onrest in de agrarische sector. Dat zei het Tweede Kamerlid Maarten Goudswaard.
3: Ik vind dat nog een beetje te snel. Ik haal nog steeds net het idee dat... dat wij het zin moren om een roem ben.
0: Ja, dadelijk zien verhaal hier in Noe Friesland. En verder is om te denken van een zeldzaam tekenboek uit de Sontje in de Eeuw van een Friese kunstner. Dat is van Joert Autosjen in het Rijksmuseum in Amsterdam. En in het museum is ze blieft als een band. Maar dat boek. En voor zelfs om te denken van de Vrolijks PC Joert in Waardem. Maar eerst het waar in het kwad. Sibbele, waaier, een hele goeie midje.
4: Een hele goeie midje. Een familie hebben een afwisseling van zinnen en een paar buien. Daarbij stiert een zwakke ontmatige westenwind. De temperatuur leidt wat onder normaal met jongetje om 20 graden. Eind van de midje en de jon tijdelijk droger. Vannacht werden tanimere kansen buien gewoon maar een klap tonger en windschitten. Waarbij de temperatuur in de nacht zakken naar minimaal 14 graden. Morgen is stiekem onstabiel met talrijke buien waar van grond maar een klap tonger en waar windstiet. Maar een meest matige zuidwestenwind wordt het maximaal 20 tot 21 graden. Ik in de jong bloedt het nog buiig, waarbij het in de nacht ook wordt naar minimaal 13 graden. Meer hoe dat waar, hoe de jaloer.
1: Oort in oren,
2: nou in Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: En het is nou in Friesland, njoggen en een hele minuut oer tolven. Ja, eerst maar gauw eventjes naar Weiden zelfs, want hebben we het keert, de 50ste Vrolijks PC, tolven patoeren binnen mal voeren van start gongen. Die binden dan net al je mee bij, Heilko, hè?
6: Nee, want hij net de Haan, Gerrit Liekman, Nijholt en Jenny Terpstra, die winnen misschien of hier weer eens naar Schindersuis van Iris Veld, maar Rikstwinia en Jelda Koopmans. En ze moet aanst nog nemen, misschien Britt Joustra aan het Joke Dijkstra en Elske van Straten. Die won maar 4 meer naar Schindersuis van Rik Swakkema, Marit Wielinga en Linda van der Meer. En toen ging Elzer van zitten, want de favoriet, Louise Kral, Jeske Terpstra en Jeanette Wienia, moesten het opnemen, misschien Larissa Smink, Anouk Smink en Senit Sardi. Ik een kans hebben, dus een topduel op de eerste les. Maar een drama, een persoonlijk drama van Anouk Smink. Ze had al een scoop uitskekelen was er om blessure. Ze kwamen misschien dat waar achter in het patroon van Lise Kral. De Nijshoek sloeg Anouk Smink de bal boppen. Maar ja, ze kwamen raar te lang. Ze gong door de knibbel. Ze had al een kruisbandblessure gehad. Ja, die kruisband had ze eigenlijk niet meer. Ze had haar net opereren laten. En dat is eigenlijk op natuurlijke wijze overgang. Maar ja, nou koos ze echt net verder. Jelle IJzinga, die zei ik van dit kind dan net verder. De fysiotherapeut. En dus dat zo beschutte dat Larissa Smink en Senit Sardi dan maar situatie verder. Maar dan maak je mooi in boeten die net op een list heeft vregen. En dan hebben ze dus Corrie Kroondijk, trouwens fysiotherapeut. En ik heb mijn zware blessures als balkeerster erbij vregen. En het weer wel mooi dat Corrie Kroondijk bij zei. Leek voortendalig het eerste botsie pakte van het patoer van Larissa Smink om de bal retour te slaan in het perk. Dus ze staan eerst voor het patoer van Larissa Smink en ondertussen hing het er weer een size gelijk aan de Telegraaf. Nou, die opslag zullen we dadelijk even mooi pakken, want ja, je mag ik melden vanzelf dat de nummers 7 en 8 al doende binnen. Roelie Kroondijk, een jongere zusje van die Corrie Kroondijk trouwens. Lucinda Scaringa en Noah Elzinga, dochtertje Jana Palma, Ilse Baanstra en Susanna Allema. Maar dat is een partijtje eigenlijk ik weer nou, heel inzichtig hier troef. Trijmien en Saïs Fjouwer. Ondertussen aan de andere kant slaagt Zenit Sardi op. Zij brengt hem erachterin. Terug bij Jeanette Winia. En ja, die rekt hem net al te best. En dan komt hij weer in de hand van diezelfde Zenit Sardi. En die veegt hem richting Perk. Ja, ze pakken ze toch. Die, het eerste werd twee keer op zijn uitgelijk. Dus Larissa Smink, net Anouk Smink meer. Maar Corrie Kroondijk en Senit Sardi is in de spul voor. Zijn Louise Kral, Jeske Terpstra en Jeanette Winia.
0: Oké, okay, Elko. Dank u wel voor uit Waardem. We blijven dat verzelfsvolging die vooral is PC daar in Waardem. Maar als ik hoor, Nijs, de stikstofbrief van landbouwminister Jamie van Essen van tafel, Helly, lost de problemen in de agrarische sector net op. Dat zei het jou, het Kamerlid Maarten Goudswaard van jaar 21. Goudswaard zit in Den Haag in de landbouwcommissie. Hij wil de stikstofplan van Essen bijstellen in gearwerking bij de ChristenUnie en de SGP, zodat de agrarische sector de beter mee te voorten kan. Nou, Goudswaard, wie Justerion, het Jennis de Kamerlid op de Grutte protestbijeenkomst van Agraxie, Farmers Defence Force en de Dutch Dairyman Board, die we in Waarsensweg, de meer dan 1100 onwijzigen, eerst een Juster in een massaal ondertekenen verklaring van Waarsensweg dat de landbouwminister van Essen dus zijn stikstofbrief inloekt. Maar de Goudswaard ondertekende die verklaring net, maar zei dat er heel goed begreep dat de een soort binnen, boeren binnen die het haar zwaar gemaakt zien.
3: Het is echt een stapeling van beleid wat die boeren, het boeren eigenlijk onmogelijk maken. Als ik juist naar het voortvallen van de mestderogatie bijvoorbeeld, Ja, ik wie Peer Wiegelin bij een melkveehouder in Zuidoost-Friesland. Ja, alleen nog al dit pot van die derogatie kost hem een ton per jaar. En dan komt dit er al je nog eens een keer oerheen. Dus ja, ik snap echt die onrust wel. En daarom is het goed dat dit soort jongen georganiseerd worden.
7: Meer dan ik benauwd van een akkoorde sanering van de sector?
3: Nou, benauwd. Ik had wel zorgen. En mijn fractie had dat ook. En daarom maak ik zijn bij het laatste plenaire stikstofdebat dat wij net akkoord gingen met de brief in deze vorm. En helaas is de minister ook net ree om daarin te bewegen. Dus ja, in deze vorm krijgt het Ussestype net.
7: De boeren hier, die zijn heel duidelijk, die zijn van ja, die brief moet van tafel.
3: Ja. Ja, ik hoor zelf net die petitie tekenen, want dat zou ik inhouden dat wij zezen, dat ik zezen aan die brief had vertafeld. Ik vind dat nog een beetje te snel. Ik had nog steeds net het idee dat, dat wij het zinne moren onroem ben. En wie moet echt net vergeten dat als nou die brief van tafel veegst, ja, dat pakt net positief iets van de rugzekerheid voor al die agrarische ondernemers, want bijna de helft die zit in onzekerheid over zien of haar vergunning. Ja, dat wordt er net beter op als die hele brief in de fik staat en weer onijbig is. Want die handhavingsverzoeken, ja, die blijven komen.
7: Wat ik pril op een Jonas Dissen is dat ja, het vertrouwen in de Rijksoverheid in de sector is net al te goed.
3: Nee. Nee, heel en daarom weet ik zo schande dat Jamie van Essen zo snel reageerde per Wiegelin op dat intrekkingsverzoek van die vijf pluimveehouders. Ja, dat hier echt net warm hadden. Dat had ik echt volgens mij LTO en NEK een heel proces in. En ik hoop dat, dat hij die relaties deze week kan herstellen.
7: Als een intrekkingsverziek is ik in Friesland liën van vijf bedrijven.
3: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Dus wij krijgen hier echt problemen. Daarom moet er echt een werkbare brief komen. En op dit moment is die brief net werkbaar. En er hingen dus een hele hoop gevaarboppen door allemaal die handhavingszieken. Dus wij moeten nog handeling in. En ja, ik hoop dat ik de gearwerking met SGP en ChristenUnie de komende tijd nog vastzetten kunnen. Wij hebben van de Joen een aantal schriftelijke vragen ingestuurd. Volgens mij 22 stiks. Werden wij echt heel kritisch binnen naar de minister. Ik hoop dat hij beweging komt.
0: Ja, dat zei Maarten Goudswaard, Tarkimlid dus van Ja, Jin 20... in een bijdrage van Onno Valkenaam. De boerenprotesten trouwens, ik ging het weer verder. Op dit feit zwaren het een kolonne trekkers tussen Uffelte en Havelte in Drenthe voor vertraging. Actieverende boeren rieden het langs alle gemeentehuizen in die provincie, in Drenthe. En ze vregen de gemeentebesturen om haar te stiepje in haar streets in de stikstofmaatregels van landbouwminister Van Essen. Ik lees trouwens nieuws dat de Frieske burgemeester van Westerveld, dat is Jouke Spoelstra, die het weigeren om die verklaring te ondertekenen van de boeren. Op 12 september ziet er een kutte boerendemonstratie in Ljouwen op het programma. Dat zal van het provinciehuis wijzen. De boeren willen dat het provinciaal bestuur de stikstofplan van Van Essen ik versmiet. De provincie heeft dat tot nota weigeren. Landbouwdeputaire Abel Koorstra verklaarde juster dat er rond is jocht om de stikstofplan van de minister bij te stellen.
2: Noe Friesland, media oersjocht.
0: Ja, Feike Rauda, die heeft hem al melden hier, Feike. Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag, Erik.
0: Huisdokters en doktersassistent. Daar maar het leuk eerst even nog hebben. Hè?
8: Ja, het is altijd lente in de ogen van de doktersassistent.
0: Ik draai de juiste, ja, zeker. Ja, ja.
8: Nee, we weten alle hier dat het toch wel wat dreiger is om een afspraak te krijgen met de huisdokter. Die ben vanzelfs heel druk. En patiënten die sjoemelen haar nou de spreekkamer in. Ja, die huisdokters en ik, die assistenten, die zorgen dat informatie, nou, die wordt verzwaaid. Klachten die weer ondikt. Of er wordt soms, ja, gewoon liegt, ja, om maar en snel een afspraak te krijgen. Ja, misschien zeggen ze van, ja, ik heb al paracetamol broekt, wil ze dat net ze is. Of ze zeggen, ja, ik heb koorts. En dat is nog heel dan het metten. En ja, dat liek het misschien iets, hè, van, nou ja, omdat, ja, leugentje om de eigen best wil. Maar het heeft wel grote effecten, want meestal net eerlijk ben of hoe drogen, dan kan het ten koste gaan van iemand die het wol mij spoed, die zwaarig nodig heeft.
0: Echt een dokter, Sjermaat, ja.
8: Precies. Dus de huisdokters, die zeggen, ik bij mij is er wel zwaar genoeg. Nou, die doktersassistenten, die ben wel alert en die ben er speciaal voor opleiden om je ambitie terug hen te prikken. Maar ja, daar zullen ze nog een tonnenwolling terug hen prikken. Maar ja, Dus dat, we zoomen dus de huisdokter kennen.
0: De patiënt ben ik heel te mondiger, hè?
8: Ik.
0: Maar het nou helpen me.
8: Ja, dat absoluut. Idee. Ja. Dan een bijzonder verhaal, want de 63-jarige Trui uit Valkenswaard die had haar eigen graf verbouwen litten. Het gaat om een wenwijn van marmer, 2 meter heeg. En ja, ze verwacht het net dat ze raap deergien zal, maar ze wil het verst regelen. Hè? Ja. Zet er 31.000 euro al aan uit, jong. Oh. En het is compleet ingericht met lampen, een engel en een beeld van haar hondje.
9: Ja, ik vind niks raar. Ik zeg, we gaan allemaal een keer dood. Hè. Dat is niet zo moeilijk. Ja, ik vind het toch een raar idee, zeggen ze dan. Ik zeg, ja, nou, ik niet. Ik ben in een woonwagen geboren, dus vandaag. En dan ga ik ook, als ik sterf, ga ik ook in.
8: Ja, en onze vier, omdat ze vier is.
0: Ja, dat ze dus, waar je niet wat.
8: Ja, dank je Trui. Elke dag gaat ze er even heen om daar een sigaretje te smoken.
10: En bent u dan ook vaak hier?
9: Elke dag, hè. Elke dag zijn we hier.
10: En wat doet u dan?
9: Kijken, dan die ouders van ons sowieso. En kijken of hier niks vernield is.
10: Is het niet hartstikke duur, zo'n woonwagen?
9: Dat kan een mooie auto verkopen.
0: Zo.
8: Nou, op dat lijstje, dan wordt het net zo lang
0: mee. Nou, nog een beetje roken en dan kennen ze drie.
8: Ja.
0: Nou ja. Heb je al eten?
8: Nee, ik mat nog.
0: Oh, wat is dan?
8: Een broodje nutjesmoor.
0: Is werkelijk.
8: Dat ken ik nog dwaan. Ja, want als nou op squallen is de basisskwallen de lunetten in Heemskerk, dan is dat net langer tastien.
0: Oh.
8: Want ja, daar zit ik bij een, die ben daar allergisch voor. En via resten op tafel, heet er een squal bij een
0: Griend.
8: Een beetje griend, ja. Leiden we mutjesmoor. Dan kennen ze via die resten dus ernstige problemen ontstaan.
0: Pinda-allergie.
8: Pinda-allergie, dat is een groot probleem voor zelfs.
0: Ja.
8: De squal is heet ik van. We hadden wel goed toen hij dacht. We hadden het besluit net samen nam. En we kennen natuurlijk risico's nooit voor 100% uitsluiten. We hebben nu een keer die bijen met zijn allergie. En wij werken ook op een bepaalde wijze. Dat bijen regelmatig in wisselende groepjes werken. Dus dan kerst hij dat onverwacht dus toch iemand met een allergie. Jong niet hier komt te zitten. Die dan zijn broodje nutjesmoor eet.
0: Ja, dus, levensgevaarlijk heb je
8: het. Het is levensgevaarlijk.
0: Dus, je eet het elke dag.
8: Ja, ik
0: ik heb dus een allergie, dat bij duidelijk wijze. Maar als het wol hebben, is het inderdaad ik wel heel vervelend.
8: Ja. Ja. Het trouwens in de orde, die ben op een hecht gesteld. En slag jou die vreeg ik nog even van, heb ik al vragen gekregen?
0: Ja.
8: Kan ik mij iets bij voorstellen? Nou, zegt die directeur, alleen van u. U bent de eerste.
0: Oh ja.
8: Ja, dus die orde, die vindt kennelijk maar goed.
0: Altijd hier is de meeste.
8: Altijd, ja, precies.
0: Ja. Nou, meer consumptie, hè?
8: Ja. Tennister Amanda Anisimova, die wie ons te spelen in het WTA-toernooi van Cincinnati in Alexandra Ela. En doen hier ze pauze en dan drinken ze vaak even wat. Alleen nog, wat hellen die nou daar uit de coolbox? Een drankje, een geel drankje met een witte schoenranen. Ja, dan denk
0: je.
8: Dan denken die commentaren, die dachten dat ik.
11: I mean, I would never suggest that a player was drinking a beer in the middle of a match, but.
12: I've never seen that.
11: That's certainly what it looked like. I mean, it could be non-alcoholic. It could be cider. It could be anything. We don't know.
0: Ja.
8: Ja, nou, wij weten het intussen wel. Het wie gewoon een energiedrankje.
0: Het wie geen bier.
8: En misschien had ze wat scoren of zo, dat het toch zijn schoen krijgt. Ik kwam met wie gewoon energiedrankjes. Ja, ik hier echt een oppepper nodig. Omdat het eind mijn bed tiert alweer. Want ze hadden die partij, had ze dus let in de joen ouwwerken. Ze had wel gewoon.
0: Oké.
8: Dus drank je het wel op.
0: Dat hoop je dan maar. Dat het beste. Ja. Maar wie geen bier, geen appel, cider, geen 0.0.
8: Een energiedrankje waarvan we de namen net nemen.
0: Maar. Nee, oké. Okay. Nou, dan doorraad ik me net.
8: Nee.
0: Fijke dank u wel. Ja, en dadelijk was zelfs meer omdenken voor die Valdis PC. Het Keersen in Waardem. En hoe zou het nou met Anouk Sminkwezen? Ze kent het via de Keersen, toch een slimme blessure om haar knibbel. Er is een vervanger voor, dat mij, dus ik. Maar ik die is net helemaal fris en fruitig, want die is zelf ook blesseerd. Althans, dat het ze best. Nou, alles hoe Waardem, jij dadelijk hier in Noord-Friesland.

0: Veske, dat is de titel zou vaak herhalen. Het was dit noemen van Owen Paul, de eerste favorite waste of time. Nou ja, wat een fantastische waste of time is natuurlijk. En het is een waste of time, maar gewoon een geweldige bezigheid. Is het keerste zelfs, de Vrolijks PC in Weidem. Hoe ver zijn we op dit stuit, Helco?
1: Nou, die partij werd meest omdenken. Nou, dit is dat van Louise Kral, Jeske Terpstra en Jeanette Wienia. Zij ben je nog compleet. Sien Larissa Smink, Sien Itzadi. En daar is dus Corrie Kroon die erbij komt. En ook Smink is naar de kloibox gegaan. Ik zal straks wel eens vernemen. Ja, wat er precies aan de hand haar is. Maar ze kon in elk geval, ik op advies van Jelle Eisinger, de fysio. En ik denk ik van Corrie Kroon die haar invalster net verder. Het zal de oude kwalenwijze hier een kruisbaanblessure. Dat is ja, het ze op natuurlijke wijze verbeterd laten, zeg maar. Daar heeft ze haar reis van om. En ja, het is, denk ik, ja, er zit eigenlijk geen kruisbaan meer. Maar het is nog wel duidelijk dat ze net verder koort toen ze wat ongelukkige deel kwam. De pinnen weer direct daar en de trennik. En dat kan je voorstellen. Want ja, je bent maar een van de favorieten. En je maakt je noorden favoriet. Dan maak je scherp bij. Maar ik meld al dus dat het patoer van Larissa Smink een spul voor kan. Maar ondertussen is er toch het patoer van Louise Kral natuurlijk wel hard aan werken om dat spul weer voor te werken. En het zit nou spul gelijk en een skinnetwaas. Dus wat eerst een vastsprong nam het patoer van Louise Kral. Ja, daar zit ik een soort PC ondervinding bij Louise Kral, half keer. Jeanette Wienia, half keer, de halve keer Jort en Jeske Terpstra. De nieuwe maat, die hoopt het maar deze twee maten de PC te winnen. Dat zou voor haar ik een hechtepunt zijn, want dat had ze nog net in. Is ik alweer voor een jongende keer de wandel. Ja, in het skaten van keert ze dus Roelie Kroondijk, Lisanne Scharringen en Noah Elzinga. En Janna Palma, Ilse Baanstra en Susanna Allema. En dat is eigenlijk een partij waarbij, het verschil is vierste groot om het samen uit te drukken. Roelie Kroondijk is nog een jong famke, maar ze dacht dat we voor een jongende keer maaien. Want die PC, ze steen voor mij 4 om 1 en schijnen 2. Dus een kwestie van tijd om de laatste punten binnen te halen en dan op het tweede lijst te komen. Zijn oer of de winnaars Louise Kral of de winnaars Larissa Smink. Nou ja, ik denk dat ze dat spul achterste aan voortwerken. Louise Kral, niet dat ze nou, ik wil de eerste zenuwen voortwerken. En misschien ik een beetje onder indruk en schrik van de blessure van Noenoek. En dat besjeurt dus dat die wel weer omkomen. Ze steen dus spul ongelijk en ondertussen een skinnenvjouwer. Nee, ja, skinnenvjouwer of wassprong.
0: Ja, tuurlijk. Nou, van Bleu, die wedstrijd verzelfs volgende derde live in Weiden. Maar Helco Broersma. Maar eigenlijk is het lessenijs uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen. Nee, Jacob Stelwagen die zit in Weiden. En Jan-Dirk de Haan die verzwaagt daar zeer het lessenijs uit Friesland.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
2: Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Nou, het scheelt net alles. Het is wat jou weer. Heeft het tijd voor het laatste nieuws uit Friesland. Met Jan-Dirk de Haan. Goedemiddag, Jan-Dirk.
10: Ja, goedemiddag, Erik. Nou, in aansluiting van goed drie weken is het werk om het kruispunt Bols het West haast clear. Begin deze week is de OVON die je bestelt voor het verkeer. Oannemer BAM werken de komende tijd nog onder fietstunnels. Het fietspad bleef daarom nog wel onder mei 23 oktober aansluiten. Dan gaan de fietstunnels iepen. Het kruispunt is daarna nog in week aan helemaal aansluiten voor terug in het verkeer. Oannemer BAM viert dan de laatste aanroeiende werkzaamheden uit. Bij Bols het West zien eerst stapluchten. Het doel van het werk is dat het verkeer nog beter terugriet bij Bolthut. Op de Lemmerweg in Snits is een nieuwe focusflitser geplaatst. Deze vervangt het oude exemplaar dat vorige week een slims conciërge rekken terug bron. Nalle gedachten wie die bron oorstutsen. De nieuwe focusflitser staat op hetzelfde plank als de oude. De mobiele flitspeel die controleerde dat mensen onder het rijden haar telefoon in de hand hadden. De boete daarvoor is maar liefst €430. Oud-wethouder Esther Hanemeijer van Dokkum is op 50-jarige leeftijd gestorven. Ze was voor het CDA jarenlang actief in de lokale politiek en wie wethouder in de gemeente Dongerendiel en Noord-East Friesland. De politica, die in 2017 mei onder landelijke verkiezingen, maar helle kreeg net genoeg stem voor een zit in de Tweede Kamer. Hanemeijer luts haar in 2022 waarom uit de politiek, omdat ze slim ziek was. Op de Weide Flora in Ljouwt had vanmorgen een botsing best tussen een vrachtwagen, een auto en een linebus. De helptiensten rukten manmachtig uit. Een persoon moest behandeld worden, maar hoefde net maar naar het ziekenhuis. Er werd nog onderzocht hoe het ongeluk gebeuren kon.
9: Jawel, Jan Durk, het laatste nieuws uit Friesland wie dat. Het is nooit lezen op de site en de app van Omroep Friesland in Friesk, in Nederlands en een heel stuk mannenhoorentaal.
11: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan.

0: van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgat.
1: Naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij jou goed.
2: Voor een nieuwe Citroën. Hi man, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
3: Noe in Friesland.
4: Erik Enema.

0: Het is nu in Friesland 3 minuten oer Jelve in. Dadelijk omtinken van een heel bijzonder tekenboek dat 300 jaar in het bezit was van een rieke Amsterdamse makelders, of bankiersfamilie van Egen. Het is een boek dat maakt is toch een Friese kunstner. En ja, eigenlijk, ja, één keer de Sjenwestheid loopt in 1934, maar soms die tijd nooit weer. Maar nou dus wel, in het Rijksmuseum. Wat het bijzondere aan het boek is, dat is dadelijk hier in Noord-Friesland. Maar eerst vanzelfs het Waberjocht Sibbe Waaier, een hele goeie midje.
1: Een goeie midje, Erik.
0: Je geniest op dit stuit van de Loftenbophuis, hè?
1: Ja, ik rijd hier heen. Ach, ja.
0: Wat is het dan? Wat is er mooi?
1: Nou, de indrukwekkende wolken. Hè. Er zijn hele verschillende kleuren. Een heel tjuster. En de sjost aan, aan de onderkant van sommige wolkjes. Sjost zuiver dan stinks van. Oeh, zo daar een wetterhoorske onderwaai komen.
0: Maar dat ken wel, hè?
1: Ja, dat ken wel. Ik zal direct een eventjes daarop injekje. In het kwad. Maar nee, fantastisch. Ja, het is meestal niet zo. Wat is ook het nou fantastisch vinden? Nou, ik vind het prachtig.
0: Dat wist ik waar, man.
1: Ja, ja, geweldig. Super. Ja.
0: Ja. Even het beeld van Van der Moon, want het heeft wel behoorlijk randje hier en daar.
1: Ja, nou, dus zei het goed. Hier en daar, Friske Pjel, wie het nou zandje komen voor jou, geen wetter.
0: Oh.
1: Bakken veen, zandje komen zon, draai het ziende millimeter. Is brechtem, 18,6 op stuit, geen rein. Kwaaiem, zandje komen johan, ontnoot te draai een hele millimeter. En dan ging ik naar de Westerrijn. Er wit nou 15,8 en er is tussen 10 oeren en 12 oeren van midden, maar liefst 20,3 mm val. En de waarnemer die het nog even een fijne opmerking pleert. Het kan dus wel rijden met deze waarman. Want ja, ik heb een schofke, ben ik nou in Tsjecht en ik heb eigenlijk alleen maar hitte en nou ja.
0: En droogte.
1: En droogte. En nou, daar is dan nou toch wel wat verroring in kwam. Maar grote verschillen dus.
0: Ja.
1: Sta ik al onhoog. Nou, vanmiddag, we hebben Zuid, het Rijngebied, dat loopt langzaam voort naar de eerste. Of in Noordzee lezen we wat opklaringjes. En nou, vanmiddag dan krijgen we dan ik de zinnen. Maar er kan nog steeds wel een bui vallen. Waarbij de wind meest matig is. Letter in de joen. Of nee, begin van de jong, of letterlijk in de midden, begin van de jong, maar goed zitten, wordt het tierlijk droger. En ja, dan is het wachten op een nij skip met zoere appels.
0: Ja, we krijgen meer ruimwetter.
1: Ja, van, in de rin van de nacht dan, wordt de kans op buien grutter, met kans op een klaptonger. En daar kan ik weer een in zitten. De temperatuur zakken daarbij naar 14 graden. En die tonger en die windjet, dat heeft alles te krijgen met de boppenlucht die ook wordt. Ten opzichte van Juste bijvoorbeeld zit er 4 graden verschil in. We hebben al jaren naam in combinatie met de naweeën van de warmte hebben we warm wetter voor de doorlezen. Nou, dat jouw tegen onstabiel waren, waarbij dus tonger en windjetten. En ik zei al, onderwijs koest het dan een loftjen, een wetterhoorsje, een windhoorsje. Het zit er allemaal in. Mm-hmm. Dus dat is morgen. Of dat is vannacht begint dat. En dan morgen, dan wordt het tegen onstabiel. Met soortbuien, met klaptonger. Enkele windjetten, dat kan erbij wijzen. But de buien om de wind meest zuidwest. En de temperatuur die gaat naar de 20, 21 graden. En ik in de jong bloed nog buig. En het kwalt het uiteindelijk ook naar 13 graden. Dus ja, tot de koude boppenlucht is er van alles te redden.
0: Ja, een onstuimige dag, mooi, kan je zeggen. Ja. Hoe ligt het vreed?
1: Vreed, dan zitten we nog wat aan de achterkant van dit hele verhaal. De boppenlucht is nog altijd wel aan de koude kant. Alhoewel de scherpe kansjes er in de rin van de dag ook in. Ik denk dat in de maand die het zeker nog wat buien vallen, in de midden wat meer zinnen. Toch bloedt er een kans op een bui, maar de scherpe kansjes kunnen wat houden. En eigenlijk is dat een beetje de voorbode van een uitbreiding van een hege drukgebied. Ten westen van Ierland nou nog. Die

0: nou, die wol vreet in de rin van de dijs in invloed wat uitbreidt. Je weet door die buienactiviteit wat onderdrukt wordt. Temperatuur leidt ik wel rond de 20 graden, in de nacht wel rond het tretje. En als ik dan de sneeuw er even bij pak, dan pakt het hege drukke gebied nog wat meer invloed. De buienkans wordt langzaam nog wat lietser. Gindro-wagenhoosje, dat zeker nog net. Maar ik met temperaturen die mijn 9 graden ben, dan ben ik een beetje aan de koele kant. Maar in ieder geval de opmaat, verwaarschijnlijk, ik zeg het nou voorzichtig, een droge snijn.
1: Tje, nou dat is een leuk wezen. Wie me haast alweer ontwend. Dank u wel, Sibbelen.
0: Alsjeblieft, Radien.

0: Fietsen is mooi werk.
1: Ja, een klassieker van Bouke en Greetje. Die draaien op zo'n daaien als Joert. Dat de vrouw is per se verkeerd. Nou, jij staat Veske. Keersen is mooi werk.
2: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont één oren.
4: Oont één oren.
3: No in Friesland.
5: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Een bijzonder boek, My Friske Wattles, is van Joert Autogen in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het gaat om een tekenboek uit de Sontje Nieuw. Dat maakt gisteren de Friske schilder Rombout Uilenburg. Dat is de omke van Saskia en dat wie dan weer de vrouw van Rembrandt vanzelfs. Erik Boot is van het Rijksmuseum in Amsterdam. En goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Ja, jullie zijn erg blij, hè, met het boek.
6: We zijn heel erg blij. Dit is iets wat je niet vaak geschonken krijgt, zoiets prachtigs.
1: Nee, wat maakt
6: we zijn er heel trots op.
1: Ik kan me voorstellen, wat maakt het zo bijzonder eigenlijk?
6: Het allereerste wat het zo bijzonder maakt is dat dit boek volledig intact bewaard is gebleven. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Dus er moeten veel meer van dit soort prachtige boeken zijn geweest met mooi uitgewerkte tekeningen. Maar die zijn eigenlijk bijna allemaal uit elkaar gehaald. En dat kun je wel voorstellen waarom. Hè? Als je een prachtig boek vol tekeningen hebt, wil je die misschien allemaal los op de muur tentoonstellen of los verkopen.
1: Ja.
6: En dat is bij dit boek niet gebeurd. En dat is echt heel erg uitzonderlijk.
1: Weten we waarom dit boek zo intact is gebleven?
6: Ik denk dat dat komt omdat het meer dan 300 jaar door dezelfde familie bewaard is. De Amsterdamse familie van Egen. En die hebben er heel erg goed voor gezorgd. Het echt van generatie op generatie doorgegeven. En zij hebben het ook aan ons geschonken. Dus het is denk ik echt aan hun goede zorgen te danken dat we dit boek nog intact bewaard hebben.
1: Ja, dat is mooi zeg. Hey, de schilder Rombout Uilenburg. Wat weten we van hem?
6: Eigenlijk niet zo heel veel. We hebben nauwelijks werk van hem over. Maar we weten wel wat over zijn leven. En dat is wel echt heel interessant. Zijn familie komt uit Leeuwarden. En waarschijnlijk is hij daar ook geboren. En is hij op hele jonge leeftijd verhuisd naar Polen. Omdat zijn vader aan het Koninklijk Hof daar meubelmaker werd. Maar ook Rombout zelf deed het daar best goed. Want hij werd hofschilder. En zijn broer Hendrik werd kunsthandelaar voor de Poolse koning. En op een gegeven moment is Rombout verhuisd vanuit Krakau naar Gdansk, wat aan de Poolse kust ligt, waar ook heel veel Nederlanders woonden. En daar heeft hij, voor zover we weten, met heel veel succes zijn carrière voortgezet. En daar is hij ook overleden. En na zijn dood is hij eigenlijk een klein beetje vergeten, denk ik.
1: Ja.
6: En dat is ook zo spannend aan dit tekenboek, dat we hem nu voor het eerst in, denk ik, heel wat jaar weer echt onder het voetlicht kunnen brengen.
1: Ja, dat boek heeft hij dus waarschijnlijk in Polen gemaakt.
6: Ja, dat vermoeden we wel. Voor zover we weten is hij eigenlijk zijn hele leven daar actief geweest. En het interessante is ook dat op de originele band van het boek, heel mooi uitgewerkt in leer, staat ook de naam van een van de eerste eigenaren, Reijer Claeszoon. En daarvan weten we ook dat dat een handelaar was die op dat moment ook in Polen werkte. En die dus dat boek waarschijnlijk cadeau heeft gekregen.
1: Oké. En uiteindelijk is het na veel omzwervingen bij de familie van Egen terechtgekomen in Amsterdam. Een rijke bankiersfamilie. Hoe zijn die eraan gekomen?
6: Dat is een hele goede vraag. En dat is echt iets waar we ook nog onderzoek naar willen doen. Dat weten we niet precies. Dus op een gegeven moment moet het boek inderdaad weer naar Nederland zijn teruggekomen. En wat heel interessant is dat het op een gegeven moment ook een tijdje nog in Leeuwarden moet zijn geweest. Want er bevinden zich ook twee tekeningen in het boek van Lambert Jacobszoon, een kunstenaar uit Amsterdam die eigenlijk het grootste deel van zijn leven in Leeuwarden werkt en van wie ook prachtig werk te zien is in het Fries Museum. En dat is nog iets waar we heel veel onderzoek aan het doen zijn. Wat is er precies met dat boek toen in Leeuwarden gebeurd? Waar is het geweest? En misschien dat op een gegeven moment ook ons antwoord kan geven op de vraag hoe het bij de Van Egens terecht gekomen is.
1: Dat weten ze zelf ook niet dus.
6: Nee, dat is eigenlijk niet gedocumenteerd en niet bekend. Dus we weten dat zij het ergens aan het begin van de 18e eeuw gekregen moeten hebben. Wat interessant is dat de kunstenaar en ook die eerste eigenaar die ik net noemde, allebei doopsgezind zijn. Dus een bepaalde stroming van het christelijk geloof aanhingen. En dat geldt ook voor de Van Egens. Dus misschien dat het iets met het geloof te maken heeft. Maar heel veel reden voor nieuw onderzoek nog,
1: ja,
6: zou ik zeggen.
1: Maar het is waarschijnlijk wel in die zuil gebleven, kun je zeggen. Het is radio, we kunnen het niet laten zien. We hebben wel afbeeldingen op onze site en op de app natuurlijk. Maar wat zien we eigenlijk op die tekening? Het zijn Bijbelse voorstellingen, geloof ik, hè?
6: Ja, dat klopt. Dus je moet je voorstellen, het is echt een heel erg groot boek. En als je het open doet, dan is het eerste wat je ziet is eigenlijk die prachtige reeks van 15 tekeningen die dus gemaakt zijn door Rombout. En wat super bijzonder aan dit boek is, is dat een groot deel daarvan is uitgevoerd op blauw papier. Dus een heel groot aantal pagina's in het boek zijn heel mooi blauw geverfd. En daar werkt Rombout dan op, ook met blauwe inkt, waardoor je echt een ontzettend rijk effect met kleur krijgt. Het heeft heel veel diepte. En die tekeningen hebben 400 jaar lang in dat boek gezeten. En daardoor zijn ze supergoed beschermd tegen het licht, tegen andere schadelijke invloeden. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk nog die kleurenpracht precies zo kunt waarderen zoals Rombout dat gezien moet hebben. En ja, dat maakt het ook zo'n waanzinnig mooi object.
1: Ja, en dan zijn we Nederlanders, we zijn Friese, en dan willen we natuurlijk ook nog even weten, wat is nou de geldelijke waarde van zo'n boek? Of is dat niet aan te geven?
6: Dat is eigenlijk niet aan te geven. En voor ons is het vooral een object dat van ongelooflijke kunsthistorische waarde is. Niet alleen omdat het boek volledig intact is, maar ook omdat het echt een heel zeldzame bron is voor het werk van deze fascinerende kunstenaar, van wie we verder eigenlijk nauwelijks iets over hebben. En wat ik ook echt hoop is dat doordat we hem nu weer in de belangstelling brengen, dat er misschien ook weer ergens, waar dan ook in Polen of in Nederland, misschien ook nog nieuw werk van hem op gaat duiken. Want nou ja, het zou heel goed mogelijk zijn dat er nog ergens dingen bewaard zijn die we op dit moment niet kennen.
1: Ja, een topstuk dus in het Rijksmuseum in Amsterdam. Een tekenboek van de Friese schilder Rombout Uilenburg. Erik Boot van het Rijksmuseum, hartelijk dank voor het verhaal en een fijne dag verder.
6: Graag gedaan, hetzelfde.
1: Oké, tot ziens. Ja, het is Sablier, dus een band daar in Amsterdam, maar het prachtige boek. Het is vrouw Joet, dus de Sjen in het museum daar in Amsterdam, het Rijksmuseum. Dit is Ella Langley en Choosing Texas. En daar gaan we weer even naar Weidem, ja, zo is het.

0: Ja, ja, dat is Ella Langley en Choosing Texas. Nou, we zullen even zien Weiden bij het de 50ste Vrolijks Musee die ter spelen werd al zond al voeren. Helco Broersma is daarbij voor dus. Er is weer een partoer oude ook, Helco, hè?
1: Ja, maar ik zorg eerst even. Ja, hebben het Kweerjon, de skierstrochter, een beteasing. Wie er bij Fjouwer om het waar in die partij werd uiteindelijk om Gittes, tussen Louise Kron en Larissa Smink. Fjouwer om het waar en side ligt. Laat een keer bij de opslaglijn. Hij werd uitslaan daar, terug de Farinse, dat is Jeske Terpstra. Ja, ik zorg dat bij de Kweerpeel, die Karmaster, die weet het eigenlijk eerst net. Jenko Sieper, is de skierstrochter, die rent erin en hij neemt de beslissing dat die bal toch Kweer is. En dat beseurt dus dat het 4 om het waar wordt. Van het partoer wat Anouk Smink verleend heeft. Zeg maar Larissa Smink en Senet Sadimai. De fantastieke balkeerster Carrie Kroondijk. Die staat nog maar 4 om 12 voor. We hebben in deze partij 5 keer size gelijkhand. En omdat deze bal ook weer jong wordt. Is het ook voor de 5e keer dat op size gelijk het partoer van Larissa Smink het bordje pakt. Ze kwamen dus weer om Louise Kroon. Die nog een spul achterstand. Nog een spul gelijk. Maar ze staan ondertussen dus nog maar 4 om 12 achter. En het beschut. Ja, dat het nog helemaal naar zin zit. Dan is het dadelijk al 4 om 12. Nog één bordje heeft ze nodig. Zenit Sari die slacht deze hele partij al verbergd op. Maar zo nou naar Mats even naar de boven drinken. Even een hap kieten. En Larissa Smink die steert voorin. Die doet dus de vermeest opslag. En Carrie Kroon die is heel actief daar in het tuskenspul. Ondertussen is wie er in die een partij aanroemt. Dat kunnen we naar je mooi pakken. Roelie Kroon, Dick Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Die winnen maar 5 om 1 en 6 Fjouwer van Jana Palma, Ilse Baansra en Susanne Allema. Dat beschut dus dat er weer een nieuwe partij uit aan zit. Dit is een partij met 2 debutanten. Berber van der Goot, Brecht Renema en Sophie Kroondijk. De minder Brecht Renema uit de Gasmar en Sophie Kroondijk uit Sint-Anne binnen de beide debutanten. Ze doen het met Berber van der Goot. Nou ja, dat is ik haar post hard 2 de PC. Ze kiezen zich in Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vieren de Vries. Die hebben wat meer PC-ondervinding. Anne Enema de 5e keer, Iris Oosterbaan 2 keer. En Vieren de Vries nog weinachtig in Greens. Maar ja, zij komt oorspronkelijk van Sijsbierm. Zij is de achterin. Ze doet voor de zonde keer mooi voor de laatste keer. Omdat ze stage in de maat in het ziekenhuis van Enschede. Ja, ze is deze week begonnen. En ze moest eigenlijk uitlezen waarom ze eigenlijk was. Die dan direct vrij wordt. Nou, kaatsen in Friesland, meneer. Nou ja, dat kreeg ze dus vrij voor. En ze zit nou eigenlijk in een gunstig blokje. Dat ze misschien kans heeft om haar PC-carrière af te sluiten. Ik maak een prijs op diezelfde PC. Ondertussen binnen aan de andere kant werd 2 slagen west. 5 om het 2. En 2 gelijk. Dus de beschut beide hebben 2 punten gekregen. Ja, de verrassing tekent hem aan. Ik zie ik Anouk Smink. Ja, die zit er. Mooi een heel gespannen gezicht te zien.
0: Hoe is maar haar, ja,
1: dat is eigenlijk spietig van haar. Kirsten Thomas, je natuurlijk. Je wil eigenlijk verder. Nou, ik zal nooit de partij wel even vregen. Want ja, ze heeft natuurlijk wel moed dat haar nichtje het redden zal. Want die heeft nog 6 punten nodig. En ja, je kan zijn kenter in komen. Want vanzelf, Louise Kral en Jeanette Wienie. Hè, genoeg PC-ondervinding. Beide half gewoon. Beide de laatste 2 keer won. Eén keer dus mooi Maats en Dijnen die het eruit hoog op het wimpel pakte en Gerda Liekema van Nijholt. Maar ja, ze moet nou toch oppassen, want er komt nou ik weer een keertje. Ja, een meter of jouw van de middellinie. Want die Zenit Sadi, die is gebrand. Die houdt die bal goed in en ze doekt er ik voort dadelijk op. En ik Larissa Smink, die wil het natuurlijk doen voor haar nicht. Die is er goed bij. 4 om 12 en 2 gelijk. Het is echt een partij. Nou ja, daar zit het publiek hier. Ik maal me achtervoor. De paraplu's die konden weer in. Het Sintje skint. En misschien skint die zin wel heel laat voor het partoer van Larissa Smink. Ze staan bij 4 om 12 en 2 gelijk. Nog 6 punten van de Weenstal. Maar ja, ik smiet er maar een cliché'tje in. Het bloot keertsen.
0: Het bloot keertsen, nou. En we blijven dat ik volg in der. De 50ste PC, vrouwelijks PC in Waardem dus, die ter spelen werd. Maar alle drama en alle trof, de tragiek en ik de triomf die erbij er bij zo'n sportdag. Die wedstrijd volg je natuurlijk ontemaai de laatste slag. En dat zal dadelijk ik in het programma Goeie Midi het geval wezen.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, ze is heel erg leer in de startblokken.
3: Ja, man.
0: Ja, dat keert, dat was natuurlijk ik.
3: Ja, zeker, ja. Zeker. Wij beziek je dat zo volle mogelijk te volgen en ik op radio. Dus Helco, die zal ik bij u zien. Goeie Midi. Verslag dan van de wedstrijden die het plakvinden daar in Waardem. En ja, omdat het keertsdag is, tochten wij van waar kunnen we het dan verder nog over hebben in Goeie Midi.
0: We hebben het leuks van, hè?
3: Nou ja, ik heb wel de koninginnen van het Vrolijks keertsen. denk ik. Ze heeft al een keer de PC woen. Ze wordt vanmiddag ik huldigen, omdat een van die oefeningen 25 jaar lien is.
0: Ja.
3: Dat wordt elke 25 jaar, of elke keer wordt dat dien, een die het 25 jaar lien de PC woen heeft. Afke Hilkema.
0: Ja.
3: Maar vanmiddag is wel een beladen moment, want haar maat, Geanne, die is in april verstoren. En dus ja, wordt het wel een ja.
0: Maar is het maar een rouwrandje eigenlijk?
3: Echt maar een rouwrandje, een huldiging. Dus, ze vertelt het dadelijk hoe in goeie middie. En ja, daar zie ik dan ik weer een linkplaat bij.
0: Ja.
3: Dus nou ja, dat is ook weer op een voor. Nee, die kunnen we net meer draaien. Die heb ik recht al draaien. Maar er zijn misschien wel meer kidsplaten, die binnen zeker. Maar misschien ik wel iets mooi slaan. Of misschien iets mooi keninginnen. Of nou ja, betink het maar.
0: En, hit me with your rhythm stick.
3: Bij de liefst. Ja, zoek innen. Martin suggest die even Trojan via de Omroep app of via 0620 Fjouwen Jochen.
0: Hartstikke goed. Nou, dan is naar de Horen Studio Taam dat programma aan te presenteren. Dat is dus Guimiri, dat is er om Fjouwen Roeren. Om Fjouwen Roeren dan zit Jan Dirk de Haan op ditzelfde plak dat ik nou stingen. Hij stiet misschien een keer trouwens. Om een nieuwe aflevering van Onderwijs te presenteren. Dit wie nooit in Friesland. Mijn naam is Erik Herma, Dieter Herma, Jaring. En wij zeggen ze dag en bedankt voor het hartje.
2: Omroep Friesland.
4: 12.2 FM.
2: Alles wat er spielet.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
13: Simpel.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: Er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De 50ste Fraljes PC in Woerden. De wedstrijd tussen het patoer Louise Krol en Larissa Smink. Helke Broersma, hoe je dat al doen?
2: Ja, het 400 waans eigenlijk. Wat hier is er graag bij wezen wel. En ook de winst van Larissa Senne Itzardi.
3: Ja, zeker. Ze staan toch een toppatoer er al eigenlijk, hè? Ja.
2: Cyclieke specialisten.
3: Zeker, ja. En natuurlijk het hele seizoen is zo'n keertje een keer. En het wordt vrij vaak zoals gelijk. En dan pak je het eigenlijk elke keer net. En nou, boe.
2: Wat gebeurde er bij die bobbenslag vandaag?
3: Ja, ik moest springen en nou doe ik dat eigenlijk natuurlijk wel vaker. Maar ik kwam nou terecht op mijn verkeerde knibbel, zeg maar. En
2: ja, de knibbel, hè?
3: Ja, op de knibbel. En eerst keerde ik gewoon erin. Dus ik, het kreeg ik aan alle kanten.
2: De viel direct wel een keer net verder.
3: Nee, maar je weet hem net.
2: Ja. En dan komt Corrie Kroon, die ik. Ja, ik zijn knibbelgeval erbij, hè?
3: Ja, ik zou hier al. Ik zou er met nou niks met Corrie gebeuren. Dat is ik lullig. Maar Corrie pakt dat natuurlijk super op. En die kist er dan... Is in principe alleen om de bal te keren, maar ze houdt iedereen de wop bij een balkon en dat is natuurlijk ook belangrijk.
2: Want die eerste size pakte zij, hè?
3: Ja, die eerste size pakte Corrie, ja, fantastisch.
2: Ja. Maar ik, Larissa en Sinne, ze zijn gebrand om het voorbij te doen.
3: Ja, ja, wie natuurlijk van tevoren al inderdaad, wie in alle treinen heel gebrand en wie in echt alle treinen een heel goed gevoel van we pakken ze, Joet. Ah, gelukkig lukt dat wel.
2: Ja, dat is wat verdij in de RMI, hè?
3: Ja, ja.
2: Advies, ja. Larissa, die komt.
4: En Max van der Goor, Gwijnweer.
2: Er even bij.
4: Eppentoer, Tolf, Gerberg, Koster.
2: Ik gun hun de emotie.
4: Vierde PC, Riks Blanke, Balzer.
2: Dat wie het Larissa Smink, dus vierde Maisene, Itzardi.
4: En Noella, Hiddengaas.
2: Corrie Kroon, die dat heel goed erbij stapte. Okay. Maar het beschut wel dat de winnaars van vorig jaar er al binnen. Dat Louise Krol en Jeannette Wienia, Majeske Terpstra op de eerste list sneuvelen. 4-1-2-6 lik. Het weer 6x6x6. En elke keer gaat het eerst naar het patoer van Larissa Smink. De laatste op 4-1-2-6 lik sloeg Larissa Smink de keert voorbij.
1: Wat een spanning.
2: De sensatie in Woerden.
1: Ja, nou zeker. Wat een spanning in die partij. Meer over het keertsen dadelijk in Goeiemiddie. Ja, kweerboppen voor. Hoe de bal ik slaan werd. De jest van de middie in Goeiemiddie. Helke Broersma die houdt dus op de hichte van die Fraljes PC in Woerden. En ik praat dadelijk zeg maar de koninginnen van het Fraljes keertsen. Afke Hielkema. Ze woont 11 keer de PC. En daar zie ik een linkplaat bij. Denk daar maar even hoe naar. En dan mag je een suggestie sturen via de Omroep app. En een heel soort fleurige muziek komt komende treihoorden voorbij. Dadelijk zal Jan Smit en Maywood. Lekkere Simmerske stemming. Yes, dat wordt een dikke minuut.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Kom op 12 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijk. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
10: Goedemiddag.
11: Mooi Diana de Groot.

0: Vrienden voor het leven van Jan Smit.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 12 minuten oerien. De zinnen die kin van de middie te sjen wezen. Maar de kin ik samen weer een bui vallen. En het is een gratis 20. Welkom bij Goeie Middie. Ont fjouwer oeren, de slingers die lizen kleer. Misschien wel verdij. Hestel wat te vieren. Dan moest me dat nou alvast witte litten. Dan laat ik een mooi prijzenpakket voor die kleer. Dat is de win in het spultje. Het red, dat bepaalt straks welk spultje we spiel je. En volop omtinken van het keertsen. De vrouwjes per se in Weidem. En dadelijk praat ik de koninginnen van dat vrouwjeskeertsen.
2: Tink en Link.
0: Ja, en daar zie ik dan vanzelfs weer een plaat bij. Nou, er komen al je mooie Link-platen binnen. Weer een noemer van Pieter Wilkens, Keertsbal. Daarin wordt het keertsen zo mooi beskreun. Dat zei het Gary.
3: Ik ben een keertsbal, dik hard en dol. Sla mij er eens op en werven.
0: Ja, ik ga Afke vaak op de foto zetten naar een overwinning. Zou het Homme en daar pas Killer Queen van Queen heel mooi bij. Sjoukje, die zei Gerard Wiersma en Ben Molmoy de boppenslag. Vetje, Ruthless Queen van Kayak, die vind ik er ik wel mooi bij passen. Genesis, Throwing It All Away, zei John. Killer Queen van Queen, zei Andries, die komt er ik maar. Rinske, die zei ja, het PC-lied van Jan Haspers. Dat is ik zo'n mooi keertslied. En nog een keer boppenslag van Ben Mol komt binnen van Peter. Nou ja, ze komen er nog een heel soort opties binnen. Maar ja, die Friese keertsfeskes, die worden toch wel het vaakste neemt. En jij er, de computer, die zie ik het ook niet in uit. Het PC-lied, die kiezen we, Joet. De Suskes en Jan Haspers. Die gedankt wat mij denken.

0: is er dan net in Woidum. Dat is in Frensje, maar het is wel de PC. Het PC-lied van de Suskus en Jan Haspus. Ja, en wat wie het spannend op die PC. Die partij tussen Louise Krol en Larissa Smink. Helco Broersma, hoe is het onkom bij de verliezers?
1: Nou, ik praat even met Louise Krol. Die heeft 3 keer die PC won. Jeanette Wienie heeft hem 4 keer won. Maar daar blijft het voorlopig niet bij. Want ze verliezen dus met 25 gelijk. Sinds het partij van Larissa Smink en ook Smink wie er eerst wel bij. Daar moest Corrie Kroondijk voor invallen. Want het verhaal wie het waarder verteld. Die hebben Anouk Smink ik jet. En Zenit Sadi, ja. Die 2, Larissa Smink en Zenit Sadi, die pompten er helemaal op met Adeline. Corrie Kroondijk, een goede onvulster. En het publiek om erachter steen. En Louise Krol. Zoals ik zei, lik. 0 eerste.
2: Ja, heel slecht. Mij net gebeuren. Steve, volgens mij drijf jou ook een keer.
1: Zoals 12 voor.
2: En dan pak je het net en dan verzin je het ook net om te winnen.
1: Nee, je wist het eigenlijk op les niet eens meer.
2: Nou, je wint op les best wel wat frustreerd. Want op jou het was zoals ik lik, dan weet de keurmeester net wat hij dwars wil. En dan, nou ja, maakt de beslissing dat hij queer is. Dus als hij nu is nadeel, nou ja, win ik me best wel weer op. Maar ja, dat is echt gewoon de frustratie dat we er gewoon net lekker in zitten. We slaan nu het perk, wij denken we 8 nog een queer. Dat mij gewoon net, liet keertsen slaan we queer, mij ook net. Dan pakken we ze keertsen de hele tijd net, mijn opslag. Dus ja, hun af te zitten wonnen.
1: Wie is het voorgevoel? Zien hun in de eerste omloop altijd tricky?
2: Tuurlijk, je weet dat je op scherp maat te zien, maar we weten echt gewoon dat wij voor jou eromlopen flink onder bak in. En dat we voor jou eromlopen uitstralen kunnen van, oké, wij kennen het wel. Maar ja, het woon net.
1: Nee, het week een beetje los zo, vond ik.
2: Ja, nou je woon op les, wel heel in het plan van heel tijd naar de opslag. Maar ja, dan waren we een paar queerslijn en dan, ja, dan kom je daar net. En dan begin je zelf wat op te fretten en dan, ja, dan wil het opslaan ik net meer.
1: Nee, ik zie hier mijn burger, die ik zo hopeloos. Nou ja, dit wie net volle bed.
2: Nee.
1: Dat klinkt wat hurt, maar.
2: Ja, het is kut.
1: Ja, het is KUT, we zullen dat even netjes zeggen. Maar in elk geval, ja, je moet het zo een keer. Maar ja, je heeft alles allemaal inleveren voor een betere PC-optreden.
2: Ja, 100%, 100%. Die meisje van mij al je zomer wil aan. Dat interesseert me niks. Ik moet je ooit winnen en dat hak net in. Nee.
1: Hoe nog verder? Ja, je hebt dan een stukje seizoen vanzelf. Maar blijf je een bij me kwam hier?
2: Nou ja, er is nog niks zo duidelijk. Dus dat geven dat, ja, eerst dit maar even besinkelen en dan zullen we dan verder.
1: Eerst maar even in de rest, maar wel even praten, denk ik, hè?
2: Ja, nou ja, ik denk, je hoort net of volle woorden per se mee praten, van dat we ook snel vergeten, maar ja. Ja, shit.
1: Ja, shit. Je ziet horen een smoothie-tentie. Wat zou je nemen?
2: Geen smoothie, ik neem aan een tarwe smoothie.
1: De teleurstelling is groot.
2: Heel groot, ja, dit is echt heel zeer. En je hoopt gewoon dat je Shenlit wat je kent en de trainen we het hele hier voor en dan brengt alles je hoop aan mij. Ja.
1: De mem ziet het alleen in de senior en dan al helemaal. En, stront om zo maar te zeggen, hè?
2: Ja. Het is echt gewoon kut.
1: Ik liet niet meer rest.
2: Ja, bedankt.
0: Dit is Omroep Friesland.
3: Van 1 tot 4 roeren.
0: Goeiemiddag. Ja, maar 204 voorwinningen, waaronder 11 keer de Vrolijs PC, 62 tweede prijzen, 62 derde prijzen, is Afke Hielkema maar rug de koningin van het Vrolijs keertsen te nemen. Ze had in het eeuwige klassement van de Vrolijs 811 punten en daar komt net één bij haar in de buurt. En ze blootte zich nog wel even op dat eerste plakje steen. Van de middag werd ze voor de 5e keer op rie gehuldigen bij de PC Hewitt in Woidum. Afke, een goeie middag.
4: Goedemiddag.
0: Goh, wat doet het hij als toen zo'n Louise Krol ook rechts aan jest?
4: Ja, ik snap dit wel. Ja. Ik snap wel dat zij heel net is heilkoete wordt, maar ja, het interview wie krijgt er lang, maar wel heel begrijpelijk. Ja. He, dat het dan op het lijst dat je ja. Dat het je correct even te vallen wordt.
0: Ja, snap ik. Die finale boekhaas is die partij kreeg ik. Ik volg het. Ja, nou ja, het weer finale weer. Dus zo spannend wie het.
4: Ja, qua spanning zeker. Ja, ja zeker. En ik heb vanaf jouw uur om het 2 en volgens mij kwam bij binnen in. Dus ik heb het laatste. Ja, ik zoon. En ja. Ja, toen het veld op Roen naar Murks was van hey hier.
0: Je gebeurt echt iets. Wat. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat bist dus in Woidum op dit stuit. Dat wist van de middie ik huldigen. Want alle, ja, bij die Vrolijs PC is het gebroekelijk dat de winnaars van 25 Ierlien huldigen worden. Waarom is dat eigenlijk?
4: Oeh, ja, dat zou een mooie organisatie vregen, Matten. Maar ja, keertsen en tradities, dat je het wel als... ja, dat jet gewoon bij elkaar. En dit is ik al een hele lange traditie.
0: Ja, nou, dat is vandaar ik has traditie. Want er is nog voor de 5e keer op Riga bist er. En de 6e komende jaren ik nog wel een paar keer verschijnen matten. Maar deze huldiging is wel oors als oren.
4: Ja. Ja, je winnen, ja. Je winnen als je een trein en we staan als je een twaalf.
0: Ja, want Gianne Buma die is in april verstoorn. Die maat was toen een heel soort markeerd hest, keertest.
2: Ja.
0: En
2: ja.
0: 25 Ilien dus die PC maar woon hest.
4: Ja.
0: Poeh, dat is een dregen hier, Joort.
4: Ja, het is het wordt net best dat het weer.
0: Nee. Wat wist dan nog van 25 Ilien van die partij?
4: Nou, dat wij even in de finale samen draaien. We het draaien eerst, vierwel met draaien keerst. Skinne draaien eerst een voorgeliek. En toen hebben ze nog twee keer een punt gewonnen. En toen wiet ik uit.
0: Ja.
4: Dus het was wel een hele bijzondere wedstrijd. Die ik verwies je de eerste keer dat ze de PC won. En daar hebben we de oranje periode, of de oranje weekend hebben we daar, Marco, ik weer even op Weberoms, jongen. Ja, en nu is het de dag dat we er weer in Weiden binnen. Zo.
0: Ja, ja. Dat is toch heel lastig, denk ik, om dat familie toch maar misschien ik in gedachten bij haar er toch bij te wezen.
4: Ja, zeker. En ik weet, ze is recht wel, ze heeft een mooi plakje gehoord. Ze schudt het huis, daar ben ik van uit ogen. Maar we hier een lever gewoon dat we misschien trein het veld weer oprennen konden.
0: Dat is het zeker. Hoe is het ook verder deze dag belib je? Hoopst op mooie partijen, denk ik?
4: Ja, sowieso. En de 50ste PC gewoon, ik het wafertje in het wat erbij heeft. Nou, ik hoop dat het erbij voorbij
0: binnen. Ja, sinds je mij er wel bij komen wat mij omlaag.
4: Nou, dat. Ja. En en dan geef ik het zin. En volgens mij stuur je met vanaf 2 uur helemaal uit. Dus,
0: ja, klopt.
4: Ja. Dan, dan is je mooi.
0: Wij zullen dat zeker wel. Afke tegentankt als het even onder de telefoon komen worden.
4: Ja,
0: en sterkte van de middag. Ik ben deze bijzondere huldiging.
4: Ja, dankjewel.
0: Het is haast Jelve Twaan. Een oorsjof van het Frieske Nijs. Dat jesje dadelijk van Erik Enema. Ja. Dan start ik deze plaat en dan denk ik zo. Dus wel heel fleurig in één keer weg. Maar ja. Los del Rio, doe maar even mooi. We doen shit er even uit, alle emoties op de Macarena.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is Jelve Twaan. Het Frieske Nijs, Erik Enema.
16: En goeiemiddag. De stikstofbrief van landbouwminister Van Essen van Tafelhelly lost de problemen in de agrarische sector net op. Dat zei de Ljouwte Tweede Kamerlid Maarten Goudswaard van Jaren 20. Goudswaard bij Justin op de Gutte Boerenmanifestatie in Warstensweg. Meer als al woonden onwijzig en eerst en der dat die stikstofbrief van tafel giet. Neffens Goudswaard nemen de boeren een risico troch die stikstofbrief te versmieten.
17: Dat pakt net positief iets van de rugzekerheid voor al die agrarische ondernemers, op bijna de helft. Die zit in onzekerheid over zien of haar vergunning. Ja, dat wordt er net beter op als die hele brief in de fik staat en weer onnijpig is. Want die handhavingsverzoeken, ja, die blijven komen.
16: Dat zei Maarten Goudswaard. Hij pleit dat in de landbouwcommissie in de Tweede Kamer voor het onpassen van de stikstofaanpak, zodat de boeren daar beter mee uit de voeten kennen. Maarten van der Weijden heeft zijn 22 sterren zwemtocht in Noord-Brabant staakt. De zwemmer heeft buklachten en kan zijn langste zwemtocht ooit net aanmaken. Van der Weijden zwom 2 keer de Alversterrentocht in Friesland in 2018 en in 2019. De eerste keer moest er ik op Jan vanwege ziekte. Een bijzonder boek, maar duidelijk Friske Wattels, is van Joet Oudersen in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het gaat om een tekenboek uit de Sontje de Eeuw. Dat maakt eerst toch de Friske schilder Rombout Uilenburg. De omke van Saskia en dat weer de vrouw van Rembrandt. Het boek is ik dan Skofkin Ljouw, het West in die Ties. Er wordt nog verder onderzoek naar de reis die dat boek maken heeft, toch de eeuwen heen. Erik Boot van het Rijksmuseum over de bijzonderheid van dit boek.
18: Het is echt een heel erg groot boek. En als je het open doet, dan is het eerste wat je ziet is eigenlijk die prachtige reeks van 15 tekeningen die dus gemaakt zijn door Rombout. En wat super bijzonder aan dit boek is dat een groot deel daarvan is uitgevoerd op blauw papier. Die tekeningen hebben 400 jaar lang in dat boek gezeten. En daardoor zijn ze super goed beschermd tegen het licht, tegen andere schadelijke invloeden. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk nog die kleurenpracht precies zo kunt waarderen zoals Rombout dat gezien moet hebben.
16: Oud-wethouder Esther Hanemaier uit Dokkum is op 50-jarige leeftijd stoorn. Ze was voor het CDA jarenlang actief in de lokale politiek. Ze was wethouder in de gemeenten Dongerendiel en Nat-East-Friesland. De politica die in 2000 zondje mei onder landen

0: hierheen van een man en er hong een loft boppen. Ja, hoor, dat wie echt
1: normaal.
0: Het wie haar zwart. En het wie echt zo'n lijn in een loft is. Maar als die wolken zo dan super rol in zeerst. En dat erachter, dan wie het weer jacht. Het wie won een prachtig mooi gezicht.
1: Sibbele Waaier, die vertelde dat ik dat hij heet. Hij zei. Prachtig.
0: Ja, het wie echt prachtig. Ik heb bezocht om van het stoplucht even een heel gouden foto te maken zien. Maar ja, nou ja, goed.
1: Dus
0: als wat stoplucht zie ik net.
1: Dat mag je net in de hand.
0: Oké. Heb ik net die in, ja?
1: Nee. Ik heb die foto ik nooit zo.
0: Nee, ik moest wel even in de auto zitten, bleven trouwens, dat ik hier onkwam. Want het eerste even. Maar goed.
1: Heerlijk.
0: Hey, hoe is mijn dij?
1: Ja, uitstekend. I do good.
0: Ja, toch de gig. Roxette en How Do You Do. Komt er hoor.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
2: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Goedemiddag.
11: Maar Diana de Groot.

0: Douwe Bob en Fanny. Ik hoop dat het nog een beetje leuk is op die vrolijke PC in Waardum, Helco. Binnen nog mooie partijen in West? Naar die thriller?
1: Bij die partijen binnen nog twee partijen in West. Dat is het laatste blokje dan. Maar daar zit ik in spanning in. Berber van der Goot, Brecht Renema en Sophie Kroondijk. Ik heel schets, daar zitten twee debutanten bij. Zien het betoer van Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Soort PC-ondervinding, maar dan geen prijzen halen. Maar ja, ze zitten in een gunstig blokje. Dus dan mat ze dadelijk ik winnen. En ze winnen dat ik maar 4 om 1 en 6 gelijk. En ze weet ik al als je waar ze aan het matten. Want Gerberg Koster, Riks Blanke en Noelle Hiddinga. Ja, die dienen het ik heel goed. Die dienen dat ik nog beter. Want het debutantenpartoer Brecht Grovenstein, Riks Baarda en Matsen van der Goot, Helen en Botsie, Schinnevie Weers en Saistwa, wie de winst van Gerrit Koster. Nou, het was eigenlijk wel de verwachting dat in dit blokje de nummers 10 en 12 dadelijk op de tweede lijst Jimmer kon maken. Dus het partoer van Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Keert haast in dat van Gerrit Koster, Riks Blanke en Noelle Hiddinga. Ja, dat is een mooi nummer vanzelf, want je zit in een blokje. Als je dit winnen, heb je in de hele finale een steend nummer. En dat besjut dus dat hij voort en dadelijk al om een prijs keert een finale plakje of neert. Brecht Grovenstein, Riks Baarda en Madsen Vergoort dus alle drie debutanten. Nou ja, ze hadden er even een roken, zeg maar. Dus ze ben ik nog Famke, dus ze ken je nog vaker nog maar. Maar dan kan je toch een keer in wat voor ambiance je keert. En dat er wat meer publiek bij is als een trots naar je Famkeswedstrijd. Let staan een haatklasse partij. Want het publiek is toch wel redelijk maalmachtig opkomen op deze 50ste editie. Dat besluit dus dat we nu beginnen met de tweede lijst. En die tweede lijst is al uiteenzetten in de partij tussen Annette Haan, Gerda Liekema en Nijholt. De winnares in 2024. Mooi de verslaande Louise Kral en Jeannette Winia. Maar nu dus Annette Haan en Jenny Terpstra. Ze keert ze nu zijn Britt Joustra aan het Duke Dijkstra en Elske van Straat. Nou ja, op papier ben zij de favoriet. Ze pak ik voor dadelijk het eerste bordje. En dan krijgen we dus aanstaande partij. Ja, waarbij dus de Roelie Kroondijk, Lisanne Skaringen en Noah Elzinga het opnemen zullen zien. Larissa Smink, Senitzadi en ik neem aan dat Corrie Kroondijk daar als invalster bij bleef. Even zien dat zij het filter opstapt. Ja, zij stapt het filter op. Dus Larissa Smink, Senitzadi, ging ik op het tweede lijst verder. Mooi Corrie Kroondijk. En dan krijgen we dus het leuke feit dat Corrie Kroondijk nou dadelijk zien haar zus Roelie Kroondijk keert zijn mat. En in conclusie kunnen we daar wel bij loeken. Een kroon die ik valt in de prijs.
0: Ja, dat zeker. En ik denk dat Corrie van der Moorn doet ze wekker worden. Net denken zo dat ze deze partij keert ze zo.
1: Nee, dit scenario hier net te betekenen. Het is een hartstikke sneu scenario van Anouk Smink. Nou ja, en ze verrassen dus wel de twee die doorblijven met Corrie Kroondijk. Dat ze dus Louise Kroondijk. Maar zeiskelijk pakten ze de bordjes heel dit versloegen. Nou ja, je hebt het verdriet ik het van Anouk vanzelf dat ze net keert ze kent. Maar ik het verdriet van Louise Kroondijk aan het eind van de partij dat ze ja, helemaal in kakt om het samen te zeggen en bepaalde woordenbroek. Dat hindert ik niet. Je matje verlies ik even kwijt. En het is net een type. Zij en Jeannette iets zeiden van, nou, dit week is de laatste PC. We komen volgend hier weer om. Maar vraagteken, wat dan voor Inse Jeske Terpstra er al bij is.
0: Dat zal de tiet leren, om het zo maar even uit te drukken. De tweede list, we dadelijk op keert. En wij horen dat vanzelf Jerik in Goeiemiddie verdij in de gaten. Maar we hebben nog horen zaken te bepraten, want misschien heeft er wel wat te vieren. Misschien was er de slingers of voor een ophingie. Misschien wel voor een die het nou mooi doet, want die vrouw is per se. Het mooi alle hier. De mars het even witte litten. Stuur die beruchtje dat kind via de Omroep app of via 0620. Vjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen.
2: This is a song for all the peoples around the world. To tell you where we come from. It's a place you maybe never heard of. This is the Hoenekop,
3: featuring Oelablap,
4: and we are going to tell you all about it.

0: where we come from.
1: Nou weet je, Jim, waar we wij komen.
0: And if you are ever in the neighborhood...
1: Als je nou eens een keer in de buurt bent...
0: Maybe you can come out of house here.
1: Dan kun je wel eens uit van huis komen.
0: You don't have to be afraid of us.
1: Hoe je net benauwd te wezen.
0: As long as you are nice to us...
1: Zolang dat je een beetje normaal doet...
0: We are going to be nice to you.
1: Slaan je me net voor de gassen.
0: So now I ask you, where do we come from?
1: Friesland, on Nederland.
0: And I think it's time to sing it.

0: Ik ben net echt een Swiftie, maar ik vind haar muziek wel heel goed. Ja, Taylor Swift en Shake It Off. Oh.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Ik denk wel graag de slingers op hingen, maar het skoken voelt het even oors. Maar hij weer de gelukkig. Ja, we kennen de slingers op hingen, zeker. Want Silke, dat vind ik wel een heel lief appje. Ja. Ik wil graag mijn Beppe Lokwenske, maar hij jiddie. Ze werd Joert 24 hier. En ik vind het altijd heel leuk om naar haar tat te gaan. En ze lust het altijd naar de omroep. Dus ik denk dat ze dit ik wil, ja. Nou, Beppe van Silke van Hette Lokwenske. En Jacob die stuurt, nou dat is ik leer, vaderboerleur, familie Reitsma, 40 jaar trouwd. Ik wil ze graag een hele mooie dag te wensken. En nog een heel soort mooie jern te wensken. Nou, ik vind beide zo mooi. Het is een prachtig mooie PC-dag. Zullen we ze beide te sturen, Maaike? Ja, zullen we dat
2: ja,
0: wel?
2: Ja, dat is leuk.
0: Oh, dat vind ik wel leuk.
2: Een bietjefeest, Joert.
0: Een bietjefeest, Joert. Ja, dat doen we. Maaike van der Hoek zit je gewoon bij mij in de studio. Hoe leuk is dat?
2: Mariana.
0: Wij hangen zelf een middie. Dit is Kik.

0: op Friesland.
1: 92.12 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
3: Kom op 12 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hinsterdijk. Een prachtig programma met rijden, Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, met alle je erin.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 24 21. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit en Huis.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is 1 minuut oer 12. Het keertsen in Woerden. De twadde list, dekkits, wat het stuit op. Wat je stouwen, Helke Broersma?
9: Ik zie nou net aan Gerda Liegeman, Nijholt en Jenny Terpstra dat die nou ja, vrij goed wandelen binnen zijn Britt Joustra, Anne Dielke Dijkstra en Elske van Straten, de debutanten uit Vijsum. Ze staan voor misschien het rij eerst al heen te gaan over de size aan de kant van het patroon van Britt Joustra uit Lollum. Ze zullen dus nog een bordje pakken, maar er wordt nog wat worden in deze partij. Larissa Spink, Corrie Kroondijk, invalser van Anouk Spink en Senit Sardi, door het noosje Roelie Kroondijk, Lisanne Skaring en Noah Elzinga. De eerste bordje waar pakt trok het patroon van Roelie Kroondijk, toont diezelfde Roelie Kroondijk de keers behouden, maar bij het eerst en schien de saai wie het Corrie Kroondijk. Dat beeld Kroondijk alleen. Niet voor de keerts keren. Dat beschutte dus eerst niet. Ze zit trouwens zelfs in het perk, Corrie Kroondijk. Dus haar wand moest ik nog even keurd worden. Als hij wel broek worden mocht, dat mocht. En Liek ligt in deze partij eerst niet.
3: Kom op 22 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hinsterdijk. Een prachtig programma met rijden, Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, met alle je erin.
2: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
5: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 24 21. Zorgeles leid je mijn kunstgebit aan huis.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
11: Goedemiddag.
12: Maar Diana de Groot.

0: Cat en Lulu Yaddis, my relight my fire. En dit wie Carl Douglas, Kung Fu Fighting.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddie.
0: En van de middie in Goeiemiddie, wust op de hechte houden van de Vrolies PC, de 50ste editie op het veld in Weidem der. Helco Broersma is dus eigen en eren der. Helco, drie partijen staan op de tweede list. Welke partijen zit er naast de Shen?
3: Annette Haan, Gerda Liekema, Nijholt, Jenny Terpstra, Likie op Wijnheid, de hele finale. Ze stien ondertussen met Fjouwer om in je voor. En twaalf Likie in een punt. Zien Brett Joustra, Anne-Dieuke Dijkstra en Elske van Straten. Ja, die doen wel goed haar best, maar ze winnen gewoon de mindere van het partoer van Annette Haan. Dus dit is een heleboel PC-ondervinding. Annette Haan, haar achtste. Gerda Liekema en Nijholt, Fjouwer. En Jenny Terpstra had zien alweer. Eén keer een finale verlend, Jenny Terpstra. Annette Haan had dat twaalf keer in de finale. Gerda Liekema en Nijholt won in 2004 en 20. Maar Louise Kroon is net winnen. En dat beschutte toen van Harik dat ze de wimpel, dat is de zinhanger bij het Klaverkamp van de Mali, helle dus dan weer de Oud-Meijerspartij in Hitsum. De Jongfammen in Monchum. De Boonswedstrijd, dat is ze van Makken. En de PC. Dus hij heeft als een van de acht Vrolie dat ereteken. Dat is een heel mooi gewild denk ik, bij de Vrolie. Maar ze je dus op Wainai de hele finale die Fjouwer om Ian vastsprong. Ik ken wel van dat ze dat net uit handen aan zullen. Nee, Daniel, die Orenpartij, dat is een hele strijd die tussen de betoren van Larissa Smink, Corrie Kroondijk, ze zit zelfs in het perk. Haar wand moest nog even gekeurd worden. En ze dacht dat ik goed zit. Ik al een bal bobbeslijn. Senet Sarri's in Roelie Kroondijk, Lisanne Skaringa en Noah Elzinger. Dat petoer pakt een boosje vastsprong. Maar ondertussen is het 12-1 worden voor het petoer van Larissa Smink. Ik al omdat bij eerste lik en saai is twa. Larissa Smink het heel goed die een beste opslag. En de bal keren verkeerd. Dat beslutte dus dat die twee eerste van haar aan het boosje kwam. Maar nou, er werd een 4-2 vastsprong voor het petoer van Roelie Kroondijk. Ja, deze petoeren die roeken natuurlijk vanzelf van. Van hey, Krol is er al, maar als je net winnen en Jeske Terpstra. Als wij nog winnen, komen wij in de hele finale. Nou ja, Larissa Smink voorlopig op vastsprong in de partij van Roelie Kroondijk.
4: Wij vriezen spotten, ijs amper.

Hey. Een koert wil minder en dat is al beter als gewoon. Een vrije zal innig, rek het neer van.

0: Rob de Nijs en zondag in Gurbe Douwstra die jij de stik mooi litje geen vriezen. Maaike?
1: Ja, goeiemiddag.
0: Is dit een primeur voor jij?
1: De primeur. Maaike en Diana de Veur.
0: Ja. En dat is dus het reddraaien,
1: ja,
0: meest.
1: Zeker. Ja, dat is nooit eerder.
0: Dat is nog nooit. Nou, oké, hij is wel even oefenen dan.
1: Ik heb Cracker even ontdraaid. Oké, okay, ja. Dus hij komt net verder in. Nee. Dat het nou voor het eerst misgaat.
0: Oh, sure. Dat is een beste sweepert.
1: Met je het goed van, hè?
0: Ja, dat is weer. Nou, wat voor speeltje spelen we dadelijk?
1: Riet Wetter Stiert.
0: Oh, dat is een leuke.
1: Ja, ja. Ik ben er benieuwd.
0: We hebben geen plaknaam meer, maar we hebben locaties.
1: Oh.
0: Dus Harm is op een bepaalde locatie en die moest door Chanterieën. Nou, 20 vertreien, dan lees ik het nog wel
1: ik
0: even verder
1: uit.
0: En we hebben het prachtig mooie simmerpakket nog om te Jan.
1: Klopt het. Mooie viskespet, de Omroep Friesland plaktattoo, zinnebril en die hamandoek.
0: Ja, ik mat hem hamandoek.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel een hele leuke nien. Oké. Okay. Het keert zijn in Woerden. Ik ben benijd, Helco, want er winnen twee partijen binnen op dit stadion. Giet het wat liek op?
2: Ja, als je het misschien te wanen het rijden vrij, je hebt toch ook een balkeerst erbij. Dan komt het vast wel goed,
0: man. Ja, ja.
2: Het prijzenpakket. Dus nee, Larissa Smink en daarbij Senit Sadi, dus nomai Cardi Kroondijk. Ja, dat blijft een hele leuke partij. Het zijn niet bespeelgelijk en zal ik pakken. Zij het rijden boordje. Dus Roelie Kroondijk zelf in achtervolging maat op haar zuster, Marlisanne Skaring en Noah Elzinga. Ja, die hoorpartij, dat is, appeltje eitje van Annette Haan, Gerda Liegeman Eijelte en Jenny Terpstra. Want die ben ondertussen op de vier weersten komen. Het betoer van Britt Jouwster heeft er al wel een boordje bij helle. Maar ja, die steen op een spul. Er is 4,2 en twakkelijk dus nog een boordje. En dan ben Annette Haan, die dadelijk de eerste hele finalist. En dan ben die benijd. Zien waar ze in de hele finale uitkomen. Is dat het partour dus van Larissa Smink. Of het partour dat, nou ja, Noma Traaien met 2 achter zit. Die te bezieken met Roelie Kroondijk. Er is nog niet van de seizoen.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM. Het is Jelle Trijen. Een oorsje van het Nijs uit Friesland, mooi Erik Enema.
8: En goeiemiddag. In Drachten is vanmorgen een autodeals uit elkaar hellen, omdat er een kat in de motor groept wie en dan heeft men uitkomen koeien. De auto stond stil voor het verkeerslicht van de Lauwers. Een voorbijganger zei dat de kat in de motor groepte en waarschuwde de automobilist. Politie, brandwacht, de dierenambulance die kwamen draaien rond de pas. Een maaiwerker van de wegenwacht het naar de redding van de kat, dat hij een kitten trouwens, die het neer tot het avontuur oerhouden het de auto weer in elkaar zetten. Het is natuurlijk wat de eigenaar van het beestje is, hij gaat naar het asiel. Bij een ongeluk op het Ameland is een persoon zwaar verwoed geraakt. Dat meldt de politie. Hij had het door een omrijding in Holm tussen een personenauto en een persoon. De omrijding die om ongeveer 11:30 door de trapweg op het Ameland. De onderzoek naar de tadracht van het ongeluk dat rint. Jan der Staal is de nieuwe fractievoorzitter van Pro in Ljouwert. Hij volgt Lydia van Santen op. Staal ziet jeder in de rier van Ljouwert voor de Partij van de Arbeid. Ooit wie het de jongste rierslid van Ljouwert. Ik heb Staal op een lijst van de Partij van de Arbeid in het tweede kermisstier. Een bijzonder boek, Maak het toch een Fries, is van Joert Oudersen in het Rijksmuseum in Amsterdam. Je hebt om een tekenboek uit de Sontje Nieuw. Dat maakt is toch de Friese schilder Rombout Uilenburg, de omke van Saskia. En dat wie dan werd de vrouw van Rembrandt. Het boek heet nog Skofke in Ljouwert West. Er werd al verder onderzoek die naar de reis die het boek maken heeft, toch de eeuwen hinnen. Weer Erik Boot van het Rijksmuseum over de bijzonderheid van dit boek.
9: Het is echt een heel erg groot boek. En als je het open doet, dan is het eerste wat je ziet is eigenlijk die prachtige reeks van 15 tekeningen, die dus gemaakt zijn door Rombout. En wat super bijzonder aan dit boek is, is dat een groot deel daarvan is uitgevoerd op blauw papier. Die tekeningen hebben 400 jaar lang in dat boek gezeten. En daardoor zijn ze super goed beschermd tegen het licht, tegen andere schadelijke invloeden. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk nog die kleurenpracht precies zo kunt waarderen zoals Rombout dat gezien moet hebben.
8: Het waren nog, het is zo staan gewoon droeg.

0: Die keert ze eigenlijk, ja, ik dacht Abeltje Eitje wiert, maar nee, dat is het dus dan net. Want Britt Jouwstra, Annet Joke Dijkstra en Elske van Straten, die binnen onverom komen. Ze kwamen erom naar 400 draaien, pakken zelfs een size. Maar nu is het 400 draaien en size liek systemen oren we een wol op het deer. Je had mee een gelegenheid om de orenpartij mee te pakken. Want het patoor dat van Larissa Smink, ja, die bent ze staan gewoon size liek specialisten. Want bij spullen liek pakte Larissa Smink, Corrie Kroondijk en Sandy Tsar, die twee keer op size liek het eerst. En dat besjut dus dat ze maar via om het waar voorsteen. En ze hebben ook al met een size 2 aan de Telegraaf. Hing je Rolly Kroonrijk, Lisander Skaring en Noah Elzinga. Ze kennen het god dus slaan. Nou, laten we eerst even een opslagbal. Maar wie houdt nou wie voorrang? Het is dus dat Senit Sadi, denk ik. Nee, toch. Wie gaat als eerste? Ja, de opslagster van Britt Jouwstra. Ze noemen het perk daar van Jenny Terpstra. Ja, die wordt helemaal net goed trekken. Jenny die keert zich gewoon pakken, matten. Zo is het net het deer van het patoor. Maar het wordt de derde nog spannend. 5 om een fjouwer. En het publiek heeft daar wel applaus voor. Wie heel goed opslaan. Ondertussen slaat Sandy Tsar die ik op. En die docht het mooi een hele mooie zitbal. Hij gaat er echt oerhinder bij Lisander Skaringa. Die liet die bal vallen. En dan is die bal kweer. En dat besjeurt dus de 4-12 vastsprong. Is derde van het patoer. Wat al zijn volle mooi maken uit op deze dag. Larissa Smink staat voor met 4-12. Zien het patoer. Wat er nou echt zien om met Roelie Kroondijk. Want Oost wint haar zus.
1: Dadelijk dan spelen we hier het spultje Riet Wetter Stiet. En ik heb nou ook een beetje een liedsquizvraagje voor die. Want welke Nederlandse jonger had het woendisse simmen van Shakira? Ja, welke jonger? Je hebt bij dit veske. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten komt er aan.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis slim met Golden eSIM.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis slim met Golden eSIM.
9: Goeiemiddag.
10: Maar Diana de Groot.

0: Action, Bino en Abe. Het is kwartier vertraaiende binnen twee partijen nu van die twaddelisten, Helco.
1: Ja, en het merken, dat geeft me terug voor het sprookje, om het samen te zeggen van Larissa Sminkens en iets hadden met Corrie Kroondijk. Ze pakken nou ook Roelie Kroondijk, ja, die met Belizia zien, haar oudere zuster. Lisanne Skaring en Noah Elzinga, naar spullen pakken die op 6, slik twee keer het boetje. Het was zelfs 4-2. En bij 4-2 en 6-4 is de achterin Sjoerd Bolzert, Noah Elzinga, die de bal kwee uitslaagt op opslagbal van die Zenit Sardi, die met een functie als achterin verbijst op, soms ik vermeest op. Ja, ze wikselen dat heel goed uit. Ze hebben een stuk adrenaline in en ik mag het ook zeggen, knap van Corrie Kroondijk, dat je ze uit veld instappen, want zij wie in Skinnig Autum weer instapt, nou ik een langdurige blessure, koer die partij net beëindigen omdat ze wel lijst krijgt. En nou valt ze dus in de prijzen op de PC, want ze heeft de hele finale dus nou helle en ze weet ik haar, ze waard haar mat in de hele finale. Het tour van Annette Haan, Gerda Ligman Eijholt en Jenny Terpstra, ja, krijgt dan nog een dreig einde uiteindelijk zien Britt Joustra, Anne Dioke Dijkstra, een debutante Elske van Straten. Dus die hebben het heel goed dienen, maar het houdt op bij 4-4 en 6-4. Doet Elske van Straten niet de verbijst op slag hoornom hier van Britt Joustra. De bal te 4 mikt en morgen wordt een kweer. En toch nog een goede partij. Ze hebben spelen maar krek net genoeg om de hele finale te halen. Dus Annette Haan, Gerda Likkerman, Nijholt, Jenny Terpstra dadelijk in de hele finale. Zien door de partij van Larissa Smink, Corrie Kroondijk en Senne Itzadi. Daar komt een finalist uit. En de andere finalist die moet komen dadelijk uit de partij die het aanstuurt aanzet. Van Anne Enema, Iris Oosterbaan en de Oski nemen de vierde de Vries. Die nemen het op zich Herbert Kostra, Rix Blanke en Noelle Hiddinga.
2: Riet? Wat is dit?
3: Jair Harkes van Omroep Friesland, Jair. Je lustre naar het speeltje Riet Redderstiert. Denk mij, dog mij. En we blijven. Om het voorkomen van argewaasje, het gaat nou net over een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
0: Ik wil dus geen plaknamen van die witte, maar een locatie wet harm is. Als er die locatie tinkst te witten, dan mag dat appen naar de Omroep app. Via 06-20-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3: en zie je ik bezinning en verbinding bij een architectonisch mooie verschijning. Ik maak je hem net samen wat wie is. Dit gebouw woont de Vredeman de Vriesprijs. Deze kophals rondpleets is van de PKN. Hierbij ken ik over de Grijden heel fier zijn.
0: Welke locatie wordt hier bedoeld? Dan moest het Namita appen via de WhatsApp 0620-4-1-1-1-1-1-1 of broek de Omroep-app die is vergeesdeel hel je op die mobiele telefoon. Welke locatie stiet Harm?

0: van Iemand Fjouren.
1: Op 1280.2 FM.
0: Goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
0: 1280.2 FM. Oh, no.

0: Richie en Pover, Mama Maria.
1: Jood ben ik stil. En zie je ik bezinning en verbinding. Bij een architectonisch mooie verschijning. Ik maak je hem net samen wat wie is. Dit gebouw woont de Vredeman de Vriesprijs. Deze kophals rondpleets is van de PKN. Hierbij ken ik over de graiden heel vier zien.
0: Riet?
2: Wat is dit?
1: Jair Harkes van Omroep Friesland Jair. Je lustre naar het speeltje Riet Wedderstiet. Denk mij, doch mij en word blij. Om het voorkomen van argewaasje, het gaat nou net over een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
0: Nou, we het vierde zijn en we hebben heel soort antwoorden binnenkrijgen. En dat pakken we altijd hier uit. En dat is Joet Iepe. Goeiemiddag.
3: Middag.
0: Hoe is het?
3: Ja, goedje.
0: Ja? Ja? Nou, wat lekker. Wat wien de bezigheden, Joet?
3: Ik zit echt achter de computer. En toen ik dit radio aan en toen dacht ik niet eens, hé, dat maakt nijkleerster.
0: Nou, dan heb je voor dadelijk het antwoord. Ik al, joh, nijkleerster. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat klopt. En er komt een heel soort binnen en die inside hilaat en de oorzaad jorwet. Ja, het luidt er een beetje tussenin, hè?
3: Ja, daarom. Ik dacht al, het nijkleerste, dat is Westerhoes. Maar het zit er krek tussenin.
0: Ja, dat zit er krek tussenin. Oké, okay, nou, ja. We rekken niet alle hier goed. Maar jou vallen goed met de Noors in de boeter.
3: Nou, fijn.
0: En dat terwijl je krijgt de radio onder, hoe leuk is dat?
3: Ja, je kan krijgt een bob. Ik denk even de computer, de radio even nog maar even luisteren.
0: Nou, gezellig. Hartstikke mooi. En wat zoen je achter de computer nog dan?
3: Ik ben van alles dwars. Ik ben vreed, sneurd, waarom komt van vakantie. Dus ja, dan... En dat doet iedereen net zo goed en nou dat er.
0: Gelukkig. Dus even de administratie bijwerkje.
3: Yes, sas wat, ja.
0: Ja, goed zo. Volg je het keert, zijn ik nog ambitie?
3: Ja, daarom heb ik de radio.
0: Ah, Sjurgezoon. Sjurgezoon. Hé, een favoriet die het mooi doet?
3: Nee, net echt. Oh. Nee, het is gewoon goed. Het is mooi. Het is leuk om te zien.
0: Het is leuk om te zien en te volgen en te jaren. Ja. Nou, zo is het. Helemaal leuk. Harm vooral ik hoor, want we binnen buiten het onderlaatste slag. Dank u wel.
3: Oké. Okay. Nou.
0: Het prijzenpakket komt mooi, hè?
3: Hartstikke leuk. En dan nog een goed.
0: Ja, dank u wel. En succes met de computer.
3: Ja, dank
0: je. Oké, okay, hoi.
3: Hey.
0: Iepe, hij wint je het. De prijzen in Rietwetten stiert. Nijkleerster, Hilaat, Westerhuis, Jorwet, Makkende Duut. Het stiet er ergens. In the middle of nowhere. Our house.

0: Omroep Friesland.
1: Twaar nieuws op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Goed nieuws. Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie zit klaar.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Er is wat sleep, Marlijn. Er zijn wat perken online. Maar de wet werkeert, stopt die Fralies PC in Weidem. Helke Broersma.
10: Ja, het gaat om een strijd om een premie of niet. Of misschien dat je de finale wint en hij de eerste prijs moet verzellen. Maar het gaat om een finale plakje. En dat bezit dus aan de NMA, Iris Oosterbaan en Vierde de Vriezen. De wanden binnen Noosje Gerberg, Koster, Rick Blanke en Noël Hiddinga. Ja, de perken binnen online. Want als opslager mag je zinnewien opslaan. En niet perk waar je mooie farrewien uitslaan. Maar de zinnen begint ik invloed te krijgen. Dus hier en daar een zinnenpet op is ik wel nedig. Partij is krijg uit aanzetten. Favorieten binnen Anne Enema. Die heb ik meer PC-ondervinding. Maar dat zou ik natuurlijk ook net alles. Maar ja, ze hebben, ik wil aardig wat zien dit seizoen. Een beetje een verrassingsseizoen. Dan zijn we één keer de finale helpen, de vrije formatie. En 2 keer een tredde prijs. Trouwens, dat geldt hetzelfde voor het patoor van Gerber Koster. Die gaat 2 keer de finale helpen, 1 keer een tredde prijs. Dus ja, zo niet zeggen, liekwaardig. Maar gok toch op het patoor van Anne Enema. Maar we zullen zien, dat kan een heel interessante strijd worden. Krijg u dan inzetten.
6: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's. Is de voor Elsen.
11: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easysit.nl, dan zit je al goed. Kom op.
13: Want maandag augustus nee. Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma. Maitreien, Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
16: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
17: Goedemiddag.
18: Mai Diana de Groot.

0: Ja, ze kunnen gingen af van krijgen, hè. Stinks van noemen is Aru. Nee, hè, we doen nog even een reprise. 1-2-3-0 en Juffrouw Toos.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Jeanette Wienja, Louise Krol en Martsen Dynam die woon verliezen hier de 49e editie van de Vrolies PC. Jeanette en Louise die stienen dit hier weer, maar verleren in de eerste omloop. Martsen Dynam, die is ik in Weidem, maar ze stiert net zelfs te spielen. Want dat is op dit stuit misschien een beetje lastig. Martsen, een goeie middie.
4: Goeie middie, Diana.
0: Ja, want ik maak die lok wens je, hè?
4: Ja, zeker maar dat.
0: Dan verwachten ze een beetje.
4: Ja. Ja, klopt. In oktober.
0: In oktober, ja. Dan kist heel augustus net meer echt het kidsfield op, denk ik.
4: Nee, zeker net. En oor zie ik dat ik net die ik wie natuurlijk al stopt. En ja. Voor hier even een korte comeback maken. Maar nee, nou kind wel helemaal niet meer.
0: Nee. En Hes van der Moor, want het winnende trio Sisma van het oor hier, dat Mardo Maas even in zijn auto het veld op rieden. Hoe wie dat, verdij?
4: Ja, nou, ik dacht eerst hoeveel dat was, maar uiteindelijk het weer best wel leuk, ja. En maken ze een erenoetje over het veld en nou ja, dan krijg je nog even een bloem vanuit de commissie. Dus dat wie eigenlijk hartstikke leuk, dus zul je nog even waarom op Varagie.
0: Ja, want dat zegt van tevoren net zo zitten?
4: Nou ja...
0: De hartstikke van nooit die belangstelling, hè?
4: Nee, dat hoeft voor mij al je net.
0: Nee.
4: Dus... ik dacht eerst, nou, ben ik nog in die auto, maar nee, positief verrast.
0: Ja, oké. Okay. Nou, toch wel mooi om dat nog even mooi te zien. Wel bijzonder voor zelfs, want die heeft die wimpel, ik verzinnen de mooi. Dan deze dag, hoe belibben sto dit? Want ja, die maten, die vlinderden dan in de eerste omloop. Oh, hoe is dat voor jou?
4: Ja, nou ja, dat vind ik natuurlijk wel heel erg balen. Ze hebben natuurlijk vorige woen en al jij de woen. Maar ja, ik ben altijd vooral supporter van Jeanette als mijn beste vriendin. En nooit leuk dat hij er natuurlijk met die en agiet. Nee, zeker net.
0: Nee, en maar wist daar inmiddels alweer een beetje bob op kom?
4: ja, dat ging vrij snel. En toen was het je moesten van Larissa Smink die kids gewoon beter. Dus dan heb ik verzinnen om te winnen. En dan is het net oors.
0: Ja, dat bist hij net alleen nog als supporter, hè? Want dan heb ik een functie daar.
4: Ja, ik help de KNKB inderdaad. Mooi verslag van de wedstrijden. Je bent dan live op Facebook en andere social media. Dus dat is wel leuk om te doen. Dan ben ik nog een beetje bezig.
0: Ja, en daar leveren ze dan het commentaar erbij.
4: Ja, zeker.
0: Oké, en dus is het nou stil op de stream of neemt een oor het even oor?
4: Nee, er is nog hier. We doen maar situatie.
0: Ook gelukkig.
4: Dus, ja, samen met Richard Miedema, nou, die zitten nou even alleenig. Dus die zit direct weer even vergezellen.
0: Oké, gezellig. Nou, leuk dat Steven door de telefoon komen voor. Dus, een hele mooie rest van die zwangerskip nog. En we jaren wel, nou ja, als het een mensje kregen. En zo zelfs, dan ben je tieren benijd. Hartstikke mooi.
4: Dat komt helemaal goed.
0: Dank je wel, Martsen.
4: Joe, hoi. Ja, fijne uitsturing.
0: Dank je. Hoi. Nou, mooi nijs toch. Ik op deze dag dat het, het trio eruit vlint, maar toch. Een mooi nijs van Martsen Dynam. Ja, wil ik toch even naar die Helco Broersma. Want die wedstrijd die het nou in de is tussen Enema en Koster. Hoe verint die?
5: Nou, spannend. Het is eerst in de leek. De eerste boodschap ging naar het patroon van Anne Enema. Maar bij diezelfde Anne Enema die miste een naai bij Sijsjouwer het perk. Dat besjoot dus eerst in de leek. En zelfs Gerber Koster, Riks Blanke en Noelle Henninga die hebben nou al een vastsprongje genomen in punten. Ik in de tredje eerst. Sijsjouwer is ze voor. En let me die opslagballen in mij nemen van Gerber Koster. Gerber Koster die ziet dat die bal uitslaan wordt. En is de Noelle Henninga uit Sint Anne parochie die de bal keert. Een meter van de middellijn. Ja, Koster, zo niet zeggen, om een twaam in je vastsprong te nemen. Maar dat denkt aan het einde maar aarsten dadelijk oorzoek. Want niet met diegene wijze die de bal opslacht. Ondertussen ben ik de beide patoeren van de hele finale op het veld kom. En die zullen aarsten ik uit aanzetten.
0: Mooi kids en daar dus bij die Vrolies PC in Weidem. 50 jaar bestiet dat al. Prachtig mooie geschiedenis. Dit is ook mooie muziek, hè? Johannes Riepma, Tegerma Graidebras en Simmer in Friesland. Mooi.

Alex Warren en Fever Dream. Het is 6 minuten voor jou van Fjouweren. Hoor je jelle hoeken, dan komt Erik Enema even del. Nee, Jan Dirk de Haan komt del, want die vertelt wat er in onderwijs zit. Erik Enema mag dadelijk het nijs lezen. Maar dan sluit ik dit programma ik aan en dan doch ik dat mooi een spreuk of siswiezen. Nou, we hebben een heel soort al binnenkrijgen. We hebben een heel mooi archief met al die spreuken en siswiezes. De hele we gauwen zien uit. Maar ik vind het altijd wel leuk om weer varse spreuken en siswiezen binnen te krijgen. Dus als het denkt van nou, ik heb nog wel in je lezen, ik ben in een chinkom lezen, die zo heel toepasselijk wijzen voor de dag van Joet, dan moest je hem even terugsturen. Via de Omroep app of via 0620 4 en 9 en 9 en 9 en 9.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij scheelt zo komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net al joh.
3: Nee, dat is net loven.
0: Friesland van de Moorn.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikje anders doet. Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM. Het is jouw verfjouweren. Het Frieske Nijs, nou, maar Erik en Emma.
2: En ik heb melden dat camping Terfstra op Skielge te keer zit. Nou, officieel ik op Funda. Dat hebben we eigenlijk bekendmaken. De camping op Skielge is al jarenlang een populair plak voor de jeugd die het voor het eerst op vakantie maakt. De laatste jaren roende belangstelling. Waarom? Even de eigenaars, omdat het in het boeteland goedkeper is. In 2009 hier in de eigenaars van de camping het plan om 22 recreatiewenten te bouwen. Maar daar wordt de gemeente Skielge net op maaiwerkje. De camping Terfstra dus wordt nou te keer beoordeeld via een makelaar. Op het terrein zijn onder andere 201 kampeerplakken. Drie sanitair gebouwen en een horecagelegenheid. De vraag voor de hele camping is 4,1 miljoen euro. In Drachten is vanmorgen een auto deels uit elkaar hellen omdat er een kat in de motor kroept wie en dan hebben we uitkomen koer. De auto's die stil voor het verkeerslicht onder Lauwers voorbijgongen zeggen dat ze de kat in de motor kroepte en waarschuwen de automobilist. Politie, brandwacht, de dierenambulance en de ANWB die kwamen rond de pas. De maarwerker van de wegen wacht het naar de redding van de kat, die een kitten trouwens, die niks aan het avontuur oorhouden heeft. De auto werd in elkaar zetten. Het is net duidelijk wat de eigenaar is. Het beestje gaat naar het asiel. De stikstofproblemen van landbouwminister Van Essen van Tafelhelly losten problemen in de agrarische sector net op. Dat zei dat hij altijd waar de Kimmerlid Maarten Goudswaard van jaar 20. Goudswaard die eerste juni op de grote Gut en Boerenmanifestatie in Warnsterzweeg. Meer dan 1100 onwijzigen eerst en der dat de stikstofbrief van tafel giert. Neffens Goudswaard nemen de boeren een risico troch de stikstofbrief te versmieten.
3: Dat pakt net positief uit van de rugzekerheid voor al die agrarische ondernemers, want bijna de helft die zit in onzekerheid over zien of haar vergunning. Ja, dat wordt er net beter op als die hele brief in de fik staat en weer onnijpig is. Want die handhavingsverzoeken, ja, die blijven komen.
2: Jan Staal is de nieuwe fractievoorzitter van Pro in Ljouwert. Hij volgt Lydia van Santen op. Staal zie je eerder in de rier van Ljouwert, van de Partij van de Arbeid. Ooit weer het jongste rierslid van Ljouwert. En ik heb er hier op de list van de Partij van de Arbeid voor de tweede keer mijn stier. Het waren nog, het is een stadig een oerel droeg. We krijgen een afwisseling van zinnen en buien. De temperatuur die rint op naar een graad of 20 op zijn heest. De wien is meest matig en komt uit het westen. Vannacht laat de temperatuur om een tredje graden heen. Morgen dan hebben we te krijgen maar een onstabiele streming. Maar een afwisseling van zinnen en buien. Met van gewoon maar tonger. De zuidwestenwien is dan meest matig. Tussen de buien droog wordt het morgen maximaal 20 graden.
1: Ja, koud is het net in ons geval. En op dit staat lekker het zintje. Dus als er nog even een puut wost, dan kin dat. Erik, Tegentank, ja, de kist dan ik misschien even naar de PC in Weidem. Die is drokdwaande. Er wordt keerst tussen Larissa Smink en Annette Haan. Wat voor partij is dat, Helco?
4: Inzijdige partij, want het patroon van Larissa Smink, het is op. Om het zo maar te zeggen, het slagtaal, ik krijg net bal die de oors, krijg net kweegong, die gong nog wel kweer. Of ze heeft wat opslagflater, Larissa Smink, de burgerslacht, ik een beetje ta. Ze heeft nog maar 2 punten, hele 6-2.

0: En die tikt die bal er doorheen. Dus die schiet het waar. Is ik alweer voort. Nee, ik denk net meer dat de kracht er is bij Schmink. Itzadi en Kroondijkje om waarom te komen in deze partij. Schindra is steeds achter. De strijd om de premie of niet is wel spannend.
1: Hoe komst u aan die namen? Of hoe betinkst als ouder een namen van die bern? Nou, ik persoonlijk wist de namen van die bern al. Doet ik nog zwanger weer? En ze werken het net bij de Zweedse jonger Eagle Eye Cherry. Want zijn huid die zich naar hem krekt, doet de bern weer. Hij zegt zijn zoon aan en die zegt naar hem maar één eigen eerpen. Krek als een eren, een adelaar.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Goedemiddag.
14: Maar Diana de Groot.

0: Ik hou van de radio. Ja, ik ben er super even stil van. Dit wie Adrie de Boer. Ja, ik ben ik een beetje stil van het keertsen. Ik zit maar eens keerneeg. Ik even naar de televisie te zien, Helco. Maar net volgens mij roept Annette Hanen die de finale al.
1: Ja, die mensen wel opschrijven als wat die lezen heeft. Dat Petour in de finale komt. Dat kan net meer oors. Het is gewoon op bij het Petour van Larissa Smink, Corrie Kroondijk en Zenit Sadi. Ze had ik deze punt neem. Maar tel nog maar 8 puntjes hellen. En ja, deze keer die pakken ze ik net. Ze hebben dus schinnen 4 weersten. Mooi maar 8 puntjes nou. Het is Katrin Bakkie voor Annette Haan, Gerda Liekema, Anijald en Jenny Terpstra. Dat beschut dus dat Gerda Liekema Nijholt voor de tweede keer de finale binnenstapt. Eén keer heeft ze hem al won. Jenny Terpstra heeft een premie helle. En Annette Haan heeft 12 finales verlengd op een PC. Maar ze hebben dan dus aanstappen op een nij. En kan Skinner 4 eerst voor. Ja, alle respect ja, voor Larissa Smink en Corrie Kroondijk en Zenit Sadi. Want ze hebben eerst het wel lopen. Prachtige partijen zijn litten. Ja, zien waar komen ze in de finale. Die partij is volle spannender. De wie dus die trein meer vastsprong voor het petour van Anne Enema. Maar ondertussen is het trein eerst een league worden. Ze hebben wel weer een Skinner size nou aan de Telegraaf hing. Dus ze zonden dus op een nij een vastsprong nemen kennen. Dan moet ze dan beziek je maar uit erin. Want ja, op papier ben zij wat sterker. Maar ja, in de praktijk moet je het ook weer maatje. Want vrij knullig kwam die ene met rijen vastsprong in gevaar. Nou, naar het rijen eerst klik. Ze hebben zien dat de vier om het rijen nou aan de Telegraaf komt. Gerber Koster, opslaagster, broer, die zit dan in de haatklasse. Steven Koster, die dit seizoen net zo best draait heeft, dan gewoon met Gerber Koster wat beter. Die brengt hem er achterin bij Iris Oosterbaan. En de retourslag is daar van Noël Hedinga. Ze houden dit eerst nog even vers. Ze gaan kans het laatste keertje te passeren. Maar aan de andere kant is net volle vers mee te gaan. Annette Haan, Gerda Liekema Nijholt en Jannie Terpstra. Nog een boertje en ze zijn finalist.
2: Goedemiddag. Alles wat te spelen. Mai Diana de Groot.

0: Racy en Lay Your Love on Me. De eerste finalist van de Vrolijks BC, de 50ste editie, die is bekend, Helco.
1: Ja, net aan Gerda Liekem-Nijholt en Jenny Terpstra. Het is een klassieke stand. Als kinderen wie weersten en kinderen saaien sneuvelt op het toer van Larissa Smink. Dus maar zijn net zo die een invalster Carrie Kroondijk. Nou, we zullen op de ziekje Carrie Kroondijk even op te ziekje. Maar de maat weerst even wat hier wat hier is Oosterbaan. Dat hij dat de trui eerst gelijk en saaien gelijk. Dat goeie dat we het erop nemen. Ze werden een vier jaar om het trui voor sprong. Nou, we zullen even zien dat we Corrie Sagal mogelijk even berikken kennen. Ze staan daarachter, Andries Smink, dat wie de coach. En die praat nog even met de beide verliezers vanzelf. Maar ja, ze zijn niet allemaal blikt wezen, maar de tweede prijs dit ze hele Corrie vooral, want die heeft vanzelf vermoord ons hierheen en reisgen net ingekend dat het Safir komen kan. Dat ze nog een prijs gepakt hier op PC. Ik moet even wat vertellen, want Gerber Koster heeft alle romte nedig om op te slaan bij die vier om het rijden achterstaan. Andries Smink is nog even aan het evalueren. Dan kijk ik even naar deze bij de Fralita. Hey. Ja, je bent nog even aan het evalueren. Het waren hele goede partijen. Maar ja, het liep er wel op, Larissa. Hè?
2: Ja, op hoe ik net precies is. Maar we kwamen er gewoon echt net lekker in. En nou ja, hun was als zich. Dus.
1: Ja, daar rond ik alles in. De bal die door kreeg Bobbe weer. Vond ook kreeg Kwee en zulke balsjes.
2: Ja, klopt. En ik heb er gewoon een seconde lekker in zitten met opslaan. Nou, Senne die het dan wel geweldig probeert het op te pakken. En we hebben... Nou ja, heel blij dat Corrie Maaier dien. Echt fantastisch, ja.
1: Echt fantastisch, Corrie. Je reis hierheen, je zag een roelie. En dan mag je zelf keertje.
3: Nou ja, zij doen het wel een beetje inderdaad, ja. Ja, even een verrassing.
1: Ja, ja, heel sneu van Anouk vanzelf. Hè. Met die eerste beste bal knaakt ze eruit, zeg maar. Wat hier is bij die?
3: Nou, niks. Van wat vriendin kwons Karel en een broekje en toen in het veld.
1: En dan want, die moest nemen keurt weer een letter.
3: Ja, letter die hier de eerste omloop ik net. Dus die een beetje karig, maar wel lukt.
1: Dan is er nog maar 2-2 in die partij. Maar wat krijg je hem? Stiepe van het publiek. En die eerste size die is er toerslag in het perk. Ja, dat joh extra adrenaline.
3: Ja, dat helpt wel even. Wel dat het je eerste bal is, maar dat helpt wel om in de partij te komen, ja.
1: Ja, want Senna, want kreeg je hem een boost op in je? Je moet nog van Anouk zitten. Ah, Senna, ik zei Larissa.
2: Ja, nee, we kregen inderdaad echt een boost. En nou ja, eerst... Met je even alles Ruud Goelen en
1: dan ook ik.
2: Zeker, ja. Dus dat zijn enorm balen, maar daarna krijg je gewoon adrenaline en nou ja, alles begint erin. Ja, ik stap voorin, ja, begon wat slecht, maar daarna pakt zijn het fantastisch op en we rennen de zaal lekker met je trui intro in.
1: Ja, en dan krijgen we een dilemma in de familie Kroondijk, want ja, een van de maanden valt in de prijs, dat is Corrie.
3: Ja, klopt. Dat betocht ik nu toen de 2e omloop ik inderdaad. Nou ja, natuurlijk hier ik het roelje kunt. Maar ja, ik doel maar mijn maat maar. Dus dan ben je zelf lieke fanatiek natuurlijk.
1: Wij bereiden altijd goed voor hoeveel ze won hebben op PC. Maar ja, dat van die weet ik net uit alle. Hier is alles wat jij erom.
3: Nee, ik ging nog nooit wat doen.
1: Dus wist jij er als roelie?
3: Klopt. Ja, die had ik nog nooit wat doen.
1: Maar is ja, achteraf is gewoon, ja. Ja, kist nog tevreden zijn met deze tweede prijs. Dat is wat een obligate vraag, maar...
2: Nee.
1: Nee, want... Nou, een winnaar van Anouk.
2: Ja, dat hij mooi is. Ja.
1: Krijg net. Bedankt.
0: En die horenpartij Helco, die wil nog heel iets afspelen. Heeft hij nog een beetje zicht op?
1: Ja, ik heb er wel even zicht op. Het is 4 om het rijden. Nou, dat is nog heel iets en 2-2. Dus dat wordt nog een spannende partij. En nou, oh, maar ze zijn nog op televisie, just. Mooie vertraging.
0: Ja, we rennen wat achter hier, hè? Ja.
1: een prachtige bobbeslag van Rex Blanken, want die jouw haren nog net oer.
0: Nee, nou, die spanning, die bloot dus nog even in die partij. Nou, en dat kennen we ik weer volgen bij Jan Dirk de Haan in Onderwijs. Jan Dirk, goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, in je finalist bekend. Die oren, dat, nou ja, dat spant er nog om welke dat we dat...
4: Ik had het idee dat het wel heel vlot gaat deze keer.
0: Het gaat wel aardig vlot, ja. Of ja, de meeste tiennoes.
4: Of ze wilden nog een groot feestemartje tussen de... vlak voor de finale, omdat het de 50ste editie is.
0: Nou, dat zoek ik in.
4: Er is wel een heel mooi boek uitgebracht, dus misschien dat dat nog even wat voor het jacht gebracht werd. En dat ze hebben dadelijk wel jaren van Helco Broersma in de koorn. Want hij bloot het inderdaad. Volg je voor u zeker in het programma Onderwijs.
0: Dost ik nog orenzaken?
4: Jazeker. We hebben een hele bijzondere reddingsactie. Ik kijk nog net de volle hoes, maar het zit wel in het programma. Waar we toen de toeristenbelasting, die wordt heel veel belangrijker voor gemeenten. Een groter onderdeel van de inkomsten herlie ze daaruit. Kennelijk Horeca Nederland vindt er wel wat van. En er weer consternatie joort oer een filmpje werd vertrouwelijke noemers in te zien winnen van een vleerbasis. Had je een beetje mooi kregen?
0: Nee.
4: Er was een vlintuig kender, let me zeggen, die had een podcast. Die is altijd heel bot begier, maar filmpjes. Die zetten eigenlijk alles wat met vlintuig te maken had. Nu had er een grote kwart om verkeersleiders. Dus daar gingen ze een heel mooi flitsend filmpje van maken. Bij de vlintbasis van die oud. Maar in dat filmpje, binnen, stiekem, zonder dat ze het wisten, vertrouwelijke telefoonnummers te zien.
0: Oei.
4: En die staan dus publiekelijk op YouTube.
0: Dat is minder.
4: Het filmpje is nog voor.
0: Ik zou graag zeggen, het filmpje stiet er vast net meer op. Nee. Nou, oké, dat verhaal jaren we dus dadelijk in onderwijs. Dit week goeiemiddie en daarin jaren dus ik verslag van die Vrolijs PC in Weidem. Voor Afke Hielkema is het een bijzondere editie, want ze woonde Vrolijs PC al verkeer. Vanmiddag wordt ze huldigen, maar dat is voor haar ik een heel vertrietelijk moment. Want haar keertsmaat, Geanne Buma, die verstoor in april.
5: Je wint een machine trein en we staan een machine twang. Ja, het is het wordt net wens dat het weer.
0: Gelukkig is Rick positief nijs, want een van de winnaars van Vliene hier, Martsen Dynam, die krijgt een bandje. Ze wil ophouden met keertsen en mocht van de moon voor een ere rondje over het veld.
6: Ik dacht eerst hoeveel dat was, maar uiteindelijk het weer best wel leuk, ja. En maak eens een ere rondje over het veld en nou ja, dan krijg je nog even een blom. Vanuit de commissie, dus dat wie eigenlijk hartstikke leuk. Dus jullie nog even waarom op varen hier.
0: De laatste plaat, die is van Miley Cyrus en Mark Ronson. En op de scorekalender stiert een spreuk van Erika en Fokje. Die stuurden een bandje in. Wat keertst mat de bol verwacht je. Ik wens jullie nog een prachtig mooie keertsmerita. En wat mij onbelangrijk graag op morgen in je oren. Hoi!

0: foar een nieuwe Jeep. Heima, service en auto's, is de foar Elsen hier.
1: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
4: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En daarmee is het nu 12 minuten of jou en tijd voor 12 uur onderwijs hier bij Omroep Friesland op de radio. Maar dadelijk ik weer omdenken voor de 50ste Vrolijks PC in Waardem. David Keert stond een plak in de finale. Helco Broersma.
9: Dat klopt. Aan het einde maar Iris Oosterbaan en Vieren de Vries. Die dochter dat je Gerber Kroster, Rix Blank en Noël Hillinga. De vier eersten hingen aan de kant van de patoer van Anne Enema. 2 punten. En aan de andere kant hing die 3 eerst. En dan hing het een fjouwer. Dus wil het patoer van Gerber Kroster nog iets. Dan is het goed wel maat om nog een boertje te pakken. En nog een boertje en nog een boertje. Want ze staan in theorie dus 3 eerste van de Weenstal. Maar je hoort Marien om het samen te drukken. Ja, ze komen dan in de finale zien. Dat is nou bekend worden. Annette Haan, Gerda Liekema-Nijholt en Jenny Terpstra. Dat wie eigenlijk ja, een partij mooi een klassieke uitstand. Ze kennen wie weerst en schinnen zoiets. Ze zijn per van Larissa Smink, invalster Corrie Kroondijk en Sandy Tsardi. Die winnen op alles hier te zien. Helemaal maar 8 puntjes. Ja, en dan gaat het vlug. Dan koor dus zelfs een hele finale vlugger aanrennen als een partij om de premie of niet. Nou, laten we even één opslagbal mooi pakken. Want komt de Sojus en de Telegraaf te hingen van het patroon van Gerber Kroster. Dan kiezen ze nog wat wan in de achtervolging. Lukt het net, dan hangt het een fjouwer. En dan komen ze heel te dichter op een ronde te staan van... ja, leuk eerst, een fjouwer roeren, maar niet won. Nou, het is de jonge Noelle Hiddinga achterin zijn vermeenstop... die het opslacht uit Sint-Anna-parochie waar. Ze brengt hem daar bij Iris Oosterbaan. En wat doet Iris Oosterbaan? Die slacht wel richting Boppen. Maar Gerber Kroster, die keert die bal verkeerd. Sojus twee, er is nog een kans voor het patroon van diezelfde Gerber Kroster.
8: Maar aan het eerst, op de planning rint, staat hier in een mat. Maroon 5 en Moves Like Jagger.
0: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
10: Kom op 12 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiensterdijk. Een prachtig programma met rijen Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
11: Is jouw keunskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
12: Maar Jan Durk de Haan.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Wat er beweging in zit in die plaat, dan past het heel goed bij de twaalfde omloop. Wat eigenlijk een soort van hele finale is. Die hele echte hele finale bij de 50ste Vrolijk Special. Dat ging als een nachtkes uit, maar in de twaalfde omloop wordt nou strijden om een plakje voor de finale. En daar is het spannend, Helco Broersma.
1: Ja, ho. De valtingen van de stolen, dat is alleen dat verven, dat moet even oranje geholpen worden. Ik denk dat de stolen gewoon dwars droog is, want het is een plastic stoel. Nou, gelukkig rent het goed al. Maar aan de ene maar Iris Oosterbaan, een vierde Vries, die heeft nog 2.90. 5 om een fjouwer en 6 twaas. Dat zijn Gerben Koster en Rix Blanke en Noël Hiddinga. Dus ja, dat is heel normatte. Want als je in het blokje van Jochen Ontemoy 12 zit, dan is het gewoon zo dat als je 2 keer winnen, hij in de hele finale een steend noemer. En dat beschut dus dat dan je drukt naar de finale in. Maar ja, de wil opslaan terug aan de Enema. En dat beschut dus dat aan de Enema een mol inbrengen. Maar dat was net zijn mik te 4. Dat beschut 5 om een fjouwer en 6 jouw een kweer opslag. Ten opzichte van het perk van Noël Hiddinga der en Rix Blanke voorin. Dat Famke uit Bolzet. Niet één keer al een tredde prijs behellen op de Vrolijks PC. Maar ik ben bang dat ze er nou net om daar komen. Want ze blijven natuurlijk ook bij 5 om een fjouwer en 6 jouw op het eerste in. Maar aan de Enema, de opslagster uit 6 Bierum, zullen het dan nou wel goed doen. Maar het zo leuk wezen wat dat te toer om het maar uit te drukken, want er zit Vera de Vries in. En die Vera de Vries die zegt nou dat haar oud-dwarfsgenoten, want zij willen nou in Grijns, Vera de Vries, dat aan de maar nou een zitbal jouw, dat doet ze dus bij 5 om een fjouwer en 6 fjouwer. De mooie beschut dus dat aan de maar Iris Oosterbaan en Vera de Vries het dadelijk in finale opnemen. Mooie is net de hand, Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. De tredje prijs hier kan melden, dus van Larissa Smink, Zenit Sadie en Ivalser, Corrie Kroondijk. Ja, en Gerda Kroster, Rix Blanke en Noël Hillinga, mooi het volgende die webbesiekje. Zij bleven dus net steen in de hele finale. Zeg je op het tweede lijst er al. Vallen dus net in de prijzen. De finale is bekend. Nou, het is eigenlijk van Weidemer begrepen. Heel betiet. Zien we vier dat die finale al bekend is. Maar ja, we krijgen nog dadelijk heel wat plichtplegingen nog. Dus ik schat zijn ambitie. Nou, 20 van 5 dat we dan dit aanzetten. Maar de finale.
0: Dank eerst voor Helco. En we jaren misschien dadelijk de reacties nog.
2: Van Fjouwer Onderwijs.
3: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: En met ambitie vertraging starten we dan toch maar deze editie van Onderwijs van Waanzin. Jontje in augustus, de dag dat het Tweede Kamerlid Maarten Goudswaard vindt dat het schrassen van de stikstofbrief net een goede oplossing is voor de onrust in de agrarische sector.
4: Ik vind dat nog ambitie te snel. Ik haal nog steeds net het idee dat, dat wij het zin en moren onroem binnen.
0: Het is ik de dag dat een zeldzaam tekenboek uit de Sint-Jeneeuw van de Friese kunstenaar Rombout Uilenburg te zien is in het Rijksmuseum in Amsterdam.
5: Wat super bijzonder aan dit boek is, is dat een groot deel is uitgevoerd op blauw papier. Die tekeningen hebben 400 jaar lang in dat boek gezeten en daardoor zijn ze super goed beschermd.
0: En Grutte Loorstelling joert op de Vrolijks PC in Weidem topfavoriet en titelverdiener Louise Krol, die rekken er al rille gauw aan.
6: Ja, hoop ik gewoon dat je Shenlitten wat je kennen en de trainen we het hele hier voor en dan brengt alles je hoop aan mij.
0: Ja, dat is de dag bij de onderwijs van Fjouwer Onderwijs, maar muziek, Nijs en Eftegroen. Duidelijk onder oren, toeristen brengen net alleen nog drokte, maar ik hield iets meer geld in het laatste van gemeenten. Is de rector nou uit, Horeca Friesland, Zuid van Wol, Cor van der Meulen, die vertelt dadelijk hoor. En hoe rent die finale van de Vrolijks PC in Weidem? Helco Broersma, die docht in dit programma verslag. Eerst nou het waar in het kwad. Mooi Sibbele Waaier, goeiemiddag.
7: Een hele goeie middag. Van een beetje starig ondroeger, maar nooit dan zinnen. De temperatuur leidt onder njoggentje om 20 graden heen. De wind is matig en komt uit west on zuidwest. Joen neemt de wind aan en bloedt het meest droog en kan er wat dies of damp ontsteken. Komende nacht vanuit het westen wij tannemende buienactiviteit. De temperatuur gaat daarbij omleeg naar minimaal 14 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag met zinnen, maar ik regel buien, soms met tonger. In zware buien soms min zicht. Dus die de vlagerige zuidwestenwind waarbij de temperatuur oprent naar 20 tot 21 graden. In de nacht van tongersje vreed bloedt het wisselvallig en zakken de temperatuur naar minimaal 13 graden. Meer hoor het waar, hoor je al hoor.
0: En overom naar die PC, de Vrolijks PC in Weidem. Het is de 50ste editie. Het is, zat nou wel duidelijk is, een vlotte editie. Met winnaars binnen, ben ik verliezers, dus Helco Broersma.
1: Ja, vanmorgen in het Nijsblok die ik in vastkocht. En ik zei het betoeren van wat nou in de finale staat. Die Matsje en Gerben Kosteren die... Ja, toch oppassen. Dat ben wel een iets outsider. Want Jim hebben ook als een handrechts blanken om ik die finale te halen, vind ik.
8: Ja, zeker. Het wakker is sowieso twee voor en pak je hem twee keer net. Dus draait het de hele andere kant uit.
1: Ja, want Jim kon fris en vrij. Zij is misschien meer druk in deze partijen kiezen.
8: Ja, wij hielden net echt druk. Nee, wij konden inderdaad lekker vrijkeertsen. En we konden wel zien hoe het ging. We hebben nog nooit jaren tussen keer, dus het weer wel even afwachten hoe het zo rinnen. Maar het koe bij de kant nu.
1: Heerlijk aan nam ik een keer de bal over op zijn eigen liggen. Ja, dat ging geen succes, hè?
8: Nee, jammer. Je doet dan even wat doos, omdat het twee boven ging. En dan hoop je misschien, pak Noël het even op. En dan helaas valt die krek boeten. Dus dat is heel jammer.
1: Ja. Dan kom je hem trui hier achter, maar pak je hem het weer op te trui. Eerst klik, maar dan wordt het te vlot vier van mijn trui.
8: Ja, klopt. En hier zakken we dan fut. Heel bijzonder. Ik snap het net helemaal. Maar het lijkt dan alsof we er dan weer bij binnen. En dan moeten we er weer achter. Want het is heel jammer. Want had je voorkomen, kind heel hoog komen.
1: Ja, want zelf bij 4-4 is het wel koorst om die 4 weers klik nog te pakken.
8: Ja, zeker. Ja, het is gewoon heel jammer. En die laatste bal is geweldig op. Dus spietig.
1: Ja, wil je hem bij me komen? Want je bent wel een patoorke wat fris en fruitig is, denk ik.
8: Ja, we kitsen heel leuk, mama Koor. Ik weet net wat die oude vrouw die de gewette boer hoor. Maar zaten we nou kids, we wel heel leuk. Maar dat er natuurlijk een beter patoor komt voor een van uw strijden. Dan moet diegene die kans voor griepen.
1: Hij zal al een keer een tredde prijs hebben. Dat hier een mooi stapje verder was als de finale instapt hier.
8: Ja, zeker. Daar hielden we natuurlijk op hoop toen met blokjes zegen.
1: Ja, dat hebben weer kansen, hè?
8: We hebben zeker kansen. En nou ja, dan moest dit nummer de finale in. Dat hier lekker geweest, maar helaas.
1: Helaas. Nou, dank hem weer. Beter succes.
8: Ja, heel erg bedankt.
1: Dank je.
8: Oké, bedankt.
0: Helco Broersma importeert dus maar Rix Blank. Zij redde het krek net op om een plakje in de finale te krijgen. Die finale van de 50ste Vrolijks PC, dat wordt het dus nog eventjes. Git tussen Annette Haangerde, Aliklema Anijenholt en Jenny Terpstra aan de ene kant. En Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Verderop in het programma, Jester, meer verslag van.

Het maximum is nou echt bereikt dat het gaat om de toeristenbelasting in Nederland, vindt Cor van der Meulen van de afdeling Friesland van Koninklijke Horeca in Nederland. Juist aanstaande in deze editie van Onderwijs eerst naar de muziek van Jesse van Wieren. Oer het Dwarpshoes, zingt hij.

0: Jesse van Wieren, hij zong oer het dorpshoes.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Het is nou een goed kwartier oer Fjouweren. Het maximum is echt bereikt dat het gaat om de toeristenbelasting in Nederland. Dat vindt wetvierder Cort van der Meulen van de afdeling Friesland van Koninklijke Horeca Nederland. Van der Meulen reageert op een analyse van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Legere Oerheden, het CULO. Uit die analyse docht blikken dat toerismebelasting heel iets belangrijker wordt voor gemeenten om geld in de kast te krijgen. Tien jaar geleden kwam 4% van alle belastingen uit die toeristenbelasting. Nu is dat al oproen naar meer dan 10%. Ja, gemeenten mogen die inkomsten vrij besteden. Cort van der Meulen, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Wat vind je eigenlijk van de analyse en de uitkomsten daarvan?
3: Nou ja, niet verrassend. We zien natuurlijk die toeristenbelasting al regelmatig stijgen. Dat is een knop waar de gemeente gewoon aan mag draaien. Hè. Er zit ook geen max aan die knop. Dus Amsterdam gebruikt hem als een ontmoedigingsbelasting. Wij in Friesland kunnen die toeristen goed gebruiken. We zijn nu geen Amsterdam, maar ook daar zie je binnen de gemeente gigantische verschillen. Dus het is niet verrassend.
0: Ja, en had je er inhoudelijk naar zeggen, wat vind je daarvan?
3: Wij zijn niet tegen toeristenbelasting. Want de gemeenten die dat goed uitleggen, ook aan de ondernemers, die daar normale tarieven voor rekenen, die samen met de ondernemers bepalen waar ze dat dan gaan uitgeven. Natuurlijk, logisch. Het probleem zit erin op het moment dat dat te hoog wordt en de ondernemers niet meer betrokken raken. En een deel van het geld gewoon naar de algemene middelen gaat. Dan ontspoort dat. En die toerist die klaagt niet, die stemt ook niet in de gemeente waar die over het algemeen verblijft. Dus politiek gezien heeft dat ook weinig effect. Dus het is een beetje een vreemde belasting en die wordt soms misbruikt.
0: Ja, en je zou haast concluderen kunnen uit die analyse zeggen dat het van 4% van de belastinginkomsten oproen is naar meer dan 10%. Ja, die gemeenten die hebben nou net opeens zo vreselijk volle meer uitjoen on toerisme, toch? Om fietspaden of verschenningen.
3: Nee. Het is wel. Zeker niet. Dat geld wordt natuurlijk gebruikt om de begrotingssluiter te maken. Dat is ook misschien wel. Kijk, als daar geen rem op zit, als er ook vanuit landelijk niet daar een max op wordt gezet, ja, dan is ook niemand die zegt dat dat niet mag.
0: En jouw landelijke afdeling die pleit het er eigenlijk voor in. Landelijk, de Koninklijke Horeca Nederland, die zou van de maat een boppengrens komen. Vind jou dat een goed idee?
3: Vind ik een heel goed idee. Dat klopt inderdaad. Want kijk, ook ik kom weer even terug op Amsterdam, omdat dat zo'n gigantisch goed voorbeeld is. Die rekenen 25 euro per nacht. Milaan 20 euro per nacht. Parijs 16,90 euro per nacht. Ja, Praag 4 euro per nacht. En Madrid 0 euro per nacht. Hè. Dus dat is wat er gebeurt. Dus het is gewoon een hele gekke knop. En is de gemeenteraad die daar zo even over beslist. Hè, van wij kunnen wel wat minder toeristen hier hebben. Dus ja, laten we die knop gewoon op max zetten. Hè, een ontmoedigingsbelasting. Eigenlijk moet dat niet kunnen. Hè. Dat moet eigenlijk vanuit landelijk moet daar iets over worden gezegd.
0: Nou, dat zou dus een optie bij ze kennen. Hadden we nog even zeggen naar het effect hiervan. Hè? Wat is nou jouw inschatting? Want soms gaat het toch, ik al ben het percentueel wel behoorlijke bedragen, om enkele euro's. Hoeveel effect had dat nou eigenlijk op wat mensen uit jou, op wat ze wel of net een overnachting boeken?
3: Ja, dat heeft een gigantisch effect. Want het gaat om een paar dubbeltjes of een paar euro. Maar er is ook al voor de hoteliers is het van 9% naar 21% gegaan.
0: Ja, de BTW, ja.
3: BTW moet allemaal wel uitgelegd worden. Daar gaat niks van naar de hotelier. Maar die moet dat wel even doorbreken. En als een gast, dan komt daar nog een toeristenbelasting overheen. Soms 5, 6 euro per nacht. Ja, het moet allemaal wel betaald worden. Die toerist die snapt ook niet altijd dat die toeristenbelasting naar de gemeente gaat. Die denkt misschien van ja, is dat dan voor die hotelier? Of uiteindelijk staat er onderaan die rekening natuurlijk een bedrag. En je ziet nu voor het eerst dat ook het aantal hotelovernachtingen dit jaar is gedaald. Voor het eerst sinds 10 jaar. Ja, je kan het een niet loszien van het ander.
0: En dus is de max wel bereikt?
3: Ik denk dat de max zeker wel bereikt is. En in gemeenteraden is het natuurlijk een makkelijke rekensom. En is het een hamerstuk? Dan is het van ja, we zien wel wat voor effect dat heeft. Maar uiteindelijk die ondernemer die moet die gast recht in de ogen kunnen kijken. Dus ik denk dat de max wel is bereikt.
0: En wat betreft dat van Jem? Wat kun je hem daar eventueel ontwan?
3: Nou ja, kijk, wij lobbyen dus een rem op een. Of geen rem zonder landelijk plafond. Hè. Dat is de insteek. Dus zet daar maar een duidelijke grens op. Dus gemeenten hebben nu vrij spel. Nou ja, dat ontmoedigen, dat Amsterdam zo uit de bocht vliegt om dat te ontmoedigen, dat is eigenlijk ook een hele gekke variant. Daar is die belasting natuurlijk ook nooit voor bedoeld. Friesland is geen Amsterdam en wij moeten knokken voor onze gasten. Terwijl ook in Heerenveen de toeristenbelasting even van 1 euro naar 2,65 euro per nacht is gegaan. Ja, is het dubbeltjeswerk? Ja, ik denk dat het uiteindelijk een optelsom is. Dus wij blijven daar tegen strijden.
0: Dank u wel voor jouw reactie.
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Hij is de Paarse man dus als het gaat om de wetviering bij de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Friesland. Hij is Cor van der Meulen. Intussen hier in de studio One Scout is Erik Enema. Hij brengt dadelijk het belangrijkste Friese nieuws van dit moment. En verderop in het programma de finale van de 50ste Fraudi Special.

0: slaap.
1: Ik kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer. Ik kan niet meer praten. Mijn lijf is aan één kant verlamd. Laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
2: Leefmeesters, dit weekend in Frieslandok.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is nou jouw vieven. Tiet voor het Frieske Nijs, maar Erik Enema, goeiemiddag.
14: Goeiemiddag, Jan Dirk. Camping Sterfstra op Schielge stiert te keer. Dat hebben we daar eigenlijk bekendgemaakt. Dat zie ik al op Funda. De camping is al jarenlang een populair plak voor jeugd die het voor het eerst een vakantie maakt. Les hier, een ronde belangstelling waarom. Hebben ze de eigenaars omdat het boeteloon een stiek goed keerper is. In Varus Njoggetje hier in de eigenaars van de camping het plan om 22 recreatiewenten te bouwen. Maar daar voert de gemeente Schielge net een maaiwerkje. De camping werd ook te keerpen ombien via Makelder. Op het terrein zijn onder andere 201 kampeerplakken, 3 sanitair gebouwen en een horeca gelegen niet. De vraagprijs voor de hele camping Terpstra daar op Schielge is €4,1 miljoen. Nou, dan doe ik het nog 1 keer. Ja, dat is hem. Dit is Friesland wel de proef om dieken te berijnen en terugzetten. Via de begin nieuwe maatregels namens in de droogte. De rijn van de oude dagen is net genoeg om alle wetten te kwatten om te vullen. Het Delslachterkwad is zelfs tanaam. Bol heeft het wat verlichting, Joen. De vraag naar je oervlaktewetten voor het berijnen van gewaarsen en graiden en de bestrijding van moezen is wat aannomen, zei het wetterskip. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen in Friesland doch blikken dat de gasmatte nog altijd te droog is. Van 1 september ook kan vuurwerk inleveren worden. Niet eens bekend, maar je particulieren. De komende Ierweeksvol geen vuurwerk meer uitsteken. Dat is eerst een vergunning eerst via een biekvereniging bij Gelix. Maar dan wat in de hoes lezen net, en dat hield ik voor illegaal goed, kan dat vergees en straffeleers inleveren. In Friesland kan het aanstens op 12 locaties. Op het Jereveen bij de Milieustritten van Omrin. En in Ljouwert op het parkeerplak onder Middelzee-Leerne. De landelijke inleveractie van vuurwerk rint onder mij 9 oktober. En onder Lemmerweg in Snits is een eigen focusflitser gepleerd. Die vervangt het oude exemplaar dat vliegende week is Slims Kansjerrenrekker erop Braun. Elke dag wie die Braun daar in Snits omstutsen. De nieuwe flitser stiert op hetzelfde plak als de oude. De mobiele flitspeel controleert dat mensen onder het rieten haar een telefoon in de hand hebben. De boete daarvoor is €440 plus €9 administratiekosten.
13: Dat komt er dan ik nog bij.
14: Dat krijg ik nog, ja.
13: Dank u wel, Erik. Voor het Frieske Nijs, dadelijk je tijd voor het waarberucht Mai Sibylle Weijer.
15: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij jou goed.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
19: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
20: Onderwijs.
21: Bij Jan Dirk de Haan.
13: Het is nu 3 minuten oer Jelwe Fieven. Een promotiefilmpje dat nije loftverkeersleiders Loeke Mats zorgt nou voor een hele oren vorm van omdenken. Een podcastmaker die ontduts wat eigenlijk net in beeld komen mocht. Menno Swart die vertelt dadelijk wat er mis ging. Nou is het voor het waarberucht maar Sibbele Waaier. Goeiemiddag Sibbele.
22: Goeiemiddag Jan-Dirk.
13: Ja, hast u de cijfers op een rijtje voor de hoeveelheid deltslag die we gewoon hebben?
22: Ja. Dat valt eigenlijk wel op het zin.
13: Ja, valt het zin?
22: Ja. Nou ja, het is. Ik heb jou weer een hekken tegen mijn naam. De Westerrijn hier van Moorn. Tussen Zon en Tollewoorden. 21,4 mm. Nou heb ik de cijfers van Vermeer er even bij zitten. Iesbrechten. 20,8 als maximum temperatuur. Geen Rijn. Kwaaien. 20,5 graden maximum. Met zin en wolken. Een pilietse buikers. Maar het staf in de Rijnmeter. Kwam net omheen.
13: Heel dan net. Ik bedoel net al in de van de middag, maar ik maar van de morgen erbij nee, helemaal niks.
22: Niks. Friske pjaal, jongetje komt zo aan. Peert ziende, grauw, hier maximum temperatuur van.

0: of in de nacht, dan komt er vanuit het westen een actieve buienstoring op je sta. En die zorgt ervoor dat in de tweede helft van de nacht de kans op buien toeneemt. De buien worden mede veroorzaakt door een lucht die op 5 kilometer hoogte ook wordt. Wie het juister joort naar 14, 15 graden op 4,5 kilometer hoogte. Morgen is het zo'n min 18, min 19 in plaats van min 14, min 15. Dus die 5 graden ten opzichte van het warme zeeweder is een prima energie om morgen buien ontstaan te laten. En dat begint vannacht al. Ik kan tongen bij zitten, ik kan windchitten bij zitten. En natuurlijk voor iedereen die buien, hè, nou, daar is het al, dat het natuurlijk wel wat een plaatselijk karakter, maar ik verwacht je morgen toch absoluut provinciebreed pistevige buien. En nou, in buien is er dan ik min zicht, maar we hebben rekening mee horen. En de wind die is matig, want vrij krijftig uit het zuidwesten. En de temperatuur die zelfs aan 20, 21 graden helden. Ik moet de jongen en moet de nacht bloed het onstabiel. En hebben een temperatuur van 13 graden. Dus ik heb morgen goede hoop dat we morgen toch wat meer krijgen.
1: Ja, maar doorstel millimeters te nemen, was het dan verwacht?
0: Ja, nou ja, je wordt van alles kruind, 20 millimeter. Ik roep maar wat.
1: Ja.
0: Nou, als dat nou eens een oorlog gebeurt, het zou prachtig zijn. Maar de verschillen blijven groot. En de provincie om, ja, dat wordt zelfs op Zuid-Holland, heeft het over misschien wel 30, 40 millimeter. En als we het Rijnwetter hebben, ben je de provincie, maar in het Rijngebied rijdt het al aardig. Daar komt de komende weken, dat zie je daar een aardig Rijnwetter bij. Dus dat is wel positief, nice. Ja. Dan hebben we het even buiten de provincie.
1: Ja. Laten we even naar de Vreed zien, want meer Rijn opkomst?
0: Vreed, dan horen we nog een koude boppeloft. Boppellucht, moet ik zeggen. De temperatuur die is met 29 graden aan de magere kant en er ontstaan nog altijd buien. Het was zo dat in de rin van Vreed, daar vanuit het westen een hege drukgebied uw kant op komt, waardoor de buienactiviteit een beetje onderdrukt wordt. Maar Vreed valt er zeker nog enkele buien, maar wat minder sfeer is op tongetje.
1: En dat we naar het weekend zeggen.
0: Nou, op sneeuwen dan schadelt het hege drukgebied onze kant op. Dat betekent meer zinnen, minder buien. Geen droogwagenrange, meestal, dat zeker nog net. En temperaturen, ja, die hebben moeite om de 20 graden te halen. Dus het is eigenlijk aan de koele kant. In de nachten zijn 12, 13 graden. En voor de snijn, dan komt het hege drukgebied nog wat dichterbij. Dat zo op, nou, het budget te kennen dat we een droge snijn krijgen. Maar zinnen, wolkenvelden en een temperatuur van zo'n jongetje 20 graden. En nogmaals, dat is aan de koele kant. Wat een verschil met een wikkerling.
1: Ja, zeker. Dat kan je zeker zeggen. Nou, goed, dat houdt de variatie erin. En dat betreft dat wij ook al morgen weer spraken, denk ik. Al het eerst, daar is er op de radio om er wat toe te vertellen. Hoe het waar.
0: Ja, dan allemaal nog, toch?
1: Ja, precies. Want er zit in elk geval bij wat variatie.
0: Zeker weten, ja.
1: Dank u wel.
0: Nog een keer, jongen.

0: Friesland.
1: Isek.
0: Muziek uit Friesland.
1: Jeest, die eigen taal.
2: Wie een jongetje, fjouwere zanger en het wie examen team. Wie ziet een derde zwitten, het wie uw eigen squallestream.

0: Ik volg nog altijd Spilly, man in maten in een band. En dat was dan ik, Pieter Wilkens, Gurbe Douwstra en Marcel Smit. Mooi het noemer. Spilly in een band. De 50ste Frawley PC is Joert in Weidem. En de finale staat op het punt van begin. Helke Broelsma, ze bin nog net los, leuk hè?
1: Nee, want ze moet haar opstellen van het Fries Volkslied. De karmasters, of de matrijden, de skierzochter. Jenko Sieperda is even in het centje zet, want hij is misschien eerst hier dan. Ik bouw je huis, maar komt erbij, dus in de blokje rinners. En de twee finale patoren. Je voor hebben hand is dat die Jenko Sieperda ik trok de keertjes huldig is. Hij kreeg een mooie kroon. En de winnaars van 24 hier verliezen Afke Hielkema en Wiesje van den Berg. Die winnen, maar Gianne Buma spieten genoeg net meer. Zij is nog in je ernstige ziekte dit hier verstoren. En de blommen brachten Afke Hielkema en Wiesje van den Berg. Bij de mem en de man van Gianne Buma die op de tribune zitten. En ja, Afke Hielkema uit heel wat partijen op de PC hier won bij Gianne Buma. Maar ze spieden nog, vorig jaar weer zien nog. Maar nu ja, koert net meer. En het is op een 14-jarige leeftijd eindigen voor haar. Afke Hielkema en Wiesje van den Berg die het dat even in respectvol manier dienen. Ja, dan gaan we weer naar de realiteit. Want ja, het leven gaat wel terug. Dus we zijn naast van die 50ste finale dwanden. En voor de zes finalisten, de twappetoeren, is dadelijk het Fries Volkslied. En dat jaren we dadelijk.
0: En wij jaren dadelijk meer in dit programma Der Oer Verzels.
2: Onderwijs. Marjan Durk de Haan.
0: Maar eerst naar wat oors, want ja, gewoonlijk ben het de Vleentuigfreaks die de podcast de Mick High Club volg je, maar terug een flater in een filmpje van de Luchtverkeersleiding Nederland, de LVNL, stier de podcast die hoort opeens in het bronpunt van de belangstelling. Vleentuigkenner, journalist en podcastmaker Menno Swart, die ontdekt namelijk dat in de jongste wervingsvideo van de LVNL op een aantal momenten vertrouwelijke telefoonnummers in beeld komen van de vleenbasis Luid. Nou, dit is radio, dus ik ken dat filmpje net zien litten, maar ik kan wel jaren litten hoe dat flitsende filmpje klinkt.
3: Toen ik een jaar of 14 was, vertelde de moeder van een maatje van mij dat hij de verkeersleiding wilde worden. Ik wist eigenlijk niet eens dat dit bestond, dus ik ben YouTube-filmpjes gaan kijken en de toelatingseisen gaan checken.
4: Tijdens mijn bezoek aan Leeuwarden gedurende de initial training dacht ik meteen, dit is heel vet. Het gaat hier zo snel, de F35 start er binnen enkele seconden op. En soms zie je ineens een vliegtuig op de radar, maar staat er 5 minuten later alweer een aan de baan. Het continu en snel schakelen, dat maakt Leeuwarden zo mooi.
0: Ja, en dan zwaait de camera onder oren naar het beeldscherm van die luchtverkeersleider der in Leeuwarden. En dan bent er bepaalde telefoonnummers in beeld. Menno Swart, die had er ik melding van maken en doe je dat filmpje offline hellen. Menno Swart is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Je maakt een podcast over alles wat met vliegtuigen te maken heeft. Hoe kwam jij dit filmpje van de LVNL op het spoor?
5: Ja, omdat ze hem publiceren en ze zijn natuurlijk heel druk bezig om luchtverkeersleiders te werven. Dus ik krijg een melding als zij iets nieuws plaatsen. Dus dan krijg ik via YouTube een melding en toen zag ik dit filmpje. En toen zag ik dus in een bepaald shot in het filmpje zag ik dus dat je dus gewoon 088 nummers kon zien om naar de toren te bellen of naar de ground control of andere nummers op de basis. Dacht ik, ja, dat is toch een beetje opmerkelijk. Dat lijkt me niet de bedoeling.
0: En zijn die nummers echt heel duidelijk in beeld of moest je daarvoor ontzettend...
5: Ja, heel duidelijk in beeld. Ik heb ze natuurlijk opgeschreven. Ik ga ze niet bellen, geen zorgen. Maar je zou ze kunnen bellen en dat lijkt me niet te bedoelen. Het was gewoon een 088 nummer.
0: Ja, en jij was verbaasd dat het zo was.
5: Ja, en ik heb ook nog namelijk gehoord. Ik had een woordvoerder, had ik even contact mee van de luchtmacht, dat het filmpje is gecheckt. Want Luchtverkeersleiding Nederland heeft hem gemaakt. Natuurlijk op een basis van de luchtmacht in Leeuwarden. En het is gecheckt. Dus iemand die het gecheckt heeft het niet goed gecheckt. Dat vind ik vooral opvallend.
0: En wat heb je vervolgens gedaan?
5: Ik heb de melding gemaakt aan de woordvoerder. En die is denk ik naar Luchtverkeersleiding Nederland gegaan. Dat denk ik dan, dat hebben ze mij niet verteld. Maar het filmpje was gisteren offline. En toen was er een verbeterde versie waarin die nummers dus waren weggehaald. Maar die is geloof ik ook weer online. Ik moet nog even kijken op hoe het nu is. Maar gisteren was in ieder geval... Vanmorgen was het filmpje in ieder geval helemaal offline gehaald.
0: Ja, wat voor reacties heb je daar allemaal op gekregen?
5: Nou, vooral van de Leeuwarder Courant natuurlijk. Die had ook een artikel geschreven. En jullie natuurlijk. En nu.nl. Dus de reacties zijn eigenlijk meer... dat mijn primeur, of nee, ik maak niet te veel reclame... maar dat het bericht dat wij hadden in de podcast... dat dat op andere media is opgenomen. Dus dat is eigenlijk de reactie die ik heb gehad. En mensen vinden dat leuk natuurlijk.
0: Ja, ja, jij kijkt naar die filmpjes, maar je bent tegelijkertijd zelf ook al expert. Want dan vraag ik mij af, zit daar dan voor jou vaker interessante dingen in?
5: Ja, zeker. Want de defensie vooral, luchtmacht en dan maar ook KLM. Mensen laten wel eens steken vallen. Er zit wel eens iets in een filmpje, niet de bedoeling dat het toch naar buiten komt. Maar dan doen ze het toch, zeggen toch iets raars soms, iets opmerkelijks. En als je een beetje goed zoekt, dat zijn vooral filmpjes die eigenlijk voor intern bedoeld zijn, maar dan toch op social terechtkomen, social media, Instagram, dat toch iemand het leuk vindt om het te posten. En dan zit er vaak nieuws in, op de interne filmpjes. Dus die niet eigenlijk voor het grote publiek bedoeld zijn.
0: We hebben ook even gebeld met die luchtverkeersleiding Nederland, die LVNL. De woordvoerder zegt dat het gaat om een menselijke fout. Alle video's worden normaal gesproken op vertrouwelijke gegevens bekeken. En dat is hier ook gebeurd, dat geef je eigenlijk ook al aan. Maar ja, toch niet goed opgelet.
5: Nee,
0: foutje
5: niet.
0: Dus. De video wordt nu aangepast, zodat die telefoonnummers niet meer te zien zijn. En daarna wordt hij weer op YouTube gezet. Zeggen zij, ik heb hem nog niet weer zien verschijnen, maar ook recent even niet kunnen kijken. Maar goed, dat is dus de reactie. Dan nog even, weet jij waarom de LVNL zo actief is op YouTube?
5: Nou ja, ze willen natuurlijk luchtverkeersleiders werven. En ze hebben er nog steeds te weinig. Ze hebben ook een campagne gevoerd voor vrouwen. Hebben ze speciale filmpjes gemaakt om vrouwen te werven. En nu hebben ze van elke vliegbasis of van elk vliegveld waar zij zitten, hebben ze nu een promotievideo. Dus in die van Leeuwarden heet de luchtverkeersleider Ivan, die ik net al een stukje hoorde. En ze proberen natuurlijk vooral jongeren of jonge mensen te vragen van enthousiast te maken om luchtverkeersleider te worden. Dus ik denk dat ze een HR-vraagstuk, dat ze mensen nodig hebben.
0: Ja, en hij heet echt Ivan?
5: Ja, hij heet echt Ivan, ja.
0: Is het geen Rus?
5: Tenminste, dat wordt gezegd in de video. Hij heet Ivan, de luchtverkeersleider die aan het woord komt.
0: Ja. Nee, maar ik vroeg me af of het geen Rus is dan. Maar...
5: Nou ja, dat zou ik bijna denken. Goed, wij hadden ook al in de podcast een grap gemaakt dat Poetin kan nu de verkeerstoor bellen. Heel flauw natuurlijk. Maar ik kan gewoon zeggen dat het nummers laten zien is nooit handig. Ook al zijn ze niet supergeheim. Kijk, er zijn geen staatsgeheimen geopenbaard. Maar ja, ik zou toch wat eventjes wegpoetsen, zoals ze inderdaad al gaan doen.
0: Door de aanwijzing dus van jou en de podcast. Menno Zwart, hartelijk dank.
5: Nou, graag gedaan. Succes met het programma.
0: Dank u wel voor dat succes daar wens ik. En dat succes, dat Git verzelt zich in de richting van de deelnemers van de 50ste Vrolijs PC. Helke Broersma, ben je daar al los in Weidem?
1: Nee, ik dacht even bij Ivan aan Ivan de verschrikkelijke geschiedenis, maar dat valt wel mooi. Nee, ze binnen het lossen, binnen aan het inslaan, zeg maar. Dus, maar de scheidsrechter Jenko Sieper, die zei nou aan de ene maar Iris Oosterbaan en Vieren de Vries, huppelakee. Die hebben een steend nummer en dat beschut dus dan het leekste nummer hebben. Dan moet je dan de stuit beginnen met de opslag. En Annette Haan, die zegt dadelijk dat Gerda Liekema Nijlt en Jenny Terpstra in het perk uit aanzetten. In deze finale, waarbij het betoer van Annette Haan in de eerste omloop vrij makkelijk won. Maar een skinnetelegraaf van Iris Veldman. Op de tweede list hingen ze het wat de regers in Britt Joustra. Omdat ze waarom komen leert. Wit 5 om een fjouwer en 6 fjouwer. Maar dan de hele finale wie ik weer skinnen 4 wees en skinnen 6. Dus eigenlijk duurde het inspanning. Het ambitie op de tweede list geweest. Troch eigen toer dan. Dan het patoor van wat in de finale zit aan de ene. Maar won op de eerste list met 5 om meer en 6 gelijk. Van 2 debutanten met Berber van der Goot. Op de tweede list lieten ze eigenlijk het patoor van Gerber Koster. Hield hij het weer waarom komen. Dat wat 5 om fjouwer en 6 fjouwer. In de hele finale hier een steend nummer. Dat beschut dus ik net een super grote inspanning. Als ik nou mijn zin zei, dan denk ik toch dat het patoer van Annette Haan, Gerda Liekema Nijholt, de winnares in 2024, diegene is die het Jenny Terpstra de meeste kans maakt om de jubileumeditie te winnen. Nou, ik pik even niet een opslagbal mooi, want aan de ene, maar zij is de opslagster van Sijs Bjerm. Die mooi als beginnen met deze finale. Dan komt ze met haar onrin pet op. Ze brengt hem maar achterin daar bij Gerbrech. Of bij Gerda Liekema Nijholt. Maar die zorgt wel dat die bal boeten is. Zij hing het de eerste skinnen 2 aan de Telegraaf voor het patoer van Annette de Haan.
0: En dus ben ze los der inwijden maar de Vrolijs PC, de 50ste editie. De volgende taal hier bij Omroep Friesland op de radio. We blijven erbij van de eerste ont de laatste slag, zetten we dat van de mond al in. Jennifer Lopez nou, let's get loud.

0: Jennifer Lopez en Let's Get Loud.
1: Van vier rond seis, onderwijs.
0: Het is 6 minuten voor 5 en dit is onderwijs binnen rond 6 uur. Mijn omdenken voor de Vrolijks PC, het is de 50ste editie. De finale is, krijgt u thuis het tjen van Annette Haan, Gerde Alikloma, Anneje Holt, Jenny Terpstra, tjen Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Wat is die verwachting eigenlijk, Helco? Vind je hierbij heel inzijdig, hè? De tjenstanders had toen net eens een eerst kregen. Zou dit spannend werken?
2: Nou, ik ben bang van net dat het een beetje de trend is van PC-finale, wie net spannend, Vreugde-finale, wie net spannend. Dan, ik denk dat het patroon van Anne Enema echt boppen haar uit stieg iemand om goed zijn spul te bieden. Nou, het eerste potje heeft ze in elk geval net gekregen. Ze kwamen misschien een size achter, maar daarna kwam er toch nog een size jouwer aan het graven. Maar toen weer de opslagbal van Anne Enema heel mooi in de mof van Jenny Terpstra. Die sloeg die bal doorheen en ze hebben al 3 boppenslagen in deze finale. En het eerste potje hing het onder Telegraaf. En dan is ondertussen ik al bij een dikke keerslijn toch het werk van Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terstra. Een meter van de boppen. Dat besluit dus dat de vermeeste opslager Vera de Vries nou afslaan had. Zij is de wandel dus met haar zone en laatste PC. Ja, de eerderlist is nog blanco, maar er komt in elk geval een 2e prijs aan de post. Dat is dus toch wel een, als ze verliezen, een mooi afscheidscadeau. Zij werkt zond Mandy als stagiaire van een master op een eigen boppenslag trouwens van Jenny Terstra in het ziekenhuis van Enschede. En ja, het je man die begint en dan vreeg je van mooi kwaas die wil vrij. Ik maar het keert ze in Weidem, ligt dat? Ja, dat loopt in Friesland. Wat doen ze dat dan? Kaatsen, ja, dat doen ze kaatsen. Nou, ze het vrij kregen, dus oorziek, muziek meld. Sorry, ze maar in elk geval dat die flauwkul. Maar ze kregen wel vrij, doet ze het loopt, dat ze nog een keer daar mooi dan hoor. En ze kan dus dan mooi vertellen aan haar collega's daar in Twente dat ze in elk geval een prijs won. En ze zoort ook nationaal leden kennen. Dan komt ze op een nij, maar hij hoort in. Deze keer naar Gerda Liekema Nijholt. Die ik vind die hecht uit, maar Iris Oosterbaan kan die bal aardig weer omslaan. Ze hebben een dikke en een lietse keers. En het eerste en de schenen 12 Telegraaf. Hingen. Want die prijzen binnen dit keer net om een nocht. Het is gewoon ja, jubileum. En dan de gouden kaartketting. Die is van de eerste prijs. Daar is onbeter op een provinciaal bestuur. En wie zit er? Als ze binnen huis de hele media al in college overleg. Abel Kooistra, mooie de commissaris Arno Brok. Die zitten daar op het twaderij in de bestuurstinten. En ze krijgen dan ik nog die 2250 wat ze verdelen. De tweede prijs, 3 zilveren medailles. 1500 verdelen en de de prijs, 3 zilveren medailles en zo'n 150 verdelen. Wil ik dat zijn, het slacht Annette op. Want ja, dan nemen ze geen risico. Dan neemt de verbeest opslagen die eerste keer zich even van haar rekening om samen te zijn, om wist te wijzen dat die punten naar de Telegraaf komen. En dan kan je bij zijn liedse keert wat wegen. En die liedse keert moet dan opslaan weer. Terug in dit geval gaat die bal naar Jenny Terpstra. Die zucht wel dat Gerda Liekema aan Nijholt op een boppensteen bloot. Annette bij die keert van de meter 4 van het perk steen gaat. En ja, aan de ene man die kan er eigenlijk niet meer ontwand, want het perk maakt het dan bij dat eerst en misschien een fjouwer. Als ze nog iets in het bootje naar zo'n zetten, de keertje wel pakken moeten. En we zien, Vera zit voorin, die krijgt hem net. Hij gaat achterin naar Iris. En Iris die jouwt een mooi tikje bij Gerda Liekema in elk geval net bij kent. Zo komt de fjouwer 2 onder Telegraaf. Nou ja, dan bloot er nog een beetje spanning in dit bootje in elk geval. Want voordat ik terugrennen naar het spul, dan is zijn finale was het al zo. Die spanning, ja, die ebt dan hartstikke al weer voort. Ze stellen haar weer op in het perk en ja, nog rijdt Annette de Haan de bal weer zelf. Die moet nog weer doen als verbeest opslager. Zij stier dus al 2 keer in de finale van Lady Boy. De keer pakte ik 2 keer een tredde prijs. En Jenny Terpstra 1 keer de verlengde finale. En ik heb al zo'n Gerda in 2024 wie zij winnares. Maar Louise Krol en Jeannette Winiama, die zitten al heel lang aan de kant. Dan komt die onderin weer een platte bal. Maar ik heb boeten. Nou ja, het eerst hing het naar Hollende kant van de patroon van Annette Haan. Maar ze zwaar het er al voor. Dat ze, nou, ik jouwt om het patroon van Anne Enema. Die pakken beide keertjes het eerst en fjouwgelijk in de finale.
0: En dadelijk hebben we er meer over hoe het verder gaat in die finale van de 50ste PC. De Vrolijks PC in Weidem.
3: Omroep Friesland.
4: Alles wat er spiekt.
3: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hey, Raymond!
7: Je
4: je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En daarmee is het nou 2 minuten uur 5. Maar zelfs de finale van de 50ste Vrolijks PC in Weidem, die het op dit stuit volop gaande is. Hoe is het gong, Heilko? Is dat spul er inderdaad, Kamer de Telegraaf?
7: Ja, dat is het inderdaad, Kamer. Het dus het eerste en Fjouwer gelijk. En ja, het is nog weer een voorslag. Dus dat besluit al dat er alweer een 12 telegraaf komt te hingen. En alweer het heel al misgeet. Het inzietigiet is troef. Maar ik zou melden Fjouwer gelijk. En toen weer Jenny Terpstra die op een hele mastige manier de bal lieke kweer te geven. Maar hij voelt toch krek deel van die kweerlijn. En krek voorbij de keer. Dat troch de saai is Fjouwer. En toen pakte de naai Jenny Terpstra een bobbeslag. Dat besluit dus geen 12. En dat besluit dus het spul. En nou het spul en op een nieuw size 2 terug een opslagvlater van Enema die het wat te volle boeten en ze maakt het nou afvoer, ze maakt het nou besiekje goed te doen, want het was die oren al op de held het patroon van de net te gaan maar die size 2 vastsprong en dat spul onder de telegraaf onder de witte kant, daar komt ze bij mij haar oor in, ze brengt een werp ach, kist het onkomstje en ze is helemaal de kluts kwijt, het is size 2 en het is voor en het is dus schien het rijden.
6: En dadelijk, Jerbie, ik het Nijs, het wetterschip, neemt voor eerst nog geen nieuwe maatregels in Droegte. En we hebben de Sister Sisters klaarstaan. Maar I don't feel like dancing.

0: Meesken, als je keel wordt, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
1: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
0: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
2: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Onderwijs.
4: Maar Jan Durk de Haan.

0: De muzikale start van de Twaalfde Vronderwijs kwam van de Scissor Sisters. I don't feel like dancing.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: 10 minuten 04 en welkom bij de Twaalfde Oeren van Onderwijs op deze woensdag 19 augustus. Het is de dag dat het max nou echt bereikt is als het gaat om de toeristenbelasting in Nederland, vindt de afdeling Friesland van de Koninklijke Horeca Nederland.
3: Het probleem zit erin op het moment dat dat te hoog wordt en de ondernemers niet meer betrokken raken. En een deel van het geld gewoon naar de algemene middelen gaat. Dan ontspoort dat.
0: Terug een flater in een filmpje van de Luchtverkeersleiding Nederland stiert de podcast The High Mic Club op eens in de belangstelling. En dat die eigenlijk net zo de bedoeling.
4: In het filmpje zag ik dus dat je dus gewoon 088 nummers kon zien om naar de toren te bellen of naar de ground control of andere nummers op de basis. Dacht ik, ja, dat is toch een beetje opmerkelijk. Dat lijkt me niet te doen.
0: En in het gemeentehuis in Dokkum is de expositie Femicide te bezien. Dan kist ik vernemen wat er gebeuren moet om femicide te zien te gaan.
5: Als we plegers van geweld niet op een effectieve manier kunnen helpen, dan kunnen we dit probleem nooit oplossen.
0: En op deze dag hebben we er nog een oren lang, maar muziek, nijs en achtergrond. Maar dadelijk onder oren, Wetterske Friesland neemt voor eerst geen nieuwe maatregels in de droogte. Dat komt onder oren terug het beetje rein dat deze week gevallen is. En we volgen zelfs de finale van de Vrouwens PC in Weidem. Wat zijn de ontjouwingen, Helco Broersma?
6: Ja, en de man die stond dus achter mijn schilderij eerst in schien de size. Maar ze pakken terug onder oren een zitbal bij size jouwe van Veren Fries de size gelijk aan de Telegraaf. Daarna komt er een keer, ontsteert er een triktrak situatie waarbij aan de ene maand uiteindelijk de basis is in tussen gespeeld en daarvoor zorgen dat ze het eerste boosje naar de Telegraaf krijgen. Ze steen nog achter zichzelf, nog maar traaien in. Maar ja, in elk geval is er weer een beetje perspectief en er komt nog een keer te lezen. Dat toch is aan net aan weer ontslaan van een functie als we best opslagen. En mij Jenny Terpstra het bezoekje die misschien het rijst voorstien, maar nou mooi traaien in.
0: Dadelijk meer deroer, nou meer oer het waar. Mooi zagen wij man Sibbele Waaier. Ja, goeiemiddag Sibbele.
7: Een hele goede middag. Van een beetje starig en droger, maar nou dan zinnen. De temperatuur leidt onder njoggentje om 20 graden heen. De wind is matig en komt uit west ons zuidwest. Joen neemt de wind aan en bloedt het meest droog en kinderen wat dies of damp ontsteken. Komende nacht vanuit het westen wij toenemende buienactiviteit. De temperatuur gaat daarbij omleeg naar minimaal 14 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag met zinnen, maar ik regel buien, soms met tonger. In zware buien soms min zicht. Dus die de vlagerige zuidwestenwind waarbij de temperatuur oprint naar 20 21 graden. In de nacht van tongensje vreed bloedt het wisselvallig en zakken de temperatuur naar minimaal 13 graden. Meer hoor het waar, hoor je al hoor.
0: Wetterskip Friesland neemt voor eerst geen nieuwe maatregels in de droogte. Dat komt onder oren terug het beetje rein dat deze week gevallen is. Toch betreft het net dat het probleem voor het binnen. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen toch blikken dat de gasmatte nog altijd fiersten te droog is. De rein van de afgelopen dagen is net genoeg om al die wetter te kwaad om te vullen, zuid die graaf Lucette Kroon van Wetterskip Friesland.
8: Ja, we hadden natuurlijk een behoorlijk neerslagtekort. Met name op de eilanden en de noordwestkant van Friesland. Dat neerslagtekort is bij lange na niet opgeheven. We hebben verdeeld over Friesland. Ook daar zien we weer grote verschillen. 17 mm in het zuiden, maar 3 mm bijvoorbeeld op Vlieland. Dus langzamerhand, het helpt wel. Vooral omdat het nu bewolkt is. Dus de verdamping is minder. Maar er valt een klein beetje regen en het valt ook heel gestaag. Dit is eigenlijk wat we heel graag willen om te zorgen dat het gras weer wat kan gaan groeien. Dat het land de regen kan opnemen. En dat we daarmee het neerslagtekort wat terugbrengen.
9: Dat delslagtekort, daar draait het vanzelfs om. Want ja, je zijn al zandje millimeter daar, treie millimeter daar. Dat delslagtekort, dat rent van 12 tot 300 millimeter. Ja. Dan wordt het ook wel even voordat het inhellen is, om het zo te zeggen.
8: Ja, zeker. We verwachten eigenlijk de komende 9 dagen is de weersverwachting ongeveer 30 mm. Maar ja, waar gaat dat vallen? Valt dat overal in dezelfde orde? En eigenlijk de 6 tot 9 dagen daarna misschien nog wel 30 mm. Nou, dat helpt. Zeker als het rustig valt, zoals ik al zei. Maar daarmee zijn we nog lang niet op het niveau waar het zou moeten zitten. En hebben we het grondwater nog niet terug op het niveau wat goed is en wat veilig is.
9: Wat betekent dat voor die lange termijn?
8: Onze allereerste prioriteit ligt op de veiligheid. Die keringen en die grasmat die moet herstellen. Daar helpt neerslag wel degelijk bij. Maar tegelijkertijd de grondwaterstanden die zijn van groot belang om ook te zorgen dat het gebied weer voldoende kan herstellen. Dat de natuur kan herstellen. Dat de bodem weer in zijn oude evenwicht terechtkomt.
9: Want die skeer, die is er wel degelijk. Want we shut hier ook. We staan nu op een van die keringen bij de Wierde Ier. Nou ja, geel stik. De just gong. De just, ja, het is net in de dikse, maar daar zit scoren in. Ja, ja, die ben natuurlijk net zomaar dicht.
8: Nee, daar helpt ook geleidelijkheid helpt daar zeker in. Maar we hebben op een, in het kader van die monitoring van onze regionale keringen, hebben we besloten dat we op 3 plekken zeg maar wat herstel gaan doen. Daar is de schade toch zodanig dat we zeggen, daar willen we echt gaan herstellen. Omdat we niet verwachten dat met de regen die eraan zit te komen, dat het van nature weer in evenwicht gaat komen. Dus ja, wij blijven dat monitoren.
9: Ja, want als het in dat tempo gaat, dan kan het weekend misschien wel man worden voordat je weer op niveau binnen. Ja, ja, en niet na hier, het klinkt misschien nog wat raar om te zeggen, maar dan komt het stormseizoen er ook alweer aan.
8: Ja, eigenlijk begin oktober start het stormseizoen en dan willen we eigenlijk dat de boel weer stevig is. En de vraag is, redden we dat overal of zullen we nog meer ingrijpende maatregelen moeten nemen? Bijvoorbeeld grasmatherstel. Ja, hoe gaan we dat doen? Moeten we omploegen? De muizenschade is daar ook erg belangrijk in. Daar hebben we eerder al over verteld. En kan die grasmat op tijd herstellen? Dat is wel een stukje zorg wat we blijven houden.
9: Je zei het al helemaal in het begin, op de Waterland, daar is het delslachtekwart het grutst. Ja. En daar is het minste ruim van. Nou, Roene Wieke, hoe is de situatie daar?
8: Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Dat is, ik zeg altijd, die eilanden zijn Nederland in het klein. Maar daar hebben ze, dus de grondwaterstanden zullen ook weer omhoog moeten gaan komen. Met name ook voor natuurherstel. En daar is ja ook die dijkbewaking, of die dijkherstel is ontzettend belangrijk.
9: Maar ook het goed begrip, het tekort is daar wat grutter als in de rest van Friesland. En er valt minder delslag. Dus dan zoen je ze, dit wordt het nog langer voordat die problemen oplost binnen, voordat dat delslag tekort inhellen is.
8: Ja, dit is ook een momentopname. Het kan best zijn dat ik volgende week zeg dat er meer op de eilanden is gevallen dan op het vasteland. Dat weet ik niet, dat kunnen wij niet sturen. Ik hoop het van harte dat die neerslag die voorspeld is, dat die ook op de eilanden zeg maar wat soelaas gaat bieden.
9: Hoe vaak daar zit je op de buienradar?
8: Ik doe elke dag regendansjes. En wij kijken regelmatig inderdaad. Ik heb gelukkig hele kundige mensen die werken bij het Wetterschip. En die houden dat bij. En nou, het mooie is, het IJsselmeer is niet te ver onderuit gezakt. Het IJsselmeerpeil. En dat heeft dus ook niet tot extra maatregelen geleid bij Wetterschip Friesland. Dat vind ik heel fijn. En dat betekent ook, ja, ik hoop dat daar ook een stukje herstel komt via de rivieren. Toch iets meer aanvoer naar het IJsselmeergebied. Maar nogmaals, het moet ook niet zo hard omslaan dat we straks weer alle gemalen bij moeten zetten om te zorgen dat water weer wegkrijgen. Dus rustig gaan zou het allerbeste zijn.
0: Zou het Lucette Kroon impeteert maar uw verslag jou, dat is Arjen Bosselaar. Santje, maar dit is een oorvieven is de mars. We hebben naar die finale van de 50ste Fralies PC. Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries, die lieken weer wat weer om te komen, maar kiezen dat trots zetten. Helke Broersma.
6: Nee, dat kiezen ze net trots zetten, want het verschil is al wedstrijd eerst. Het is van Traemie en Fjouwermie en een mooie retourslag van Gerde of Gerde Liekema Nijholt van de keer. Dat zit bij Sois die Fjouwer om in. En ja, het was zitbal van die lijst een beetje ongelukkig omdat de achterinse Iris zijn de voorinse opslag. Ja, dan komt hij net het perk uit. Dat beschut dus een schinnen Fjouwer maak even terug aan net de Haan. En dan is er de schinnen Fjouwer bij die Fjouwer om in. Nou, gaan ze nou even wetten drinken, maar ze ben gewoon op wijn uit einde. En de spannende finale krijgen we dus net.

politie trog verrast. En het wetterschip houdt er ik op met betrekking mooi. De slimste droegte liekert een hele witsie voorbij. Zou dat komen van Wiegels wirkelmachine misschien? In de Rijn.

0: Wiegels Wirkelmachine.
1: En in de Rijn.
2: Onderwijs.
1: We volgen de 50ste PC van Vrouwli in Weidem. We hebben het schets de finale tussen Annette Haan, Gerda Aliklema, Anaya Holt en Jenny Terpstra en Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Het woord maar net spannend worden, eigenlijk de hele finale. Ik zoek haar zussen, Heilko, dat vijfde bordje van Annette Haan, Gerda Aliklema, Anaya Holt en Jenny Terpstra zit rond te komen.
3: Ja, dat is nog haar pakken kent, maar ja, dan denkt Iris Oosterbaan er even oorzoer. Ze pakt maar een wopperslag de keerst. Maar het erover werd dat Saïs Fjouwer nog wel heel dit in het voordeel van het patour van Annette Haan. Die Fjouwer meer een voorsprong ik hebben. Dus ja, wil het nog wat door aan de kant van Anne Enneman. Die dan Matze dit bordje pakken. Nou, die Saïs Twa is voorlopig Saïs Fjouwer. Met de vier eerste met dan nog een tekst erbij voor Annette Haan. Die dan weer kleerst dit van de oren. Anne Enneman die shoot die bal daar voorbij vlinden. Richting haar perk maar Iris en vieren. Daar komt ze maar haar oren. Ze brengt hem dit keer plat voor in. Dat is een hele goede bal eigenlijk nog lusline van Iris. Maar ja, dan is dat toch ik Annette Haan. Die dan je opslagbal, die zijn opslag hier dan naar voren te roen is. En dan komt die ja, het wiederblokje een beetje op een middellijn te lezen. Ja, het publiek merkt het ik wel aan. Ja, er zijn wel eens een paar mooie slagen. Maar men wil graag, ik zou graag spanning zien in die finale. En dan stik al die eerste mensen die denken van, nou ja, ik wil ik net in de drok te belonen dadelijk. En bij Jero, maar wie het koningin wordt. Dus die taai al een beetje, oh, om zo maar te zeggen, die leeuw er ik net meer in. Dat het patour van Anne Enema. Waarom commercieel diezelfde Anne Enema die litte verbijst op slag weer oer aan Vera de Vries. Die van die Saïs Bierde mee komt. Maar nu dus in Grijns bent en stage in die in Enschede. Ja, ze ging het heel lang terug. Zij maakt beziek hier dit bordje nog een beetje verstig worden. Dan maakt ze wel een moeilijke opslagbal. Jan, ze brengt hem daar bij Gerda Lieke Manijholt. En dat doet ze heel goed. Want die maakt nou die bal takroepen. Dat doet ze net te vlug. Een beetje te let. Ja, hij zak ik vrij snel. Dit terug komt die Saïs. Maar die situatie heb ik in jeder hand. Waarbij dus Vera de Vries ik voor zorgen dat die Saïs in de telegraaf kwam. Maar toen kwam er een triktrak situatie. Waarbij ze dus het bordje pakte. Nou, hopelijk voor hun zal dat nou ook slagje. Juist onder het klappen van het publiek eigenlijk wel. Dat hier ook graag wat meer spanning erin hebben. Dat het de eerste keer aan de telegraaf komt voor het patour van diezelfde Vera de Vries. Die nou dat beziekje maakt te doen. Terug misschien nog moeilijker op te slaan. Dat het niet eens een keer wordt. Maar dat je voor het dadelijk punten weest pakken. Maar dat kan ik terecht een directe bopperslag wezen. Dat die bal maar iets te mooi is. Wat beziekers het achterin bij Gerda Lieke maar Nijholt. En die bal ja, die vliegt weer uit. Dat betekent dus dat het ja, toch onverwachts. Een 6-12 vastsprong bij die Fjouwer Mien. Die wordt net versilveren. En die steef van 4 van Mien. Wordt het toch Fjouwer om het waar. Nou ja, dat is toch wel een misschien een lietse opleving, je weet het net. Maar het is dus toch dat twee keer het goede opslagwerk van Vera, die natuurlijk de verbeste opslag had. De verzwarger dat de Fjouwer om het waar aan de telegraaf komt. Nou ja, wil je nog een lietse opmars maatje, dan zie je het nog. Ik voel het dadelijk weer goed wel maten. Maar voorlopig is ze dus voor. Nog aan het niet aan, die maar Fjouwer om het waar. Wil ze misschien al rekken hier. We hebben vier bordjes dadelijk aan de telegraaf. Dat is dus net slagen. En op een eind met Vera de Vries het beziekje ten opzichte van het perk. Daar zit een grut god. Daar zoeken we tussen niet. Meekent dat besiekert zich. En dat doet zich. Ja, hij valt er ik precies tussenin. Ze pakt zich een skin de twa. Fjouwer met twa. En een skin de twa. Zullen we nog een omkeer krijgen?
1: Dat is de grote vraag. En als die finale eruit is, dan zou het samen wijze kennen dat we net meer tijd hebben voor het regionale nieuws en de reclame en zo. Dus ja, toch ik maar eventjes iets wat normaal in radio werd net zo heel gauw gebeurt. Namelijk dat het nieuws nog wat naar voren scoot wordt. Dan vraag ik even aan Erik Enema of die er klaar voor is. Bist u er in principe wel klaar voor?
4: Ik ben er in principe eigenlijk altijd wel klaar voor. Ja.
1: Daarom. Nou, ja. Dan toch wel reclame en daarna het regionale nieuws.
5: Alle werkdagen tussen Tolven en Ian bij Omroep Friesland op radio.
6: Nou in Friesland.
5: Maar het nijste nijs uit Friesland.
7: Ja, dat jou dan.
5: Verslag jou eens die trofregje.
7: Wat ging er toen door die hennen?
5: Sportnijs van de profs om te beginners.
8: Je hebt zachtere ballen.
5: Het waberjocht.
9: Het is nou heel mooi.
5: En nijs van de social media.
10: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
6: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
11: En een keer en een keer.
5: Over op Friesland. Ja, ja. Nou in Friesland.
12: Het is perfect. Super.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek.
0: en ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
18: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
19: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
1: In verband met de finale van de Vrolijks PC, dus een beetje eerder als oors. Erik Kennema, maar het oersjucht van het nijs van dit moment.
20: Zeker. Goeiemiddag. Eerst het laatste nijs. Bij een ongeluk op het Ameland is van de middag een bern storm. Dat meldt de politie. De bern was aan het begin van de middag onder de trapweg in Holm, onrieden terug een auto. De bern werd op het Ameland. De politie dacht onderzoek naar hoe het ongeluk barrekoer. En dan het oersjucht van het Friese nijs van Joet. De provincie Friesland maakt een stikstofplan van landbouwminister Van Essen Auwiese. Hoes volgend op 2 september in actie bij het provinciehoes in Ljouwert. Dat was juist heel duidelijk op een bijeenkomst, maar meer dan 1100 boeren in Warnsterzwerg. De bijeenkomst werd georganiseerd door Farmers Defence Force, Agractie en de Dutch Dairyman Board. Melkveehouder René Otten van de organisatie luidt uit wat de stikstofplan voor de boeren budgetten.
21: Er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
20: Zei melkveehouder René Otten. Het stikstofbrief van de landbouwminister Van Essen van Tafel Helle lost het probleem in de agrarische sector net op. Dat zei het Ljouwert Tweede Kamerlid Maarten Goudswaard van JA21. Hebben we hier op die boerenmanifestatie in Warnsterzwerg. Nevens Goudswaard nemen de boeren een risico door de stikstofbrief te versmieten.
22: Dat pakt net positief uit van de rugzekerheid voor al die agrarische ondernemers. Want bijna de helft die zit in onzekerheid over zien of haar vergunning. Ja, dat wordt er net beter op als die hele brief in de fik staat en weer onnijpig is. Want die handhavingsverzoeken, ja, die blijven komen.
20: In het gemeentehuis van Dokkum is juster de expositie Femicide openen. Hiermee wil de gemeente laat eerst Friesland bijdragen om de bewustwording van femicide, het vermarging van vrouwen, omdat ze vrouw binnen. De rage in de expositie van Stichting Open Mind houdt een gezicht aan de slachtoffers van femicide. Marianne Stoppelenburg, het haar de bot in verdiepen naar het haar dochter slachtoffer waard.
23: Waar de oplossing in mijn visie zit, is bij de pleger. Als we geen effectieve hulp op touw zetten voor plegers van geweld. En dat kunnen mannen zijn, meestal mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn. Als we plegers van geweld niet op een effectieve manier kunnen helpen, dan kunnen we dit probleem nooit oplossen.
20: Een bijzonder boek, maak het toch een Fries, is van Joet Autechen in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ik heb een tekenboek uit de Sontje Nieuw. Dat maakt gisteren de Friese schilder Rombout Uilenburg. De omke van Saskia en dat wie weer de vrouw van Rembrandt van Rijn. Het boek is ik nog aan Skofke in Ljouwert het West. Er werd nog verder onderzoek die naar de Rijs die het boek maken het toch de eeuwen heen. Erik Boot van het Rijksmuseum in Amsterdam, hoe de bijzonderheid van dit boek.
24: Het is echt een heel erg groot boek. En als je het open doet, dan is het eerste wat je ziet is eigenlijk die prachtige reeks van 15 tekeningen. Die dus gemaakt zijn door Rombout. En wat super bijzonder aan dit boek is dat een groot deel daarvan is uitgevoerd op blauw papier. Die tekeningen hebben 400 jaar lang in dat boek gezeten. En daardoor zijn ze supergoed beschermd tegen het licht, tegen andere schadelijke invloeden. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk nog die kleurenpracht precies zo kunt waarderen zoals Rombout dat gezien moet hebben.
20: En dan zou hier dit oorzoog van het Nijs van Disse Waarzijan Dirk.
1: Dank u wel, Erik. Waarom naar het veld zien wij hem naar Helco Broersma?
3: Ja, de vierde eerste met de pak trok aan Nette Haan. Dat is hij zelf mooi zitbal bij Fjouwer. Want waar zou is Fjouwer? Maar ze krijgt nou eigenlijk even boppenslagen zien. En zie je ik een zitbal dat bezit. Dus de vier van het twaar zit het. Maar Fjouwer twaar in het voordeel nog voor de tour van Vira. En hier is dit nog wel eens een wikseling in het perk. Dus het bezit dus dat neutraai op slagbal in dit eerst. Annette Haan nog heel tijd mat 2 dus en 1 voor. Fjouwer wacht, komt ze op een Nijmegen Hoorn in. Ze brengt hem dit keer heel plot. Ja, vierst te plot. Morgen, ze slaagt hem voor. Ja, we winnen al een beetje aan het filosoferen waar we het koninginnen worden hier als opvolsters van Jeanette Wienia. Nou ja, dan heb je dus Jenny Terpstra met de dubbelfunctie en Annette Haan als de jongen die het goed opslaat, zeg maar. Ja, wordt moeilijk, maar in elk geval van Annette Haan wordt het nou even herpakken om het maar op zijn Belgisch te zijn, want ja, je hebt nou draaien flatterkens maken, of in je bobbeslag zien, nou ja, toch een te mooie bal zijn, maar en in je punt maken, dus dan steen je maar zoiets twee achter. Je steen vanzelf nog maar 4 of 2 voor, en ze heeft dat slokje wet er even naar binnen werkt. Misschien dat dat wonderend ten opzichte van het perk daar even. We vieren de Vries, nou we vriest het, en Iris Oosterbaan achterin, en hij gaat naar je vieren de Vries, die weet hem aardig voor te meppen, en hij komt te steen daar bij een ja, iets van Omroep Friesland, wat dan de sfeer een beetje opvangen maakt, en dan een meterke achter de 2 meter achter de middellijnen, maar het witte plakje delt zetten worden. Nou ja, ik denk dat het wel duidelijk is dat Anne Enema net opslaan zal deze bal. Of misschien is het wel, ze krijgt wel een tikje. Nee, zij gaat gewoon met de keertsteen. Want zij heeft maar 8 opslagflaters te volle. Ja, flaters, om het zo maar uit te drukken. Ze koort perken net onderkraaien. En soms zie ik te makkelijk dat die bal naar doorheen vliegen. Dus boppenslaan zie ik nog. Dus Vira de Vries. Maar die dubbelfunctie als verbeste opslager ten opzichte van het perk daar van Jenny Vriendstiet en Gerda achterin. Die binnen afwachting, want die wil, ze staan gewoon ik wil die een workmaatje, zou het dan nog misschien een beetje spannender dan je toch in. Want de kans op draaien is, is er Advira een rare bal. Toverikent ten opzichte van het perk. Ze wil daarachter in Gerda ja, eigenlijk verrassen. Maar kan dan Iris Oosterbaan die bal weer omslaan. Varekeert. Oh, dat doet ze een beetje te nonchalant. Ze hier hem wol. Maar dan is het er Annette Haan die er heel toek bij is. Die looi wel een meter achter de keert. Maar ze docht een haan omheen en die vliegt die bal in. En in steen van dat draaien is naar de Telegraaf komen, is het dus gewoon 4 van draaien, zoet wezen kennen, wordt het nog saai shower. Ja, dat weer een gemiste kans. Ik denk dat ze een beetje tik. Ik weet net wat ze in gedachten hier. Zie hier een volle better even scoren kennen, want Annette Haan, die weer voort dadelijk in de stoot. En die houdt het eerst van haar per toer nog even in leven. En het besluit ik dat, ja, Vira, die wordt even onder druk zetten, want de opslag die ze dwam ten opzichte van de perk, maar het voort dadelijk wel goed wezen. Het Fusje wordt er even bal teruggeerde, want die saai shower. We moeten nou een keer trop pakken, want dat ging eigenlijk ik op de 12e list van Bitsi en het patroon van Breed Joustra aan het Joke Dijkstra en Elke van Straten. Die lieten zich van 4 om het waar waarom komen. En dat willen ze nou eigenlijk net. Nou, we pakken één bal even mooi. Dan gaat hij naar voorin zitten. En ja, hij gaat boven. Ze bezitten dus 4 om het waar. En Saïs Glik, mooi oren worden. Ze steen op de D. Het patroon van der Iris Oosterbaan. Vira de Vries en de meeste mensen in Alsteen. En Anne Enema. Ik heb een break, maar ik neem even deze slag wel mooi voor zelf. Want 4 om het waar en Saïs Glik. Het kent dus gewoon dien wezen. En de jubileumeditie, die kent dus gewoon moe worden. Terug Annette Haan, Gerda Liklema en Jenny Terpstra. 4,2 en Saïs Glik. Applaus, snap ik net helemaal nou. Want Vira, die moet haar best nog dan ten opzichte van het perk. Op, hier is Oost.

0: kampioenschappen.
1: Net stinnen, maar alle je erin.
2: Is jouw keunsgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 24 21. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
3: Onderwijs.
4: Maar Jan Durk de Haan.
5: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
6: En dat is nou 6 minuten naar Jelbers Huis. En dadelijk verzelt die Vrolijks PC de finale daarvan. En we hebben toen een reddingsactie voor een jonge kat. Daarvoor is van de morgen in Drachten een auto voor een pad uit het koor het hellen. Hoe dat zit, dat juist hier aarsen. Eerst nog tijd voor het waarberucht van Sibylle Waaier. Hoe komt het Joen en vannacht?
7: Joen is een schofke droeg. En jou te winnen met Del. En dan kan wat dies en mist ontstaan. En in de jontijd, of in de nacht, dan komt er vanuit het westen een actieve buienstoring op je sta. En die zorgt ervoor dat in de tweede helft van de nacht de kans op buien toeneemt. De buien worden mede veroorzaakt door een lucht die op 4 kilometer hechte ook wordt. Wie het juster joort naar 14, 15 graden op 4,5 kilometer hechte. Morgen is het zo'n min 18, min 19 in plaats van min 14, min 15. Dus die 5 graden ten opzichte van het warme zeeweder is een prima energie om morgen buien ontstaan te laten. En dat begint vannacht al. Ik kan tongen bij zitten, ik kan wistjitten bij zitten. En natuurlijk voor iedereen die buien, hè, nou, daar is het al, dat het natuurlijk wel wat een plaatselijk karakter, maar ik verwacht je morgen toch absoluut provinciebreed pistevige buien. En nou, in buien is er dan ik min zicht, maar we hebben rekening mee horen. En de wind die is matig en vrij krachtig uit het zuidwesten. En de temperatuur die zelfs aan 20, 21 graden helden. Ik moet de jongen en moet de nacht bloed het onstabiel. En hebben een temperatuur van 13 graden. Dus ik heb morgen goede hoop dat we morgen toch wat meer krijgen.
6: Ja, maar door het millimeters te nemen, was het dan verwacht?
7: Ja, nou ja, je wordt van alles kruind. Plak 20 millimeter. Ik roep maar wat.
6: Ja.
7: Nou, als dat nou eens een oorlog gebeurt, het zou prachtig zijn. Maar de verschillen blijven groot. En de provincie om, ja, dat wordt zelfs op Zuid-Holland, heeft het over misschien wel 30, 40 mm. En als we het Rijnwetter hebben, ben je de provincie, maar in het Rijngebied rijdt het al aardig. Daar komt de komende weken, dat zie je daar, een aardig Rijnwetter bij. Dus dat is wel positief, nice.
6: Ja. Ja. Dank u wel, Sibylle, voor het waarberucht. Geen wij bij nou die finale van de PC. Zoet dan nou uitwezen, Heilke Broersma.
8: Ja, het is nou uit. Het ruimt net alleen nog millimeters. Het ruimt bobbeslagen. De Gerda Liekeman, Nijholt en Jenny Terfer, die zwargen ervoor dat ze die finale winnen. Dus met 500 is Kinder Sijs. Fjouwer bobbeslagen in die laatste, het laatste eerste. En het weekend van Vira. En ik net voor ja, aan Enema verzeld. Die koe heel nol net eigenlijk een Safir die bal krijgt dat er in het perk iets brutsen waren. Nou, we stappen op het veld op. Want ja, de binnenwinnaars en verliezers vanzelf. Let mij dan eerst maar even naar iemand die het heel goed opslaan heeft in de finale. Dat is Annette Haan. Annette, die wordt hulde geven terug. Annette, wat heeft al. Ja, Arjer, mooi te even opteeld worden. Die medekeersers die willen daar wel even knuffelen. Maar wij willen wel even een paar vragen stellen. Ja, ja, ja. Annette, 2 keer een finale van hen. En deze finale, nou die pakst hè.
9: Ja, eindelijk, eindelijk. En ja, we zien er gewoon die trend omloop. Kwamen er gewoon zo lekker in. Ja, ik zal lekker gevonden in de finale, maar dan mag het nog wel even. Ja. En ja, het werd toch best wel spannend. Maar ja, we hebben eindelijk.
8: Ja, maar dat laatste is, dat is formidabel. Voor jou op opslaan. Ja, dat wat die perkmaten dan want.
9: Ja, het perk weer echt de finale sowieso formidabel. Ik voel dat ik in de hele finale hier ik echt wel mijn betere pad zie. Mijn opslag wie nou oké, okay, maar het perk weer echt, ja. Give him voor, zo goed.
8: Nee, dat weer net te breken, hè?
9: Nee, nee. Echt Farin achterin, ze sloegen bijna alles voor. Dus dat is.
8: Eigenlijk ga je hem de hele dag in het regen. Op het tweede list liet je hem even de sierstander weer omkomen.
9: Ja, klopt. Ik weet dan, soms zei ik als aan Patsy, mat je er misschien wel bij, hè. Maar ja, we kwamen samen eigenlijk 4 in vaar. En toen toch wat ja, foutjes, het haperde wat. En toen kwamen ze samen weer bij. Dus toen dacht ik, het zilt al net. Maar goed, we hebben het gelukkig oppakt.
8: Hij is binnen. Ik ga naar Jenny Terpstra. Jenny. Wat wien je hem? Oh, de hulde, maar

0: plof er eerst even tussen. Jenny, vorig jaar de bonuswedstrijd van Mantrum. Maar dit is wel een stukje heger, denk ik. Hè?
1: Dit field krijgt ze lekker eigenlijk. Elke partij die je wint is mooi, maar deze is wel heerlijk. Ja.
0: Formidabel werk je minder net onder te krijgen.
1: Nee, daar hebben we aardig wat futselen gehoord. En dat ook ons eigen fout maatje. En nou ja, voel ik gelukkig eens kan.
0: En ja, in de Jim heb ik stiepen van een goede verbergde opslager. Hè?
1: Zeker weten. Je hebt formidabel opslaan gehoord. Dus nou, gaat iedereen zet zijn niveau wel en dan win je.
0: Die hele finale is in het patroon van Larissa Smink. Ja, dat is ik een demonstratie in feite.
1: Ja, we begonnen goed en dat zetten we terug. En ja, bij hun wie de put wel wat uitgekeken deed. Dus,
0: ja, maar... Is die weer eigenlijk... ja, dat is dan een partij dat is een beetje weer omvals. Zo'n partij heeft er tussen.
1: Vaak heeft een partij dat je... Ja, gelukkig konden we dat nog opredden. Maar nou ja, dat hebben we gelukkig... ja, krijgt helle.
0: Zodat je in de finale bent, staat je meer net bang voor hand, denk ik, hè?
1: Nou, je weet dat je scherm met het begin en dat is het hele werk en dat dienen we. Dus dat helpt een heel soort.
0: Nou ja, hoe moet dit vierd worden?
1: Dit wordt zeker vierd.
0: Ja. Oké, okay, dan gaan we nog even naar Gerde. Liekelma aan Nijholt, die maakt nog even ziekje, want die heeft de PC al een keer won. Even zijn wedstrijd. Want zij is de laatste, maar ik zie haar hier al steen. Ze wordt toch Louise Krol, die het op eerste list sneuvelen en niet wit is wat het win is van de PC. En ze hebben een keer maar Louise Krol won. Gerde, ja, de tweede overwinning. Hè? Er was even een lokwensje toch Louise Krol. De heeft een keer maar won. Maar wat vroeg ze ook best van jou in de finale?
2: Het ging wel lekker, alleen op Sars Gleek. Hier kwam twee keer pakken en dat durf ik net, dus dat is wel jammer. Maar nou ja, we hebben een mooie, in principe duidelijk Sivers woon. Dus,
0: ja, de hele dag eigenlijk, hè? Alleen als je de tweede omloop een beetje weer omvalt.
2: Ja, je weet dat je een dip krijgt in zo'n dag, dat jij er eigenlijk een beetje bij. En natuurlijk kniep je hem dan wel even, maar dan ben je blij dat je hem alsnog pakken.
0: Ja, je moest hem het nou ook wel aanmaatsen, want ze kropen toch een beetje dichterbij, hè?
2: Ja, dat viel je ik. Maar gelukkig, nou in de finale, daar steed lessen eerst in het perk. En dan denk ik, ja, nou ja, dat het een beetje erin dan met goed komen.
0: Ja, want ook eerst makkelijk de bob en trouwens, die Jenny ik, hè?
2: Jenny ik is toch fantastisch voor in Nuut. Dus ik denk dat wij een heel sterk pack winnen.
0: Ja, je bent helemaal compleet, want net die in die hele finale hartstikke goed werk.
2: Ja, die had ik de hele dag echt fantastisch opslaan. Dus alle draaien winnen we goed en dat moest ik, moeten we winnen.
0: Ja, en je kerst gewoon zeggen, je bent een terug te winnen als het waar vrije formatiepartijen wonen. Maar dit is het, ja, de kerst op de taart.
2: Dit is het belangrijkste en het is fantastisch om deze te winnen.
0: Als het liggen is met 2024, ben je groeit. Moest hem ik.
2: Ja, klopt. Maar er is natuurlijk heel wat gebeurd in de tussentijd. Dus dan viel deze extra lekker.
0: Ja, maar nooit zo'n blessure leed, is dit heel mooi.
2: Ja, dit is echt de beste manier om het uit te doen.
0: Nou, lokmenske.
2: Dankjewel.
0: We zullen even op zich naar een verliezer. Dan mag ik even terug een menigte die zit vaak aan de orenkant. Want men ziet het eerst altijd even de winnaars op. En dan mag we naar de verliezers. Die staan ja, een eindje verder. Daar staan ze... Dus natuurlijk, ik loop eens gezien in een blokje dat je eigenlijk de finale ik wel helling moest. Maar ja, je wilde die finale eigenlijk ik wel een beetje goed afsluiten. En ik zie daar dat Iris Oosterbaan als eerste lokwenske werd. Nou ja, die werd nou even interviewd. Dan moet ik dan maar even naar die jongen die het aan de Enema. Ja, kost het net brekken in de finale, helemaal niet opslag.
3: Nee, het ziet er echt net in. En ze wie een saas scherp in het pek, hoeksik bracht, alles.
0: Hoe is het naar midden blijft?
3: Nee, ik hier naar meer en je weet het dan ik net. En nou ja, Vira pakt het heel goed op, dus dat weer heel fijn.
0: Dan moet ik even... Oh, hier is Jorrit. Ja. Maar Jorrit, ik steen hier bij iemand diegene die het... Oh, daar heeft het meer triet. Maar steen mooi komen, Anne. Anne, even verder de triet houdt op. Ik wie al begonnen, hinder ik niks. Ik was even op schouder teken. Nou, je blijft er gewoon bij. Het kost het net brek in die finale.
3: Nee. Dat ziet er Jorrit net in. Nee, heel zonde.
0: Ja, dat wist ik onzeker, hè?
3: Ja, ergens wel, denk ik. Onbewust wel. Je wil ik gewoon heel graag. Nou, mijn opgooi wie in één keer fut, nou, dat heb ik nog nooit gehad. Dus ik, ja, ergens wel, ja.
0: Denkste, ik jou het maar op Vira.
3: Ja, die is toen geweldig te kiezen. En het is haar allerlaatste keer, dus lid maar schön.
0: Ja, en mooi dat ze nog een prijs mooi pakt, hè?
3: Ja, zeker. Ja, allereerste prijs op de PC, dus dat is hartstikke leuk.
0: Maar VM, zei je ziet in een blokje, je moest in de finale eigenlijk helly. Dus je hebt haar eigenlijk in feite optimaal presteerd.
3: Ja, maar we hebben vaak eens in een kist en dan win je wel. Dus je weet ik dat het kan. Maar ja, toen maken hun krijg wat meer fouten en wij winnen gewoon heel goed. En nou ja, dit is het voor Joert.
0: Het ziet er echt niet in.
3: Nee, het ziet er echt niet in. Nee.
0: Ik zal even nog in Maarten, maar die werden buiten dit tijd even interviewd. De Ian Trochzilt en de oren mooi. Ja, dat weet ik eigenlijk net, van Troch wie. Maar ik maak je dan maar een punt erachter. Ik wil eigenlijk nog wel even vieren de Vries hebben. Want ja, het is haar laatste PC. Het is haar zonde PC. Ze heeft nog net een keer die PC een prijs won. En ze pakt nu de tweede prijs. Dus dat is wel een hele mooie prestatie. Ze werd trouwens interviewd zich toch een oud keertje. Dat is dan Aukje van Kuken. Die heeft hem ook al een paar keer won. Nou, Iris dan maar even. Iris, ja. Het zit er net in de finale. Hè? De, aan de ene maar hier net. Ja, je sloeg wel een pick-up op, maar je minder net zien dat geweld van die oren 12 boksen.
4: Nee, ze sloeg een super goed uit. En onder opslag, ik weinig fouten. Annette sloeg goed uit, of sloeg goed op. Dus ja, chapeau voor hun.
0: Top op lied, maar dit prijske, of deze prijs voor zelf. Want ja, die is ik dan op deze PC nog niet doen.
4: Nee, het is niet wat een PC en ik hier nog nooit een prijs woen. Anna hier nog nooit een omloop woen volgens mij. Dus dit is een heel mooi tweede prijs. En voor Vira is het natuurlijk ook een mooi afscheid dat ze dit samen mooi afsluiten.
0: Het trouwens wel eens beter in hun keertje.
4: Ja, een minuutje hebben van hun woen, klopt. Maar ja, ze doen het echt super goed slaan. En ja, dan weet je op een gegeven moment ik naar meer wat je moet eigenlijk. Ja, we proberen natuurlijk trot te vechten, maar ze winnen echt heel goed Joet.
0: Ja. Bedankt. Ik ga nog even afscheid nemen de Vira, als dat goed is. Vira heeft het lang bezocht om steeds maar nog wat te zorgen dat het een finale was op die afscheid. Ja, maar ze nog tevreden werden met de tweede, denk ik.
5: Ja, zij waren in vandaag oppermachtig. Ik sloeg alles bijna weg. Het was echt, we hadden gewoon niet zoveel in te brengen.
0: Is dat nou een beslachte oorsluiting te krijgen?
5: Ja, we hebben zeker geprobeerd. Zeker weten alle drie echt wel ons best gedaan. We dachten, we geven het ze niet zomaar. Maar ja, helaas lukt dat dan gewoon net niet. Dat is wel zonde.
0: Afscheid toch mooi, een prijs is toch ook wel mooi.
5: Ja, het is een prachtig afscheid, absoluut. Ja, ik had liever nog op een hele andere manier toch nog wel afscheid willen nemen. Maar dit is ook al heel mooi. Daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Ja, dus dit mem die wil knuffelen.
5: Ja, dat ken.
6: Maar die knuffels geven er dus uit. Daar in Weidem bij Heilke Broersma. Mooi de winners en de verliezers. Dus Annette Haan, Gerda Liekelema aan Nijholt en Jenny Terpstra. Winners van de 50ste PC. Tolf minuten voor Suizen is nou. Dit is Omroep Friesland. Mooi programma Onderwijs. BR Muziek uit Friesland. Raptiel had die bijzondere geerwerking. Mooi Klaske Smit. Dit is alleen nog maar de hei.

0: Raptiel en Klaske Smit dus. En Alinne Gmardij.
1: Onderwijs. Maar Jan Dirk de Haan.
0: Voor een reddingsactie van een jonge kat. Daar is van de middag een auto's ambitie voor iepenknipt. Ik zal even zien mijn tekst erbij pakken. Mijn computer dat even wat moeilijk. Maar ja, er is een auto iepenhellen. Een automobilist die te wachten in voor de staplucht naar de Lauwers. Doet de Frali op een ruut tikken. De Frali ging zien dat er een liets katje onder zijn motorkap verdwenen was. De helpdiensten die waren manmachtig inschakelen. Eén daarvan wie de dierenambulance van Zuid-East-Friesland. Bernadette Hendricks en Alide Himstra die gingen daar van de maandendienst. En Bernadette Hendricks die is nu onder telefoon. Ja, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Kun je eens schetsen wat er nou precies gebeurde daar van de morgen?
2: Nou, die twee dames die rieden op de Lauwers. Die steken oer, die zullen oerstekken en die zoggen ineens een heel iets katje op het dik. Ja, dat was echt een kitten, ja, van een week of 5, 6. Dus echt heel iets. Op het dik rennen. En die ben oerstutsen en die ben weer omgang. En toen waren er dus zij en nog een meneer die zeggen dat er onder de auto kwam van die meneer die voor het stoplicht stier te wachten. En die had heel vlug op de ruten tikken, dat er net voor te rijden moest. En die is dus des steenblauwen. En ondertussen hebben ze dus de politie direct bellen. En de politie heeft dus weer bellen. En ze hebben uiteindelijk ook nog de brandweer bellen. Want op een gegeven ogenblik riet er in een ANWB-auto del. Die had ze aanhulden. En die meneer is aan het sleutelen van voor het dagelijks.
0: En waar zit die kat dan?
2: Die kat, nou die is onder de autogang. En toen is het dus op de onderplaat van de autogang.
0: Oh.
2: Daar zitten altijd roemtes hier en daar. En daar gong die kat dus op. En omdat het zo'n liet kitten weer, koert het makkelijk. Dus die meneer die begint die schroeven los te meiden van die onderplaat aan de voorkant. Want wie aan de voorkant, dat is hier. Dus daar koen ze met zien. Ja, in de... Weet dat? De motorkap riep die in. En daar kon ze hem zitten, zien, ja. Onder de motor.
0: Ja.
2: Maar ja, toen die meneer aan het draaien kwam, toen had het katje toch van wat hij deed. En die is vierde voortgeroept. En toen kon ze hem net meer zien. Dat toen had die meneer heel wat schroeven losdraaid. En ondertussen met zaklamp, de politie met zaklamp, de brandweer met zaklamp, overal onder de auto. We steen ik mij zijn al om mijn auto heen. Dat mocht hij onder de auto voort springen, dat we hem pakken konden. En nou, alles met alles, niks. En toen ging een van de politieagenten die gewoon onder de auto lezen. En voor. En die gewoon net zien, maar viel. En die zei ineens, ik viel hier. Dus, nou, wij alle hier van, en nou, ja, nou, ik zil vierde vielen. En toen gegeven zei ze, ik ga hem vast. Maar, de kitten had zich ook vast. Dus ze konden net wijkrijden. Want ze hadden zit net volle ruimte.
0: Nee.
2: En toen had meneer van AWB die had nog het filterout draait. Zodat een orencollega via die kant erbij koer. Want oor zit het filter iedere keer in de wei. En toen hebben ze dus van die kant al. Hebben ze uiteindelijk het kind van haar oerpak gekend. Zodat zij de poortjes los krijgen koer. En ze had hem er uitdeeld.
0: En die auto die lag intussen in 20 stikken uit elkaar.
2: Nou ja, die bodemplaat die weer helemaal losmaken. En nou ja, het field weer eruit. En nou, dat soort dingen. En de eigenaar stierde erbij. Die vond het wel je prima.
0: Ja, vond hij dat prima?
2: Ja, die vond dat prima. Want het kwam om het beestje.
0: Oh. En waarom zou zo'n beest daar ondernemend wijzen?
2: Angst. Ja, gewoon maar, angst.
0: Ja, maar ik bedoel, in eerste instantie, dat betekent je dan net dat je als kat dan op zo'n buienplaat springt en wielt zijn auto dus dit.
2: Dat gebeurt regelmatig.
0: Ja?
2: Okay. Ja, ja.
0: En hij hem er nou als dierenambulance nog wat ontwanken?
2: Nou, op het moment dat zij dus het katje aan het pakken waren, steen wij natuurlijk heel dichtbij, met zijn mandje, bij de rinkel. En ze gauw als ze hem vast hier, hup, direct het mandje tegen kleer op slot.
0: En
2: daarna, nou, toen ben wij in overleg met het asiel. Hebben hem naar de dierenarts gebracht. Want zijn ene poortje die deed net goed. Dat hier in de dames al zien dat toen er over de dik huppelen.
0: Oh, dat wie al van dit hele incident het geval eigenlijk?
2: Ja. Hij kreupelde al toen er onder de auto kwam.
0: En is er nou iets duidelijk van waar dat beestje is?
2: Nee, Nee, van wie dat kitten is. Het is een heel vreemd plak om daar een kitten van die leeftijd te halen. Want het is natuurlijk heel roem alle jaren op die rotonde. Nee, op die, het is niet rotonde, het is een kruising. Maar dat is heel iepen. En wij er in een wijk aan, niemand snapte wat van. En de dames tochten dat er uit een auto gooit weer.
0: Oh, dus dan woe je er van alle. En nou is een oren auto hem wel iepen om die kat daar weer van het licht te halen.
2: Ja, klopt.
0: Tjoh,
2: en het grappige is wel voor die eigenaar dat hij krek van de garage kwam bij diezelfde baan die er nou oud weer, die hier krek een nieuwe baan omkreeg.
0: Nee,
2: die ging hem de krek opzetten en nou weer er overal. Maar weer door de ANWB, dus die had het al even netjes zou handelen.
0: En hoe lang ben je al bij de dierenambulance?
2: Ik ben al rond 20 jaar bij de dierenambulance.
0: En is dit nou een verhaal wat er boppen uitstekt of net?
2: Ja, dit is net een gangbaar verhaal, zeker net. We hebben ons vaker een katje onder de motorkap aan. Maar die koerde over het algemeen vrij makkelijk bijhellen worden. Maar dit is het dus net. En dan dat het zo'n samenloop is dat de ANWB de del komt en dat de politie er is. En dat ze verwachten, nou ja, we moeten toch met Sam, want dit gaat lang door in. Of de brandweer nog wat oorsken. Nou ja, dan ga je toch wat meer mankrachten. En mij is in de hand, lukt het prima. Ook omdat we zo'n cordon om de auto maken. Hè, dat als er onder de auto wij sprong, dat we hem zou pakken koeren.
0: Ja, ik vind het een bijzonder en een, ja, eigenlijk wel een mooi verhaal. Zo aan de eind van deze onderwijs. Dank u wel voor het vertellen daarvan.
2: Ja, graag, Dian.
0: Bernadette Hendricks. Dus van de beste ambulance, de dierenambulance daar in Zuidoost-Friesland. En dat weer het laatste verhaal in deze editie van Onderwijs. Het orenverhaal weer dat de winst van de 50ste verhalingspercé in Weidem gong is naar Annette Haan, Gerde Lieklema en Nijholt en Jenny Terpstra. Zij wonnen het in de finale van Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries. De grote vraag is nou zelfs nog van waar gebeurt er kening, of keninginnen, zo mag je het eigenlijk officieel zeggen. Dat vindt Aasten op omroepfriesland.nl en juist ik Monier bij u op de radio. Hier dadelijk tijd voor Noorderwien, mij Willem de Vries. En ik wens je daar nog een hele noffelijke junta.
3: Omroep Friesland, alles wat er spiekt. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky, het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Noordwien.
27: My Willem de Vries.

0: Typisch Noorderwien.
1: Ah, goeie. En welkom bij Noorderwien op deze wijze, Jonne. Ik hoor het gewoon bij wat zo'n uren op de radio. Het is weer de eerste weekend naar december stap. Dus ja, daar kunnen we er even lekker in komen met mooie platen. Uit deze provincie wij. Ja, ja. En natuurlijk wat live-opnames die wij regelmatig nog steeds meids met Noorderwien. Kijk, het komende seizoen, dus de hockey hem zeker vanaf de hechten. En 24/7 ben ik gewoon nog op internet. Jij onder andere op het YouTube-kanaal van Noorderwien. Leuk dat je erbij bent. Want we zijn nu daar met Decibel. En een van de heren van Beeldstar, Simon. Om krekwijs. De jonger wie hier te hebben, mij als ik mijn eigen wat slut. We gaan nog even terug bij Robin IJzerman. Geweldige singer-songwriter. Goeie plaat dat ze maken trouwens. Hier te hebben, mij Truce.

mooi nummer van de geweldige singer-songwriter Robin IJzerman. Ze komt hier uit het noorden, wij. En ja, dit hier bracht een fantastisch album uit. Vond ik zelf in ieder geval. And Everything in Between. Robin IJzerman. Via Robin komen we uit bij een geweldige Friese band. Captain J. Wright. De Lennon die dan al. Maar meisje, ook hele toffe muziek. Hier de heren bij Madagascar.

0: Captain J. Wright. Met ook een twakke her in de studio west van live opnames. Dat we een absoluut muzikaal feestje kunnen vertellen. Jitty Anders met Madagascar. We gaan even uit de oude dozen. Beetje wol, hè? Ernst Langhout. Dat werd een tiertje net met onder ons. We hebben wel een hele mooie muzikale Nijlittenskip achterlitten. Waaronder deze prachtige, nee, net Friestalige, maar Engelstalige noemer. The Well.
1: When the sword comes down, there ain't no mercy for innocent souls. For innocent souls.

0: Ernst Langehout, Jitty en mij, de Well. Zeg al zei, Ernst is alweer een tijdje net meer onder dus. Vreselijke ziekte, kanker. Ja, hij had een botsing strien, maar toch uiteindelijk wie hij. Ja, volen eigenlijk. En dat is spietig. Waar het nog midden in dat gevecht zit, is Meinder Thoma. Ja, helaas. Het komt hier net op het podium. Ik net mijn nieuwe muziek. En dat had helaas een medische oorzaak. Dus nogmaals, we hopen dat Meinder in ieder geval dit hele verhaal letterlijk ontleeft. Hij maakt een nieuwsgierig noemer. De ballade van Hans van Tongeren. Meinder Thoma.
1: Als onbekende jonge acteur uit Breda werd Hans gebeld door casting director Hans Kemna. Hij kreeg een hoofdrol in Spetters van regisseur Paul Verhoeven, wat de leerschool met zo'n man op een filmset te kijken.

haalde Hans zichzelf uit die dreksloot. Hij zou meedoen aan een film van de koele meren des doods. Vlak voor de eerste draaidag maakte Hans het besluit dat hij geen huis

einde, Thomas. Bij deze een heel soort sterke mannen van komende hier. En al die behandelings die hij nog te wachten is, in verband met zijn ziekte. Dus even duidelijk is worden over de muzikaal. In ieder geval, net van verwachting maar dit hier. Dan hebben we in ieder geval nog die hele mooie typisch Meinder Thoma-noemers die we draaien kennen. In dit geval de ballade van Hans van Tongeren. We beginnen even naar... toch. Want je Meindert, die werd het in Grijns. Is natuurlijk een hele Grijnser, hele Fries, om het zo maar zo te drukken. Er is ook een band die definitie voldoet. The Woods. Beetje Fries, beetje Grijnsers. En dan krijg je steeds Underneath the Sun.

Woods, Friskrezer Band, and Underneath the Sun. Ja, een standje relax, Woods. Noffelijke muziek, come on. Ja, zullen we even, ja, wat noffelijks draaien nog? Ja, Esmee Noël, Friends, Till the End. Jong

Mudslinge, toffe band. I knew her like a book. Nou, dat is mooi. Dan is het ook wel mooi en noemen ze schreeuwen. Nico Laverman, Bikkeliks. Maar haar prachtige project. Together met haar muzikale partner. En echt levenspartner, trouwens. Sietse Pruksma. Yet Yet My Song of Oak.

0: Nick Laverman en het noemer Song of Oak. En dat hadden we te krijgen mee ook. Dat hele muzikale project wat ze met Sietse Pruksma opzet had... bracht haar terug heel Nederland. En volgens mij was ik nog in België optreden. En een uitgebreide tournee en natuurlijk ook het Oeral Festival. Dus ja, dat maakt ze nij aan. Dat ze er toch weer een enorm spektakel van maken houden op hoog niveau. We beginnen even naar het verhaal van Sarat. Sarat is eigenlijk een personage. Het is een boek. Ze kunnen toch Bart Kingma. Hij is collega bij de Omroep, maar hij is ook boekschrijver dus. En Sarat stiert van Friesland, van internationaal. Stiert voor deels een Spaans verhaal. Nou ja, een Fries verhaal. Maak het nog, nou ja, even. En daar kwam een mooi Friestalig noemer uit. En nog steeds de huiskamer vragen, ja, welke zangeres zit het in het echt? Hier te hebben mijn dream.
1: Jou me de hand, wie kan op wij.

Sarah. En een heel mooi Friestalig nummer 3. En ja, had ons te kijken met het boek van Bart Kingma. Trouwens, kijk, jongen, hier is zo mooi voor. Dus, ja, we zitten nog jouw wijze Augustus. Dat kist toch mij, ja, kist toch Helie bij de Afhoek. En dan kist lekker mijn mooie Nijsimmer wieken. Dan nog even lezen misschien? Nou ja, bij deze de tip dan. We beginnen weer rond naar de Kriesdagen. Kort? Nee, waarom juist? Wie het? In Dokkum hebben we 3 sessies opnaam. Met ja, als eindpunt natuurlijk de Frieske Top 100. Dus we gaan de artiesten vragen om een Frieske Top 100 nummer te coveren. En Esther de Jong kan bij deze.

0: verdween.
1: Esther de Jong, maar het nummer van Pieter Wilkens natuurlijk. Doens je mij dij. Eske van der Werken op de gitaar. Ja, dat zijn mooie opnames. Ja, prachtig, hoor. Sepke Visser en No Saint. Jack Barnack en Rick Meijer. Het zit allemaal op youtube.com/Noorderwien. We beginnen even naar een... is de Friese Buitens? Nou, ja, het Friese Roots. Friday Eagle Smith. Hij klinkt net als Ian uit Samar. Of uit Van der Lemmer of zo. Ah, Shot Your Dog. Dat klinkt echt wel als een Amerikaan.
2: Hello.

Fred Eagles met een I Shot Your Dog. Ja, ik heb ook wel een beetje knauw. meneer Eagles met een Friese roots van de Dotterheim en Nonat. Het is gewoon een prachtig nummer om even te draaien. En een mooi verhaal ik nog. Nou ja, mooi verhaal. Ja, I Shot Your Dog. Zet daar stop. Het is al even van Noordwien op deze Wezianne. Ik dacht, ik kan wel even archivien. J.W. Roy, fantastische singer-songwriter uit het zuiden van het land. En eindelijk wie die eens een keer te gast. Wie ik heel blij mee. En dit wie hem live in Noordwien. We zijn er morgen weer. Hoi!

ogen dicht. Hoe groot ook de afstand tussen jou en mij.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis slim met Golden eSIM.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
13: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
12: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders €61 miljoen betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
14: Vorig jaar was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
12: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland.
16: Non-stop muziek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
2: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
4: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
2: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
2: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
4: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
2: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: dan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.

0: Doet ik jood nog een verbond?
1: Ken de reis maar twaalf betenken.
0: Reis maar twaalf betenken.
1: Mijn herder en mijn wetterhoon.
0: En mijn wetterhoon.
1: Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder haak bescherming vond.
0: Haak bescherming vond.
1: Waar ken ik nou nog vertrouwen?
0: Ken ik nou nog vertrouwen?
1: Mijn herder en mijn wetterhoon.
0: Wetterhoon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 10 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol en de kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten, maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: En we beginnen deze dive voorbij met de 50ste Vrouwenspc in Weidem. Die is Joort Wontroch, Annette Haan, Gerde Lieklema, Anaya Holte en Jenny Terpstra. Ze winnen in de finale te sterk voor Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Helco Broersma die verslag en vong de winners en de verliezers naar Arin op.
1: Let mij dan eerst maar even naar iemand die het heel goed opslaan heeft in de finale. Dat is Annette Haan. Annette, die wordt huldig even terug. Annette, wat heeft al... Ja, Arjer, mooist wel even opteeld worden. Die medekeertsers die willen daar wel even knuffelen. Maar wij willen wel even een paar vragen stellen. Ja, ja, ja. Annette, twee keer de finale van Lent. En deze finale, nou die pakst, hè?
2: Ja, eindelijk, eindelijk. En ja, we zien er gewoon die trendomloop. Kwamen er gewoon zo lekker in. Je houdt ik zo lekker gevonden in de finale, maar dan had het nog wel even. Ja. En ja, het werd toch best wel spannend. Maar... Ja, we hebben eindelijk.
1: Ja, maar dat laatste is, dat is formidabel. Voor jou op opslaan, ja, dat wat die perkmaten dan was.
2: Ja, het perk wie echt de finale sowieso formidabel. Ik voel dat ik in de hele finale hier ik echt wel mijn betere pot zie. Mijn opslag wie nou oké, maar het perk wie echt, ja. Die winnen voor, zo goed.
1: Dat wie net te breken, hè?
2: Nee, nee. Echt Farin achterin, ze sloegen bijna alles voor, dus dat is...
1: Eigenlijk heb je hem de hele dag in het regen, want op het tweede list liet je hem even de scheerstander weer omkomen.
2: Ja, klopt. Ik weet dan, soms zei ik als aan Patsy, maak je er misschien wel bij, hè. Maar ja, we kwamen samen eigenlijk 4-4. En toen toch wat foutjes, het haperde wat, toen kwamen ze samen weer bij. Dus toen dacht ik, het scheelt al net. Maar goed, we hebben het gelukkig oppakt.
1: Hij is binnen. Ik ga naar Jenny Terpstra. Jenny, wat wien je hem... Huldig, maar ik plof er eerst even tussen. Jenny, vorig jaar de boerswedstrijd van Mantrum. Maar dit is wel een stukje heger, denk ik, hè?
3: Dit field krijgt ze lekker, eigenlijk. Elke partij die je wint is mooi, maar deze is wel heerlijk, ja.
1: Formidabel werk je meer dan net onder te krijgen.
3: Nee, daar hebben we aardig wat futselen gehoord. En dit ook zei ik fout, maatje. En nou ja, voel ik gelukkig eens kan.
1: En ja, in de Jim heb ik stiepen van een goede verbeste opslager, hè?
3: Zeker weten. Je hebt formidabel opslaan gehoord. Dus nou, gaat iedereen zet zijn niveau halen en dan win je.
1: Die hele finale is in het patroon van Larissa Smink. Ja, dat is ik een demonstratie in feite.
3: Ja, we begonnen goed en dat zetten we terug. En ja, bij hun wie de put wel wat uithieken idee. Dus.
1: Ja, maar. Is die weer eigenlijk. Ja, dat is dan een partij dat is een beetje weer omvals, hè? Zo'n partij heeft er tussen.
3: Vaak heeft een partij dat je. Gelukkig konden we dat nog opredden, maar nou ja, dat hebben we gelukkig. Ja, krijgt helle.
1: Zodat je in de finale binnenstapt, ben je meer net bang voor hand, denk ik, hè?
3: Nou, je weet dat je scherm met het begin en dat is het hele werk en dat dienen we. Dus dat helpt een heel soort.
1: Nou ja, hoe moet dit vierd worden?
3: Dit wordt zeker vierd. Ja.
1: Oké, dan gaan we nog even naar Gerde. Lieke aan Nijholt, die maakt nog even een ziekje. Want die heeft de PC al een keer won, even zijn wedstrijd. Want zij is de laatste, maar ik zag haar hier al steen. Ze wordt toch Louise Krol, die het op eerste list neuvelen. En die het wit is wat het win is van de PC. En ze heeft hem een keer maar Louise Krol won. Gerde. Ja, de tweede overwinning. Hè. Er was even lokwensje terug Louise Krol. Die heeft hem een keer maar won. Maar wat sloeg ze ook best van die in de finale?
4: Het ging wel lekker. Alleen op Sars Gleek hier komt twee keer pakken in en dat durf net. Dus dat is wel jammer. Maar nou ja, we hebben mooi in principe duidelijk Sivers won. Dus,
1: ja, de hele dag eigenlijk. Hè. Alleen als je de tweede omloop een beetje weer omvalt.
4: Ja, je weet dat je een dip krijgt in zo'n dag. Dat jij er eigenlijk een beetje bij. En natuurlijk kniep je hem dan wel even. Maar dan ben je blij dat je hem alsnog pakken.
1: Ja, je moest hem het nou ook wel allemaal zien. Want ze kropen toch een beetje dichterbij. Hè?
4: Ja, dat viel ik. Maar gelukkig, nou in de finale, daar steed lessen eerst in het perk. En dan denk ik, ja, nou ja, dat het een beetje rint dan met het goed komen.
1: Ja, want ook is makkelijk de Poppenfine en trouwens die Jenny ik, hè?
4: Jenny ik stond fantastisch voor in Nuut. Dus ik denk dat wij een heel sterk pack weer in Nuut.
1: Ja, je bent helemaal compleet, want net die in die hele finale hartstikke goed werk.
4: Ja, die had ik de hele dag echt fantastisch opslaan. Dus alle draaien winnen we goed en dat moest ik, moeten we winnen.
1: Ja, en je kerst nog zeggen, je bent een terug te winnen als het waar vrije formatiepartijen wonnen. Maar dit is het, de kerst op de taart.
4: Dit is het belangrijkste, het is fantastisch om deze te winnen.
1: Als het liggen is met 2024, het is groeit. Moest hem ik.
4: Ja, klopt. Maar er is natuurlijk heel wat gebeurd in de tussentijd. Dus dan viel deze extra lekker.
1: Ja, want nooit zo'n blessure leed, is dit heel mooi.
4: Ja, dit is echt de beste manier om het uit te doen.
1: Nou, lokmenske.
4: Dankjewel.
5: Alles wat je Oedijn is hebben, jongens, tussen zien en oven.
6: Dit is de dive voorbij.
0: Om Wetterskip Friesland neemt voor eerst geen nieuwe maatregelen in de droogte. Dat komt onder andere terug het beetje rein dat deze week gevallen is. Toch betreft het net dat het probleem voor het binnen. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen toch blikken dat de gasmatte nog altijd fiersten te droog is. De rein van de afgelopen dagen is net genoeg om al die wetter te kwatten om te vullen, zuid die graaf Lucette Kroon van Wetterskip Friesland.
6: Ja, we hadden natuurlijk een behoorlijk neerslagtekort. Met name op de eilanden en het noordwestkant van Friesland. Dat neerslagtekort is bij lange na niet opgeheven. We hebben verdeeld over Friesland. Ook daar zien we weer grote verschillen. 17 mm in het zuiden, maar 3 mm bijvoorbeeld op Vlieland. Dus langzamerhand, het helpt wel. Vooral omdat het nu bewolkt is. Dus de verdamping is minder. Maar er valt een klein beetje regen en het valt ook heel gestaag. Dit is eigenlijk wat we heel graag willen om te zorgen dat het gras weer wat kan gaan groeien. Dat het land de regen kan opnemen. En dat we daarmee het neerslagtekort wat terugbrengen.
7: Dat delslagtekort, daar draait het vanzelfs om. Want je zou al zandje millimeter daar, treien millimeter daar. Dat delslagtekort, dat rent van 12 tot 300 millimeter. Ja. Dan wordt het ook wel even voordat dat inhellen is, om het zo te zeggen.
6: Ja, zeker. We verwachten eigenlijk de komende 9 dagen is de weersverwachting ongeveer 30 mm. Maar ja, waar gaat dat vallen? Valt het overal in dezelfde orde? En eigenlijk de 6 tot 9 dagen daarna misschien nog wel 30 mm. Nou, dat helpt. Zeker als het rustig valt, zoals ik al zei. Maar daarmee zijn we nog lang niet op het niveau waar het zou moeten zitten. En hebben we het grondwater nog niet terug op het niveau wat goed is en wat veilig is.
7: Wat budget dat voor die lange termijn?
6: Nou, onze allereerste prioriteit ligt op de veiligheid. Die keringen en die grasmat die moet herstellen. Daar helpt neerslag wel degelijk bij. Maar tegelijkertijd, de grondwaterstanden die zijn van groot belang om ook te zorgen dat het gebied weer voldoende kan herstellen. Dat de natuur kan herstellen. Dat de bodem weer in zijn oude evenwicht terechtkomt.
7: Want die skeer die is er wel degelijk. Want we shut hier ook. We staan nu op een van die keringen bij de Wierde Ier. Geel stik. Dus just gong. Dus just, het is net in de dikse, maar daar zit scoren in. Die ben natuurlijk net zomaar dicht.
6: Nee. Daar helpt ook geleidelijkheid helpt daar zeker in. Maar we hebben in het kader van die monitoring van onze regionale keringen hebben we besloten dat we op 3 plekken wat herstel gaan doen. Daar is de schade toch zodanig dat we zeggen, daar willen we echt gaan herstellen. Omdat we niet verwachten dat met de regen die eraan zit te komen, dat het van nature weer in evenwicht gaat komen. Dus ja, wij blijven dat monitoren.
7: Ja, want als het in dat tempo gaat, dan kan het weekend misschien wel mannend worden voordat je weer op niveau binnen. Ja, in het najaar, het klinkt misschien nog wat raar om te zeggen, maar dan komt het stormseizoen er ook alweer aan.
6: Ja, eigenlijk begin oktober start het stormseizoen en dan willen we eigenlijk dat de boel weer stevig is. En de vraag is, redden we dat overal of zullen we nog meer ingrijpende maatregelen moeten nemen? Bijvoorbeeld grasmatherstel. Ja, hoe gaan we dat doen? Moeten we omploegen? De muizenschade is daar ook erg belangrijk in. Daar hebben we eerder al over verteld. En kan die grasmat op tijd herstellen? Dat is wel een stukje zorg wat we blijven houden.
7: Je zei het al helemaal in het begin. Op de waterland, daar is het delslagtekort het grootst. Ja. En daar is het minste ruim van. Aurune Wieke, hoe is die situatie daar?
6: Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Ik zeg altijd, die eilanden zijn Nederland in het klein. Maar daar hebben ze dus de grondwaterstanden zullen ook weer omhoog moeten gaan komen. Met name ook voor natuurherstel. En daar is ook die dijkbewaking, of die dijkherstel, is ontzettend belangrijk.
7: Maar ook het goed begrip, het tekort is daar wat groter als in de rest van Friesland. En er valt minder delslag. Dus dan zoen je zeggen, dat wordt het nog langer voordat die problemen oplost binnen, voordat dat delslagtekort inhellen is.
6: Ja, dit is ook een momentopname. Het kan best zijn dat ik volgende week zeg dat er meer op de eilanden is gevallen dan op het vasteland. Dat weet ik niet, dat kunnen wij niet sturen. Ik hoop het van harte dat die neerslag die voorspeld is, dat die ook op de eilanden wat soelaas gaat bieden.
7: Hoe vaak daar zit je op de buienradar?
6: Ik doe elke dag regendansjes. En wij kijken regelmatig inderdaad. Ik heb gelukkig hele kundige mensen die werken bij het wetterskip. En die houden dat bij. En het mooie is, het IJsselmeer is niet te ver onderuit gezakt. Het IJsselmeerpeil. En dat heeft dus ook niet tot extra maatregelen geleid bij Wetterskip Friesland. Dat vind ik heel fijn. En dat betekent ook, ik hoop dat daar ook een stukje herstel komt via de rivieren. Toch iets meer aanvoer naar het IJsselmeergebied. Maar nogmaals, het moet moet ook niet zo hard omslaan dat we straks weer alle gemalen bij moeten zetten om te zorgen dat water weer wegkrijgen. Dus rustig gaan zou het allerbeste zijn.
0: Zuid Lucette Kroon importeert maar uw verslagjouwer, dat is Arjen Bosselaar.
8: Alles wat je Dijs mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
5: De Dij voorbij.
8: Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Een bijzonder boek, My Friese Wattles, is van Joert Oudejan in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het gaat om een tekenboek, het is Santje Nieuw. Dat maakt gisteren de Friese schilder Rombout Uilenburg. Dat is de omke van Saskia en dat wie dan weer de vrouw van Rembrandt vanzelfs. Erik Boot is van het Rijksmuseum in Amsterdam. En goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, jullie zijn erg blij, hè, met het boek.
4: We zijn heel erg blij. Dit is iets wat je niet vaak geschonken krijgt, zoiets prachtigs.
3: Nee, wat maakt?
4: Ja, we zijn er heel trots op.
3: Ik kan me voorstellen, wat maakt het zo bijzonder eigenlijk?
4: Het allereerste wat het zo bijzonder maakt is dat dit boek volledig intact bewaard is gebleven. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Dus er moeten veel meer van dit soort prachtige boeken zijn geweest met mooi uitgewerkte tekeningen. Maar die zijn eigenlijk bijna allemaal uit elkaar gehaald. En dat kun je wel voorstellen waarom. Hè? Als je een prachtig boek vol tekeningen hebt, wil je die misschien allemaal los op de muur tentoonstellen of los verkopen.
3: Ja.
4: En dat is bij dit boek niet gebeurd. En dat is echt heel erg uitzonderlijk.
3: Weten we waarom dit boek zo intact is gebleven?
4: Ik denk dat dat komt omdat het meer dan 300 jaar door dezelfde familie bewaard is. De Amsterdamse familie van Egen. En die hebben er heel erg goed voor gezorgd. Het echt van generatie op generatie doorgegeven. Zij hebben het ook aan ons geschonken. Dus het is denk ik echt aan hun goede zorgen te danken dat we dit boek nog intact bewaard hebben.
3: Ja, dat is mooi zeg. Hey, de schilder Rombout Uilenburg, wat weten we van hem?
4: Eigenlijk niet zo heel veel. We hebben nauwelijks werk van hem over. Maar we weten wel wat over zijn leven. En dat is wel echt heel interessant. Zijn familie komt uit Leeuwarden. En waarschijnlijk is hij daar ook geboren. En is hij op hele jonge leeftijd verhuisd naar Polen. Omdat zijn vader aan het Koninklijk Hof daar meubelmaker werd. Maar ook Rombout zelf deed het daar best goed. Want hij werd hofschilder. En zijn broer Hendrik werd kunsthandelaar voor de Poolse koning. En op een gegeven moment is Rombout verhuisd vanuit Krakau naar Gdansk, wat aan de Poolse kust ligt, waar ook heel veel Nederlanders woonden. En daar heeft hij, voor zover we weten, met heel veel succes zijn carrière voortgezet. En daar is hij ook overleden. En na zijn dood is hij eigenlijk een klein beetje vergeten, denk ik.
3: Ja.
4: En dat is ook zo spannend aan dit tekenboek, dat we hem nu voor het eerst in, denk ik, heel wat jaar weer echt onder het voetlicht kunnen brengen.
3: Ja, dat boek heeft hij dus waarschijnlijk in Polen gemaakt.
4: Ja, dat vermoeden we wel. Voor zover we weten is hij eigenlijk zijn hele leven daar actief geweest. En het interessante is ook dat op de originele band van het boek, heel mooi uitgewerkt in leer, staat ook de naam van een van de eerste eigenaren, Reijer Klaaszoon. En daarvan weten we ook dat dat een handelaar was die op dat moment ook in Polen werkte. En die dus dat boek waarschijnlijk cadeau heeft gekregen.
3: Oké. En uiteindelijk is het na veel omzwervingen bij de familie van Egen terechtgekomen in Amsterdam. Een rijke bankiersfamilie. Hoe zijn die eraan gekomen?
4: Dat is een hele goede vraag. En dat is echt iets waar we ook nog onderzoek naar willen doen. Dat weten we niet precies. Dus op een gegeven moment moet het boek inderdaad weer naar Nederland zijn teruggekomen. En wat heel interessant is dat het op een gegeven moment ook een tijdje nog in Leeuwarden moet zijn geweest. Want er bevinden zich ook twee tekeningen in het boek van Lambert Jacobszoon, een kunstenaar uit Amsterdam die eigenlijk het grootste deel van zijn leven in Leeuwarden werkte en van wie ook prachtig werk te zien is in het Fries Museum. En dat is nog iets waar we heel veel onderzoek aan het doen zijn. Wat is er precies met dat boek toen in Leeuwarden gebeurd? Waar is het geweest? En misschien dat op een gegeven moment ook ons antwoord kan geven op de vraag hoe het bij de Van Egens terecht gekomen is.
3: Want dat weten ze zelf ook niet dus.
4: Nee, dat is eigenlijk niet gedocumenteerd en niet bekend. Dus we weten dat zij het ergens aan het begin van de 18e eeuw gekregen moeten hebben. Wat interessant is dat de kunstenaar en ook die eerste eigenaar die ik net noemde, allebei doopsgezind zijn. Dus een bepaalde stroming van het christelijk geloof aanhing. En dat geldt ook voor de Van Egens. Dus misschien dat het iets met het geloof te maken heeft. Maar heel veel reden voor nieuw onderzoek nog,
3: ja,
4: zou ik zeggen.
3: Maar het is waarschijnlijk wel in die zuil gebleven, kun je zeggen. Hey, het is radio, we kunnen het niet laten zien. We hebben wel afbeeldingen op onze site en op de app natuurlijk. Maar wat zien we eigenlijk op die tekening? Het zijn Bijbelse voorstellingen, geloof ik, hè?
4: Ja, dat klopt. Dus je moet je voorstellen, het is echt een heel erg groot boek. En als je het open doet, dan is het eerste wat je ziet is eigenlijk die prachtige reeks van 15 tekeningen die dus gemaakt zijn door Rombout. En wat super bijzonder aan dit boek is dat een groot deel daarvan is uitgevoerd op blauw papier. Dus een heel groot aantal pagina's in het boek zijn heel mooi blauw geverfd. En daar werkt Rombout dan op, ook met blauwe inkt, waardoor je echt een ontzettend rijk effect met kleur krijgt. Het heeft heel veel diepte. En die tekeningen hebben 400 jaar lang in dat boek gezeten. En daardoor zijn ze supergoed beschermd tegen het licht, tegen andere schadelijke invloeden. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk nog die kleurenpracht precies zo kunt waarderen zoals Rombaut dat gezien moet hebben. En ja, dat maakt het ook zo'n waanzinnig mooi object.
3: Ja, en dan zijn we Nederlanders, we zijn Friezen, en dan willen we natuurlijk ook nog even weten, wat is nou de geldelijke waarde van zo'n boek? Of is dat niet aan te geven?
4: Dat is eigenlijk niet aan te geven. En voor ons is het vooral een object dat van ongelooflijke kunsthistorische waarde is. Niet alleen omdat het boek volledig intact is, maar ook omdat het echt een heel zeldzame bron is voor het werk van deze fascinerende kunstenaar, van wie we verder eigenlijk nauwelijks iets over hebben. En wat ik ook echt hoop is dat doordat we hem nu weer in de belangstelling brengen, dat er misschien ook weer ergens, waar dan ook in Polen of in Nederland, misschien ook nog nieuw werk van hem op gaat duiken. Want nou ja, het zou heel goed mogelijk zijn dat er nog ergens dingen bewaard zijn die we op dit moment niet kennen.
3: Ja, een topstuk dus in het Rijksmuseum in Amsterdam. Een tekenboek van de Friese schilder Rombaut Uilenburg. Erik Boot van het Rijksmuseum, hartelijk dank voor het verhaal en een fijne dag verder.
4: Graag gedaan,
3: Oké, tot ziens. Ja, een beetje sublie dus een band daar in Amsterdam, maar dat prachtige boek. Het is vrouw Joet dus de Jan in het museum daarin in Amsterdam, het Rijksmuseum.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
2: In gemeentehuis van Dokkum is de expositie Femicide Evene. Daarmee wil Noord-Eerst Friesland bijdragen om bewustwording van dat thema en het peteer hoe geweld zie een vrouwje op gang horen. Femicide is het deden van vrouwen omdat ze vrouw binnen. Meestentijds toch een partner of een ex-partner. En de reizende expositie van Stichting Open Mind houdt een gezicht aan slachtoffers van femicide. Persoonlijke verhalen komen naar voren in de expositie. Een van die verhalen is van Marianne Stoppelenburg. Ze had haar bord verdiepen in alles wat met femicide te krijgen had. En ze werkte bij de opening van de expositie in het gemeentehuis. Esther Bethlehem van RTV NOF, die vregen ons Stoppelenburg eerst wat zij nou krijgt onder femicide versteert.
5: Er zijn allerlei definities. Wat het meest gehanteerd wordt is dat het vrouwenmoord is. Moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Daar heb ik zelf al een beetje moeite mee met die definitie, want hoe kan je vaststellen dat een man zijn vrouw vermoordt omdat ze een vrouw is? Dat is een beetje lastig, maar kijk, het gaat mij niet om definities en ook niet om cijfers. Het gaat erom hoe zorgen we er met elkaar voor dat vrouwen niet meer de kans lopen gedood te worden door hun eigen partner. Want daar hebben we het over.
6: Ja, en in ieder geval om die bewustwording te creëren is hier nu een tentoonstelling over femicide. U heeft ook uw persoonlijke verhaal hier gedeeld. Want wat is u precies overkomen?
5: Heel kort gezegd is het zo dat mijn dochter in 2019 een relatie is begonnen met een man waar ze 5 jaar lang een relatie mee heeft gehad. Mee is getrouwd, mee is gaan samenwonen en samen een kind hebben gekregen. En hij heeft haar na 5 jaar op 5 mei 2024 gewurgd en daarna zelfmoord gepleegd. Waardoor hun kind zonder ouders is achtergebleven. En dat is mijn grootste zorg.
6: Ja, en u deelt dit verhaal hier ook bij deze tentoonstelling. Waarom vindt u het zo belangrijk om dat persoonlijke verhaal hier zo kenbaar te maken?
5: De belangrijkste reden daarvan is dat ik zelf eigenlijk niets wist. Vrijwel niets wist over femicide, over intieme terreur, dwingende controle, rode vlaggen. Ik had daar eigenlijk nog niet van gehoord voordat mijn dochter overleed. Daarna ben ik me daarin gaan verdiepen. En zoals gezegd heb ik er nu inmiddels mijn werk van gemaakt om te delen wat ik allemaal geleerd heb sinds de dood van mijn dochter en wat ik zo ontzettend graag had willen weten voor die tijd. Ik wil niet zeggen dat ik haar had kunnen redden, want dat is ongelooflijk moeilijk. Maar ik had wel anders gehandeld. Als ik de kennis had gehad die ik nu heb en die ik nu dus, ja, daar heb ik mijn missie van gemaakt. Om dat te delen met andere moeders en oma's en zussen en vaders en broers. Om hun eigen familieleden te behoeden voor zo'n drama.
6: En u zegt, als ik anders had geweten, had ik ook op een andere manier gehandeld. Wat hoopt u dan met deze tentoonstelling te bereiken bij de mensen die hier langskomen?
5: De twee belangrijkste punten die ik overdraag zijn ten eerste dat jij en ik als burger veel en veel meer in een vroeger stadium kunnen waarnemen en ook kunnen doen. Want we zijn nu een beetje gewend aan het idee dat hulpverleners, politie, justitie, die moeten ingrijpen als het misgaat. Maar dat is vaak veel te laat. Dan is het geweld al enorm geëscaleerd. Dan is er haast geen redden meer aan. Dan kunnen we natuurlijk iemand opvangen en in veiligheid stellen. Maar als we dan alleen ons beperken tot straffen van de daders, ja, dan komen we niet verder. Dus jij en ik kunnen in een vroeg stadium wat zien en iemand aanspreken en kijken of je wat kunt doen. En waar de oplossing in mijn visie zit, is bij de pleger. Als we geen effectieve hulp op touw zetten voor plegers van geweld, en dat kunnen mannen zijn, meestal mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn. Als we plegers van geweld niet op een effectieve manier kunnen helpen, dan kunnen we dit probleem nooit oplossen.
2: Zegt Marianne Stoppelenburg, haar dochter Sandra, wie dus het slachtoffer van femicide. Mevrouw Stoppelenburg, wie is de bediepening van die expositie in gemeentehuis van Noord-Eerst Friesland in Dokkum? En die expositie is nog rond heel wijs september op werkdagen te Busjen.
0: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
7: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Rom alve 100 meisken die binnen juist jaar aankwam op een informatiejong van Friese boeren in Waastersweg. Die waren georganiseerd door boerenorganisaties als Farmers Defence Force, Agractie en Dutch Dairyman Board. Het is het begin van meer acties de komende tijd. En daarmee willen deze boeren en haar collega's duidelijk maken wat de stikstofplan van het kabinet voor haar betjutten. Er waren afspraken van Sita van Kijpen en Jeroen van Maanen. Haar boodschap is helder. Landbouwminister Jamie van Essen die met die stikstofplan van het kabinet inloeken. Melkveehouders Michiel Kroes en René Orten die wienen belutsen bij de organisatie van de Jong. En ze gaan bedroeien in de zuid-eersthoeken van de provincie. En daar libbert de discussie over die stikstofplan heel bot.
2: Kijk, dit is natuurlijk de hoek waar de provincie Friesland ook eigenlijk in zijn plan eigenlijk alle pijn neer wil leggen. En dat, dat werkt wel door.
3: Volgens mij is je wel meer als 1000 man.
4: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. De opkomst die lijkt enorm groot te worden. Daar zijn we ook zeer blij om natuurlijk. Dat we hier vanavond alle bezoekers duidelijk kunnen maken hoe groot de impact is van de brief die nu nog op tafel ligt.
3: Weet je hoe groot die impact is voor jouw bedrijf?
4: Ik weet hoe groot die impact is voor mijn bedrijf. Ja.
3: Vertel.
4: Het zou inhouden dat ik drastisch moet reduceren in het aantal dieren wat we hebben. En financieel is dat een onhaalbaar verhaal.
3: Dus dan moet er een hoop vee wat?
4: Dan zou er inderdaad een heleboel vee weg moeten. Ja.
3: En dan ken je het niet meer uit?
4: Nee, dan is daarin voor mijn geval geen boterham meer te verdienen.
3: En hoe is dat bij jou?
2: Ja, dat komt op hetzelfde neer. Ik denk dat in principe er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
3: Zie je een alternatieve oplossing?
4: Jazeker.
3: Vertel.
4: Die brief moet van tafel.
2: Ja, absoluut. De brief moet van tafel. En dan aan de basis beginnen.
3: Ja, we zitten al hier als njoggen met het stikstofprobleem. Moet een boer dan net meer in balans met de natuur werken?
4: Ik denk dat we het moeten zoeken in het feit dat een gecreëerd probleem onoplosbaar is.
2: Ja, absoluut. Kijk, ooit is de verkeerde afslag genomen. En daarin zie je dus een grote verschil in Nederland ten opzichte van andere landen. Hier is alles op stikstof gefocust. En dat wordt allemaal met modellen ingevuld. En dan, daar lopen we nu helemaal in vast. En we zijn in zo'n modelwerkelijkheid terechtgekomen. Dat je gewoon, als je zelf hier door Drents-Friese Wold loopt, een heel ander beeld ziet dan wat men geschetst. En we moeten eerst uit die modelmatige werkelijkheid.
3: Ben je mee onslettend bij LTO?
2: Nee.
4: Nee.
3: Want LTO die is je net, tenminste net als organisatie achter deze manifestatie. Hoe zie je hem daarnaar?
4: Wij weten 100% zeker dat er vele LTO-leden hier wel op bezoek zullen zijn. En wij hopen op deze manier ook voor hun helder te krijgen wat deze impact gaat ook voor hun als bedrijf gaat inhouden.
2: En ik denk daarop aanvullend, bij LTO speelt denk ik hetzelfde als bijvoorbeeld ook bij het CDA en de VVD. Landelijk helemaal aan de top speelt een heel andere werkelijkheid dan in de basis. Heel veel LTO-leden spreken we wel die het met ons eens zijn, die ook vinden dat de brief van tafel moet. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij een CDA en de VVD. Daar zie je ook in de gemeente en zie je ook mensen lopen die het daar totaal niet mee zijn, tenminste die mensen die geworteld zijn op het platteland. Alleen het Haagse loopt zo ver weg van wat er hier op het platteland gebeurt. En daardoor krijg je die grote verschillen.
1: Rom alve 100 mensen dus juist erop een informatie om voor Friese boeren in Waastersweg. Daar werd ik bekend dat het net bij deze actie bloot. Want op 12 september is een grote actie onkundige bij het provinciehuis in Ljouwert.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
5: De dag voorbij. De stikstofbrief van landbouwminister Jamie van Essen van tafel, Helly, lost de problemen in de agrarische sector net op. Dat zei de Gouden Tweede Kamerlid Maarten Goudswaard van jaar 21. Goudswaard zit in Den Haag in de landbouwcommissie. Hij wil de stikstofplan van Essen bijstellen in gearwerking met de ChristenUnie en de SGP, zodat de agrarische sector de beter meute voorten kan. Nou, Goudswaard wie eerst het Jennerse Kamerlid op de Grutte protestbijeenkomst van Agraxie, Farmers Defence Force en de Dutch Dairyman Board, die we in Waarsenswijg, de meer dan 1100 onwijzigen, eerst een juster in een massaal ondertekenen verklaring van Waarsenswijg dat de landbouwminister van Essen dus zijn stikstofbrief inloopt. Maar de Goudswaard ondertekende die verklaring net, maar zei dat er heel goed begreep dat de boeren binnen die het haar zwaar gemaakt.
6: Het is echt een stapeling van beleid wat die boeren, het boeren eigenlijk onmogelijk maken. Als ik zie naar het voortvallen van de mestderogatie bijvoorbeeld. Ja, ik wie per week geleden bij een melkveehouder in Zuidwest-Friesland. Ja, alleen al dit voortvallen van die derogatie kost hem een ton per jaar. En dan komt dit er al hier nog eens een keer overheen. Dus ja, ik snap echt die onrust wel. En daarom is het goed dat dit soort jongen georganiseerd worden.
3: Ben dan ik benauwd van een akkoorde sanering van de sector?
6: Nou, benauwd. Ik hou wel zorgen. En mijn fractie had dat ook. En daarom maak ik zijn bij het laatste plenaire stikstofdebat dat wij net akkoord gingen met de brief in deze vorm. En helaas is de minister ook net reed om daarin te bewegen. Dus ja, in deze vorm krijgt het usestype net.
3: De boeren hier, die zijn heel duidelijk, die zijn van ja, die brief moet van tafel.
6: Ja, ja, ik hoor zelf net die petitie tekenen, want dat zou ik inhouden dat wij zezen, dat ik zezen van die brief moet van tafel. Ik vind dat nog een beetje te snel. Ik haal nog steeds net het idee dat, dat wij het zinne moeren onroem binnen. En wie moet echt net vergeten dat als nou die brief van tafel veegst. Ja, dat pakt net positief iets van de rugzekerheid voor al die agrarische ondernemers. Want bijna de helft die zit in onzekerheid over zien of haar vergunning. Ja, dat wordt er net beter op als die hele brief in de fik staat en weer onnijbig is. Want die handhavingsverzoeken, ja, die blijven komen.
3: Wat ik proef op een Jonas Dissen is dat ja, het vertrouwen in de Riekse hoeriet in de sector is net al te goed.
6: Nee, heel en

0: brief komen. En op dit moment is die brief net werkbaar. En er hingen dus een hele hoop gevaarboppen de hele maal, die handhavingszieken. Dus wij maken nog handeling in. En ja, ik hoop dat ik de gearwerking met SGP en ChristenUnie de komende tijd nog vastzetten kunnen. Wij hebben van de jongen een aantal schriftelijke vragen ingestuurd. Volgens mij 22 stiks. Werd wij echt heel kritisch binnen naar de minister. Ik hoop dat hij beweging komt.
1: Ja, dat zei Maarten Goudswaard. Twaalf keer lid is van Jin 20 in een bijdrage van Onno Valkena. De boerenprotesten trouwens, ik ging het weer verder. Op dit site waren het een kolonne trekkers tussen Uffelte en Havelte. In Drenthe vaart vertraging. Actieverende boeren rieden hield langs alle gemeentehuizen in die provincie, in Drenthe. En ze vregen de gemeentebesturen om haar te stiepje in haar streets in de stikstofmaatregels van landbouwminister Van Essen. Ik lees trouwens nieuws dat de Frieske burgemeester van Westerveld, dat is Jouke Spoelstra, die het weigeren om die verklaring te ondertekenen van de boeren. Op 12 september ziet er een kutte boerendemonstratie in Ljouwen op het programma. Dat zal van het provinciehuis wijzen. De boeren willen dat het provinciaal bestuur de stikstofplan van Van Essen ik versmiet. De provincie heeft dat tot nota weigeren. Landbouwdeputaire Abel Koorstra verklaarde juster dat er rond is jocht om de stikstofplan van de minister bij te stellen.

0: De Vleentuig Freaks, die de podcast de Mick High Club volg je, maar terug een flater in een filmpje van de Luchtverkeersleiding Nederland, de LVNL, stier de podcast opeens in het bronpunt van de belangstelling. Vleentuigkenner, journalist en podcastmaker Menno Swart, die ontdekt namelijk dat in de jongste wervingsvideo van de LVNL op een aantal momenten vertrouwelijke telefoonnummers in beeld komen van de vleenbasis Luid. Nou, dit is radio, dus ik ken dat filmpje net zien litten, maar ik ken wel jarenlitten hoe dat flitsende filmpje klinkt.
1: Toen ik een jaar of 14 was, vertelde de moeder van een maatje van mij dat hij de verkeersleiding wilde worden. Ik wist eigenlijk niet eens dat dit bestond, dus ik ben YouTube-filmpjes gaan kijken en de toelatingseisen gaan checken.
2: Tijdens mijn bezoek aan Leeuwarden gedurende de initial training dacht ik meteen, dit is heel vet. Het gaat hier zo snel, de F35 start er binnen enkele seconden op. En soms zien we ineens een vliegtuig op de radar, maar staat er 5 minuten later alweer een aan de baan. Het continu en snel schakelen, dat maakt Leeuwarden zo mooi.
0: Ja, en dan zwaait de camera onder oren naar het beeldscherm van die luchtverkeersleider daar in Leeuwarden. En dan bent er bepaalde telefoonnummers in beeld. Menno Swart, die had er ik melding van maken en doe je dat filmpje offline hellen. Menno Swart is onder de telefoon. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je maakt een podcast over alles wat met vliegtuigen te maken heeft. Hoe kwam jij dit filmpje van de LVNL op het spoor?
3: Ja, omdat ze hem publiceren en ze zijn natuurlijk heel druk bezig om luchtverkeersleiders te werven. Dus ik krijg een melding als zij iets nieuws plaatsen. Dus dan krijg ik via YouTube een melding en toen zag ik dit filmpje. En toen zag ik dus in een bepaald shot in het filmpje zag ik dus dat je dus gewoon 088 nummers kon zien om naar de toren te bellen of naar de ground control of andere nummers op de basis. Dacht ik, ja, dat is toch een beetje opmerkelijk. Dat lijkt me niet de bedoeling.
0: En zijn die nummers echt heel duidelijk in beeld of moest je daarvoor ontzettend...
3: Ja, ik heb ze natuurlijk opgeschreven. Ik ga ze niet bellen, geen zorgen. Maar je zou ze kunnen bellen en dat lijkt me niet te doen. Het was gewoon een 088-nummer.
0: Ja, en jij was verbaasd dat het zo was.
3: Ja, en ik heb ook nog namelijk gehoord. Ik had een woordvoerder, had ik even contact mee van de luchtmacht, dat het filmpje is gecheckt. Wat Luchtverkeersleiding Nederland heeft hem gemaakt. Natuurlijk op een basis van de luchtmacht in Leeuwarden. En het is gecheckt. Dus iemand die het gecheckt heeft, heeft het niet goed gecheckt. Dat vind ik vooral opvallend.
0: En wat heb je vervolgens gedaan?
3: Ik heb de melding gemaakt aan de woordvoerder. En die is denk ik naar Luchtverkeersleiding Nederland gegaan. Dat denk ik dan, dat hebben ze mij niet verteld. Maar het filmpje was gisteren offline. En toen was er een verbeterde versie waarin die nummers dus waren weggehaald. Maar die is geloof ik ook weer online. Ik moet nog even kijken over hoe het nu is. Maar gisteren was in ieder geval... Vanmorgen was het filmpje in ieder geval helemaal offline gehaald.
0: Ja, wat voor reacties heb je daar allemaal op gekregen?
3: Nou, vooral van de Leeuwarder Courant natuurlijk. Die had ook een artikel geschreven. En jullie natuurlijk. En nu.nl. Dus de reacties zijn eigenlijk meer... dat mijn primeur, of nee, ik maak niet zoveel reclame... maar dat het bericht dat wij hadden in de podcast... dat dat op andere media is opgenomen. Dus dat is eigenlijk de reactie die ik heb gehad. En mensen vinden dat leuk natuurlijk.
0: Ja, jij kijkt naar die filmpjes... maar je bent tegelijkertijd zelf ook al expert. Want dan vraag ik mij af, zit daar dan voor jou vaker interessante dingen in?
3: Ja, zeker. Want de defensie vooral, luchtmacht en dan maar ook KLM... mensen laten wel eens steken vallen... Er zit wel eens iets in een filmpje dat niet de bedoeling is dat het toch naar buiten komt. Maar dan doen ze het toch. Zeg toch iets raars soms, iets opmerkelijks. En als je een beetje goed zoekt. Dat zijn vooral filmpjes die eigenlijk voor intern bedoeld zijn. Maar dan toch op social terechtkomen. Social media, Instagram. Dat toch iemand het leuk vindt om het te posten. En dan zit er vaak nieuws in. Op de interne filmpjes. Dus die niet eigenlijk voor het grote publiek bedoeld zijn.
0: We hebben ook even gebeld met die luchtverkeersleiding Nederland, die LVNL. De woordvoerder zegt dat het gaat om een menselijke fout. Alle video's worden normaal gesproken op vertrouwelijke gegevens bekeken. En dat is hier ook gebeurd, dat geef je eigenlijk ook al aan. Maar ja, toch niet goed opgelet. Foutje dus. De video wordt nu aangepast, zodat die telefoonnummers niet meer te zien zijn. En daarna wordt hij weer op YouTube gezet. Zeggen zij, ik heb hem nog niet weer zien verschijnen, maar ook recent even niet kunnen kijken. Maar goed, dat is dus de reactie. Dan nog even, weet jij waarom de LVNL zo actief is op YouTube?
3: Nou ja, ze willen natuurlijk luchtverkeersleiders werven. En ze hebben er nog steeds te weinig. Ze hebben ook een campagne gevoerd voor vrouwen. Hebben ze speciale filmpjes gemaakt om vrouwen te werven. En nu hebben ze van elke vliegbasis of van elk vliegveld waar zij zitten... hebben ze nu een promotievideo. Dus in die van Leeuwarden heet de luchtverkeersleider Ivan, die ik net al een stukje horen. En ze proberen natuurlijk vooral jongeren of jonge mensen proberen ze te vragen van enthousiast te maken om luchtverkeersleider te worden. Dus ik denk dat ze een HR-vraagstuk, dat ze mensen nodig hebben.
0: Ja, en hij heet echt Ivan?
3: Ja, hij heet echt Ivan, ja.
0: Is het geen Rus?
3: Tenminste, dat wordt gezegd in de video. Hij heet Ivan, de luchtverkeersleider die aan het woord komt.
0: Ja. Nee, maar ik vroeg me af of het geen Rus is dan. Maar...
3: Nou ja, dat zou ik bijna denken. Nou ja, goed, wij hadden ook al in de podcast een grap gemaakt dat Poetin kan nu de verkeerstoren bellen. Heel flauw natuurlijk. Maar ik kan gewoon zeggen dat het nummers laten zien is nooit handig. Ook al zijn ze niet supergeheim. Kijk, er zijn geen staatsgeheimen geopenbaard. Maar ja, ik zou toch wat eventjes wegpoetsen, zoals we inderdaad al gaan doen.
0: Door de aanwijzing dus van jou en de podcast. Menno Zwart, ja. Hartelijk dank.
4: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
5: Het aanvoeren.
4: De dag voorbij.
0: Het maximum is echt bereikt dat het gaat om de toeristenbelasting in Nederland. Dat vindt wetvierder Cor van der Meulen van de afdeling Friesland van Koninklijke Horeca Nederland. Van der Meulen reageert op een analyse van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Legere Oerheden, het CULO. Uit die analyse doet blikken dat toerismebelasting heel iets belangrijker wordt voor gemeenten om geld in de kast te krijgen. Tien jaar geleden kwam 4% van alle belastingen uit die toeristenbelasting. En nou is dat al oprond naar meer dan 10%. Ja, gemeenten mag die inkomsten vrij besteden. Cor van der Meulen, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Wat vind je eigenlijk van de analyse en de uitkomsten daarvan?
6: Nou ja, niet verrassend. We zien natuurlijk die toeristenbelasting al regelmatig stijgen. Dat is een knop waar de gemeente gewoon aan mag draaien. Hè. Er zit ook geen max aan die knop. Dus Amsterdam gebruikt hem als een ontmoedigingsbelasting. Wij in Friesland kunnen die toeristen goed gebruiken. We zijn ook geen Amsterdam, maar ook daar zie je binnen de gemeente gigantische verschillen. Dus het is niet verrassend.
0: Ja, en had je er inhoudelijk naar zuggen, wat vind je daarvan?
6: Wij zijn niet tegen toeristenbelasting. Want de gemeenten die dat goed uitleggen, ook aan de ondernemers, die daar normale tarieven voor rekenen, die samen met de ondernemers bepalen waar ze dat dan gaan uitgeven. Natuurlijk, logisch. Het probleem zit erin op het moment dat dat te hoog wordt en de ondernemers niet meer betrokken raken. En een deel van het geld gewoon naar de algemene middelen gaat. Dan ontspoort dat. En die toerist die klaagt niet, die stemt ook niet in de gemeente waar die over het algemeen verblijft. Dus politiek gezien heeft dat ook weinig effect. Dus het is een beetje een vreemde belasting en die wordt soms misbruikt.
0: Ja, en je zou haast concluderen kennen uit die analyse, Jurgen, dat het van 4% van de beleste inkomsten oproen is naar meer dan 10%. Ja, die gemeenten die hebben nou net opeens zo vreselijk volle meer uitjoen on toerisme, toch? Om fietspaden of verschenningen.
6: Nee. Het is wel. Zeker niet. Dat geld wordt natuurlijk gebruikt om de begrotingssluiter te maken. Dat is ook misschien wel. Kijk, als daar geen rem op zit, als er ook vanuit landelijk niet daar een max op wordt gezet, ja, dan is ook niemand die zegt dat dat niet mag.
0: En een landelijke afdeling die pleit het er eigenlijk voor in. Landelijk, de Koninklijke Horeca Nederland, die zou van de Maat-en-Boppe-grens komen. Vind je dat een goed idee?
6: Vind ik een heel goed idee. Dat klopt inderdaad. Want kijk, ook ik kom weer even terug op Amsterdam, omdat dat zo'n gigantisch goed voorbeeld is. Die rekenen 25 euro per nacht. Milaan 20 euro per nacht. Parijs 16,90 euro per nacht. Ja, Praag 4 euro per nacht. En Madrid 0 euro per nacht. Hè. Dus dat is wat er gebeurt. Dus het is gewoon een hele gekke knop. En is de gemeenteraad die daar zo even over beslist. Hè, van wij kunnen wel wat minder toeristen hier hebben. Dus ja, laten we die knop gewoon op max zetten. Hè, een ontmoedigingsbelasting. Eigenlijk moet dat niet kunnen. Hè. Dat moet eigenlijk vanuit landelijk moet daar iets over worden gezegd.
0: Nou, dat zou dus een optie bij ze kennen. Hadden we nog even zeggen naar het effect hiervan. Hè? Wat is nou jouw inschatting? Want soms gaat het toch, ik al ben het percentueel wel behoorlijke bedragen, om enkele euro's. Hoe volle effect had dat nou eigenlijk op wat mensen uit jou of wat ze wel of net een overnachting boeken?
6: Ja, dat heeft een gigantisch effect. Want het gaat om een paar dubbeltjes of een paar euro. Maar er is ook al voor de hoteliers is het van 9% naar 21% gegaan.
0: Nee, de BTW, ja.
6: BTW moet allemaal wel uitgelegd worden. Daar gaat niks van naar de hotelier. Maar die moet dat wel even doorbreken. En als een gast, dan komt daar nog een toeristenbelasting overheen. Soms 5-6 euro per nacht. Ja, het moet allemaal wel betaald worden. Die toerist die snapt ook niet altijd dat die toeristenbelasting naar de gemeente gaat. Die denkt misschien van ja, is dat dan voor die hotelier? Of uiteindelijk staat er onderaan die rekening natuurlijk een bedrag. En je ziet nu voor het eerst dat ook het aantal hotelovernachtingen dit jaar is gedaald. Voor het eerst sinds 10 jaar. Ja, je kan het een niet loszien van het ander.
0: En dus is de max wel bereikt?
6: Ik denk dat de max zeker wel bereikt is. En kijk, in gemeenteraden is het natuurlijk een makkelijke rekensom. En is het een hamerstuk? Dan is het van ja, we zien wel wat voor effect dat heeft. Maar uiteindelijk die ondernemer die moet die gast recht in de ogen kunnen kijken. Dus ik denk dat de max wel is bereikt.
0: En wat betreft dat voor Jem? Wat kun je hem daar eventueel ontwan?
6: Nou ja, kijk, wij lobbyen dus een rem op een. Of geen rem zonder landelijk plafond. Hè. Dat is de insteek. Dus zet daar maar een duidelijke grens op. Dus gemeenten hebben nu vrij spel. Dat ontmoedigen dat Amsterdam zo uit de bocht vliegt om dat te ontmoedigen, dat is eigenlijk ook een hele gekke variant. Daar is die belasting natuurlijk ook nooit voor bedoeld. Friesland is geen Amsterdam en wij moeten knokken voor onze gasten. Terwijl ook in Heerenveen de toeristenbelasting even van 1 euro naar 2,65 euro per nacht is gegaan. Ja, is het dubbeltjeswerk? Ja, ik denk dat het uiteindelijk een optelsom is. Dus wij blijven daar tegen strijden.
0: Dank u wel voor jouw reactie.
6: Ja, heel graag gedaan.
0: Cor van der Meulen, hij is de wetvierder van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Friesland.
4: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en halven.
5: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spelen.
0: Allemaal in de mail.
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
5: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die verduidelijking komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file en in de Staart gebeurde een dodelijk ongeluk. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Het mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester toestemming heeft gegeven. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog verder oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden en bovendien worden er nog veel mensen vermist. De goudmijn staat niet onder toezicht van de autoriteiten. In de regio gebeuren vaker zware mijnongelukken. In het eerste duel in de play-offs van de Champions League heeft NEC thuis met 3-1 verloren van Bodo Glimt. De Noren stonden lange tijd met 3-0 voor, maar in de slotfase wist Bischoff nog te scoren voor de Nijmegenaren. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibbe Janssen scoorde 4 keer uit een strafcorner. En het weer nog. Vannacht van het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Ezret El Mouloudi.
2: De NS ziet af van het plan om tassen op lege stoelen te verbieden. Reizigers zouden hun tas soms gebruiken om zich een beetje af te schermen van anderen. Zo blijft er in de trein toch nog één manier om beleefd te zeggen: kom alsjeblieft niet naast me zitten. Ja, goedenavond en welkom bij het Oog. In Congo loopt het aantal ebola-besmettingen snel op. Hoe zorgelijk is de situatie? Morgen is het een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa werd vermoord. Wat heeft de aandacht voor vrouwenveiligheid sindsdien veranderd? Verder, waarom overleven jonge grizzlyberen het vaak niet nadat ze zijn opgevangen en weer vrijgelaten? En het meisje met de parel is op reis. Het wereldberoemde schilderij hangt de komende 5 weken in Japan. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 19 augustus.
2: Honderden boeren namen deel aan een mars door Drenthe.
3: Vandaag gaat heel Drenthe op zijn kop. Ja, we komen van alle kanten, gaan overal heen.
2: Ze reden met trekkers over provinciale wegen langs alle gemeentehuizen in de provincie.
4: We hopen dat gemeenteambtenaren zien dat er zoveel boeren op dat land verdwijnen.
2: Het was opnieuw een protest tegen de stikstofmaatregelen en de mogelijke gevolgen voor boerenbedrijven. Veel mensen in Drenthe staan achter de boeren.
5: Zeker, daar sta ik volledig achter. Zonder die boeren hebben wij geen eten. Ik kom alle ratten uit het buitenland, het is niet goed.
2: Burgemeesters hebben ook sympathie voor de actie, zo zeggen ze.
6: Ja, de zorgen die delen we.
2: Maar ze wilden de protestbrief niet ondertekenen, want...
6: Het is niet de route via een gemeentebestuur om landelijk genomen besluiten, provinciaal genomen besluiten te herroepen.
2: De boeren zeggen duidelijkheid te willen en gaan verder met hun acties.
7: Niks doen heeft geen zin, dus we gaan ervoor.
2: De VS legt opnieuw sancties op aan medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Berendsen keurt de sancties af.
8: Het betekent iets voor hun persoonlijk, maar het betekent ook iets voor de werking van het hof. En dat hof is cruciaal voor het werk wat zij doen.
2: Het gaat om een rechter en een aanklager. Die kunnen nu niet meer bij bankrekeningen. Berendsen probeert te bemiddelen.
8: En dat betekent dat wij blijven kijken hoe wij niet alleen de getroffenen kunnen helpen, dus die individuele sancties, maar ook het hof verder kunnen versterken. Dat doen we niet alleen, dat doen we ook met de andere partijen, de verdragspartijen onder het hof.
2: De VS erkent de rechtsmacht van het hof niet. Ook is president Trump bang dat hij zelf ooit aangeklaagd wordt.
9: Moet je voorstellen dat dit een regering is die zo ontzettend bezig is met het internationaal recht te ondermijnen, dat het natuurlijk ook voor de toekomst een effect kan hebben.
2: Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd zonder statiegeld verkocht.
10: Je komt ook een beetje met de georganiseerde criminaliteit in aanraking, want er valt heel veel geld te verdienen aan deze ontduiking van de regelgeving.
2: De blikjes worden verkocht via maaltijdbezorgers en websites.
11: Dan koop je gewoon een vrachtwagen. Die komt uit Duitsland en dan betaal je 37 cent per blikje.
2: Restaurants en webshops kopen veel van deze blikjes zonder statiegeld. Geen goed nieuws voor de natuur.
12: 30% van alle flesjes en blikjes waar eigenlijk statiegeld op moet zitten, die je in zwerfafval ziet, daar zit dan toch geen statiegeld op.
2: NEC-supporters zeiden vanmiddag nog...
13: Pak je die Noor!
2: Maar dat liep toch anders. In de play-offs voor de Champions League was het Noorse Bodø/Glimt te sterk voor de Nijmegenaren.
14: Eigenlijk was Bodø/Glimt de betere ploeg en dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt.
2: Volgende week kan NEC het nog goed maken. De fans zijn sowieso blij dat hun club op dit internationale niveau mag uitkomen. Ze hebben massaal het Champions League-embleem gekocht.
15: Het gaat niet vaak meer voorkomen dat NEC zo ver in de Champions League gaat komen. Dus dan kan je maar beter vast hebben.
2: Ook kregen ze kippenvel bij het horen van de tune van de Champions League in hun eigen stadion.
16: Er zijn echt supporters die de tekst gewoon ook letterlijk meezingen. We
1: are the champions. Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Geweldig. We hebben ook als ringtoon op telefoon nu.
2: Nu de krant van morgen met Dorald Megens. De Belastingdienst vermoedt dat de winkelketen voor luxe pakken, Auger, rijke klanten helpt om belasting te ontwijken. Vandaag diende daarom een kort geding. NRC was daarbij. Het gaat om de exclusieve Auger Business Club. Lidmaatschap kost duizenden euro's en daar krijgen de leden onder meer een flink kledingtegoed voor.
13: Volgens de fiscus worden privé-aankopen van kleding daardoor als zakelijke kosten opgevoerd. En het levert de klanten in dat geval onterecht belastingvoordeel op. De Belastingdienst wil nu de ledenadministratie inzien. Maar Auger weigert dat om privacyredenen. Uitspraak over 2 weken.
2: Om een vreemde taal onder de knie te krijgen kun je gebruik maken van Duolingo, Google Translate of AI. Maar tot verrassing van velen zijn deze zomer oude taalkursussen van Teliac ineens populair, weet het AD. Sinds Beeld en Geluid in Hilversum in mei de radio- en tv-archieven online zetten, worden de tv-taalkursussen uit de jaren 70 en 80 duizenden keren bekeken.
13: Spaans leren met Por Favor uit 1983 of Chinees met Ni Hao uit 1986. De populariteit van deze lessen lijkt vooral een kwestie van nostalgie. Veel Nederlanders herinneren zich hoe ze vroeger met werkboeken voor de tv zaten om een taal te leren. Ook de ouderwetse decors en het trage tempo spreken kijkers aan.
2: Studenten die wonen in oudere complexen waar ze meehelpen in ruil voor goedkope huisvesting. Het gebeurt steeds meer, meldt Trouw. Jonathan Moerman is 19. Voor een ruime kamer in een woonzorgcentrum in Utrecht betaalt de student alleen servicekosten en werkt hij 30 uur per maand mee. De generatiemix leidt tot meer reuring en gezelligheid in huis en voor de ouderen komt de buitenwereld meer binnen. Win-win dus.
13: Steeds vaker verbieden scholen pindakaas en notenproducten om zo leerlingen met een pinda- of notenallergie te beschermen. Want, zo redeneren de scholen, allergische kinderen kunnen via de resten op tafels in contact komen met pinda's met alle risico's van dien.
2: Maar patiëntenorganisaties zijn kritisch over zo'n pindakaasverbod, volgens de Telegraaf. Het leidt tot een gevoel van schijnveiligheid, omdat kinderen ook buitenschool met allergenen in aanraking komen. Het is belangrijker dat kinderen leren omgaan met hun allergie, bijvoorbeeld door goede hygiëne en het herkennen van risico's.
13: Het is een trend. Beroemdheden die hun eigen reisprogramma presenteren. De Volkskrant schrijft daarover. Voorbeelden zijn acteur Stanley Tucci, actrice Joanna Lumley, de Vlaming Tom Waas of Frans en Mariska Bauer. En ook de Amerikaanse komiek Conan O'Brien verkent in een tv-reisserie landen op zijn eigen humoristische manier. Binnenkort een aflevering die werd opgenomen in Nederland.
2: Grappig is het volgens de krant zeker om je krankzinnige cultuur te zien door andermans krankzinnige ogen. O'Brien wandelt bijvoorbeeld over de Amsterdamse Vrijmarkt op Koningsdag, waar mensen trots hun vondsten laten zien. Maar iedereen weet verder ook wel dat het vooral troep is. Of het leuk is, oordeel zelf vanaf zaterdag te zien op HBO Max.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: George Ezra, Anyone for You. In Congo is het aantal ebola-besmettingen opgelopen tot boven de 5000. Hulpverleners waarschuwen dat de verspreiding van de ziekte sneller gaat dan bij eerdere uitbraken. We hebben contact met de noodhulpcoördinator Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen in Congo. Zij heeft de afgelopen 6 weken gewerkt in de stad Beni in het noordoosten van Congo en is nu op weg terug naar Nederland. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zag u ook in Beni een snelle toename van ebola-besmettingen?
1: Ja, dat is zeker het geval. En ja, de reden daarachter, er zijn verschillende redenen voor. Een belangrijke reden is dat het gaat over de Budibungyo-variant van ebola, die wat minder bekend is, waar ook geen vaccin voor beschikbaar is. Waardoor het wat langer geduurd heeft voordat de eerste zaken werden opgespoord. En ze hebben zich daarna snel kunnen verspreiden. Er zijn ook veel andere redenen waarom deze ebola-variant zich zo snel verspreidt. Dat heeft te maken met waar de uitbraak zich bevindt. Het is in een vrij afgelegen gebied in Congo. En daar is het gewoon een lastige situatie, een heel complexe situatie. Waarin veel conflict is, gewapende groepen actief zijn. Ook veel sociaal-economische problemen zijn. En daardoor is het voor mensen vaak heel moeilijk om gezondheidszorg te bereiken. En zich te laten verzorgen als ze symptomen van ebola hebben.
0: Ja, gezondheidszorg moeilijk te bereiken. Hoe is het in dat gebied überhaupt gesteld met de gezondheidszorg?
1: Nou, ook voor deze uitbraak was gezondheidszorg niet op een heel hoog niveau. En dat komt door inderdaad dat er heel veel conflict is in de regio. Dat er heel veel armoede is. Dus daardoor is het sowieso al heel lastig. De overheid bevindt zich ook heel ver weg. De hoofdstad Kinshasa is echt duizenden kilometers verderop. Dus het is ook eigenlijk een verwaarloosd gebied. En nu met ebola blijkt dat ook mensen, omdat ze toch ook bang zijn, nog minder snel naar het ziekenhuis gaan als ze ziek worden.
0: Dat maakt het dus ook voor jullie een complex gebied om in te werken.
1: Ja, dat klopt. We hebben te maken inderdaad met onveiligheid in het gebied. En inderdaad een tekort aan goede gezondheidszorg. Daarnaast wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Ook het verhaal dat het een verdienmodel is, gaat heel veel rond.
0: Wat merkt u daar zelf van de afgelopen weken?
1: Nou ja, wat wij merken daarvan is dat je ziet dat veel mensen ten eerste twijfelen of ze überhaupt gezondheidszorg willen zoeken op het moment dat ze ziek worden. Maar het gaat verder dan dat. Op het moment dat er politieke spanningen zijn, en dat is er nogal, gebeurt nogal vaak, en bijvoorbeeld protesten, dan zijn ebola-behandelcentra kunnen duidelijk een doelwit worden. Ze worden geassocieerd met de overheid, ze worden geassocieerd met die hele enge ziekte ebola. En wij hebben dus zelf ook meegemaakt op het moment dat wij ons ebola-centrum aan het bouwen waren in de stad Beni, dat er bijvoorbeeld een groep jongeren kwam en stenen gingen gooien. Nou ja, goed, dat is nog wel te overzien. Maar dat geeft wel aan dat het ja, toch niet helemaal geweldig geaccepteerd wordt in de gemeenschap.
0: Hoe gaat u daar zelf mee om, met deze boze groepen en die complottheorieën?
1: Nou ja, behalve het verlenen van medische zorg rond ebola, is Artsen zonder Grenzen ook heel druk met gezondheidsklinieken in de stad Beni, waar we ook andere gezondheidszorg aanbieden. We zien gewoon dat ook heel erg nodig is. Bijvoorbeeld als het gaat over kraamzorg, als het gaat over bestrijden van malaria, ondervoeding. En dat leidt ook wel tot meer acceptatie onder de bevolking, die dat erg waarderen. En daarnaast spenderen wij heel veel tijd, dat heb ik zelf ook gedaan, in gesprekken met allerlei soorten organisaties en groepen in de gemeenschap. Vrouwengroepen, jeugdgroepen, van alles noem het maar op. En daardoor, door die gesprekken aan te gaan en alle vragen die er zijn over ebola te beantwoorden en verder ook te laten zien wat wij aan het doen zijn, proberen we wat van dat wantrouwen weg te nemen.
0: Heeft u zelf de afgelopen periode ook patiënten zien overlijden?
1: Ik heb niemand zelf zien overlijden, mijn collega's wel natuurlijk. We hebben tot nu toe, is ons behandelcentrum is nu net iets meer dan een week open. Daarvoor hebben we wel ook in de klinieken mensen met symptomen ontvangen, maar die zijn doorverwezen naar een ander behandelcentrum. Dus ik heb wel patiënten gezien overdag, zeg maar die dan daarna 's nachts zijn overleden. Ja.
0: Ja, want hoe worden deze patiënten in uw behandelcentrum geholpen?
1: Nou, wat ik al zei, er is geen vaccin voor deze variant van ebola. En ook het virus zelf, daar is geen medicatie tegen. Wat er gebeurt is door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt. Dat ze bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen. Raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat is het behandelen van de symptomen. En daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft. Mm-hmm. En zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
0: Nou, was er in 2014 ook al een grote uitbraak van ebola in Congo. In hoeverre ziet dit behandelcentrum er anders uit dan centra van destijds?
1: Ja, ik heb zelf in West-Afrika gewerkt in 2014. En toen op dat moment was ook een hele grote uitbraak. En zag je eigenlijk met name grote tenten met heel veel bedden erin. Familie kon niet op bezoek komen. Het was echt heel, heel rudimentair eigenlijk. En als je ziet hoe dat nu is opgezet. En ik ben er zelf echt wel een beetje trots op als ik zie hoeveel vooruitgang er is geboekt. Is dat patiënten hebben een privékamer. Familie die kan tot op een paar meter afstand komen om hun geliefde te bezoeken. En ook het verzorgend personeel kan veel beter in de gaten houden en observeren hoe het gaat met de patiënten.
0: Veel menselijker dus.
1: Veel menselijker inderdaad.
0: Ja, ja. U vertrekt dus zelf binnenkort uit Congo. Wordt u zelf dan ook getest op ebola?
1: Nou ja, hoe het gaat is dat wat wij doen sowieso vanaf de dag dat we aankomen aan zelfmonitoren. Dat betekent dat we zelf 's morgens en 's avonds onze temperatuur opnemen. Want koorts is een van de grote symptomen ervan. En daarnaast heb ik morgen een afspraak met een overheidsinstantie. Die gaat mij allemaal vragen stellen over wat ik heb gedaan, wie ik heb gezien. En dan word ik ingeschaald, zeg maar, hoeveel risico ik heb gelopen. En op basis daarvan wordt een verder plan gemaakt hoe ik het land uit kan reizen.
0: Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen in Congo, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Rosalía Sauvignon Blanc. Morgen is het een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa 's nachts onderweg naar haar woonplaats Abcoude in de buurt van Amsterdam Arena werd vermoord. Sindsdien is er in de media veel aandacht voor vrouwenveiligheid, of liever vrouwonveiligheid. In een jaar tijd groeide de beweging Wij Eisen de Nacht op uit tot een landelijke beweging. Gedragsstratege Danique de Jong is oprichter van Wij Eisen de Nacht op. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jullie beweging is kort na de moord op Lisa dus ontstaan. Wat was destijds jullie doel?
1: Ja, wij wilden heel graag dat de collectieve verontwaardiging die je toen voelde in de maatschappij zou worden omgezet naar iets wat daadwerkelijk bijdraagt aan de veiligheid voor vrouwen. Dus je zag op dat moment dat er heel veel aandacht was voor dit onderwerp, wat vrij uniek is en tegelijkertijd ook weer benoemenswaardig. Want dit is een probleem, geweld tegen vrouwen, dat overkomt miljoenen vrouwen, komt dagelijks voor. Maar heel vaak maken we ons daar niet zo druk om. Dus we zeggen heel vaak, moet zij maar niet op dat tijdstip over straat, moet ze zich maar niet zo kleden. En we hebben het vaak over dat aspect, maar we maken ons niet heel vaak boos over de hoeveelheid geweld en verkrachting en moord er plaatsvindt bij vrouwen. Waar dat eigenlijk wel terecht zou zijn. Dus ik voelde heel erg de behoefte om de verontwaardiging die toen ontstond groter te maken en dat grotere gesprek te voeren over hoe groot dit probleem eigenlijk is en hoe we dat gaan oplossen.
0: Jullie wilden dat het niet bij woorden bleef.
1: Ja.
0: Actie.
1: Zeker. Ja, heel veel mensen zeggen op zo'n moment natuurlijk, dit kan niet, dit moet niet kunnen en wat is dit verschrikkelijk. En dat is heel terecht, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat doen we vervolgens om te voorkomen dat het niet nog een keer gebeurt? Heel vaak blijft het bij die woorden.
0: Want hoeveel mensen hebben zich het afgelopen jaar bij jullie aangesloten of sympathie voor jullie beweging getoond?
1: Jeetje, dat laatste, dan zitten we wel op miljoenen. Er zijn duizenden mensen die die hebben destijds gedoneerd. Onze posters en stickers, er zijn honderden, duizenden van besteld en verspreid. We hebben miljoenen mensen bereikt die ook de berichten online verder hebben gedeeld. En uiteindelijk is Wij Eisen de Nacht op niet alleen in Nederland uitgerold, maar ook in België. En zijn we ook in het nieuws geweest in de rest van Europa en in de New York Times en in Canada en over heel de wereld.
0: Ja, want op het moment dat zoiets gebeurt, hè, verschrikkelijk, met Lisa, is er natuurlijk enorm veel aandacht voor het onderwerp. Hoe zit het met de periode daarna?
1: Ja, wat je heel erg ziet is dat er rondom incidenten vaak aandacht is. En dan niet eens rondom ieder incident. En nu is ook de vraag of dat je dat moet willen op incidentsniveau. Hè. Dus er komen ook heel veel nabestaanden en heel veel pijn bij kijken. Maar je ziet heel vaak dat het in een soort golfbeweging komt. Dat zag je rondom MeToo natuurlijk. Toen hadden we echt een golf met aandacht voor dit probleem. En is dat überhaupt een probleem? Of liegen die vrouwen misschien? En toen was toch gelukkig ook wel de constatering, dit is wel echt een probleem. We hebben het gezien rondom The Voice of Holland. We hebben het nu ook weer gezien. Er is weer een golf van aandacht en daarna neemt het weer af. Dus het is heel belangrijk om vervolgens toch ook wel die aandacht opnieuw op te krikken. En dat we niet alleen die aandacht hebben als er iets heel verschrikkelijks zich voordoet. Ja. Want dat gebeurt heel vaak.
0: Jij onderzoekt als gedragsstratege onder andere hoe het brein reageert op dit soort incidenten en situaties. Hoe kan het dat de aandacht op een zeker moment toch een soort van weg ebt?
1: Ik denk dat dit probleem heel complex is. Het is heel gelaagd, heel genuanceerd en het zit heel diep geworteld. Het zit echt in hoe we als mensen met elkaar omgaan en hoe we als man en vrouw zich tot elkaar verhouden. En op het moment dat je dit wil veranderen, dan vraagt dat echt om hele ongemakkelijke momenten van in de spiegel kijken en ook naar jezelf kijken. En wat draag jij bij aan het probleem en wat draag je bij aan een oplossing? Waarvoor we allemaal moeten gaan veranderen en ook het systeem waarin we leven. En dat is een best wel grote opgave. Dat vinden we ongemakkelijk, dat is moeilijk. Dus is het op een gegeven moment ook makkelijker om daar niet mee door te gaan en weg te kijken.
0: Voor wie is het de grote opgave? Voor mannen of voor vrouwen?
1: Ik denk uiteindelijk voor ons allemaal, maar groter voor mannen. Daar is meer verandering nodig.
0: Waarom groter voor mannen? In hoeverre is daar meer verandering nodig?
1: Ja, je ziet natuurlijk dat er in de afgelopen 100 jaar heel veel veranderd is op het gebied van vrouwenrechten. Ik bedoel, een eigen bankrekening mogen openen en überhaupt zelf rechten hebben. Dat is allemaal nog relatief nieuw. En daardoor is een vrouw veel onafhankelijker geworden en zijn er hele grote stappen gezet ten goede. En daardoor is de relatie tussen mannen en vrouwen ook veranderd. Dus je zag dat voorheen man heel erg een zorgende rol had in een relatie. Die moest ervoor zorgen dat er geld, dat er brood op de plank kwam. En die had daarin een rol. En de vrouw was afhankelijk, maar dat is niet meer. En om dat voor elkaar te krijgen is natuurlijk best wel tegen de mannen aangeschopt ook. En ik zeg niet dat het helemaal onterecht is, maar naast het er tegenaan schoppen met wat er niet goed ging, is er volgens niet verteld, oké, nu de rol van een vrouw verandert en een vrouw afhankelijker wordt, wat wordt dan de nieuwe rol van de man? Wat is jouw rol in een relatie? Hoe verhoud jij je tot elkaar? En mannen leren vanaf jongs af aan ook, bijvoorbeeld dat ze geen emoties mogen tonen, geen kwetsbaarheid mogen tonen, ze moeten controle hebben. Ja, dat zijn dingen die je nu terugziet in hoe we met elkaar omgaan. En wat ze dus heel vaak nog moeten leren, wat vrouwen de afgelopen jaren wel hebben geleerd.
0: Maar hoe kan het dan dat het ondanks die veranderende rollen het er niet veiliger op wordt voor vrouwen?
1: Omdat ik denk dat die rol van die mannen daarin dus minder is veranderd. Dus je ziet wel dat een vrouw los is gebroken, om het zomaar even te zeggen. Maar heel veel mannen hebben niet geleerd wat betekent dat voor mij. Die normen en waarden zijn daarin niet bij iedereen verandert. En dat is wel nodig vervolgens om ook een gezondere relatie met elkaar te hebben.
0: Wat zou er dan moeten gebeuren om die verandering bij mannen wel aan te jagen?
1: Ja, dat begint denk ik echt met emotionele ontwikkeling. Ik denk dat het voor heel veel mannen, en dat geldt dus niet alleen voor geweld tegen vrouwen, maar ik denk dat het voor heel de wereld heel fijn is als ieder mens en mannen daarin nog een stukje meer leren verschillende emoties te voelen en te reguleren. En leren dat ze niet alleen boosheid mogen voelen en agressie mogen tonen.
0: Oké, daar hoor ik opvoeding in, hè? Ja. Normen en waarden, misschien ook wel op school.
1: Educatie,
0: inderdaad. Ja. Maar wat voor maatregelen zijn er nodig vanuit de overheid wat jou betreft?
1: Ik denk dat de overheid daar sowieso een voorbeeldfunctie in moet geven. Er zijn ook politieke partijen waarin vrouwen ook geen gelijkwaardige functie hebben. Noem een SGP, waarin een vrouw geen lijsttrekker mag zijn. Er zit een voorbeeldfunctie in met hoe gaan politici met elkaar om in de Tweede Kamer. Daar zie je soms toch ook wel die ongelijkwaardigheid in terugkomen. En in de Tweede Kamer maakt natuurlijk beleid. Als jij wil dat mannen en vrouwen gelijkwaardig aan elkaar zijn, dat de veiligheid verbetert, is het ook belangrijk om überhaupt die gelijkwaardigheid mee te nemen in hoe we onze samenleving inrichten. Dat zit hem ook in de gezondheidszorg. Waar vrouwen vaak benadeeld worden. In vrouwen die sneller doodgaan aan auto-ongeluk, omdat er met mannelijke dummies alleen wordt getest. Dus dat zijpelt overal doorheen.
0: De reference man.
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Want hoe zou de politiek dit wat jou betreft moeten aanvliegen, dit probleem?
1: Het is sowieso goed om hier landelijke lijnen te trekken. Je ziet bijvoorbeeld nu dat er bij een tiental aantal gemeenten maatregelen wordt getroffen. En bij iedere gemeente is dat anders. En bij honderden gemeenten gebeurt er ook niks. Ik denk dat het vanuit het landelijke beleid zaak is dat daar één lijn in wordt getrokken. Dat wordt gemotiveerd. En dat dit ook de aandacht krijgt die nodig is. En daarmee ook de budgetten.
0: En dat zou dan ook helpen om het probleem tegen te gaan in de samenleving?
1: Absoluut, ja. Ja, iedere bijdrage aan preventie, en dat is lange termijn, dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook helpen om het geweld terug te dringen.
0: Overigens noem ik het een probleem. Is dat woord groot genoeg?
1: Ja, je zou het ook een crisis kunnen noemen. Als we kijken naar de woningcrisis, dan hebben we het over ongeveer 350.000 actief huiszoekende huishoudens. Als we het hebben over geweld tegen vrouwen, dan zijn er ongeveer 48% van de vrouwen. Dat is om en nabij 4,5 miljoen. Heeft voor haar 18e ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn gewoon meisjes die worden verkracht en aangerand. 4,5 miljoen. Nou, als we dan de woningcrisis een crisis noemen, dan is dit misschien ook wel een crisis.
0: Ja. Kan de politiek op menselijk niveau dan hier iets in betekenen?
1: Ook zeker. Ik denk dat daar ook die voorbeeldfunctie weer in komt. Op menselijk niveau laten zien hoe ga je met elkaar om. En op landelijke politiek zie je natuurlijk ook wel veel polarisatie. Mensen die nou met toch ook wel normen en waarden met elkaar omgaan, die je liever ook niet in de huidige samenleving terug zou willen zien. Dus zij hebben daar ook gewoon een voorbeeldrol.
0: Het is een crisis. Hoe optimistisch ben je over deze strijd?
1: Wel optimistisch. Als je alleen al kijkt wat er dus ook de afgelopen jaren allemaal is gebeurd, dan heb ik het over de afgelopen 5 jaar zijn een grote stap gezet, maar überhaupt voor vrouwenemancipatie en gelijkwaardigheid in de afgelopen 100 jaar. Je ziet vooruitgang en ik ben dus wel heel hoopvol en optimistisch op naar die toekomst waarin dat geweld tegen vrouwen geen nieuwsbericht is, maar een geschiedenisles.
0: Danique de Jong, gedragsstratege en oprichter van Wij Eisen de Nacht Op. Nou, heel veel succes met het oplossen van deze crisis.
1: Dank je wel.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Jonge grizzlybeertjes zonder moeder, die willen we natuurlijk redden. Maar in Canada pakte dat niet goed uit. Een onderzoek daar volgde 12 verweesde beertjes die na een periode in een omvang weer werden vrijgelaten. Binnen een jaar waren 10 van de beertjes dood. Ingrid Vermeulen is van de stichting Bears in Mind en heeft ervaring met het redden en beschermen van beren. Een heel goede avond.
1: Dankjewel. Goedenavond.
0: 12 beertjes, slechts 2 hebben het overleefd in het eerste jaar in het wild. Wat ging daar mis?
1: Het is alles. Je zei het al, alles wat klein is en schattig en knuffelig willen we allemaal redden en beschermen. Dan moeten we wel de goede regels van de natuur daarin meenemen en niet onze menselijke verzorging daarop willen projecteren. Dus.
0: Want dat doen we misschien voor onszelf.
1: Dat doen we voor onszelf, ja. Dat is het inderdaad. Het is klein en schattig en knuffelig.
0: En wij doen iets goeds door ze te helpen.
1: Ja, en ze een donut te geven, want dat vinden ze lekker. Maar dat is niet goed voor de beer. Dus dat is inderdaad alleen maar, dat is voor onszelf inderdaad.

0: Dus op het moment dat ze voedsel krijgen van een mens, nou, gaat het eigenlijk al mis. Want dan associëren ze mensen met voedsel. En vervolgens, als dat ook nog op vaste tijdstippen gebeurt, hè, vaste tijdstippen dat ze gevoerd worden, dan worden ze vrijgelaten in het wild. Gaan ze ook weer om 4 uur zitten wachten, waar blijft mijn voedsel?
1: Krijgen een soort Pavlov-reactie?
0: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, dus hun natuurlijke gedrag wordt niet gestimuleerd door zelf voedsel te gaan zoeken. Ja. Omdat ze, ja, de mens die komt met zijn emmertje en die komt mij wel voeren.
1: Ja, en ik las dat deze specifieke beren iets van 3,5 keer zo zwaar waren als ze zouden moeten zijn.
0: Ja, dat is ook een gedachte die ingezet is. Hè. We vetten ze we mesten ze zo vet mogelijk om ze een goede start te geven. Hè. Dan hebben ze een tijdje om iets om op te teren voordat ze zelf aan de slag gaan. Maar zo'n lichaam, zo'n lijf wat 3,5 keer zo groot is, dat heeft ook veel meer energie nodig om überhaupt gewoon de dag door te komen.
1: Ja, we kunnen stellen dat het in Canada niet goed ging met dat onderzoek. Worden er in Europa ook verweesde beren opgevangen?
0: Ja, klopt inderdaad. Wij steunen een project in Roemenië. Daar worden de beertjes die daar worden gevonden, worden daar opgevangen. Die worden daar naartoe gebracht.
1: Pakken ze het daar anders aan dan in Canada?
0: Zeker, daar pakken ze het heel anders aan dan in Canada. Dat is een heel groot bosrijk gebied. Dat bestaat uit verschillende gebieden. Dus de hele jonge beertjes die gaan in het eerste gebied. En zij worden alleen toegelaten als ze nog jonger zijn dan 6 maanden... en geen menselijk contact hebben gehad. Als ze niet aan die strenge voorwaarden kunnen voldoen, dan kunnen ze daar niet binnengelaten worden. En dan het eerste jaar in de binnenring, het tweede jaar in de buitenring, en dan worden ze het bos ingelaten.
1: Ja.
0: Zonder menselijk contact. We hebben ook een kabelbaan gefinancierd. Hè, dus dan wordt er van een afstand, honderden meters afstand, wordt er een kabelbaan boven het gebied gehesen. En wordt er zo gevoerd, zonder menselijk contact.
1: Ja, en in die opvang in Roemenië worden ongeveer 30 wasbeertjes opgevangen op het moment.
0: Weesbeertjes? Ja.
1: weesbeertjes, sorry.
0: Ja.
1: Hoe komen die daar terecht?
0: Die kunnen of gevonden worden. Er is nog illegale jacht, vindt nog plaats daar in Roemenië. Dan, als er een moederbeer wordt doodgeschoten, dan zit men ineens met weesbeertjes. Als ze in goede handen terechtkomen, dan worden ze dus naar zo'n rehabilitatieproject gebracht. Een moeder kan aangereden worden. Maar ook kan het zijn, een moederbeer krijgt 1, 2, 3, 4 jongen. En het is een blijft de survival of the fittest. Dus ook daarvan overleeft maar 50% het. Dus het kan ook zijn dat een moederbeer dan al in de gaten heeft van, nou, dat jong, dat is niet sterk genoeg. Ik ga door met de jongen die sterk genoeg zijn. En dan blijft zo'n beertje achter. En dat is dan een weesbeertje. Dat beertje wordt gevonden, bijvoorbeeld, nou, misschien wel door toeristen of door de juiste handen weer.
1: En die kans is best groot, want er zitten heel veel beertjes in Roemenië, begreep ik.
0: Er zitten veel beren in Roemenië, ja. Hoeveel, dat blijft altijd een beetje een raadsel, want het is maar net wie je het vraagt.
1: Ja. Ja. Worden er ook wel eens beren geweigerd bij de opvang?
0: Bij dit weesberenproject kunnen de beren geweigerd worden, ja. Als er dus inderdaad menselijk contact is geweest, ja, dan zijn ze dus eigenlijk verpest.
1: Ja, wat gebeurt er dan met die beertjes die worden geweigerd bij deze opvang?
0: En dan zijn er eigenlijk 2 mogelijkheden. Of naar een opvangcentrum. Maar dan is het 30 jaar in gevangenschap. Dan moet je dat willen. Of euthanasie.
1: Heftig.
0: Ja, dat is heftig inderdaad.
1: Ja, want hoe groot is de kans eigenlijk op overleving van Europese weesbeertjes als ze weer worden vrijgelaten?
0: Het project in Roemenië geeft dezelfde overlevingskansen als een beertje in het wild, zeg maar. Als een beertje in het wild wordt geboren bij zijn moeder, heeft het 50% overlevingskans. En bij dit rehabilitatieproject, als ze vrij worden gelaten, ook 50%.
1: Ja, wij mensen zijn geneigd om zielige dieren te willen helpen, te willen redden. Is dat in dit geval van beren wel zo'n goed idee?
0: In dit geval van beren is dat ik hinkel op 2 benen. Tuurlijk, als een beer door menselijk handelen in problemen is gekomen, hebben wij de plicht om daar ook iets aan te doen. Mijn mensen gaan ook zo aan de ene kant zo respectloos met de natuur.

0: om dat zulke problemen ontstaan. Dus op het moment dat wij aan die voorkant dus al dit gaan voorkomen, dan hoeven we aan de achterkant minder te redden. Je moet niet alles willen redden wat er te redden valt. Zo is het ook weer niet. Je moet wel kijken naar de biologie van het dier. Is het nog haalbaar? Of wat ga je dus anders het dier aandoen? Dus 30 jaar in gevangenschap zetten.
1: De natuur de natuur laten.
0: De natuur laten, absoluut.
1: Ja, en over de natuur laten gesproken. Mm-hmm. Hoe leer je een jonge beer in gevangenschap om voor zichzelf te zorgen?
0: Nou, zoals ik net ook al zei, een beer is heel intelligent. En een beer heeft het beer zijn eigenlijk als een soort blauwprint al in zich. In het wild is het bij de moeder voor bescherming. Hè. Die leeft in het wild, komt andere grote beren tegen. En die moederbeer moet die jongen beschermen. Bij dit weesbeertjesproject is het ook te zien dat op het moment dat een beertje van 6 maanden zonder moeder dus in zo'n project wordt gezet en zelf in staat is om zijn beer zijn te ontdekken, zijn natuurlijk gedrag te vinden. Dus die heeft in die zin zijn moeder niet zo heel erg nodig.
1: Ja, en laat die beer lekker een beer zijn.
0: Laat die beer absoluut lekker een beer zijn.
1: Ingrid Vermeulen van de stichting Beers in Mind, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Bill Withers, Grandma's Hands. Het meisje met de parel is op reis. Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer hangt normaal gesproken in het Mauritshuis, maar is de komende 5 weken te zien in Japan. Morgen mag de Japanse prinses Aiko het schilderij als eerste bezoeken op de tentoonstelling in Osaka. Goedenavond, hoofdconservator Quentin Buffalo van het Mauritshuis.
1: Hallo, ja, ik ben nog wakker hoor. Ik heb gewacht.
0: Heel goed, dank daarvoor in ieder geval. U bent gewoon in Nederland.
1: Ja.
0: Had u niet met het meisje meegewild?
1: Dat had hartstikke mooi geweest, maar dat hebben mijn collega's gedaan. Ik werk alweer aan een volgende tentoonstelling, dus ik kan niet alles tegelijk doen. En ik ben net terug van vakantie.
0: Ik snap het. Waarom leent het Mauritshuis zijn toch wel topstuk uit aan Japan?
1: Ja, nou, dat is een heel verhaal. Dat ga ik kort samenvatten. In principe is het meisje met de parel altijd in het Mauritshuis te zien. Maar het Mauritshuis heeft een kleine verbouwing. Er moet een groot onderhoud plaatsvinden. Net als in je eigen huis moet er af en toe wat gebeuren. Ook in het Mauritshuis. Dat betekent dat we eventjes dicht gaan. Dus vanaf aanstaande maandag tot 20 september. En dat was het moment om dit te doen. Want ik heb nog niet gezegd dat vanuit Japan een enorme belangstelling is voor specifiek dit schilderij, Meisje met de Parel. Ja, 1 plus 1 is 2. De sluiting van het Mauritshuis gaf ons een gelegenheid om dit te doen.
0: Ja, het Meisje met de Parel is dus populair bij Japanners. Wat zien de Japanners in Vermeer en het Meisje met de Parel?
1: Ja, ze hebben iets met Vermeer in het algemeen. En dat delen ze met heel veel mensen over de hele wereld. En het Meisje met de Parel, ik heb er ook wel over nagedacht. En hoe kan ik dat nou kort samenvatten? Want het is natuurlijk een fantastische schilderij. Maar ergens zit daar ook een eenvoud in. Hè? Schoonheid in eenvoud. En dat past heel erg bij de Japanse kunst en cultuur. En het past ook bij hun schoonheidsideaal.
0: Ja, want hoeveel belangstelling blijkt er nu al voor de tentoonstelling in Osaka?
1: Nou, wat ik heb begrepen van mijn collega's is, er worden nog alleen voor mensen in Japan tickets verloot. Maar ik begrijp dat de tentoonstelling al helemaal is uitverkocht. En dat er minstens 8000 mensen per dag komen kijken. Dus het gaat druk worden.
0: Zo, en dat allemaal vanwege het schoonheidsideaal.
1: Nou, allemaal vanwege het meisje. Want natuurlijk hebben we ook in Den Haag mensen uit Japan. Hè, dus er komen veel Japanners naar het Mauritshuis om de Vermeers te zien. En dan vooral het meisje te zien. En natuurlijk de prachtige collectie die er verder ook is. Maar in dit geval kunnen ze in eigen land komen kijken. En die kansen krijg je niet zo vaak. En ik weet ook niet of dit de laatste keer is. Want dat vraagt iedereen. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet.
0: Heeft het museum in Osaka diep in de buidel moeten tasten om het meisje toch wel 5 weken in bruikleen te hebben?
1: Ja, nou, ik kan geen bedragen noemen, maar wij steken het. Het is geen geheim. We steken het niet onder stoel of banken dat er een tegenprestatie is. En in ons persbericht, dat al eerder uit is gegaan, zeggen we ook waar dat in gaat zitten. Want we hebben dus dat grote onderhoud. Nou, dat kost geld. Maar wat we dus verdienen met deze tentoonstelling, dat wordt besteed aan een nieuw educatiecentrum voor het Mauritshuis. Heel dicht bij het museum. Er is een pand aangekocht door onze steunstichting Johan Maurits Compagnie. En dat gaat in 28 hopelijk open. En dat is natuurlijk een fantastisch project om te realiseren met deze opbrengst.
0: Ja, want het meisje is al eerder uitgeleend, ik geloof in 2012. En destijds is daar een renovatie van betaald.
1: Een deel, ja. Want we hadden een groot bouwproject. En nou, dat is in 2014 is het Mauritshuis toen weer heropend. Maar we zijn alweer 12 jaar verder. Dus vandaar dat er toch weer groot onderhoud moet plaatsvinden. Maar inderdaad, en toen zijn er ontzettend veel mensen komen kijken. Hè, want dat was in 2 steden in Japan. En toen zijn er 1,2 miljoen mensen naar het meisje komen kijken.
0: Ja, ik hoor hier ook echt een enorme win-win situatie in.
1: Ik vind van wel. En nogmaals, als het Mauritshuis gewoon open is, want dat is natuurlijk normaal gesproken het geval, dan is het meisje thuis. Maar in dit geval, een hele bijzondere gelegenheid. En die kans is gegrepen door de mensen in Osaka.
0: Ja, dat ze die kans grijpen, snap ik heel goed. Maar hoe beperken jullie nou het risico tijdens bijvoorbeeld de reis?
1: Nou, op allerlei manieren, hè, want we lenen natuurlijk altijd wel schilderijen uit. Wij proberen onze collectie te delen, hè, met musea in Nederland en ook daarbuiten, in dit geval ver daarbuiten. Ik kan nooit heel concreet worden, maar uiteraard worden alle normen, dat zijn de hoogste normen voor de beveiliging, tijdens het transport, maar ook in het museum zelf. Hè, want het klimaat in zo'n gebouw moet natuurlijk ook goed zijn. En dat hebben we allemaal ruim van tevoren gecontroleerd. En dat hebben we ook allemaal goed bevonden. En inmiddels hangt het schilderij.
0: Ja, maar het lijkt me toch een enorme operatie.
1: Dat kan ik niet ontkennen, want je zou denken, hè, hoe ingewikkeld is het? Maar uiteindelijk komt er heel veel werk bij kijken. En veel van mijn collega's zijn heel druk geweest met dit project. En so far so good, want inmiddels is alles geïnstalleerd. Alles is gecontroleerd. Het schilderij is uiteraard ook gezond, want anders zouden we haar niet op reis sturen.
0: Ja, en aangezien het toch een groot risico is en er veel bij komt kijken, wat is nou, los van de financiële component, jullie grootste belang bij het uitlenen van dit, ja, prachtige werk?
1: Uiteindelijk, dat klinkt heel gek, maar toen wij bij het vorige bouwproject, want dat vind ik handiger om te zeggen, omdat dat al helemaal voltooid verleden tijd is, toen hebben we een tournee gehad, niet alleen door Japan, maar ook door Amerika en Italië zelfs nog aangedaan met heel veel schilderijen, waaronder ook het meisje. En dat heeft de belangstelling en de bekendheid van het Mauritshuis enorm vergroot. En dat is ook een soort extra effect. Dus we hebben nu natuurlijk concreet morgen die opening en de tentoonstelling, zolang als die duurt, dan komt het meisje weer terug. 5 oktober, dan kan iedereen haar weer komen zien. Maar de hoop is natuurlijk ook dat uiteraard mensen ook naar Den Haag gaan komen.
0: Het is ook nog een marketingcomponent. Dus we hebben het inmiddels over een win-win-win.
1: Als u het zo wil noemen, helemaal akkoord.
0: Nou, 5 oktober is ze terug, hè?
1: 5 oktober is ze gewoon weer thuis in het Mauritshuis voor iedereen te zien.
0: Quinten Buffalo van het Mauritshuis, dank.
1: Graag gedaan. Ik ga nu lekker slapen.
0: En ook heel veel succes natuurlijk met de renovatie en alles.
1: Veel dank. Tot ziens.
0: Tot ziens. Dit was meteen het oog. Morgen presenteert Sheila Sitalsing. Dank voor het luisteren en een heel fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Wat je draagt staat voor meer.
3: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
2: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
3: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
2: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
4: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
2: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden?
5: Ster.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
6: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
9: Reis slim met Golden eSIM.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het bleek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Noorderwien.
1: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze wens, Jonne. Ik hoor het gewoon weer zo'n uur op de radio. Het is weer de eerste weekend naar december stap. Dus ja, daar kunnen we er even lekker in komen met mooie platen. Uit deze provincie waar, ja ja. En natuurlijk ook wat live-opnames die wij regelmatig nog steeds meids met Noorderwien. Het komende seizoen, dus de hokje hem zeker vanaf de hechten. En 24/7 ben ik gewoon nog op internet. Jij onder andere op het YouTube-kanaal van Noorderwien. Leuk dat je erbij bent. Want we zijn nu daar met Decibel. En ingen van de heren van Beeldstar, Simon. Om krekwijs de jonger wie hier te hebben. Maar als ik mijn eigen wat slut. We gaan nog even terug bij Robin IJzerman. Geweldige singer-songwriter. Goeie plaat dat ze maken trouwens. Hier te hebben mij Truce.

Mooi nummer van de geweldige singer-songwriter Robin IJzerman. Ze komt hier uit het noorden, wij. En ja, dit hier bracht een fantastisch album uit, vond ik zelf in ieder geval. And Everything in Between. Robin IJzerman. Via Robin komen we uit bij een geweldige Friese band, Captain J. Wright. Dat leren dit allemaal. Maar meisje, ook hele toffe muziek. Hier de heren bij Madagascar.

Captain J. Wright. Met een contractheer in de studio West voor live-opnames. Zodat we een absoluut muzikaal feestje kunnen vertellen. Jitty Anders bij Madagascar. We gaan even uit de oude dozen. Beetje wol, hè? Ernst Langhout. Zal weer een tiertje net meer onder ons. We hebben wel een hele mooie muzikale Nijlittenskip achterlitten. Waaronder deze prachtige, net Friestalige, maar Engelstalige noemer. The Well.

0: Ernst Langhout, Jillian May, The Well. Zoals ik al zei, Ernst is alweer een tijdje net meer onder, dus vreselijke ziekte, kanker. Ja, hij had een botsing strien, maar toch uiteindelijk wie hij. Ja, volen eigenlijk. En dat is spietig. Waar het nog midden in dat gevecht zit, is Mijnder Talma. Ja, helaas. Het komt hier net op het podium. Ik net mijn nieuwe muziek. En dat had helaas een medische oorzaak. Dus nogmaals, we hopen dat Mijnder in ieder geval dit hele verhaal letterlijk onleeft. Hij maakt een nieuwsgierig nummer. De ballade van Hans van Toren. Mijnder Talma.
1: Als onbekende jonge acteur uit Breda werd Hans gebeld door casting director Hans Kemna. Hij kreeg een hoofdrol in Spetters van regisseur Paul Verhoeven. Wat de leerscholen met zo'n man op een filmset te kijken.

hij zou meedoen aan een film van de koele meren des doods. Vlak voor de eerste draaidag maakte Hans het besluit

Mijn de Toma, bij deze een heel soort sterke mijnder van komende hier. En al die behandelings die hij nog te wachten is teren, in verband met zijn ziekte. Dus even duidelijk is worden of we er muzikaal, in ieder geval net van verwachting maken dit hier. Dan hebben we in ieder geval nog die hele mooie typisch mijnder Toma noemers die we draaien kennen. In dit geval de ballade van Hans van Tongeren. We beginnen even naar, toch, want je meindert, die werd het in Grijns. Is natuurlijk een hele Grijns, heel Fries, om het zo maar zo te drukken. Er is ook een band die definitie voldoet. The Woods. Beetje Fries, beetje Grijnsers. En dan krijg je steeds Underneath the Sun.

The Woods, Friskrezer Band, and Underneath the Sun. Ja, een standje relax, je hoort. Noffelijke muziek, come on. Ja, wat noffelijks draaien nog? Ja, Esmee Noël. Friends, till the end. Jong

Esmee, Noël en Friends Till The End. Hier in het Frieslandbij. Dat kijk eens voor deze band. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Nee, de zomer komen ze zeker del in de Noorderwindstudio. Voor het tweede keer alweer. Eerste keer weer een absoluut feestje. Mansdame en I Knew Her Like a Book.

Mudslime, toffe band. I knew her like a book. Nou, dat is mooi. Dan is er ook wel mooie noemers geschreven. Nico Laverman, Bikeleaks. Maar haar prachtige project. Together met haar muzikale partner. En echt levenspartner, trouwens. Sietse Pruksma. Jit Jan, mijn Song of Oak.

0: Een spektakel van maken gaan we op hoog niveau. We beginnen even naar het verhaal van Sarat. Sarat is eigenlijk een personage uit een boek. Schreef toch Bart Kingman. Hij is collega bij de Omroep, maar hij is ook boekschrijver dus. En Sarat stiert van Friesland, van internationaal. Stiert voor deels een Spaans verhaal. Nou ja, een Fries verhaal. Maak het nog, even. En daar kwam een mooi Friestalig nummer uit. En nog steeds de huiskamer vraagt, ja, welke zangeres zit het in het echt? Je hebt mij dreamen.
1: Jou mij de hand, wie kan op wij.

Sarah en een heel mooi Friestalig nummer 3. En ja, had ons te kijken bij het boek van Bart Kingma. Trouwens, kijk, die jongen hier is mooi voor. Dus, ja, we zitten nog jouwwijs Augustus. Dat kist toch mij? Ja, kist toch Heli bij de Avoek? En dan kist lekker mijn mooie Nijsimmer wieken. Dan nog even lezen misschien? Nou ja, bij deze de tip dan. We beginnen weer rond naar de kriesdagen. Kort? Nee, waarom juist? Wie het? In Dokkum hebben we 3 sessies opnaam. Met ja, als eindpunt natuurlijk de Friese top 100. Dus we gaan de artiesten vragen om een Friese top 100 noemer te coveren. En Esther de Jong kwam bij deze.

0: verdwien.
1: Esther de Jong, maar het nummer van Pieter Wilkens natuurlijk. Doens je mij die. Eske van der Werken op de gitaar. Ja, dat zijn mooie opnames. Ja, prachtig, hoor. Sepke Visser en Sino Saint, Jack Bottleneck en Rick Meijer. Het zit allemaal op youtube.com/Noorderwien. We beginnen even naar een... ja, is de Friese Mutens? Nou, ja, het Friese Roots. Freddy Eaglesmith. Hij klinkt net als Ian uit Samar. Of uit Van der Lemmer of zo. Ah, Shot Your Dog. Dat klinkt echt wel als een Amerikaan.
2: Hello, nice.

Frails, man, and I shot your dog. Ja, ik heb ook wel een beetje knauwen. meneer Eelsmeer, wel Friske Roots van de Dotreven en Nonat Hart. Het is gewoon een prachtig nummer om even te draaien. En een mooi verhaal ik nog. Nou ja, mooi verhaal. Ja, I shot your dog. Cetera, stop. Het is al even van Norwin op deze WSJ. Ik dacht, ik heb wel even een archief in. J.W. Roy, fantastische singer-songwriter uit het zuiden van het land. En eindelijk wie die eens een keer te gast. Daar ben ik heel blij mee. En dit wie hem live in Noorwind. We zijn er maar weer. Hoi!

0: dan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant, verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Ik struin de streeten al, waar wordt mijn nieuwe klant? Een respecteerde huid, mooi ek een hore kant. Ik sjoeg hem glimkend aan en loek mijn rok omheeg. Hij knippert mooi de egen,

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiert.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Liedewijde Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.